0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel

0: ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dank.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Welkom in de uitzending van Gewoon Katholiek. Ik zit hier weer met, zeg het maar.
2: Remo.
3: Alexander.
4: En Joris,
1: ja, een beproefde formule. Ging de vorige keer goed. Ja, we hebben de vorige keer van alles besproken. We hebben het gehad over de liturgie. Over dat we in sommige gevallen gewoon heel duidelijk, heel ferm moeten zijn. En af en toe moeten we iets milder zijn vooruit.
3: En over de mooie kampen
1: hebben
2: veel,
1: we gesproken.
2: Veel boze mails gekregen.
1: Nou, we zijn ze nog aan het sorteren, ja. Inderdaad. Ja, dat heeft Remo op zich genomen.
2: Zeker, met alle plezier.
1: Maar in juli hou jij vrij daarvoor, hè, om alle mails te beantwoorden. Ja,
2: absoluut.
1: Fijn. Nou, er komen er vandaag nog een paar bij, Remo, dat ga ik wel zeggen.
2: Ja.
1: Hey mannen, het leek me heel mooi om vandaag te gaan praten even over een thema wat ons ook allemaal wel flink bezighoudt, volgens mij. We hebben het hier laatst bij Radio Maria ook uitgebreid over gehad, over AI. Mm-hmm.
2: Ja. Ik zei net voor de uitzending mensen en toen hebben we heel hard gelachen. Ja. Toen zei ik, ik ben weer te vroeg gepiekt. Maar ja. AI inderdaad, ja. Dat,
1: Het thema wat Joris net aandroeg. Ja, Joris, jij zei voor de uitzending, ik maak me daar grote zorgen om.
4: Ja, we hadden laatst bij gemeenschapsweekend van Emmanuel hadden we een teaching daarover. Omdat AI, het is natuurlijk al een paar jaar in onze maatschappij aanwezig en we komen er voorlopig niet vanaf. Dus dan is natuurlijk de vraag van ja, hoe ga je dan als gelovig Jezus volgen daar dan mee om? En ik merkte dat het mij persoonlijk nogal niet zo heel veel bezighoudt. Want het enige, ja, het houdt me wel bezig in de zin van ik vind alles wat te maken heeft met waarbij je niet bijdraagt aan de sociale leefbaarheid en aan je medemens. Het evangelie verkondigen, maar ook zorg voor de schepping. De hele dingen waarvan je weet, oh ja, dat is best wel een belangrijk iets in ons geloof. En ik heb het idee dat heel veel mensen een beetje de neiging hebben van, oh ja, het is er nu eenmaal, dus dan moeten we er maar iets positiefs van maken. Of in ieder geval de positieve dingen van zien. En ik snap dat, is een hele logische gedachte. Alleen, ik miste soms een beetje het... Ik denk persoonlijk dat AI in de kern, hoe dat is nu, gewoon niet goed is voor de wereld, voor de maatschappij, voor zelfbeeld, voor de culturele ontwikkelingen. Hè? Dat gewoon in plaats van dat je denkt van, oh, laat ik eens naar een echt muziek ding luisteren, wat door mensen letterlijk gemaakt is, dan luister je naar een of andere AI, voice, weet ik veel wat. En dat mensen dan denken, oh ja, maar als dat toch mooi is, dan is het toch goed. Ja, en ik mis gewoon heel erg, ik heb heel erg het idee dat AI heel erg de menselijkheid, los van of je gelooft, de menselijkheid gewoon aan het weg vagen poetsen is. En ik heb ook iemand die ik ken, die heeft dat dus ook gestudeerd. En die zegt ook van, die is zelf katholiek. En die zegt ook van, ja, de richting waar AI heen gaat, dat is, daar maakt hij zich echt hele grote zorgen over. En dan wordt er een beetje lacherig gedaan in sommige katholieke kringen. Ook hier en daar van, oh ja, maar het is toch een leuk filmpje of wat dan ook. En toen kwam de NOS met een bericht over dat er per dag 350 miljoen afbeeldingen van AI wordt gemaakt. Per dag. En dat elke afbeelding kost net zoveel energie als één AA-batterijtje. En dan heb je dus over alleen 350 miljoen afbeeldingen. Dus niet teksten, niet filmpjes, niet muziek. Alleen de afbeeldingen alleen. Dan zijn 350 miljoen AA-batterijtjes aan uitstoot die er gebeuren. En dan zeggen we, en dan is de vibe, ja, maar is toch leuk? Ja, ik ga daar heel slecht op. Ik word daar wel een beetje gefrustreerd van. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe dat bij jullie...
1: Mag ik jouw telefoon? Dan gooi ik hem nu uit het raam.
4: Dat is echt... En dat het stomme, dan mogen jullie... Dan is het ook het stomme is van, we zitten natuurlijk in een maatschappij, nu in ieder geval in Nederland, van je kan bijna niet zonder mobiel. Hè, van internetbankieren tot aan belastingaangifte, wat dan ook.
2: Dat is...
4: Dus ja, ik snap dat we niet van de technologie af kunnen. Maar ik denk dat wij als gewoon katholieken of christenen, we moeten iets meer die rem erop zetten. En ik denk dat wij dat heel moeilijk vinden. Ik snap dat het heel moeilijk is. Maar ik denk van, daar mogen we ook iets meer power en tegengas in geven.
2: Ja, ik kreeg helaas wel een afbeelding binnen van mezelf als kruisridder met een bazooka op een T-Rex van AI.
1: Toen dacht is toch eigenlijk best wel goed.
2: Ja, ik ben eigenlijk wel fan van wat dat betreft. Maar, en ik heb ook een collega die zat een stuk te typen. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik hoorde op een gegeven moment Skynet vallen. Zo van, AI werd dus overnemen. Dat is een grote zorg die veel mensen hebben. Ik heb ook dingen gehoord van bepaalde pastoors. En ik zag geen naam namen noemen, want ik heb geen namen gehoord. Maar dat er dus pastoors zijn die een preek schrijven voor zondag en dan AI dus gebruiken. En dan niet gewoon eventjes denken van, hey, hi, ChatGPT. Sowieso raar dat mensen ermee praten alsof het een echt mens is. Maar goed, we've all been there, denk ik. Maar in elk geval, veel mensen doen dat. En dan zegt de pastoor, hi, ChatGPT, kan je voor mij een preek schrijven? Doe maar over dit onderwerp. En dan krijg je, die maken gewoon de volledige preek zo. En dan denk ik, daar is dan echt gewoon, de ziel is er dan gewoon uit. En dat is gewoon helemaal verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, nou, we hebben nog wel even voordat AI ons overneemt. Want een collega van mij, die zei laatst, hoe kan ik deze zin beter formuleren? Toen kreeg je precies dezelfde zin terug. En toen zei AI, dit is beter. En ik leg je ook uit waarom. En toen kreeg je zo'n heel ding waarom. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad zonde van de energie. Maar ik dacht, oké, okay, hij heeft zelf niet in de gaten dat hij zichzelf niet aan het corrigeren is. Dus we hebben nog wel even. Maar ja, ik vind het ook wel heel erg leuk om video of filmpjes te krijgen hoe zag het er nou uit dat Sint-Nicolaas Aries op zijn bakkers timmerde. En dan krijg je zo'n filmpje binnen en dan denk je, oh, wat gaaf. Dus wat dat betreft, ik kan het niet helemaal anti zijn. Ik ben misschien nog net iets te veel de het is toch leuk kant. Dat geef ik gewoon heel eerlijk toe. Want ik heb ook wel eens momenten gehad. En dat was bij mijn oude werk. Voor het geval mijn huidige werkgever zitten luisteren. Maar dat ik ook wel eens af en toe dacht van, hey, ik ga even ChatGPT vragen. Nou, geef mij de top 10 Nederlandse pretparken. Gewoon omdat ik me verveelde. Maar inderdaad, achteraf krijg je te horen van, één vraag die jij stelt kost gewoon, nou, ik heb ooit gehoord, een klein dorp aan energie. Daar geloof ik dan weer net niet. Maar in elk geval dat ik wel echt dacht van, dit is echt, in Vlaanderen had je vroeger het programma Zonde van de Zendtijd. Dat is zonde van de database, dacht ik toen. Dus dat in elk geval. Maar stel je voor, je hebt een priester en die gebruikt het om, je hebt zo'n programma, Suno, ik weet niet of jullie dat kennen hier, maar nee, dat niet. Nou, dat is een programma, daar kan je dus een nummer maken, gewoon je voert een genre in, je zegt, ik wil graag een power death metal nummer over waarom Christus koning is. En dan maakt dat ding gewoon een nummer daarover met een heel catchy beat ook nog. Dus zou je AI niet kunnen inzetten voor evangeliseren? Om lekker de discussie erin te gooien.
4: Nee, ik weet dat het dus al wel wordt gebruikt voor dat soort dingen. Iemand zei van dat ze met AI dus inderdaad zoeken van, hoe kunnen wij bepaalde onbereikbare dorp of zoiets bereiken. Hè?
2: Juist.
4: En dat is wat ik, kijk, er is een verschil tussen, alles wat er gebeurt, daar kan God iets goeds van maken. Dat zie je door de geschiedenis heen, dat zie je door de kerk. Dus dat is altijd zo. Hè? Van, er is iets. En ook al maken wij er een potje van, God probeert er dan wel iets moois van te maken.
2: Ja.
4: Maar dat is het. Hè? Dus er zijn dingen waarbij wij, als we met de Heilige Geest meewerken, tot mooie dingen kunnen komen dankzij onze lieve Heer.
2: Ja.
4: Maar dat neemt niet weg dat hetgeen wat er dus is, dat misschien eerst gewoon in de kern gewoon niet goed bedoeld is, verkeerde insteek, of dat er misschien wel een creatieveling was die dacht van, oh, dit kan misschien de maatschappij helpen, maar dat
1: we
4: nu
1: wordt veilig over gesproken. Hè? Dus we hebben het vaak vooral over de tools, hè? waar je voor kunt gebruiken, dus ChatGPT of allerlei andere leuke tools. Maar de blauwprint van AI, wat het ten diepste is, daar wordt eigenlijk bijna niet over gesproken. Hè? En dan wordt er wel gezegd van, ja, je moet je daar niet te druk om maken, hè? Want de richting die je destijds heeft meegekregen is uiteindelijk om de mensheid te helpen. Mm-hmm. Maar ja, ik heb ook al heel wat scenario's gehoord. Als je dat een beetje verder doorredeneert, hè, dan ga je zeggen van, nou ja, het is om de mensheid te helpen. Dat zit in de blauwprint van de AI, dus dan zal het wel goed zijn.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat uiteindelijk AI dan tot de ontdekking komt van, hoe kan ik de mensheid het beste helpen? Nou, ik ga alle mensen in reservaten stoppen en dan gaan we ze als een huisdier gaan we ze bewaren. Want dan zijn ze veilig tegen zichzelf. Ja. Dus al dat soort scenario's. Ja, dit is misschien een beetje absurd. Maar het is wel, dat is voor de belangrijkste vraag, denk ik. Hè? Van wat is in wezen nou eigenlijk dat ding AI, dat beest AI wat nu aan het ontstaan
4: ja,
1: is?
4: Ja, maar ook met, als je het vergelijkt met voorgaande dingen in de technologie, technische industrie en zoiets. En dat is gewoon zoiets als sociale media. Het feit van dat wij nu als maatschappij eindelijk een beetje het kwartje hebben laten vallen. Oh ja, sociale media, dat helpt niet echt met het zelfbeeld van jongeren, überhaupt mensen.
2: Mm-hmm.
4: Dus zoiets als een Facebook wat ooit is opge, hè, dat is zeg maar toen ik ouder werd, was Facebook nieuw. En dan is het zoiets van, oh ja, want dan ben je met veel mensen in connectie en bla bla bla bla. En dan hoor je nu van, ja, Facebook is helemaal geprogrammeerd om jou zoveel mogelijk aan je scherm te zetten. Nou ja, ja. Als dat de insteek is van de programmeurs daarachter over al die jaren heen, dan kun je niet meer zeggen van, oh, dat zorgt voor betere menselijke connecties onderling, zeg maar. Want je ziet de mensen niet meer.
2: En over menselijke connecties en zelfbeeld en AI gesproken. Ik heb laatst gehoord dat gewoon, nou, ik weet geen precieze getallen meer, maar laten we even zeggen dat 4 op de 5 tieners tegenwoordig AI nodig hebben om te flirten. Maar echt dus gewoon... Kijk, nou begrijp ik vrouwen sowieso niet zo heel goed.
4: Het is een hele goede Southpark-aflevering over dit stukje.
2: Oh, is het zo? Ja,
1: en dat is ook tijdens het flirten of dat zoeken ze dan van tevoren op?
2: Ja, ik echt gewoon dat je een berichtje krijgt van een meisje... die dan zegt van, nou, hey... nou, die zegt dan, hey, hoe is het met je? En dan pakken die dat berichtje en dan plaatsen in haar met... Hallo, ChatGPT, vindt dit meisje mij leuk? En dan, nou, aan het aantal Y'en dat ze in de hey stopt... kun je zien dat ze dit wil, et cetera. En ik zou hierop reageren met het volgende geformuleerde antwoord. En dan stuur je dat dus terug. En dan, hi, ChatGPT, ik wil graag smooth reageren. Kan ik eruit vragen op een leuke manier? En dan, hoor, ik heb hier 3 date-ideeën. En dan kan je dus...
1: Zit AI dus eigenlijk met zichzelf te daten.
2: Ja, als het ware wel.
4: Als het beide doen wel. Je bent zelf niet meer aan het ontdekken hoe dat moet en wat dan ook. Ja, nee, dat is echt... Maar dat is toch
1: maar ook in de politiek, hè? Er wordt het ook steeds meer gebruikt dat politici inderdaad de beste uitkomst voor keuzes die ze maken in de politiek, dat ze dat ook gewoon allemaal door ChatGPT laten gaan.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, dat dan gewoon heel de toekomst van de mensheid eigenlijk uit handen wordt gegeven. Hè?
4: Precies. Ja. Maar dat bedoel ik met de onmenselijking. In plaats van dat je misschien met mensen koppen bij elkaar gaat steken van, hey, hoe zullen we het aanpakken, hoe zullen we iets opzetten, zo'n project opstarten, zijn zo dadelijk. Ik hoop echt niet dat we over 10 jaar zeggen, 70% van alle projecten tot nu toe die gestart worden, dat heeft AI bedacht.
2: Ja.
4: Ja, sorry, dat is toch niet... Dat is echt heftig. Ik vind dat echt heftig.
2: Ik vind het wat ik het meest heftig vond is dat toen de AI net opkwam, toen was het zo dat mensen zeiden van ja, een robot gaat dat werk overnemen. Toen hadden ze het om de een of andere manier over robots die stratenmakers gingen vervangen. Want dat zou dan een machine kunnen gaan doen die dat dan zou gaan doen. En toen zeiden ze ja, kunstenaars en schrijvers die gaan nooit vervangen worden door robots en computers. Het zijn de eerste beroepen die voor een groot deel zijn gegaan. Ik ken een meisje die gewoon is afgestudeerd aan de Game Design en Kunstacademie in het jaar. Dat is een academie, Alex. Dus zag je heel moeilijk kijken. Maar die is afgestudeerd op kunst en game design. En die in het jaar dat ChatGPT van de grond kwam. En die zei, ja, ik ga gewoon iets nieuws zoeken. Want ik
1: ben vervangen.
2: Ik ben gewoon vervangen. Gewoon meteen. En daar gaat je studieschuld meteen. Dus dat is echt, dat is echt bizar. En inderdaad, de politici die het doen. En wat ik al helemaal kwalijk vind. Tijdens de verkiezingen waren er uiteraard een aantal slimme mensen. Die zeiden van, nou, gaan ze even kijken wat ChatGPT zegt. Als ik zeg, zonder enige context. Hallo ChatGPT, waar moet ik op stemmen? Nou, ik krijg als eerste deze. En hallo alle D66'ers die nu luisteren. De meeste katholieken zijn daar niet zo fan van. Alex wil helemaal niet als ik het zo zie. Dat krijg je als eerste antwoord. En dan krijg je vervolgens, zeg je, ja, hou eens even, maar ken je me niet ondertussen een beetje ChatGPT? Ik ben juist heel erg rechts. En dan krijg je als antwoord, oh, je bent heel erg rechts. Stem dan maar op een hele rechtse, extreme partij, het CDA. En dan is het zo van, en dan zeg
1: zeker
2: je...
1: Zeker het chameleon ook in die zin.
2: Ja, precies, ja. Het is echt... het is al een soort voorgeprogrammeerd. En ook bepaalde dingen wil hij niet toegeven.
1: We hebben hier laatst bij Radio Maria een leuk momentje gehad met ChatGPT. Meer als test ook. En dat was dan de vraag van waar ging de laatste catechese van Paus Leo over? En toen was het antwoord. Bij mijn weten is er geen paus die Paus Leo de 14e heet.
2: Oh.
1: Dus toen moesten we ChatGPT even herinneren aan het feit dat we sinds nog niet zo'n hele lange tijd een nieuwe paus hebben. De datum er zelfs bij genoemd. En toen zei ChatGPT, oh, in dat geval weet ik om wie het gaat. En de catechese ging hier en hier en hier over.
2: Ja.
1: Van die rare, dat heet een glitch geloof ik, hè? Of hoe heet dat?
2: Ja,
1: in ieder geval dat er even zo'n dat er zo'n rare, onverklaarbare storing in zit.
2: Ja.
1: Wat het nog extra gevaarlijk maakt. Ja, het Vaticaan heeft zich er ook over uitgesproken. Hè? En een beetje in het verlengde van hoe we in het verleden ook technologische ontwikkelingen hebben gezien, moeten we het ten bate van de mensheid gaan gebruiken. Maar jouw vraag, Joris, is eigenlijk van, kan dat überhaupt? Hè? Of is het in zichzelf slecht?
4: En het daar wel of niet, hebt u ook wel eens een keer gehad over zoiets als, hè, van hoe ga je als goed katholiek met de daklozen om? En je kan natuurlijk zeggen van, ja, ik doe mijn best om op werk al christelijk katholiek te blijven en zo. Maar ik heb bij mijn eigen geloofsleven altijd wel het idee van, kijk, je bent natuurlijk altijd aan het groeien. En ik denk dat zolang je Jezus vast wil houden, dat je al heel goed bezig bent. Maar dat betekent ook dat je stappen moet blijven zetten en vooruit moet komen, zeg maar. En dan juist bij dit soort grote thema's vind ik het soms een beetje moeilijk dat ik het idee heb dat of we heel erg in de maatschappelijke vibe kunnen zitten van you do you. Terwijl, volgens mij willen we elkaar allemaal opbouwen en voor elkaar zijn en in gemeenschapsleven of wat dan ook. Dus dan is er niet, oh, doe jij maar gewoon lekker je ding als jij je daar goed bij voelt. Nee, wij geloven dat er iets meer is dan hoe jij je voelt, maar er is een bepaalde waarheid en hoe je echt gelukkig kan worden voor de eeuwigheid. Ja. Dus dan vind ik dat wij dit soort thema's, als wij daar, kijk, ik heb geen AI gestudeerd of wat dan ook, dus ik weet ook van mezelf, ik ben niet de diepgaande kennisknobbel van AI. Ik zie alleen maar inderdaad de banen die verdwijnen, de resultaten ervan, de, nou, zoiets wat ik zei over sociale media die de invloed heeft. Ik zie daar allemaal bruggetjes en connecties in. En dan vind ik het soms het een beetje te afwachtend en te makkelijk gezegd om te denken, oh ja, maar dat moeten we nog eventjes uitvinden of wat dan ook. In plaats van, kijk, als ik nu out of the blue een van jullie een map zou geven, zouden jullie allemaal zeggen, dat is echt niet oké. Okay, punt.
1: Ja.
4: En dan,
1: nee, ja, deze mannen zouden allemaal de andere wang toekeren.
4: Ja, oh ja, tuurlijk. Dat doen ze meteen. Hè, ja, maar de actie op zichzelf is nog steeds niet goed. Ja. En dat zou je ook zeggen, hoop ik. Ja. Nou, ik vind dat we dat bij dat soort maatschappelijke thema's ook echt moeten doen. En dan kun je nog steeds wel zeggen van, ja, maar misschien is dit, of ik kom vanuit, als ik die actie zou doen en iemand op zijn bek zou slaan, dan kun je zeggen, ja, maar misschien is hij vroeger wel geslagen. Dat is allemaal erg. Mm. Maar dat maakt de actie zelf geen goede actie of dus oké om te doen.
1: En maar dat mis ik een beetje. Dat mensen dat verband niet leggen tussen AI, wat het is, en de handige trucjes waar je het voor kunt gebruiken. Hè. Dus ik denk dat mensen het vooral beoordelen op, hey, dat is makkelijk, dat helpt mij. Maar dat ze helemaal niet weten wat daarachter zit. Een beetje net als het verschil tussen aardolie en plastic bijvoorbeeld. Als je een mooie plastic tandenborstel hebt, dan zeg je, ja, die tandenborstel is toch niks mis mee. Nee, maar we hebben het over de aardolie waar die van is gemaakt. Hè. Dat is eigenlijk een beetje het achterliggende gesprek wat we nu voeren. Ja. We kunnen ons erover uitspreken. We zullen het niet tegen kunnen houden in die zin. Hè? Maar goed, God is almachtig. Dus die zal het ook ergens in zijn plan verwerken natuurlijk. Alexander, denk jij, ja, ik weet zeker dat jij dat denkt, maar jij mag zelf het antwoord gaan geven. Dat om die reden juist liturgie voor de toekomst des te belangrijker wordt ook. De plek waar je God kunt ontmoeten.
5: Ja, want dat is onveranderlijk, hè? Dat is vastgesteld en dat is de houvast in alles wat verandert. Dat, inderdaad, in plaats van de AI die nu net nieuw is en allerlei gekkigheid uitvoert, is er iets wat consistent is en dat is natuurlijk de liturgie.
1: Nee, daar is eigenlijk AI nog niet gezien. Ja, behalve dan het voorbeeld dat jij het gaf, preken van pastoors die door chat
5: doe dat maar heen halen. Doe dat maar niet, nee.
2: Of een gebed schrijven voor dat soort dingen. Er zijn ook mensen die een dan denken van, ik wil graag een gebed naar een specifieke heilige. En dan gebruiken ze dan ChatGPT ook voor. Heel veel reclame maken, weet ik helemaal niet wat dat mag. Maar die gebruiken dan een AI daarvoor om dus een gebed te schrijven. En wat dat betreft denk ik bij sommige gevallen ook nog echt van, ik heb wel eens een keer een gebed gepakt dat ik dacht van, oké, eens kijken of mensen het doorhebben. Dan maak je een gebed met ChatGPT. Dan stuur je de mensen, wat vind je hiervan? En dan krijg je door, ja, geweldig. Dus er zijn nu een aantal mensen die dit horen en denken, wat was dat van ChatGPT? Ja, dat was van ChatGPT, dat je nu het hoort. Maar dus het wordt ook steeds menselijker.
1: Je kunt ook tegen chat zeggen van, maak het wat menselijker.
2: Ja, inderdaad.
1: Als het er wat te gelikt uitziet, dan moet er een menselijk sausje overheen en dan wordt het iets gebrekkiger en dan lijkt het meer op hoe wij zijn. Ja.
5: Ik denk dat het verstandig is om dan het gewetensonderzoek er eens bij te pakken en te kijken van, is dit nou niet vanuit gemakzucht? Komt het nou niet allemaal neer op gemakzucht? Al die tools, al die weet ik veel wat nog allemaal meer, is niet gewoon van, ja, ik heb er geen zin in, dus ik doe dat maar. Biedje lijden is niet verkeerd.
2: Nee, lijden moet je opdragen, ook dat.
5: Ja,
2: ik denk, en over lijden gesproken, wat ik vooral eng vind aan AI is, vroeger was het zo dat je ouders tegen je zeiden en je leraar, als je geluk had, dat je bijvoorbeeld geen naaktfoto's moest maken. En tegenwoordig is het dus zo dat je gewoon iemands foto van internet af kan plakken en daar iets mee kan. Wat ik wil zeggen is eigenlijk gewoon, je kan dingen die zijn gebeurd, kan je dus gewoon zeggen van, nee, maar dat was AI. Terwijl het helemaal geen AI was. Dat is het enge van, omdat het realistisch wordt. En er zijn dingen die bijvoorbeeld niet zijn gebeurd. Zoals, je kan nu een foto maken van ik die een lijgend opbergen is. En dan zeggen, en dan, dat ik heel geschrokken kijk, weet je wel. En dat naar de politie aanleveren en zeggen van, hey, dit was die kerel, weet je wel. Dus het is tegenwoordig steeds makkelijker om gewoon ook bewijs te vervalsen.
1: Is dit ook een disclaimer trouwens?
2: Het is een disclaimer, ja. Dit is mij niet overkomen.
1: Nee.
2: Als
1: jullie die regel van gewoon katholiek?
2: Ja, als jullie een foto zien van mij met een lijkzak, dat is nep. Ja. En de naaktfoto's ook. Ik ben altijd braaf geweest op het gebied, gelukkig. Maar in elk geval, Dat vind ik dus super eng. Dat je gewoon je bent niet meer veilig. Als jij een foto op internet hebt, en dat hebben we allemaal, denk ik. Dan kan iemand jouw hoofd pakken en zeggen, doe hier maar iets mee. En dan kunnen ze inderdaad van maken dat je met dat je al heilig bent. Maar, of dat je met een kruisridderspak op het T-Rex zit. En dat is leuk, maar ze kunnen er ook heel nare dingen mee doen. Dus waar AI zeg maar als kwaad wordt beschouwd in de kern, kunnen er ook nog eens heel kwaadaardige dingen mee gedaan worden. En dan hoop ik nog zeg maar dat we een soort AI kunnen verkersten. Hè? Maar ik weet niet of dat de paus dat per se voor ogen had. Kijk u eventjes aan of u dat al iets meer van snapt. Maar,
1: Nou, dat kwam in het documentje niet terug, volgens mij.
2: Nee, daar was ik bang voor.
1: Maar kijk, het document impliceert dat we het wel gaan gebruiken, maar dan op een christelijke manier.
2: Ja.
1: Maar ja, dan ben je al wel aan boord. Hè? Dan doe je al wel mee. En als de vraag is, van is het in zichzelf überhaupt wel goed?
2: Ja.
1: De hele ontwikkeling, ja, dan...
4: Ja, sowieso dingen binnen het geloof, hè, van het... Hoe denken jullie erover? Er zijn gewoon ontwikkelingen in de maatschappij. En op een bepaalde manier is het natuurlijk het vraagstuk van, gaan we erin mee? Gaan we ons er volle bak in verzetten? Kijk, we kunnen niet allemaal, in theorie kunnen we allemaal kluizenaartje worden. Maar daar valt de maatschappij natuurlijk ook mee uit elkaar als iedereen ergens op een hutje zit.
2: Mm.
4: Maar hoe denken jullie over, hè, als individuen, als katholieken, van in welk moment heb je wel eens gedacht, oh, hier moet ik echt soort van in het verzet gaan treden? Of juist anderen denken, oh, ik ga hier maar in mee. En ik geloof wel dat hier dan wel iets moois uitkomt.
2: Alexander kijkt mij aan. Maar ik denk al, zeg maar, iedere keer als ik op mijn opleiding tentamenweek had al, ik ga in het verzet. Dus ik ben daar wat dat betreft heel... Maar nee, ik vind het een heel goede vraag. Ik heb er nooit serieus over nagedacht van wanneer is het een keer afgelopen. Ik denk meer ook... Kijk, de vijand gebruikt AI. En dan is het een beetje een ding, net als stel je vijand gebruikt zwaarden, maar jij bent anti-zwaard. Moet jij dan maar zonder zwaard te strijden trekken? Het is denk ik toch ook een beetje dat je denkt, nou, ik moet het wel gebruiken, want anders sta je gewoon 5-0 achter, als het ware. Ik denk dat een beetje het gevaarlijk is.
4: Ja,
2: is dat je strekking waar je naartoe wilde? Of,
4: nou, dat dus het punt is inderdaad, als je het voorbeeld geeft van, ja, als je vijand een zwaard trekt, dan moeten wij dan ook niet... Maar dat is inderdaad denken van... op welke manier spelen wij het spel of het geloofsleven?
2: Ja.
4: En ik heb heel erg het idee dat als de vijand iets gebruikt, dan gebruiken wij dus iets totaal anders.
2: Ja,
4: want anders gaan wij mee. Nee, want anders gaan wij mee in de manier van, laten we het maar zo de vijand noemen, of wat dan ook.
2: Mm-hmm.
4: En dat ik mis soms het als er dus zo'n ontwikkeling is, is het niet van, oh ja, het zwaard is er, dus moeten wij kijken hoe wij een beter zwaard kunnen maken, of het zwaard groter kunnen maken, of lichter kunnen maken, of wat dan ook. Terwijl ik denk, ho, volgens mij zet het hem dus in het feit van dat de vijand dus het zwaard gebruikt. Dan, volgens mij hebben wij een almachtige God aan onze kant. Die wordt toch niet bang van een zwaard. Maar wij mensen zijn maar heel erg klein en nietig. Dus al die systemen van tegenwoordig zijn gigantisch groot. Zoiets als een AI of klimaatverandering of sociale problematiek, huisnood. Het zijn allemaal super grote, niet te bevatten problemen.
1: Maar je zegt dus eigenlijk ook dat de kerk hierin voorop moet lopen. Dus niet alleen maar een antwoord moet geven, maar ook de richting zou moeten bepalen in feite.
4: Ja, ik zou vanuit de katholieke kerk iets meer, ja, vooral praktische richting willen. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk als jij... Ik zeg misschien even een beetje heel kort door de bocht, maar er gebeurt iets en dan duurt het altijd jaren voordat je er misschien een antwoord hebt, omdat het nu zo snel gaat.
1: Ja. We hebben het hier bij Radio Maria er uitgebreid over gehad. We hebben één keer in de maand onze mini-retraite en dan gaan we altijd over thema's praten, onder andere dit thema. Het heb ik iedereen wel echt opgeroepen tot een hele grote voorzichtigheid in het gebruik van AI sowieso. Dus dat je het eigenlijk niet moet gebruiken als het even kan. Kijk, ik heb hier een telefoontje en ik heb een vrij oud model vergeleken met trouwens een, dat kwam ik pas later achter, een cadeautje. Een cadeautje van iemand met een prachtige afbeelding van Pater Pio.
2: Van AI.
1: Dat bleek AI te zijn. Ja.
2: Ja,
1: daar gaan we al. Dus, maar in ieder geval, zo min mogelijk gebruik. Maar het probleem is, als je zo'n telefoon hebt, dan ben je al aan het meedoen natuurlijk. Hè? Dus zo'n ding werkt volop op AI. Hmm. Dus waar begint AI? Niet alleen maar als we ChatGPT aanzetten.
2: Ja.
1: Maar het is de hele dag door met ons in contact natuurlijk. Hè? Dus ik sluit niet uit, dat heb ik ook wel gedeeld met het team hier, dat er op een gegeven moment een vrij radicale breuk zou kunnen komen in de toekomst. Met de techniek die voor ons nu heel makkelijk is, maar dat op een gegeven moment gewoon niet meer kan. Dat we op een gegeven moment niet meer het met ons geweten, met ons geloof kunnen verenigen. Om nog onze telefoontjes overal mee naartoe te nemen, bijvoorbeeld. En ik weet dat dat vrij extreem gedacht is, want dan ga je een beetje terug naar de steentijd, zeg maar. Ja, ik sluit het niet uit. En ook, waar we het net over hadden, de hoeveelheid energie die AI opslurpt. Ja, dat is ook een probleem. Dat is ook gewoon een fysiek probleem. Dat op een gegeven moment die stroom gewoon niet meer te leveren is om AI te voeden. En dat dan dat er ook gekke toestanden kunnen ontstaan natuurlijk. Ja.
5: U laat me met het telefoontje aan een anekdote denken over de enige echte David. Pastoor van Dijk.
2: Riem me vast.
5: Ja, tuurlijk. Ik had een nieuwe telefoon en... Hij keek naar dat ding en hij zei... Gij komt naar de sacristie, ik vat me een wijwater en we exorceren dat ding. En dan is klaar.
2: Dat kan. Waar kan ik het laten doen?
5: David,
2: je weet het. Ja, bij deze.
5: Maar inderdaad, het terugdraaien van wat verdraaid is. De duivel verdraait en God draait. Dat is gewoon is goed. Hij kan het terugdraaien.
2: Wat is het effect uiteindelijk geweest van het exorcisme van je telefoon? Crash die op bepaalde sites...
5: Dat zou mooi zijn. Nee, het zet wel aan tot een... Hè, dat je hem gewoon voor goede dingen probeert te gebruiken. Van, let er nou eens op van... Waar is dat ding naar voren? Wat kunnen er mee?
2: Ja.
5: En inderdaad, zoals pastoor zegt... Hè, van tot zekere mate kan het. En daarna eigenlijk niet meer.
2: Ja.
4: Wow, dat is echt... Ik kom ineens zo'n openbaring. Je hebt natuurlijk altijd die zegen voor je voertuig. Elk jaar.
2: Ja.
4: Ik besef me ineens van... Inderdaad, van je hebt, als je een rooskrantje koopt, dan laat je dat even zegenen door een priester of weet ik veel wat. Mm. En ik denk inderdaad, zoiets wat jullie dit zeggen. Ik heb mijn telefoon nooit laten inzegenen. Kijk, wow, dit is echt een goede oproep naar iedereen.
2: Ja. Ja. Ja,
4: dat is echt een goede.
2: Ik heb hem laatst laten zegenen, maar ik moet hem ook exorceren, dacht ik. Ja. Misschien dat volgende niveau, zeg maar.
5: Ja, zeker. Dus,
1: je ondergedompeld worden in geëxorciseerd zout.
2: Ja, ik wilde zeggen water of neem je verstand. Ja.
5: Zout is goed. Ja, die deed dat zout erop en dan water eroverheen.
2: Ja. Ik zat net te denken, omdat jij dat nou zei van je auto laten zegenen. Ik ben er dus, en ik weet niet of ik nu een heel nieuw kerkvaderlijk iets ga openbaren. Maar ik ben ervan overtuigd dat dus de verschillende zegens door verschillende priesters... Het is dezelfde zegen, maar het heeft soms een ander bijwerkend effect. Want mijn vorige auto heb ik laten zegenen door pastoor Schilder.
4: Maar nu ga je wel namen noemen.
2: Ja, nee, maar dat vindt hij leuk om te horen. Die heb ik laten zegenen door pastoor Schilder en toen ging hij zuiniger rijden. Dit is echt waar.
4: Okay.
2: Ik heb mijn nieuwe auto laten zegenen door pastoor Van Dijk. En ik heb eigenlijk nog nooit een boete voor snel rijden gehad. Doe er met deze informatie. Maar ik had zoiets van, zou dat kunnen? En dan, als je, toen heeft een andere vriend van mij gezegd, ik heb het bij kaplaan die laten doen. En toen heb ik een soort ongeluk bijna gehad, maar toen ontweken. En ik wijd dat weer aan de zegen die ik gekregen heb. Dat je dus net het ontwijkt. Dus misschien als pastoor Zimmerman je auto wijdt, gebeurt er weer iets anders.
1: Nou, we hebben dat meegemaakt toen we op bedevaart gingen naar Keulen. Toen waren we met twee busjes en toen was pastoor van de Mortel was net 2 weken gewijd.
2: Ja.
1: En die deed de pelgrimszegen. Dus we gingen allemaal goed gezegend op pad. En na 20 minuten knalde het eerste busje, sloeg af. Die reed niet meer.
2: Ja.
1: Klapband ook nog eens een keer. Dus, maar toen was iedereen het over eens van wat een goede zegen heeft de pastoor gegeven, want anders was er een veel groter ongeluk gebeurd. Ja.
2: Ja, ja.
1: Toen dacht ik zit met echte katholieken in de bus, dat ze niet gaan zeggen die zegen was waardeloos. Maar
2: juist.
1: Ja, dat was een goede zegen. Ja,
2: ja, heel goed. Ja, ja. Dat soort dingen. Ik dacht daar laatst een keer aan, maar ik wilde het niet reduceren als dat een soort Pokémon is, zeg maar. Dat wilde ik dan ook weer niet zeggen.
4: Priester, gebruik zegen. Ja, precies.
2: Ja, precies. Maar ik dacht inderdaad weer in de trant van dat ja. Maar die zegen, de pelgrimstocht, waar ging je precies naartoe?
1: Naar de Sacramentsdag in Keulen.
2: In Keulen, inderdaad. Wat was dat voor iets? Want ik ken dat niet. Dus,
1: Corpus Christi. Dus we nu vorige 2 weken geleden hier in Nederland op zondag hebben gevierd. Het wordt daar nog traditiegetrouw op donderdag gevierd.
2: Dat ken ik wel, maar ik weet niet wat ze daar
1: dan je in de Dom in Keulen heb je de Heilige Mis. En aansluitend aan de Heilige Mis trek je dan met kleine 10.000 man dwars door het centrum van Keulen. Met Onze Lieve Heer. Dus dat is ontzettend indrukwekkend. Ja,
2: zo gaaf.
1: Jij bent misdienaar, Remo, volgens mij?
2: Ik ben misdienaar, ja.
1: Dan moet je daar een keer meelopen.
2: Dat is goed.
1: Want ze hebben daar niet een wierookvat met kooltjes, maar ze hebben daar grote dienbladen vol gestapeld met kooltjes die dan in die processie op moeten. Dus daar worden een paar honderd wierookkooltjes doorheen gejaagd.
5: Ik dacht, het is net een mis met kapelaan kerkels.
2: Ja. Ik dacht bijna dat u ging zeggen, ze hebben een soort barbecue en een touw met heel veel Maar kan je daar gewoon als misdienaar gewoon melden van, hallo, ik ben een misdienaar en dan mag je meelopen?
1: Zo zegt wel.
2: Oké, dat is mooi. Dat is goed om te weten. Ja.
1: Dat is erg mooi. Dat, ik dacht, daar zijn jullie allemaal wel een keer geweest. Nee,
2: nee ik kende het niet.
4: Ben je dan gewoon katholiek als je naar Keulen bent geweest?
1: Nou ja, het helpt wel.
2: Het
1: is wel echt een van de grootste sacramentsprocessies van Europa. Dus het is echt wel de moeite waard, ja.
2: Ik heb vernomen dat als Monsieur Mutsaars voor op de been is, dat we met alle gewoon katholiek hosts en deelnemers aan het panel naar Keulen gaan op Corpus Christi. Ja, dat Alexander kijkt nu, maar dat bij deze, dat gaan we doen. Dus dat
1: zeker.
5: Nou, ik vond ons afgelopen Corpus Christi ook wel heel mooi.
2: Zeker, absoluut.
5: Oh, zo'n mooi reuzel. Eerste absoluut. Sacramentsprocessie sinds de middeleeuwen.
2: Het is de middeleeuwen zelfs.
5: Ja, het was al heel lang niet meer geweest.
1: Sinds de jaren 70, maar ja.
2: Ja, maar nou, dat is voor heel veel mensen is dat de middeleeuwen, zeggen ze dan. Maar dat,
1: de Dark Ages.
2: Ja, inderdaad. De Dark Ages. Ja, ik denk overigens dat we er wel redelijk aan de tijd zitten. Want we hebben er meestal een half uur. We zijn er net overheen.
1: Oké, gaan we zo afsluiten.
2: Ja. Dat is goed.
1: Maar nog even om af te ronden. Sacramentsprocessies. We hebben het in de vorige uitzending gehad over de KCV en over kampen. Is dat bij iedereen bekend? Ken jij dat ook, Joris?
4: Sacramentsprocessies. Ja, het, zeg maar, de processies, allemaal dat soort dingen. Bedevaarten of inderdaad, weet ik veel. Allemaal dat soort fysieke acties. Daar ben ik wel bekend mee. Ik merk wel dat ik op de een of andere manier daar niet meteen heel warm van word. En ik weet niet of dat een... het is nog wel een soort van hoofdstukje wat ik nog een beetje moet gaan ontdekken. Want we hebben het ook eens een keer gehad over bedevaarten en allemaal dat soort dingen. Ik denk zoiets van, ik ben wel eens naar een WED geweest of wat dan ook. En op vakanties ga je op kerken bezoeken en wat dan ook. Maar ik ga nooit echt op bedevaart of processie. Omdat het me op de een of andere manier niet echt trekt. En toen had ik inderdaad wel een keer dat in Amsterdam gedaan.
2: Stille omgang.
4: De stille omgang.
2: Ja.
4: Eén keer gedaan. En ik dacht echt van dit nooit meer. Als ik dit nog een keertje doe, dan ga ik daar buiten staan en met de mensen praten. Want ik dacht alleen maar, we moeten stil zijn en de rozenkrans bidden. Wat natuurlijk een heel mooi getuigenis is. Maar ik merk dat mijn karakter eerder is van het er dan over praten wat er gebeurt. Want ik dacht echt zoiets van, er zijn allemaal mensen die roepen van alles. Die hebben allemaal vragen. En ik denk, laat die alsjeblieft beantwoord worden.
2: Ja.
4: Want je kan wel zoiets doen. En dat is wel een getuigenis. En dat inspireert heus mensen. Maar als je niet mensen hebt die aan de zijkant uitleggen wat je doet.
2: Ja.
4: Ja, dan kun je net zo goed in de leegte gaan roepen. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Ik moet daar nog heel erg in groeien.
2: Ik snap dat wel. Ik heb ooit een keer bij de stille omgang meegelopen. En toen was er dus een... ik liep met de Brabantse groep mee. En het was dan heel erg laat. En toen stond er een man letterlijk aan de zijkant. En die zei zo... Can you guys help me? I need saving. Gewoon omdat hij dus... die zag ons lopen met de schilderij van Christus en alles erop en eraan. En iedereen keek wel en had zoiets van... ik wil nu iets zeggen, maar ik weet niet wat ik moet doen. En toen heb ik een soort gebaar gemaakt van... dat ik zo deed met mijn hand zo een loopmannetje. Van, loop maar mee als je wil. En dat heeft hij toen niet gedaan. Maar het was ook gewoon deels omdat ik dacht... maar ik mag nu niks zeggen. En vervolgens, als je 100 meter verder bent... beginnen de eerste opa's zeg maar een beetje met elkaar te kleppen. En dan denk je van... had ik nou toch maar iets tegen die man gezegd? Maar ik denk op zo'n moment... achteraf gezien moet je de drang wel eventjes toegeven aan de drang en misschien wel iets zeggen. Want dan gaat het over iemands zielenheil. Dus ik snap jou heel goed, Joris, want ik begrijp dat daar
4: dus,
2: misschien...
4: Dus de waarde is er echt. En ik denk inderdaad van ook wat je zegt van sinds lange tijd dat je weer zoiets doet. Dus het heeft ook wel iets super moois en vets. Alleen ik denk dat als ik naar dat soort dingen ga, dat ik dan misschien de persoon aan de zijkant ben. Die dus niet met het vaandel loopt of zoiets, maar dan even ernaast loopt en dan... met mensen in gesprek gaat.
1: Ja, er komen ook vruchten uit voort die wij niet zien. Dat moeten we ook beseffen. Hè? Dus het is niet alleen het gesprek wat we voeren met de mensen. Paus Pius XI heeft daar een prachtig documentje over geschreven... toen hij het feest van Christus Koning instelde. Mm-hmm. Die riep eigenlijk heel de wereld op om vooral weer volop processies te gaan houden.
2: Ja.
1: Want het is niet alleen maar het getuigenis voor het dorpje waar je toevallig zelf woont. Hè, de mensen die jou daar zien. Maar op het moment dat we op die manier ons geloof tonen... en op die manier de Heer eerbrengen... zal Hij dat weer gebruiken om waar ook ter wereld mensen tot Hem te brengen.
2: Ja.
1: Dus we moeten ook een beetje af van dat we alleen maar met ons eigen kleine kerkje plaatselijk bezig zijn. Maar wij kunnen hier een processie organiseren. En in Oeganda kan iemand ineens tot geloof komen. Hè? Zo werkt God ook. Mm. Hè? Dat is ook belangrijk beseffen.
2: Ja. Ja, nooit bij stilgestaan. Nooit bij stilgestaan. Heel mooi. Dat,
1: Goed.
2: Ja, lijkt mij een goeie.
4: Ja, nice.
1: Nou, zullen we daar de zegen maar op laten volgen?
2: Lijkt mij een goeie inderdaad,
1: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobis cum.
2: Et vos spiritum tuo.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

In deze aflevering gaat het over: waarom zouden we eigenlijk geloven? Wat voor positiefs brengt het geloof ons? Maar ook, hoe kan je geloven in dingen die je niet ziet? Is geloof tegenovergesteld aan wetenschap? Dit en meer in deze aflevering, waar wij bij Thomas van Aquino en onszelf te raden gaan om antwoorden te geven op deze belangrijke vragen.

0: Ja, vandaag een tweede aflevering over de geloofsbelijdenis. Leuk dat je weer luistert. Leuk dat je er ook weer bij bent, Stefan. Goedendag.
1: Ja, hallo.
0: We zijn er weer. Ja, vandaag.
1: Na een hele lange dag.
0: Na een vermoeiende dag, maar we zijn er weer. Vandaag dus een nieuwe aflevering over de geloofsbelijdenis. Een introductie 2.0, nadat wij de afgelopen afleveringen een eerste introductie hebben gegeven. Ik kan nog even kort terug wat we daar hebben besproken. We hebben aandacht gegeven aan wat geloof is. We hebben onderscheid gemaakt tussen het materiële object van geloof. Dat wat wij geloven over het formele object. En wat is dan wel het formele object van het geloof? Dat is God zelf.
1: De persoon.
0: Exact. Daarnaast hebben wij het kernthema van deze serie geïntroduceerd, de geloofsbelijdenis. Waarbij we hebben gezien dat de geloofsbelijdenis eigenlijk een samenvatting is van het geloof. Zodat ook iedereen het kan begrijpen en een beetje in behapbare proporties het geloof kan begrijpen en tot zich kan nemen. Vandaar ook de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis. En in deze aflevering gaan we wat meer in op de vraag waarom we zouden moeten geloven. Wat het geloof voor ons voortbrengt. En waarom je zou moeten nalaten om niet te geloven. En om daar toch nog eventjes op in te gaan, is het nog wel eens goed om wat meer in te gaan op het geloof zelf. We hebben de eerste aflevering voornamelijk stilgestaan bij wat geloof is. Het is ook wel eens goed om te kijken hoe je moet geloven. Stefan, heb je daar een idee of een mening over?
1: Hoe je moet geloven.
0: Ja, wat is er nodig?
1: Dat is zo'n algemene vraag.
0: Wat is er nodig om te geloven? Laat ik het eens anders stellen.
1: Het probleem is natuurlijk dat je er zoveel mee bezig bent. Als vanaf het moment dat je dan daarover moet reflecteren, denk je van waar zal ik beginnen? Hoe moet ik geloven? Ja, het geloof is het hele leven niet.
0: Ja, maar als je het zou moeten uitdrukken in, laten we zeggen, een bepaalde houding. Of stel ik zou zeggen, ik geloof. Wat betekent dat voor hoe ik mijn dagelijks leven in zou moeten richten?
1: Ja, dat verandert alles. Dat verandert ons hele perspectief op de werkelijkheid. Omdat een gelovig persoon en een ongelovig persoon, iemand die van zichzelf zegt dat hij gelooft en iemand die niet gelooft, die twee soorten mensen, in hoeverre we dat kunnen onderscheiden, maar in ieder geval het onderscheid dat we kunnen maken, die maken natuurlijk hetzelfde mee. Die gaan allebei naar een universiteit of naar hun werk. Die zijn getrouwd of ongetrouwd. Gaan 's avonds een keer naar het café. Gaan een keer naar een restaurant, sporten, doen naar muziek. Al die zaken doen zowel de mensen die geloven als de mensen die niet geloven. Dus als je kijkt naar het uiterlijke, vanaf de buitenkant, is het misschien niet gelijk helemaal te zien wie of wel of niet gelooft. Als we nou dieper ingaan op wat geloof is, dan zou ik ook zeggen dat geloof te maken heeft met die verbinding, met die relatie, met die verhouding tot Christus, waardoor dus een tweede persoon, die natuurlijk eigenlijk de bron is van alles wat we doen en van alles wat we meemaken en van alles wat bestaat, maar die persoon die nodigen we uit in ons leven. Dus daar hebben we omgang mee, zouden we kunnen zeggen. Die is bij ons als een hele goede vriend die altijd naast ons loopt en aanwezig is. Dus ik zou zeggen dat de ogen van het geloof, dat betekent dat we niet meer alleen zijn. Dat we samen zijn op de weg van ons leven. Dat alles wat we doen in een nieuw perspectief van vriendschap met Christus geplaatst wordt.
0: Ja.
1: Dat betekent ook dat als we het hebben over deze relatie, dan moet die relatie ook onderhouden worden. Die wordt onderhouden door de sacramenten die we ontvangen. Dus de heilige mis die we bezoeken in de katholieke kerk. Daarnaast ook door het lezen van de Bijbel, door het spreken met hem gedurende de dag. Net zoals we spreken met een goede vriend. En tegelijkertijd ook het opdoen van kennis over dat geloof. Dat is natuurlijk niet voor iedereen op dezelfde manier. Maar die kennis kan op allerlei verschillende manieren tot ons komen. In mijn geval is dat op een universitair niveau. Maar dat kan ook tot je komen gewoon omdat je een goed gesprek hebt met iemand anders. En je herkent daar iets van jouw relatie met de Heer in.
0: Ja. Ja, wat ik zelf ook wel interessant vind, Stefan. Je schetst vooral ook het relationele aspect. Je gaat een relatie in principe aan wanneer je gelooft. Wat ik nou interessant vind is ook om te kijken wat de catechisme van de katholieke kerk erover zegt. En geloof is natuurlijk een van de goddelijke deugden.
1: Ja, theologale deugden.
0: Dus die zijn ook gericht op God. Hè? Het is een basishouding waarop je de relatie met God vormgeeft. En die zijn in eerste instantie is het ook een gave van God zelf aan ons. Hè? Ze stellen ons ook in staat om als hun kinderen het eeuwig leven te bewerkstelligen. Dus dat vind ik ook wel een interessant aspect om daarbij te belichten. En daarbij, hè, je zegt ook kennis opdoen over het geloof. Ik denk dat dat ook zeker belangrijk is. Hè? Je wilt het met je verstand wil je het begrijpen en met je hart en met je mond verkondigen of naar leven. Mm. Dat geloof ook veel verder gaat, hè, dan het intellectuele aspect. Dat vind ik wel een mooie passage uit de Bijbel als je kijkt naar Jacobus 2. Die heeft het daar ook over. Hè? Mm. Dat ook demonen en mensen zeg maar die niet in God geloven, niet naar God leven, wel in hem geloven. Maar ze verzetten zich tegen hem. En dus bij hen is het geloof dood. En om geloof levend te houden, dan moeten wij het geloof ook belijden en daar ook naar handelen. Dus het verwacht van ons ook al een bepaald handelingsperspectief op het moment dat we zeggen te geloven. Woord bij je daad voegen of andersom.
1: Dus inderdaad, geloof zonder liefde heeft geen vorm, is dood. Bestaat niet eigenlijk. Hè? Dus dat is puur intellect. En je hebt gelijk, want de duivels en zo, het staat in die passage van Jacobus inderdaad, die geloven ook. En die geloven ook dat God bestaat. Ze weten het zelfs. Ze weten het nog met een grotere zekerheid. Maar ja, ze handelen er niet naar. En ze hebben niet lief. Ze hebben God afgewezen. En dus dat is inderdaad een belangrijk aspect. Dus de kennis is nooit voldoende.
0: Nee.
1: En dat trouwens, als je dan ook in ons dagelijks leven kijkt, als ik het wat breder mag trekken weer. Als jij helemaal geïnteresseerd bent in een bepaald vakgebied. Op het gebied van of dat nou een bakker is, een slager, of een iemand die zich bezighoudt met scheikunde, natuurkunde.
0: Vanavond is er weer voetbal op tv, dus ook een mooi voorbeeld.
1: Ja, nou kijk nou eens naar die voetbalverslaggever. Die weet alles over zijn onderwerp. Oké, daar is wat over te twisten, maar in ieder geval,
0: die hebben er niet veel verstand van.
1: Hij beweert dat hij een expert is. Nou, laat me even de analogie afmaken, alstublieft.
0: Nee, ik moest gewoon in één keer denken aan een discussie die ik wel eens met een paar goede vrienden heb over voetbalanalisten. En nou, daar zijn de meningen wel eens over verdeeld. Hoor. Maar goed, ga door met je betoog, Stefan.
1: Ja, die discussies heeft hij niet met mij, want ik vind het allemaal maar een beetje sullig dat mensen achter zo'n bal aanrennen. Maar
0: je vindt er geen bal aan.
1: Nee, precies. Dat is dan weer de droge humor van Herwin. Maar inderdaad, dus je hebt zo'n voetbalanalist en die heeft, als het goed is, daarvoor gestudeerd. Stel dat die man dat nou alleen maar technisch zou toelichten. Dan zou niemand dat interessant vinden. Nee, er komt een bepaalde passie bij. Die man die zwaait met zijn armen, die zegt, ja, nu komt het goal van rechts of nu weer links en de paas naar boven, naar beneden. En dit was een dat die bal aangeschoten wordt naar een andere persoon. Een voorzet.
0: Ja, heel goed. Je hebt er duidelijk niet heel veel verstand van. Maar dat geeft niet.
1: Maar het idee is dat iemand, je zegt niet van, zo, nu gaat die bal naar rechts, nu gaat die bal naar boven, nu gaat die bal naar... Die man die zegt dat met een kennis en niet alleen met een kennis, maar met een passie. Dus ik zou bijna willen beweren, als je echt ook echte kennis van je vak hebt, dan ben je er als het goed is ook gepassioneerd over. Hè? Dus dan blijft het niet bij alleen maar werk, maar dan wordt het iets van je leven. Dan kan iemand die echt geïnteresseerd is in scheikunde, kan niet ophouden om te praten over zijn laatste bevinding in het lab. Omdat hij namelijk ziet dat datgene wat hij daar in dat lab onderzoekt, ook iets met het alledag te maken heeft. Met de hele realiteit. Nou ja, voor God geldt er natuurlijk nog veel meer. Deze analogie. Hè? Dus het blijft niet bij bepaalde kennis, maar het is een vriendschap die gestoeld is op de wil. En op het kiezen voor God continu. In zijn liefde te blijven. Met gebeden, met smeekgebeden gedurende de dag. Met psalmen, met gebed. Met continu zijn aanschijn voor ogen houden. Dat is... En dat is meer dan alleen kennis. Dat is passie. Ja.
0: En natuurlijk heb je een verschil tussen de normaal of de gewone deugden, noem ik hem even, en de goddelijke deugden. Dus de goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Die hebben nog een diepgaander aspect. Die hebben ook vooral dat relationele aspect ook in zich.
1: Het zijn ook geschenken, zijn ook gaven.
0: Daarbij, we hebben het volgens mij in de vorige aflevering ook al wel genoemd, dat juist het vertrouwen ook heel belangrijk is. Hè? Dus geloof is een goddelijke deugd, hè? Komt van God zelf. Waardoor, hè, als wij daar antwoord aan geven als mens, we in God geloven dat we alles wat hij ons gezegd en geopenbaard heeft, ook aannemen. Dus door geloof moet je eigenlijk ook leren je als mens in geheel je vrijheid, met al het verstand en wil wat je hebt, je aan God toe te vertrouwen.
1: Ja, en inderdaad, dat schuurt soms wel eens. Want inderdaad, soms is het zo dat we het geestelijk leven wat anders zegt dan datgene wat onze persoon vanuit onze natuur uit wil. Hè? We zijn natuurlijk ook aangetrokken tot het kwade. In eerste instantie zijn we goed geschapen, onze schepping is goed. Maar na de zondeval hebben we ook inderdaad, daar hebben we het vaak over gehad, een tendens naar het kwade. Dat is ook wat Paulus zegt. Paulus zegt, oh verhip, vervelend. Ik wil graag het goede doen, maar het lukt niet. Waarom doe ik elke keer het slechte? Want ik weet, er is een wet in mij, een geweten. Een weten wat het goede is, maar waarom lukt het mij elke keer niet? Dat komt omdat daarvoor de genade nodig is. Hè? Dus wij kunnen niets alleen. Nee. We hebben altijd Gods genade nodig. En Gods theologale deugden komen van hem uit in eerste instantie.
0: Absoluut. En ook vooral de genade natuurlijk wanneer we falen en wanneer we vallen. Maar goed, toch eventjes goed om dit ook behandeld te hebben. We hebben vorige aflevering dus vooral gekeken wat geloof nou is. Objectief. En hoe je gelooft. Men zegt ook, het geloof is voor iedereen verschillend. Maar het is toch wel... denk ik wel belangrijk om ook in deze aflevering, als we wat meer ingaan waarom we zouden geloven, dan heb je toch ook de wat-vraag en de hoe-vraag moet je toch in zekere zin wel voor jezelf scherp hebben, denk ik. Dat het toch goed is dat we stilstaan bij het feit dat geloof dus ook een goddelijke deugd is. Hè? Niet zomaar een deugd, nee, het is een goddelijke deugd. Wat dus echt gaat over een relatie waarin je middels vertrouwen, overgave en gehoorzaamheid onder de genade van God, want die hebben we allemaal nodig. We daar op onze eigen manier gaandeweg in het leven in ontwikkelen.
1: Zeker.
0: Dus het is geen praktische handleiding zoals dat je in IKEA-kast in elkaar schroef van... dit is het. Als je dit doet, dan kom je er. Het werkt in het leven. Je kunt werken aan de deugd en werken aan de relatie. Aan iedere relatie die je als mens hebt in je leven... Ja, dat ontwikkelt zich door en door. Dat is ook heel normaal. Maar het is goed om die aspecten te belichten hier, denk ik.
1: Zeker. En wat ik ook goed vind, is dat je dat onderscheid zo mooi maakt tussen die theologale deugden en de normale deugden. Hè? De heidenen kenden reeds de deugden. De deugd van moed. De prudentia, de voorzichtigheid. Dat zijn allemaal goede dingen. En Thomas, daar zullen we het nog over hebben, erkent ook dat dat goed is. Maar het is niet voldoende om echt met de Heer te leven. Dat is nog wat anders. Daar zullen we het ook nog over hebben later. In de aflevering.
0: Precies.
1: Dadelijk.
0: We hebben nu eigenlijk een paar kernelementen behandeld. Ook met de afgelopen afleveringen bij. Wat is geloof? Wat is een geloofsbelijdenis? Heel kort. En hoe geloof je? Dat hebben we net ongeveer proberen uit te leggen. Hoewel je ook merkt dat het nog steeds vrij complex is. Het is een proces. Maar waarom zouden wij geloven? Het is een vraag die misschien veel mensen hebben. Vooral ook in deze tijd. Waarin we ook zien dat steeds minder mensen gelovig worden. Dat kerken ook leeglopen. Waarom zouden we geloven? Wat voor goeds brengt het geloof ons voort? Wat zegt Thomas van Aquino daar eigenlijk over? In het kort.
1: Ja, Thomas van Aquino, wie is dat? De bekende heilige. Dus hij heeft het erover dat in eerste instantie niemand een christen genoemd wordt als die niet gelooft. Hè? Dus het geloof is een noodzakelijkheid voor om überhaupt christen genoemd te worden. En hij heeft het over vier zaken die voortgebracht worden door het geloof. Of dat gelijk de waarom-vraag van jou beantwoordt, Herwin, weet ik niet. De waarom-vraag van het geloof is misschien nog wel veel, veel groter.
0: Ja.
1: Dat heeft natuurlijk voor mij, in ieder geval als ik dat heel kort even zou mogen zeggen, heeft dat vooral ook te maken met waarom ben ik hier? En zoals C.S. Lewis, geloof ik, dat ooit zei, heel mooi, in een Engels citaat. Ik weet even niet meer precies hoe het gaat, maar in het Nederlands heeft het ongeveer deze strekking. Als ik in mijzelf een verlangen vind wat op geen enkele wereldse manier bevredigd kan worden, dan is de enige conclusie dat ik voor een andere wereld uiteindelijk geschapen ben. Dat betekent niet dat je deze wereld aan de kant moet schuiven, maar de waarom-vraag zou ik zo willen beantwoorden dat in ons een verlangen is naar het eeuwig leven, vanuit de schepping, vanaf het begin dat een mens geboren wordt, kent hij een gelijkbeeldigheid met God. Dus hij is in beeld en gelijkenis van God geschapen. Dus er is iets wat hem doet verlangen naar iets groters, iets hogers. In dit geval God. En dat verlangen kan op geen enkele manier gestild worden. En alleen door het geloof en door God. En door met hem te leven.
0: Ja, dus de waarom-vraag is misschien wel iets essentiëler en existentiëler. Hmm. Even waarom we hier zijn en wat is het doel van het leven? Ja. Dat soort vragen horen daar ook zeker bij. Maar heel Hollands gedacht, eigenlijk gaat Thomas voornamelijk in zijn commentaar in op. Tenminste, aangaande dit stukje. Wat voor goeds brengt het geloof ons voort? Hè? Ik denk dat we het beter op die manier kunnen stellen.
1: Wat brengt het mij eigenlijk?
0: Ja, dat is ook niet onbelangrijk. Hè?
1: Nou, ten eerste, ik zal de eerste doen, jij de tweede doen, anders ben ik weer de hele tijd aan het woord. We proberen iets beter af te wisselen, hè, van zodat de mensen niet de hele tijd die Dominicanen stem hoeven te horen. De eerste dimensie zegt bij Thomas, het eerste goede wat het geloof voorbrengt, is dat het geloof ons verbindt met God. Dus hij vergelijkt dat, het geloof, met een huwelijk. Dat staat ook in de Bijbel, natuurlijk, want dat is natuurlijk de openbaring die Thomas gebruikt om al zijn bredeneringen te toetsen en te steunen. Daar staat in de profeet Hosea, hoofdstuk 2, vers 20, ik zal met u huwen in het geloof. Natuurlijk moet je dat niet helemaal letterlijk nemen, in de zin van dat iedereen een huwelijk aangaat met God, maar het is in analogie zo gesproken, is het zo dat relationele aspect hier dus heel duidelijk naar voren komt. Hè? Dus het idee dat je door het geloof, door die objectieve dimensie van God, met hem een band aan kan gaan. Hè? Dus het geloof brengt je in die band, in die zekerheid van die relatie met God. En het is natuurlijk ook het eerste wat je doet als je gedoopt wordt. Hè? Dus dan spreek je de geloofsbelijdenis uit. Als je dat jong hebt ondergaan, zoals ik, heel jong, net toen ik net kind was, wordt dat door jouw ouders plaatsvervangend uitgesproken.
0: Ja, anders komen we niet verder. Dus anders komen we niet verder dan papa of mama. Al zal dat zelfs nog heel vroeg zijn.
1: Ja, precies. Ja, zo is het. En dat is ook wat Thomas dan weer rechtvaardigt met Marcus 16, vers 16. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden. Hè? Dus de verbinding met de doop.
0: Ja.
1: De doop is het sacrament van het geloof. Dus daar worden we geïntroduceerd in het geloof. En de doop is niet alleen het wegnemen van de erfzonde, dat is ook een onderdeel ervan. Maar nog veel meer maakt het voor ons mogelijk om op te stijgen naar God. Dus om hem werkelijk lief te hebben en om in gemeenschap, in vriendschap van geloof met hem te leven. In de gemeenschap van zijn kerk. Dus het doopsel heeft in eerste instantie een positief doel. Een positief geloofsdoel om ons in deze verbinding te brengen. In deze huwelijksverbinding, zo je
0: zeggen,
1: wilt. Hè? Zoals Hosea zegt.
0: Het is als een soort van een geestelijk huwelijk. Hè? Je geeft een ja-woord.
1: Ja, ja, precies. Natuurlijk is het niet hetzelfde, want we kennen in de kerk ook bepaalde toegewijde maagden die zich helemaal geven aan de kerk en dus ook met een bruidsjurk als het ware zich geven aan Christus, hè, trouwen met Christus. Nou ja, dat is ook weer een andere dimensie. Zo moet je dat hier niet opvatten, maar toch wel als een, ja, als een geloof in die verbondenheid met God. Die in eerste instantie gebroken was door de erfzonde, maar nu opnieuw hersteld wordt. Hè? Dus, en, waardoor we God met God kunnen leven in de gemeenschap van zijn kerk. We worden opgenomen in de gemeenschap van zijn kerk. In een genadevolle gemeenschap die ons doet opstijgen tot God zelf. Dus dat is eigenlijk ook wat de kerk met Kerstmis viert. Met Kerstmis viert de kerk dat God mens wordt. En daardoor kan de mens God worden. Nou ja, het feit dat de mens tot God opstijgt, natuurlijk niet door natuur, maar zoals we eerder al besproken hebben, omdat hij kind van God is, hè, dat opstijgen naar God zelf, dat is mogelijk door de doop. Ja. De doop zorgt ervoor deze toegang. Dus de poort naar de hemel.
0: Nou ja, dat is dus het eerste aspect.
1: Dat is het eerste goed. Dat is al heel wat.
0: Dat is al behoorlijk. Dat is eigenlijk toch wel vrij essentieel.
1: Ja. Dus hij begint echt met het eerste belangrijkste sacrament, de doop. En dat je daarmee een soort van huwelijk aan kan gaan met God.
0: Ja.
1: En dat het geloof daarom heel belangrijk is. Dat is iets goeds wat het voorbeeld.
0: Ja, dus het eerste aspect is inderdaad, hè, dat de ziel met, door het geloof met God wordt verbonden. Het tweede aspect is dat het eeuwige leven begint in ons door het geloof. Een belangrijk punt wat Thomas ook noemt, is om goed te kunnen leven hier op aarde, dat je ook kennis moet hebben wat goed leven is. Het eeuwig leven bestaat immers in het kennen van God en naar de wil van God leven. We hebben daar ook in onze afleveringen over het Onze Vader ook uitvoerig over stilgestaan. Waarbij er dus twee aspecten bestaan. Het leven in het hier nu-maals en het leven in het hier na-maals. Het geloof biedt ons de houvast om God te leren kennen. En ook te leren leven naar de wil van God. Als we bijvoorbeeld ook naar het Onze Vader kijken, waar we ook een paar afleveringen over hebben gemaakt. Dan leer je als mens ook wat er nodig is om je leven op een goede manier, zeg maar. Om te vragen wat je nodig hebt in het leven om een goed leven te leiden, laat ik het zo zeggen.
1: Wat zou hij bedoelen met kennen, denk je?
0: Thomas. Het kennen van God.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat dubbel op is. Hè? Enerzijds is het een relatie. Dus ik denk dat je moet kennen het aspect. Hoe ben ik als mens? Hoe sta ik als mens tegenover God? Enerzijds. Dus het relationele aspect. Hè? Dat wij kind van God zijn. En dat God onze vader is. Ik denk dat aspect en het kennen van God, denk ik ook zeker, datgene wat we nodig hebben om ons leven goed in te richten. Wat God wil van de mens, hoe die leeft. Ik denk dat dat tweedimensionaal is wat dat betreft.
1: Ja, en dat kennen is natuurlijk altijd in een zekere duisternis hier op aarde. Want echt God kennen betekent God zien. Je kan ook iemand, laten we zeggen, het verschil tussen kennen van, hè, ik ken iemand van, of iemand echt kennen. Wat is iemand echt kennen? We kunnen nooit natuurlijk iemand helemaal doorgronden. Maar ook daar maken wij in Nederlands verschillen tussen. We maken ook een verschil tussen kennissen en vrienden bijvoorbeeld. Het kennen hier, waarover Thomas het heeft, is een kennen in sterke zin, zou ik zeggen. Dus echt. En natuurlijk, je kan God nooit doorgronden en zo, maar we kunnen onszelf ook niet kennen. We hebben zelf ook iemand nodig die ons door en door kent om onszelf te kennen. Hè? Dus we kennen onszelf in diegene die zichzelf compleet kent, namelijk God. Maar ja, daar wordt het heel filosofisch.
0: Goed, wat het punt denk ik ook is, en dat is een van de aspecten van ons mens, is dat wij dat wij beperkt zijn, dat wij begrensd zijn in ons kennen, in ons zien, in ons alles. Mm. En dat God dat niet is. Dus dat je eigenlijk ook je vertrouwen moet stellen op de kennis van iemand die groter is dan jij. Daarom wordt ook Johannes aangehaald, hè? Johannes 17, vers 3. Om God werkelijk te kunnen kennen is geloof een noodzakelijke voorwaarde. Nou, we hebben zojuist geloof gehad dat geloof ook een bepaalde mate van overgave, een bepaalde mate, een bepaalde relatie vereist, hè, wat wij als mens moeten aangaan. En toch ook zeker een bepaalde vertrouwen. En de Bijbel hoort vaker het woord, dat je de geest van een kind moet hebben. Die vertrouwen moet je ook echt kunnen hebben. Volgens mij maakt Thomas in het boek daar ook wel... nee, dat is niet Thomas. Dat heb ik ergens anders gelezen. Maar dat het ook wel gek is om aan iets vast te houden wat voor ons mens zeker is, dat wij moeten opgeven of dat misschien een kleine gave van ons vraagt, om iets veel groters te kunnen ontvangen wat wij niet kunnen zien. En dat is de vertrouwensperspectief waar we ook op moeten vertrouwen.
1: Ja, en ik geloof dat die tweede dimensie van het eeuwig leven, dat dus al hier begint, dat is het tweede goed. Het eerste goed was het huwelijk, hè? Dus het huwelijk met God als het ware, dus dat we in de verbinding treden met God door het doopsel. Het tweede is dat het eeuwig leven begint in ons door het geloof, nu al hier op aarde. Hè? We maken kennis met God die zelf het eeuwig leven is, en dus begint het eeuwig leven al hier. Hè? En we hebben toegang tot God door zijn Zoon, die hier op aarde rondgelopen heeft, door de sacramenten, hè, die nog steeds doorgaan. En daardoor wordt dat eeuwig leven begint al bij ons. En dat is dus die tweede dimensie. En de derde dimensie gaat dan over het feit dat het geloof richting geeft aan ons huidige leven. En ik denk dat dat goed aansluit bij dat kennen. Hè? Dus wat we net gezegd hebben bij het tweede goed, het kennen van het geloof. Dat is het kennen van God. Dat begint nu reeds hier. Maar wat kennen we dan van God? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Want kent iemand die heel intellectueel is en heel veel weet, theologie gestudeerd heeft, ik weet niet wat, kent die meer van het geloof? Nou ja, misschien als het gaat om de theologie en zo. Maar wat is een echt kennen is, zoals we net al zeiden, gaat altijd gepaard met een passie ook, hè? Dus met een liefde. Dus geloof en liefde horen bij elkaar, anders is het geloof dood. En wat ook belangrijk is misschien, is te zeggen daarbij dat dat kennen, dat gaat in eerste instantie om een aantal basiswaarheden die voor iedereen toegankelijk zijn. Daar hoef je niet een PhD voor te hebben. Daar hoef je niet een PhD voor te hebben om daar echt jezelf daarin te verdiepen. Want een aantal kennisaspecten geven richting aan het geloof. En dat is dus het derde goed. Want de mens moet weten wat nodig is om goed te leven. En kan dat niet allemaal door individuele studie te weten te komen. En daarom geeft het geloof alles wat noodzakelijk is om goed te kunnen leven. En dan heeft Thomas het over een aantal basiswaarheden die iedereen kan kennen door het geloof. Dus zowel de houthakker, laat ik het zo zeggen, als de meest intelligente Stephen Hawking of wie dan ook. Er is één God die het goede beloont en het kwade straft. Nou ja, dat kunnen we door het geloof weten. Dat is een basiswaarheid. Tweede basiswaarheid die Thomas noemt, is dat er een ander leven nog bestaat. Dus dat er een eeuwig leven is. Ook een waarheid die we in de volksdevotie en bij de meest simpele mensen ook tegenkomen. En ten derde dat we daardoor worden aangetrokken het goede te doen en het slechte te vermijden.
0: Ja.
1: Dus God bestaat. God bestaat en is de schepper van de wereld. En hij leert ons dat er een eeuwig leven bestaat, wat reeds nu begint. En worden aangetrokken door het goede en dat moeten we ook doen en het kwade moeten vermijden. Nou ja, dat zijn een aantal basiswaarheden die de meeste mensen ook wel hebben. De meeste mensen hebben ook wel een gevoel voor wat goed en kwaad is. Nou ja, dit soort basiswaarheden die door het geloof gegeven worden, die zijn voor iedereen redelijk toegankelijk.
0: Ja, en het kennen van het goed en het kwaad, dat is eigenlijk ook min of meer het vierde aspect wat Thomas hier noemt. Hè? We overwinnen door het geloof ook de bekoring. En er bestaan eigenlijk twee extremen. Ook als we dus kijken naar de bestemming die we als mensen hebben. Je hebt aan de ene kant hemel, dus in aanwezigheid van God, of de hel. Een situatie dat slechter is als wat we nu op aarde hebben. De constante afwezigheid van God. Dat je als mens definitief nee zegt tegen God en hem ook kwijtraakt. Dat is een perspectief voor de toekomst. Maar op aarde heb je natuurlijk een strijd. We hebben daar in het Onze Vader de afleveringen ook over gehad. Enerzijds de strijd of de deugd ook om het goede te doen, hè, vanuit jezelf. En dat kunnen en het slechte na te laten. Die deugd, die kunnen we leren op basis van het geloof. He, dus ons geloof leert ons wat deugdzaam is en wat niet. Dus het geeft ons ook een houvast, een bepaalde kennis ook, van wat wij moeten doen in het leven en moeten nalaten om hier een goed leven te leiden. En ervoor te zorgen dat we in het leven hierna ook met God verbonden blijven. Dus dat we ook ten hemel kunnen opstijgen, dat wij kunnen worden opgenomen in de hemel. Maar dat betekent dus wel dat we ook een goede kennis moeten hebben van de verleidingen die we hebben. Er zijn drie verleidingen. Die van de duivel, de wil van het vlees en die van de wereld. En het is de kunst in het leven om daar aan de geneugten van wat we hier op aarde kunnen hebben, dat we daar niet al te veel aan vasthouden. Want sommige geneugten kunnen heel fijn zijn en hier op aarde voorspoedig zijn. Als we puur afgaan op de wil van het vlees en de wereld en ons laten verleiden door de duivel. Maar we zijn ook rationele mensen, dus we weten ook inderdaad vanuit ons verstand, vanuit een bepaald moreel perspectief, wat goed is om te doen en wat niet. En dat kunnen wij dus leren door het geloof.
1: En kunnen we het geloof bij gebruiken. Exact. Ja, dus het geloof die kan die verleidingen weerstaan. Dus we kunnen met Christus zeggen, als we, een bepaalde verleiding hebben als het gaat om eten of wat dan ook. Om even een heel flauw voorbeeld te noemen. De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat voortkomt uit de mond van God. Nou ja, dat is een geloofsact ook. We geloven dat. En Christus gebruikt altijd de Bijbel daarvoor, hè, voor dat soort zaken. Daar gaan we nog later meer over in. Ik zou alleen nog één ding willen zeggen over die derde dimensie. Het geloof geeft richting aan het huidige leven. Dat betekent dat ook dat een filosoof voor de komst van Christus, dat is heel mooi hoe Thomas dat uitlegt, een filosoof voordat Christus kwam, hè, dus zeg een Plato of Aristoteles bijvoorbeeld, hè, die kon door eigen krachten nooit zoveel weten als een oude vrouw na de komst van Christus weet door het geloof. Hè. Dus een oud vrouwtje kan in haar in het feit dat ze toch eigenlijk minder kennis heeft en zo over allerlei zaken in de wereld, maar toch die kennis van het geloof heeft. Daardoor weet zij meer over wat het leven in essentie inhoudt. Hè? Dus over het ook wat belangrijk is in het leven. Dat Christus voor ons gestorven is aan het kruis. Dat hij verrezen is. En dat wij dus ons naar hem richten. Hè? Dat al die geloofswaarheden, dat zij die heeft, dat kan haar meer geluk brengen en meer kennis dan de filosoof, als het ware.
0: Ja, dus ik denk ook als we even samenvattend kijken ook naar wat het geloof ons brengt. Thomas noemt vier aspecten. De ziel wordt door het geloof met God verbonden. Het eeuwig leven begint in ons door het geloof. Het geloof geeft richting aan ons leven en we overwinnen bekoring door het geloof. Wat denk ik een rode lijn is die daarin voortkomt. Wij als mens zijn eigenlijk een blanke pagina. Maar we hebben het doel. En het doel wat God heeft met de mens, dat stelt Thomas ook centraal. Namelijk dat wij geschapen zijn als kinderen van God. En dat wij als doel hebben het eeuwig leven. Dus dat begint met het eerste. Dus dat wij actief ja zeggen middels de doop. Dus dat we ja zeggen tegen God. Dus dat wij daarvoor openstaan. En in ons leven, met de kennis van het geloof, ons ook een pad door het leven weten te banen, waarin we bewust zijn wat die relatie inhoudt, dat we daar kennis van hebben, dat we weten wat goed is en wat slecht is, om uiteindelijk ook met God verenigd te kunnen worden na ons leven. Dat is wel, denk ik, de rode draad die hier ook uit te halen is.
1: Zeker, zeker. Ja, en dat is dus elke keer wat we zien. Dus om heel even weer terug te komen op die vraag die jij aan het begin stelde. Wat is geloof? Hoe moet je geloven? Het geloof heeft met het leven te maken. Het geloof is het hele leven. Dus het is niet één aspect van mijn leven. Als het goed is, behelst het op een gegeven moment mijn hele leven. mijn denken, mijn doen, mijn handelen, mijn gedachten, alles. En dat kan ook niet anders, want als we ons echt geven aan de Heer, dan is Hij ook degene die ja, de oorsprong is van ons christelijk bestaan, van ons bestaan überhaupt, of we nou christen zijn of niet. van ons einddoel inderdaad. Hè? Dus, en alles wat daartussen ligt. Dus op zich is dat wel heel mooi. We zien in die vier dimensies, die vier goede dingen van het geloof, zien we dat het hele leven terugkomt. Hè? Het hele leven in het zicht van het eeuwig leven plaatsen. En daarbij dus zien ook wat de waarde is van dit leven hier op aarde. Hè? Niet doen alsof dat leven hier op aarde niet te doet. Het leven hier op aarde is superbelangrijk.
0: Ja, hè, dus eigenlijk wat Thomas hier als doel zegt ook. Wat brengt ons het geloof ons? Nou, het geloof brengt ons hoe je moet leven. Hoe je op een waardevolle en waardige manier leeft in het geloof. En hoe je verder leeft. Hoe je je leven voortzet. Ja. Na dit aardse leven. Nou,
1: hoe je moet leven vind ik een beetje te moralistisch klinkt. Ik zou zeggen hoe je in vriendschap en vrede met de Heer kan leven. Hoe je echt gelukkig kan worden. Dat is toch de vraag waar we naar streven. We streven allemaal toch naar geluk.
0: Klopt.
1: Oké. En dan hebben we bij Thomas nog. Ik zie dat de tijd enorm vliegt. Best wel veel materie zo in zo'n episode. Hè? Hebben we het nog een aantal objecties over het geloof. En hij vat dat in één zin samen. De volgende vier objecties. Dus objecties zijn tegenwerpingen. Dus mensen die zeggen, ja, dat is allemaal goed en aardig, maar wat moet ik daar nou mee met dat geloof? Ja. Dus mensen zouden kunnen zeggen, en dat is supermodern, die tegenwerping die hier staat. Thomas zegt, maar iemand zegt... En iemand, dan kan je Henk of Ingrid of wie dan ook op straat invullen. Want het wordt enorm vaak gebruikt, dit tegenargument. Het is dom te geloven wat men niet ziet. En ook moet men niet geloven in wat men niet ziet. Dus, we zien het niet, dus bestaat niet.
0: En met andere woorden, met tegen terugwerkende kracht. Je moet geloven wat je wel ziet. En alleen dat.
1: Precies. Ja, en dat is heel interessant, want het eerste... tegenwerping die Thomas over maakt, zegt dus inderdaad, ja, maar we kunnen nog niet eens echt begrijpen en doorgronden datgene wat we zien. Dus hoe kan je dan zeggen dat datgene wat we niet zien op geen enkele manier gelding heeft en waarheid heeft, als we nog niet eens kunnen begrijpen datgene wat we wel zien. Die mensen die gaan er dus vanuit dat datgene wat we zien de enige weg tot waarheid is. En ook dat zeker is op een bepaalde manier. Maar het is niet zeker. Hè? We kunnen natuurlijk ook met allerlei andere filosofen. Hè, met Hume bijvoorbeeld. David Hume. Maar ook nog een hele rij andere filosofen. Dat gaat nu te ver. Maar kunnen het hebben over de zekerheid van de waarneming. Is de waarneming zo zeker? Ziet Herwin hetzelfde als dat ik zie? Is de manier waarop ik dat in taal omzet? Kunnen we een hele... discussie overvoeren, maar wat Thomas zegt, en dat heeft hij denk ik vrij goed begrepen, hij zegt, indien de mens op volmaakte wijze alle zichtbare en onzichtbare dingen zou kunnen begrijpen, dan was het dom te geloven in wat wij niet zien. Maar onze kennis is zo zwak. Geen enkele filosoof, en dat is leuk dat hij dat voorbeeld gebruikt, hij zegt, geen enkele filosoof kan ook maar de volledige natuur van een enkele vlieg onderzoeken. Is zo complex, die vlieg. Denk ook aan al die neurologen die het hebben over de complexiteit van de hersenen. Zo complex. Of de complexiteit van de kosmos, van ons hele heelal. Zo complex. We kunnen dat niet doorgronden. Ja. Helemaal. Elke keer als we iets ontdekken, ontdekken we weer 20.000 nieuwe variabelen.
0: Ja, nou ja, wat je ook wel merkt, hè, als we het hebben over, we moeten begrijpen dat ons verstand beperkt is, want daar spreekt Thomas in dit geval over, is dat je eigenlijk ook moet leren varen het principe van eerst zien dan geloven. Want als we het zien, dan hebben we ook niks meer om te geloven. Dat is natuurlijk wel heel interessant en tegelijkertijd ook wat veel mensen lastig acht in deze tijd, is dat wij alles eerst moeten begrijpen, moeten verklaren met ons verstand en met onze zintuigen, voordat wij iets kunnen aannemen. En ja, dat is nou net iets wat je met het geloof ook moet leren los te laten. Plus dat we er ook vanuit een bepaalde nederigheid toe moeten geven dat wij een beperkt verstand hebben, dat wij ook niet alles zien.
1: Ik zou aan die mensen willen vragen, heeft u uw vrouw lief?
0: Ja, en hoe gaan we dat meten? Hoe gaan we dat ja, testen?
1: Hoe gaan we dat meten? Dat
0: kwantificeren? Ja, er zijn ook gewoon heel veel dingen die niet te vatten zijn in...
1: Heel veel belangrijke zaken in het leven zijn nou eenmaal niet kwantificeerbaar.
0: Dus in cijfers uit te drukken betekent dat dus.
1: Ja. En zijn toch waar. En daarbij zou ik ook nog willen opmerken dat de wetenschap is één domein van waarheid. Ja. Er zijn vele andere domeinen van waarheid. Er zijn ook de kunsten. Er is de filosofie. De wetenschappelijke methode, die uitgaat van de waarneming, van de empirie, kan zichzelf niet bewijzen. Het feit dat alles alleen waar is, of het idee dat alles alleen waar is als het meetbaar is, die uitspraak kan je zelf niet meten. Dat is een vooronderstelling. Dat is iets waar een wetenschapper van uitgaat. En dat heeft zijn recht, die hypothese, maar in het domein van de wetenschap. Maar er zijn nog 20.000 andere domeinen.
0: Ja.
1: Dus er is zoveel
0: maar
1: over te
0: zoiets,
1: zeggen.
0: Hè, wij worden nu vandaag de dag ook heel erg beïnvloed door hetgeen wat we zien op tv of op social media. Er bestaat ook zo'n term als mediawerkelijkheid. De manier waarop iets bij ons wordt gepresenteerd bepaalt hoe wij ernaar kijken. Terwijl we geen eens weten of we wel het complete plaatje zien, letterlijk en figuurlijk.

0: geïnterpreteerd bepaalt hoe wij ernaar kijken. Terwijl we geen eens weten of we wel het complete plaatje zien, letterlijk en figuurlijk. Dus dat, ja, dat is een heel interessant iets. Maar de
1: nog één voorbeeld. Ik weet dat we weinig tijd hebben, maar dat maakt niet zo heel veel uit. We maken het iets langer, want het is zo interessant. Als je kijkt naar een kaars in een kerk, dan kan ik zeggen, oh, wat mooi. Iemand heeft een kaars opgestoken voor een gebed. Aangestoken voor een gebed. Wat mooi. Maar je kan ook zeggen, zoals de wetenschapper. Wat zegt de wetenschapper?
0: Nou ja, dat is een kaars. Hè? Dat ding dat brandt. Dat geeft warmte.
1: Ja.
0: Er is een chemische reactie geweest waardoor dat ding licht geeft. Het geeft licht. En nou, over de definitie van licht hebben we het niet, want iedereen weet wel wat licht betekent.
1: En wie heeft gelijk? Wie heeft gelijk? Precies, beide hebben gelijk. Maar ga nou niet zeggen dat ik de enige ben die gelijk heeft. Dat is de arrogantie van een wetenschapper. Beide hebben gelijk.
0: Gaan we meteen door naar het tweede punt. En ook gezien de tijd.
1: Excuus voor deze kritiek. En deze polemiek.
0: Nou, dat gaat over de nederige kennispositie van de mensen. En dat gaat eigenlijk al in op het vorige punt. Wij mensen kunnen niet alles zien en wij mensen kunnen niet alles verklaren. En dat sluit dus eigenlijk ook aan op dit punt wat Thomas maakt. Want wat zegt hij? Het is dom om juist iets niet als waar aan te nemen, omdat je het niet begrijpt. Dat kan ik bijvoorbeeld doen. Nou, ik heb zelf geen ene fluit verstand van hoe het lichaam werkt, zeg maar. Dus ik kan dan wel heel makkelijk een neuroloog of wie dan ook kan ik tegenspreken op zijn kennis, omdat ik het niet begrijp. Maar heb ik daarmee gelijk? Nee. Ik moet daarin dus erkennen dat ik te weinig kennis heb om iets wat waar is te kunnen begrijpen. Nou, nu hebben we het nog maar over mensen onderling, maar het wordt dus nog veel gekker, kun je zeggen, als je de autoriteit van God gaat ondermijnen. Want als je zegt dat de autoriteit waarmee God spreekt en de manier waarop hij zich aan ons openbaart, dat dat niet waar is, dan ga je dus ook voorbij aan het feit de autoriteit van God. Terwijl er ook zeker in het geloof een bepaalde hiërarchie is. Hè? God staat nog steeds boven de mens als schepper.
1: Ik denk belangrijk is om te zeggen dat even een kleine context. Bij Thomas, in deze tijd waarin we leven, kunnen zeggen ik geloof niet. In de tijd van Thomas was dat onmogelijk. Iedereen geloofde dat er een God was. Dus dat is een wereldbeeldverschuiving van de moderne tijd. In de moderne tijd kunnen mensen zeggen ik geloof niet in God. Dus wat Thomas doet hier, als hij die redenen aan die objecties aangeeft, hè, die tegenwerpingen, dan... Hij kan alleen maar in het gelovig perspectief denken. Hij kan niet geloven. Omdat hij in een tijd leeft waarin iedereen gelooft. Dus dat is één ding. Tweede, wat ik zou willen zeggen inderdaad. Dus je hebt helemaal gelijk. Hij zegt, je gelooft toch ook een dokter. Je gelooft toch ook iemand die autoriteit heeft. Waarom geloof je het dan niet als God naar je toe komt? Want God komt naar ons toe. In Jezus Christus. Hij heeft op deze aarde rondgelopen. Jezus Christus heeft niet gezegd, ik ben een profeetje. Nee, hij heeft gezegd, ik ben werkelijk de zoon van God. Dat is ook waarom die veroordeeld is en waarom hij aan het kruis geslagen is. Vanwege het feit dat natuurlijk een godslastering was. Want hij zegt, hij maakte zich in die zin gelijk aan God. Nou ja, wij geloven in de katholieke kerk dat Jezus volledig God en volledig mens is.
0: Hij is onze redder. Een dokter kan ons genezen, Jezus is de enige die ons kan redden.
1: En hoe kan je wat weten met zekerheid? Nou ja, als God zelf spreekt. En God zelf heeft gesproken in zijn Zoon. In zijn Zoon Jezus Christus. Het derde punt. De derde tegenwerping die Thomas gebruikt. Hij zegt, indien de mens slechts zou willen geloven wat hij kent, dan zou hij niet zeker kunnen leven in deze wereld. Want hoe zou iemand kunnen leven zonder te geloven? En dan gebruikt hij eigenlijk de natuurlijke dimensie van het geloof. Dan zegt hij, want je gelooft toch ook dat je vader hebt? Geloof je dat niet? Geloof je niet dat Darwin bestond? Geloof je niet dat Homerus een prachtig geschiedenisboek geschreven heeft? Geloof je dat? Dan geloof je toch ook allemaal? Hè? Dus op een natuurlijk niveau geloven mensen natuurlijk altijd wat. Er is ooit iemand die een liedje heeft geschreven over ik geloof in jou en mij. Nou ja, dat is natuurlijk niet het geloof van de kerk, maar dat is wel een geloof ook. Hè? Dus mensen die elkaar voor elkaar iets uitspreken. Dus in die zin, geloven is een woord wat we continu in ons dagelijks leven gebruiken. En

0: Dan zegt Thomas volgens, ja, maar waarom geloof je dan God niet? Want God heeft ook tot je gesproken. In Jezus Christus. Waarom geloven we al die andere getuigenissen wel? Hè? Terwijl de getuigenis van apostelen, die toch zeer, ja, historisch ook zeer interessant is. Hè? Dus omdat zij hebben vrij snel na de dood van Christus en na de verrijzenis is vrij snel de evangelie ontstaan, de brieven van Paulus, al die zaken. Dat zijn getuigenissen van het leven, ja, van Christus. Waarom geloven jullie dat?
1: Nou, dat is in principe ook meteen het laatste aspect, ja, hè, de getuigenissen van het geloof. Ja. Als we het hebben dus over de kennis rijk verder dan ons individu, dan accepteren we ook het feit dat een bepaalde traditie ontstaat, hè, een kennistraditie. En de traditie hebben wij natuurlijk ook al in de kerk, hè? We hebben dat met het feit dat wij een paus hebben, een kerkelijk leider, hè, die dus teruggaat naar Petrus. Dus dat we daar een bepaalde successie in hebben. De apostelen die natuurlijk het geloof verkondigden en daarin ook een zekere rol hadden. De wonderen die Christus heeft gedaan, behoren allemaal tot de getuigenissen van het geloof. En als wij die getuigenissen en die wonderen niet geloven.
0: Ja, precies. Ja, dus inderdaad, God bewijst dat wat het geloof ons leert, dat waar is. En dan zegt Thomas over dan, want als een koning een brief zou versturen, verzegeld met een zegel, dan zou niemand durven zeggen dat die brieven niet door de koning gewild zijn. Maar als God zijn enige zoon zendt naar deze wereld om ons te verlossen en spreekt dat uit door de evangelisten die ons daarvan getuigenis brengen door de eeuwen heen, 2000 jaar lang, dan zeggen mensen opeens nee, daar geloof ik niks van. Nou ja, dat is dus interessant. Dat zijn een aantal redenen, objecties, tegenwerpingen die Thomas maakt tegen het idee dat datgene wat we niet zien, dat we dat niet hoeven te geloven. En hij sluit dan af met de conclusie, en die conclusie is heel mooi. Zo moet niemand twijfelen over het geloof, maar geloven in wat tot het geloof behoort. Meer dan in wat hij ziet. Want het zien van de mens kan bedrogen worden, maar de kennis van God faalt nooit.
1: Dat is een mooie conclusie.
0: Daar kunnen we uren over doorpraten. Helaas hebben we daar de tijd niet voor. Ik zou er ook filosofisch nog heel veel over kunnen zeggen. Maar de tijd, die zin kan je al een paar uur over praten. Maar ja, super interessant. Genoeg voor u om over na te denken. Ik zou zeggen, lees zelf het commentaar. Schaf het boekje aan. En denk zelf na over de prachtige wijsheden van Thomas. Van de kerk ook.
1: Ja, en natuurlijk is het ook mogelijk om met ons je ervaringen te delen. We vinden het alleen maar leuk om dat te horen. Sowieso, hè, mochten jullie aanmerkingen of opmerkingen hebben, ook op basis van onze afleveringen of überhaupt je mening of idee met ons willen delen, dan vinden wij dat natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Wat is het e-mailadres? info@deherbergiers.nl.
1: Volgens mij wel.
0: Ja. Precies, ja, dat is het.
1: Kijk, het is, geloven is mooi, alleen
0: vooral als het samen
1: doen. Is het nog mooier.
0: Zullen we het geloofsplein eens bidden? Helemaal goed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven in de graven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel. Zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader.
1: Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. En zoals u weet hebben de verschillende maanden in het jaar in de kerk verschillende betekenissen. Zo is de maand maart toegewijd aan de heilige Jozef. De maand mei natuurlijk aan de heilige maagd Maria, dat weet iedereen. De maand juni aan het heilig hart van Jezus. En ietsje minder bekend, maar zeker zo belangrijk, is dat deze maand, de maand juli, is toegewijd aan het kostbaar bloed van Jezus. En daarom wil ik vandaag de podcast openen met de litanie van het kostbaar bloed. En vervolgens wil ik iets gaan zeggen over de betekenis van het kostbaar bloed van de Heer, natuurlijk onze verlossing en hoe wij steeds meer daarmee verenigd kunnen raken. Maar we zullen zoals gezegd dus deze podcast eerst beginnen met gebed. En voor dat gebed wil ik vragen om het eerst even stil te maken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. God hemelse Vader, ontferm u over ons. God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm u over ons. God Heilige Geest, ontferm u over ons. Jezus Christus, enig geboren Zoon van de eeuwige Vader, ontferm u over ons. Jezus Christus, mens geworden woord van God, ontferm u over ons. Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de gezeling tot bloedens toe geslagen zijt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten, ontferm u over ons. Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie, ontferm u over ons. Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die u door uw bloed steun geeft aan die lijden, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan de boetvaardigen, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan de stervenden, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur, ontferm u over ons. Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt, ontferm u over ons. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, ontferm u over ons. Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost en ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God. Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon, hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, afgelopen vrijdag bij de opening van de julimaand hadden we hier in de parochie weer eucharistische aanbidding. We doen dat altijd de eerste vrijdag en de eerste zaterdag van de maand. Dan hebben we 24 uur van eucharistische aanbidding. En mijn ervaring, mijn nog niet zo'n hele rijke ervaring, want ik ben pas 6 jaar priester, maar toch, mijn ervaring die leert dat wanneer je start met eucharistische aanbidding in de parochie, dat er van alles gebeurt. Er komt soms weerstand omdat mensen het niet kennen en het woord aanbidding zou afschrikken. En mensen die zeggen, ja, dat is voor een handjevol vrome zielen, daar gaan wij niet naartoe. Dat is vaak de eerste indruk bij sommige mensen, maar als je het wat meer tijd geeft, dan zie je dat uiteindelijk eucharistische aanbidding ontzettend wonderlijke vruchten voortbrengt in een parochie. Ik heb daar tal van voorbeelden van zelfs jonge kinderen die ineens uit het niets gedoopt wilden worden, tot en met mensen die zien dat hun een beetje in slaap gevallen geloof weer meer vuur krijgt. En u als luisteraar hebt hier, ja, ik vermoed ongetwijfeld ervaring mee met eucharistische aanbidding. Maar wat is het nou eigenlijk precies? Wat wil dat zeggen? Ik wil er vandaag ietsje langer bij stilstaan. En sommigen van u die hebben misschien de jaren 60 en 70 nog meegemaakt. En in die jaren was een veelgehoorde uitspraak over de eucharistische aanbidding dat dat niet nodig was. Want, was dan het argument, Jezus Christus had het sacrament ingesteld 2000 jaar geleden niet om naar te kijken, maar om op te eten, om te nuttigen. Goed, daar is natuurlijk van alles over te zeggen. Hè? Waarom heeft Christus het sacrament ingesteld? Uiteraard voor onze verlossing. Maar is het waar dat kijken naar de heilige hostie, dat dat niet nodig is, maar dat we hem meteen zouden moeten nuttigen? En een van de meest bekende kerkvaders die we hebben, de heilige Augustinus, is daar vrij duidelijk over. En dan hebben we het dus al over ruim 1600 jaar geleden, dat de heilige Augustinus zei dat iedereen die het vlees van de Eucharistie eet zonder het eerst te aanbidden een zonde begaat. Dus blijkbaar is het niet alleen nodig en vruchtbaar om eerst de Heer te aanbidden voordat we hem ontvangen, maar het is zelfs zondig als we het niet doen, zegt de heilige Augustinus. En dan komen we uiteindelijk tot de vraag, hoe werkt dat dan? Wat moeten wij doen als christenen, als katholieken, op het moment dat wij in de kerk komen waar eucharistische aanbidding wordt gehouden, waar de Heer is uitgesteld op het altaar in de monstrans? Nou, allereerst is het belangrijk te weten dat voor alles het van belang is dat we daar zijn. Dus nog voordat we de juiste gesteltenis hebben, nog voordat we de juiste gebeden vinden om de Heer te aanbidden, is het vooral belangrijk te weten dat Christus het ontzettend graag wil dat we in de kerk zijn bij hem. Dus voor alles is onze aanwezigheid heel belangrijk. Wij zijn natuurlijk als mensen vaak gericht op ervaring. Wat voelen we, wat zien we, wat voor woorden krijgen we door. Maar op het moment dat we te veel op die ervaring gericht zijn, dan kan het zijn dat we juist de genade mislopen wanneer we niet zoveel ervaren, wanneer we niet zoveel voelen tijdens de aanbidding. Want geloof dat is gebaseerd alleen maar op gevoel, dat komt vaak bedrogen uit, want in tijden van dorheid lijkt het dan alsof we geen genade ontvangen. En daarom is het dus belangrijk vooral te beseffen, tijdens de aanbidding is niet het gevoel zozeer belangrijk, maar de aanwezigheid. Gewoon in de nabijheid van de Heer verkeren. En een hele mooie vergelijking is de vergelijking tussen de Eucharistie, de heilige hostie en de zon. Een tal van heiligen hebben die vergelijking ook gemaakt, bijvoorbeeld de heilige Pater Pio. En die zegt zelfs dat de wereld beter kan bestaan zonder de gewone zon dan zonder de zon van de Eucharistie. En als je die vergelijking nog wat verder doortrekt, dan zou je kunnen zeggen dat wanneer we normaal als mensen in de zon gaan zitten, dan worden we bruin. Sommige mensen die kunnen daar een hele vakantie aan wijden. Maar dat geldt voor de eucharistische aanbidding ook. Op het moment dat we plaatsnemen in de stralen van de zon van de eucharistische aanbidding, dan worden we niet zozeer bruin, maar onze ziel wordt wel gevoed door de aanwezigheid van God. En het verschil met de gewone zon en de eucharistische zon is dat de eucharistische zon ons nooit zal verbranden. En de heilige Franciscus van Sales die zegt prachtig over de eucharistische aanbidding, over de heilige mis zelf, dat dat de zon is van de geestelijke oefeningen, het hart van het gebed, de ziel van de vroomheid, de vlam van de goddelijke liefde, de afgrond van Gods goedheid en het kostbare middel waardoor God ons zijn genade schenkt. En de bekende heilige pastoor van Ars die voegt er nog aan toe, als je wist wat de heilige mis is, zou je sterven. Dus blijkbaar is deze aanbidding in de mis en ook daarbuiten als de heilige hostie is uitgesteld niet een soort devotie voor een handjevol zielen dat daar interesse in heeft. Nee, het is het hart van alle devoties die er zijn in onze kerk. Maar hoe kunnen we er dan voor zorgen dat deze devotie van alle devoties bij een groter publiek bekend wordt gemaakt? De heilige moeder Teresa die zei heel mooi, op het moment dat je begint met eucharistische aanbidding in een parochie, dan gaat alles vooruit. En dat is ook logisch eigenlijk, want als we geloven dat, zoals Vaticanum II zegt, de eucharistie de bron en het hoogtepunt is van heel ons christelijk leven, dan is het ook logisch dat wanneer die bron en dat hoogtepunt centraal worden gesteld in de kerk, dat alles vooruit gaat. En wat betekent het dat alles vooruit gaat? Dan betekent het dat ook de werken van barmhartigheid zullen groeien in een parochie, dat de vrijwilligers met meer vuur en meer overgave hun taken zullen verrichten, dat we meer naar de periferie van de parochie gaan, naar die mensen die Christus nog niet kennen. Kortom, alles zal worden opgekrikt, om het zo maar te noemen, wanneer de heilige hostie regelmatig op het altaar aanwezig is. Dat is natuurlijk heel eenvoudig, maar we moeten wel kijken hoe we zorgen dat we deze schat van genade ook ontsluiten voor meer mensen. En zoals gezegd, het woord aanbidding, mijn ervaring is dat dat bij sommige mensen wat afschrikt. Het is natuurlijk het woord wat wel perfect zegt wat het is. Maar het is wel belangrijk dat we aan mensen laten zien dat aanbidding niet iets wil zeggen iets is waar je heel erg geschoold voor moet zijn, geschoold in het gebed. Nee, het is dus iets wat iedereen kan, namelijk gewoon daar zijn. Dat is uiteindelijk het allervoornaamste, gewoon in de kerk zijn, daar waar Christus zichzelf toont. En op het moment dat we dat aan mensen duidelijk maken, dan is het ook belangrijk dat we proberen om mensen daarin mee te nemen. Dat we ze laten zien, nou, op het moment dat die eucharistische aanbidding in de parochie is, kom eens een keer mee. En je hoeft niks anders te weten dan dat je knielt bij binnenkomst, vervolgens plaatsneemt in een kerkbankje en dat je geknield of gezeten in de aanwezigheid van de Heer verblijft. En in die aanwezigheid zul je merken dat je hart, je hele ziel wordt omgevormd. En we weten natuurlijk, elke katholiek weet dat het hoogtepunt van de heilige mis de consecratie is, het moment waarop het brood en de wijn worden veranderd in lichaam en bloed van de Heer. En iets soortgelijks gebeurt er met onszelf wanneer we regelmatig bij de Heer doorbrengen. Ons hart wordt omgevormd, wordt steeds meer gevormd tot het hart dat Christus in ons ziet, een levend hart dat klopt uit liefde voor Hem. En als we bij de eucharistische aanbidding zijn, dan krijgen we eigenlijk al een voorproefje op wat we uiteindelijk in de hemel in overvloed zullen ontvangen. Namelijk zijn aanwezigheid, Hij als zon in ons midden. En dat staat zelfs letterlijk zo natuurlijk in het boek Apocalyps, op het moment dat Christus aan het einde der tijden zal wederkomen, op het moment dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen, dan zal God zelf de lamp zijn die de stad verlicht. We hebben dan geen zon meer nodig, we hebben geen maan meer nodig, geen sterren meer nodig, want God zelf zal de lamp zijn, het licht van zijn stad. En dat licht straalt dus al op het moment dat wij bij de eucharistische aanbidding aanwezig zijn, dan straalt het al uit de heilige hostie. Dus op het moment dat we naar de hostie kijken, dan kijken we eigenlijk de hemel in. En onze lichamelijke ogen kunnen dat niet helemaal begrijpen, maar onze geestelijke ogen zullen beetje bij beetje steeds verder opengaan hoe meer tijd we met hem doorbrengen. En het is zelfs zo dat als wij ooit in de hemel komen, of als de wederkomst daar is en de hemel naar ons toe komt, dan zullen we Jezus herkennen, juist door het feit dat we eucharistische aanbidding hebben gehouden in ons leven. We zullen dan een soort, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen, een aha-erlebnis hebben. We zullen namelijk kijken naar Christus en we zullen zien, hé, ik heb u vaker gezien. Inderdaad, we hebben Christus vaker gezien in de heilige hostie. Maar Jezus die vernedert zichzelf natuurlijk zo diep nog dieper zelf zou je kunnen zeggen dan zijn tijd op aarde, namelijk hij maakt zichzelf volledig onherkenbaar. Op aarde had hij natuurlijk nog de gestalte van de leidende dienstknecht, daar was hij ook moeilijk te herkennen, want hij verscheen daar niet als koning in glorie, maar als koning van de nederigheid. Maar in de heilige hostie is hij als het ware nog nederiger verpakt en is zelfs zijn menselijkheid verborgen. Maar het feit dat zijn menselijkheid en zijn goddelijkheid verborgen zijn, wil niet zeggen dat ze afwezig zijn. Sterker nog, ze zijn volledig aanwezig. De hele God is aanwezig in de heilige hostie. Ga daarom, als het even kan, met regelmaat naar een kapel of naar een kerk, zelfs als er geen uitstelling is, maar kniel dan voor het tabernakel waar de Heer aanwezig is, om u in stilte om te laten vormen tot nieuwe mensen met een nieuw hart. En wees dan dus niet te veel gericht op wat u allemaal ervaart of voelt of ziet. Nee, alleen daar zijn is voldoende, want God die stort zijn genade over ons uit, zelfs als we helemaal niks ervan merken zelf. En we zullen zien dat we uiteindelijk die goddelijke straalkracht van de Eucharistie meenemen naar buiten en dat we dat zelf ook weer afstralen op onze naasten. Ik wens u een hele goede en gezegende maand van het kostbaar bloed toe.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Caroline klemde het verschoten lint in haar vuist en hield het tegen haar borst. Haar ogen traanden vanwege het verlies van een moeder die haar eigen passie had gedeeld, die zou hebben gevoed en gekoesterd. Ze treurde om de urenlange gesprekken die ze nooit had kunnen voeren, de eindeloze opwinding van nieuwe ontdekkingen voor altijd verloren. Ze streek met een bevende hand over haar ogen en kneep ze dicht. Haar moeder zou haar begrepen hebben. Tot in het diepst van haar kern. Haar moeder zou haar gekend hebben en van haar gehouden hebben zoals ze was. Het verdriet vermengde zich tot Caroline's verrassing met een merkwaardige blijdschap. Blijdschap om het vinden van dit stukje verleden. Dat maakte dat Caroline zich op de een of andere manier completer voelde, alsof ze tot dat moment een ontwortelde rozenstruik was geweest en iemand eindelijk haar uitgedroogde wortels in goede grond had geplant. Blijdschap om eindelijk een plaats te vinden waar ze paste. Waarom had niemand haar ooit verteld over haar moeders talent? Tante Blandina had een keer gezegd dat Caroline's moeder van tekenen hield. Maar ze had nooit uitgelegd dat haar moeders tekeningen, net als die van Caroline zelf, waren ontstaan uit hun verlangen om te ontwerpen. Dit waren geen krabbels van een kinderhand. Ze toonden een rijpheid. Ze waren voortgekomen uit een ziel voor dit werk. De vrouw die deze tekeningen had gemaakt zou trots zijn geweest op Caroline's honger naar het scheppen van schoonheid door te bouwen. Toen haar grootvader Caroline's interesse in architectuur had ontdekt, had hij haar verboden er op een serieuze manier mee verder te gaan. In Venus naam, meid, waarom hou je je niet met iets vrouwelijks bezig? Wie heeft ooit gehoord van een vrouw die techniek wil studeren? Hij had haar prompt verboden iets te ondernemen wat verband hield met het ontwerpen en construeren van gebouwen. Het was niet zo dat haar grootvader bang was dat haar onvrouwelijke interesses bewonderaars zou afschrikken, want die had ze niet. Als patriarch van de familie had haar grootvader de verantwoordelijkheid voor het vinden van een echtgenoot voor Caroline. Maar hij had het nooit over de zaak gehad. Nog had hij zijn best gedaan om mogelijkheden te scheppen voor zijn enige kleindochter om geschikte mannen te ontmoeten. Niet één keer had ze een paleisfeest met hem bezocht of kennis gemaakt met de beambten uit Rome en Egypte die soms bij hem op bezoek kwamen. Niet dat ze Quintus Blandinus Geminus haar toekomstige geluk toevertrouwde. De huwelijken die hij voor zijn eigen dochters had gearrangeerd, die waren geen succes geweest. Haar moeder had haar gearrangeerde verloving verbroken om er vandoor te gaan met een man die grootvaders goedkeuring niet kon wegdragen, vermoedelijk omdat ze haar verloofde afstotelijk had gevonden. En tante Blandina sprak nooit met bijzonder veel genegenheid over haar overleden man. Nee, Quintus Blandinus was niet de man om een echtgenoot te kiezen voor Caroline. En maar goed ook, want hij scheen volkomen ongeïnteresseerd om daaraan te beginnen. Ze vermoedde dat zijn gebrek aan belangstelling te wijten was aan zijn overtuiging dat geen enkele respectabele Romein belangstelling had in haar. Een weesmeisje met een huid die het haar tot buitenstaander verklaarde en een afkomst die twijfelachtig leek, althans aan één kant. Caroline zuchtte. Haar leven was beperkt geworden
in tante Blaudina's huis. Als ze haar vriendschap met Philippus' dochters en Athema haar niet had gehad, zou ze net als haar tante een kluizenaar zijn geworden. Daarom had ze niet geluisterd toen haar grootvader eiste dat ze haar passie voor architectuur opgaf. Ze zou niet laten gebeuren dat hij alles wat belangrijk was voor haar van haar afnam. Ongetwijfeld had hij die arme tante Blaudina verboden ook maar iets te zeggen over de interesses van haar zus, uit vrees dat die haar, Caroline, zouden aanvuren. En Blaudina was zoals altijd niet in staat geweest om tegen hem in te gaan. Geen wonder dat haar moeder nooit aan Blaudina had verteld dat ze van plan was weg te lopen. Hoe hecht hun band ook was, Geminia had geweten dat haar zus zo'n schandelijk geheim nooit voor hun vader zou kunnen bewaren. Caroline streek met haar vinger over het deksel van het mooie kistje en vroeg zich af waarom haar grootmoeder na al die jaren had besloten haar echtgenoot ongehoorzaam te zijn en deze tekeningen aan haar te geven. Ze vermoedde dat grootmoeder haar uit medelijden een bod had toegeworpen. Voor zover zij wist, had Caroline er geen idee van dat haar vader nog leefde. Als ze haar vader wilde ontzeggen, mocht ze tenminste deze kruimel van haar dode moeder hebben. Maar Caroline wilde meer dan kruimels. Nu ze nagenoeg geen kans had op een huwelijk en een eigen

kans had op een huwelijk en een eigen gezin, werd haar verlangen om haar vader te kennen met het uur groter. Hij zou haar echte familie zijn, degene bij wie ze haar hart thuis hoorde. Caroline glimlachte. Dit kistje was nog maar het begin. Ze was niet van plan om zich ooit nog een strobreed in de weg te laten leggen door de snode plannen van haar grootvader. Hoofdstuk 5. Uit Psalm 139, vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Tante Blandina liep de binnenplaats op en wuifde met haar reusachtige struisvogelveer. Ik smelt zowat tot een plasje. Wat wordt het hier heet? Ze ging naast Caroline zitten en doopte haar vingers in de warme vijver. Wat heb je daar? Voorzichtig draaide Caroline het kistje om en liet het aan haar tante zien. Haar lichtgroene ogen gingen wijd open. Waar heb je dat gevonden? Van grootmoeder gekregen. Echt? Echt. Ze deed de deksel open en rolde de tekeningen uit voor haar tante. Blandina zuchtte diep. Ze was altijd briljant. Ze droogde haar handen af aan haar omslagdoek en reikte naar de tekening van een villa. Zo briljant! Een enkele traan liep over haar bleke wang, terwijl ze het verouderde vel papyrus met eerbiedige vingers vasthield. Caroline's moeder was 9 jaar jonger geweest dan Blandina. En door alles, misstanden binnen het gezin, waren ze naar elkaar gegroeid. Ze waren meer dan zussen geworden, vriendinnen, familie en een thuis in één. Blandina keek haar nichtje aan en even zag Caroline liefde opwellen in die fletse ogen. Blandina's mond verzachtte en ze streek met haar hand over Caroline's krullen, alsof ze Caroline nu pas echt zag als de dochter van haar zus, het kind van haar geliefde Gemina. Even kreeg Caroline hoop. Hoop dat voor één keer de liefde zou blijven, de liefde zou winnen. Maar zoals altijd rimpelden de hoeken van Bladina's fletse groene ogen al vlug weer. Haar mond vormde een strakke lijn en ze trok haar hand terug. Caroline wist dat de oude pijn iedere genegenheid in het hart van haar tante verzwolg. Caroline wist dat haar moeder haar ter wereld had gebracht met veel tranen en bloed en dat haar smartelijk gegil door de hele buurt had gehalmd. Gemina's leed had Blandina geschokt en ze had met afgrijzen toegekeken terwijl het mollige lichaam van de baby haar geliefde zus aan flarden had gescheurd. Vlak na de geboorte had de dierbare vrouw die Blandina het enige ware geluk had geschonken dat ze ooit had gekend, haar dochter in zwakke, trillende armen gehouden en haar mooi genoemd. Zo mooi. Ze had het meisje de naam Caroline Gemina gegeven, haar hoofdje gekust en vervolgens haar zus opgedragen voor het kind te zorgen. Tot slot had ze het kindje met haar laatste krachten verteld dat ze van haar het meest hield van alles op de wereld en dat haar vader ook van haar zou houden zodra hij haar zag. Hij zou meer van haar houden dan ze zich kon voorstellen. En toen had Gemina hen met een zucht verlaten. Ze had Caroline en Blandina door haar dood beide wees gemaakt, zei het op verschillende manieren. Blandina had haar verteld dat ze naar het lange lijfje van haar kaneelbruine nichtje gestaard, dat levendig spartelde en huilde in de armen van de verpleegster,

0: wat ze ook voor elkaar waren, welke liefde en goedheid en samenhorigheid hen samen zou moeten binden, de band brak. Ze had niet naar Gemina's dochter gekeken. Ze had de moordenaar van haar zus gezien. Desondanks had ze haar belofte aan Gemina gehouden. Ze had Karilina opgevoed, in haar onderhoud voorzien, haar beschermd tegen kwaad, maar haar liefde voor haar nichtje was aangetast door de wetenschap dat ze verantwoordelijk was voor de dood van Gemina. En daardoor had ze nooit helemaal blij kunnen zijn met het bestaan van Karilina. Karilina begreep het. Ze begreep het echt. Ze voelde zich ook schuldig en het schuldgevoel dat ze meestal kon wegdrukken, stak de kop op en begroef zijn scherpe klauwen in haar hart. Ze kromp in elkaar. Hoe kon ze het tante Blandina kwalijk nemen dat ze haar verantwoordelijk hield voor de dood van haar zus? Ze was de oorzaak van haar moeders dood geweest. Met pure wilskracht duwde ze het schuldgevoel weg, diep weg en sloot het weer op. Zoals altijd liet het een holle plek achter, een leegte die nergens door werd gevuld. Ze hief een trillende hand om haar tante's wang te strelen. Ze hield enig van u, tante Blandina, dat weet ik gewoon. Blandina's tranen biggelden over haar wang, drupten van haar kin. Ze hield ook van jouw kind, meer dan van wat ook. Karilina knikte. Dat geloofde ze. Jarenlang had ze gedacht dat de enige mensen ter wereld die van haar konden houden verloren waren. Dat er niemand meer was om haar lief te hebben met de oprechte verbondenheid waar ze naar gesmacht had, sinds ze haar opwachting had gemaakt in deze gebroken wereld. Haar grootouders hadden niet eens de moeite genomen om haar te bezoeken, totdat duidelijk was geworden dat Blandina een kinderloze weduwe zou blijven en Karilina hun enige kleinkind was. Haar grootvader had haar uiteindelijk laten komen, de wanhopige daad van een man met een uitstervende familielijn. Maar hij duldde haar amper. Niet één keer in al die jaren dat ze hem kende, had hij haar wang gekust, haar hand vastgehouden, door haar haar gewoeld. Maar nu wist ze dat haar vader nog leefde, en dat veranderde alles. Op haar sterfbed had haar moeder beloofd dat hij van haar zou houden, en ze zou niet liegen, zeker niet als ze stervende was. Niet als het haar laatste woorden waren. Daar was Karilina van overtuigd. Haar moeder had tot in het diepste van haar wezen geloofd dat de vader van haar kind van zijn dochter zou houden. En Karilina geloofde de woorden van haar stervende moeder. Ze rolde de tekeningen voorzichtig op, stopte ze in het kistje en sloot het deksel. Ze was geen weeskind. Ze was niet ongewenst. Ze was niet verlaten. Haar vader zou haar lief hebben. Ze zou hem vinden en het bewijzen. Het duurde 2 dagen totdat het Karilina weer lukte om weg te glippen en naar de specerijenverkoper te gaan. Ze droeg het kistje van haar moeder, voorzichtig ingepakt in een schoon laken, met zich mee en legde het in de achterkamer op tafel. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De gemeenschap van Thésée zingt het lied Surrexit Christus. Heer, ik verlang bij u te komen. Laat uw geest in mij ademen. Laat uw vrede mijn hart vullen. Ik geef mij over aan u.

0: De lezing van vandaag komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vanaf vers 19.
1: Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest.
0: Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer. Misschien herinner je je een ervaring waarbij jij een vreemdeling, een alien, een bezoeker in een onbekende plaats was. Misschien was je ook zo gelukkig, uiteindelijk, om geaccepteerd te worden en je thuis te voelen. Of misschien niet. Kun je je herinneren hoe dat voelde?

Paulus lijkt zijn luisteraars hier te vertellen dat de kerk, de christelijke gemeenschap, hun thuis is. Voel jij je thuis in de christelijke gemeenschap? Of je jezelf beschouwt als lid van de kerk of niet, hoe voelt het om te horen: je hoort hier, dit is jouw huis.

0: Als je de passage opnieuw hoort, probeer je dan de gemeenschap van de heiligen voor te stellen die er beschreven wordt. De gemeenschap van geloof die zich door de geschiedenis uitstrekt, gebaseerd op Jezus en die alle apostelen, profeten en heiligen omvat. En ook jou.
1: Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest.

Wat wil je nu zeggen tegen de God van wiens familie je lid bent? Van wiens tempel je een deel bent? De God die nu in je woont,

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij zijn navolgers van de apostel, zoals de apostel de navolger is van Christus. Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mezelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeel dus niet voorbarig voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet geleren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Ge zijt blijkbaar al verzadigd, ge zijt al rijk. Geregeerd reeds zonder ons. Ach, was het maar waar. Dan mochten we misschien wel delen in uw koningschap. Want ons apostelen heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelde. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus, wij zijn zwak, gij sterk, gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit ogenblik lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en krijgen wij slagen, zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen, worden wij vervolgd. Wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, gij hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus hebt verwekt. Ik mag u dus aansporen, volg mij na. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote over het evangelie. Mijn Heer en mijn God. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. Deze ene leerling was afwezig. Bij zijn terugkeer hoorde Thomas wat er gebeurd was, maar weigerde hij te geloven wat hij hoorde. Opnieuw kwam de Heer. Hij bood de ongelovige leerling zijn zijde aan om ze te betasten. Hij toonde zijn handen en de littekens van zijn wonden. Zo genas Christus de wonden van het ongeloof bij Thomas. Wat valt hierbij op, geliefde broeders en zusters? Denkt u dat het toeval was dat deze uitverkoren leerling eerst afwezig was, daarna bij zijn komst hoorde wat gebeurd was, twijfelde aan wat hij hoorde, om zijn twijfel mocht betasten en door dit tasten geloofde? Nee, dit is geen toeval. God zelf heeft het zo gewild.
Want God was zo mild dat hij op wonderbaarlijke wijze ervoor zorgde dat deze twijfelende leerling, toen hij in zijn meester de wonden van het lichaam betastte, in ons de wonden van het ongeloof genas. Het ongeloof van Thomas is voor ons nuttiger geweest dan het geloof van de gelovige leerlingen. Terwijl Thomas al tastend weer tot het geloof gebracht wordt, wordt onze geest, onder uitbanning van alle twijfel, in het geloof bevestigd. Want zo werd de twijfelende en tastende leerling getuige van de werkelijkheid van de verrijzenis. Hij tastte en riep uit: Mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? De brief aan de Hebreeën zegt: Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Hieruit blijkt inderdaad dat het geloof een overtuiging is, aangaande dingen die niet zichtbaar kunnen zijn. Immers, wat zichtbaar is, gelooft men niet, maar erkent men. Dus als Thomas zag, terwijl hij betastte, waarom wordt hem dan gezegd: Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? Omdat hij iets anders geloofde dan wat hij zag. Een sterfelijke mens kan God immers niet zien. Thomas zag dus een mens en beleed God door te zeggen: Mijn Heer en mijn God. Alziende geloofde hij dus. Terwijl hij een echte mens aanschouwde, verkondigde hij met luide stem de God die hij niet kon zien. Veel vreugde bereidt ons wat nu volgt. Zalig die niet zien en toch geloofd hebben. Deze uitspraak slaat immers speciaal op ons, omdat wij hem, die we niet in het vlees zien, toch in de geest vasthouden. Dit slaat op ons als wij ons geloof door daden laten volgen. Want een echt geloof heeft hij die zijn geloof in concrete daden beleeft. Daarentegen zegt Paulus over hen die het geloof slechts in woorden handhaven: Zij beweren God te kennen, maar verloochenen hem met de daad. Daarom zegt Jacobus: Het geloof zonder de daad is waardeloos.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een hele goede morgen, beste luisteraars. We hebben vandaag een feest van de heilige Thomas, de apostel. We zullen daar dadelijk eventjes ook wat, nog een kleine inleiding over horen. En dan geef ik u eventjes de bladzijde. De antifonen voor de loszang, de openingszang, die is op bladzijde 1577. 1577. Daarna volgt de hymne en die staat op bladzijde van het feest 1339. 1339. Dan gaan we verder. Dan slaan we de bladzijde om en dan hebben we de antifonen om 1340. En dan de psalmen. Die zijn van de zondag van de eerste week. En dat staat in het kleingetijdenboek. Kunt u dat wel, psalmen meebidden? Die staan op bladzijde 53. Bladzijde 53. En dan in het grootgetijdenboek heeft u keuze uit twee, namelijk bladzijde 780 of de losse kaart. Nou, en dan gaan we gewoon verder waar we waren. Dus vanaf de korte schriftlezing zitten we dan weer op dezelfde bladzijde 1340. En dan loopt het door, alleen dus de slotgebed, die staan op bladzijde 1583. Is dus ook waar het feest van de apostelen is. En slotgebed weer op bladzijde 1341. Dit gaat, dat klinkt heel ingewikkeld, maar we gaan maar op twee plekken in een boek gaan we bezig. Alleen wisselen we dat af, maar ik ga je ook steeds weer vertellen waar we zitten. En mogen we dan nu eerst gaan luisteren naar de inleiding.
1: Van de apostel Thomas is vooral bekend dat zijn weigering om te geloven in Christus verrijzenis omsloeg in de belijdenis: mijn Heer en mijn God. Toen hij getuige was van een verschijning van de verrezene, met deze woorden drukte hij het geloof van de kerk uit dat hij heel zijn verder leven zou verkondigen volgens een bepaalde overlevering zou hij het evangelie gepredikt hebben in India. In feite weten wij echter met zekerheid niets dan hetgeen in de Heilige Schrift van hem wordt gezegd. Reeds in de 6e eeuw werd de overbrenging van zijn stoffelijke resten jaarlijks op deze datum gevierd in de kerk van Edessa.
0: En dan gaan we beginnen in het grootgetijdenboek op bladzijde 1577. En daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 1577. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal u lof verkondigen.
0: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: De machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werp wij ons aanbidden ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Werp bij ons aanbidden ter aarde, knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meribah, zoals in Massa in de woestijn. Uw vader mij wilde tarten. Schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Voor de hymne gaan we dus bladzijde 1339. Die zonneklaar zijt opgegaan en die uw vriendelijk licht verbreidt. Apostel Thomas, hoor nu aan het lied dat u is toegewijd.
1: Gesteld door Christus in het licht, uit liefde als zijn tochtgenoot, voelt gij uit liefde u verplicht met hem te gaan tot in de dood.
0: Die liefde spoort u aan en eist bij het verhaal ook het betoog. Gij zoekt het tastbare bewijs met eigen hand en eigen oog.
1: Hoe groot uw hart als gij de Heer zo zeer betreurd opnieuw ontmoet. Mijn God, zegt gij, gelovig weer, met al het vuur van uw gemoed.
0: En waar ook ons oog de Heer niet zag, versterkt het vuur van ons geloof. Het brandde zo, dat het bij dag en ook bij nacht niet wordt gedoofd.
1: Aan Christus lof en dank gezegd, die op uw voorspraak voorbereidt ons allen in geloof op weg om hem te zien in eeuwigheid.
0: Voor de psalmen gaan we in het grootgetijdenboek, of naar bladzijde 780 of de losse kaart, en in het kleingetijdenboek bladzijde 53. Thomas zei, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. God, mijn God, zijt gij. Zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als door de akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Ook uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. En mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Thomas zei, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven.
0: Thomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De leerlingen vertelden hem, wij hebben de Heer gezien, alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Eist en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer, hemelse zweren. Bode des Heeren, prijst hem.
0: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Looft de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Looft hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Looft de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Looft hem licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Looft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Looft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensen, kinderen, prijs de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heeren. Al zijn dienaren, prijs

0: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren prijst hem.
1: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Ome ootmoedigen, prijst de Heer.
0: Loof hem, Hananja, Azaria en Mishael. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
0: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Thomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: wij hebben de Heer gezien. Alleluia.
1: Kom hier met uw hand en herken de plaats van de nagelen. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
0: Israël, juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
1: Looft zijn naam in een heilige dans. Speelt voor hem tamboerijn en citer.
0: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen.
1: Jubelt des heilige om uw triomf. Het feest in uw legerplaatsen.
0: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
1: Trek met uw wraak door het heidense land. Straf de vijandige volken.
0: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
1: Trek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom hier met uw hand en herken de plaats van de nagelen en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar burgers van de heiligen en de huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de geest.

0: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
1: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
0: Zo blijft uw naam beroemd.
1: Over heel de aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
0: Omdat gij mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Prezen zij de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getuigen.

0: trouwen.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. In monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
1: Maar de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: Gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Omdat gij mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig zij die niet zien en toch geloven.
1: Voor de slotgebeden gaan we in het grootgetijdboek op bladzijde 1583. Broeders en zusters van de apostelen hebben wij een hemelse erfenis ontvangen. Laten we daarom onze Vader danken brengen voor al zijn gaven en belijden.
0: Heer, u looft het koor van de apostelen.
1: Lof zij u, Heer, voor de tafel van Christus lichaam en bloed, die ons door de apostelen is overgeleverd als bron van leven.
0: Heer, u looft het koor van de apostelen.
1: Lof zij u, Heer, voor de tafel van uw woord, die ons door de apostelen is bereid en ons licht en vreugde schenkt.
0: Heer, u looft het koor van de apostelen.
1: Lof zij u, Heer, voor uw heilige kerk, die op de apostelen is gebouwd en waarin wij tot één lichaam worden gevormd.
0: Heer, u looft het koor van de apostelen.
1: Lof zij u, Heer, voor de sacramenten van doopsel en boetvaardigheid, die aan de apostelen zijn toevertrouwd en waardoor wij al onze zonden worden gereinigd.
0: Heer, u looft het koor van de apostelen.
1: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, u looft het koor van de apostelen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat dan terug op bladzijde 1341. Laat ons bidden. Almachtige God, laat ons uw grootheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en leven van het geloof in hem, die door de apostelen eens herkend is als de verrezen Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij bewaren ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 3 juli viert de kerk de gedachtenis van de heilige Thomas, apostel. Hij heeft net als alle andere apostelen gemissioneerd. Er zijn zelfs christenen in India die zeggen hun geloof verkregen te hebben uit de verkondiging door Thomas. En sindsdien zijn ze er trouw aan gebleven. Thomas-christenen noemen zij zich. Eigenlijk zijn wij allemaal Thomas-christenen, want we hebben ons, evenals zij, bekeerd van ongeloof tot geloof. Op de tekenen die God hem en ons gaf en geeft en blijft geven, bekeren wij ons tot geloof. Beleiden wij dan eerst ons ongeloof, dat is de zonde achter elke zonde, niet geloven in de liefde van God, die belichaamd werd in het allerheiligst hart van onze Heer Jezus Christus. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De anderen vertelden hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven." 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God." Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." Dit is het woord van God. Beginnen de geest te laten rusten door contact te zoeken met hem. Ik hoef hem maar te laten komen. Hij neemt het initiatief, zoals hij uit eigen beweging tegen alle verwachting, ja, zelfs tegen alle menselijke mogelijkheden in, bij zijn leerlingen binnenkwam. Een paar passen van de plaats waar ik ga bidden omhoog zien, zoals de apostel Johannes hem zag. In het boek van de Openbaring staat: "En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden luchters en tussen de luchters iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gouden gordel. Zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht." Openbaring 1:12. Een gebaar maken van aanbidding, zoals Sint-Jan spontaan deed toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, geknield, zittend of liggend, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Leven is zelf beweging. Als Jezus leeft, dan beweegt hij zich, ook in mij. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat ik mij in al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden mag laten leiden door de bewegingen van zijn geest, zodat alles strekt tot lof en dienst van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. De apostelen zitten opgesloten in hun vrees, achter gesloten deuren, uit vrees voor de Joden. Jezus komt binnen en hij schenkt hun zijn vrede. Een vrede die gebonden is aan de tekenen van zijn nederlaag, van zijn onvrede. Het zijn wondtekenen. En daarom niet meer teniet gedaan kan worden, die vrede. Jezus neemt hen op in zijn eigen vredeszending door de Vader en schenkt hun zijn geest. En dan, Thomas formuleert als eerste de kerkelijke geloofsbelijdenis: "Mijn Heer en mijn God." En dat zegt Thomas van de gekruisigde.
Ten slotte, Jezus wijst ons op zijn heilig hart en zijn onsterfelijke liefde. En daarom moeten wij geloven. Liefde valt door geen teken te bewijzen. Om het geheim meer binnen te kunnen gaan, is het nodig dat wij aan de buitenkant beginnen ons de plaats voor ogen stellen. De plaats waar het gebeuren zich afspeelde, de zaal van het laatste avondmaal. Ten slotte me realiseren hoe groot de bijzondere genade is die ik hier hoop te verkrijgen, dat ik met de ogen van het geloof mag zien hoe Jezus leeft door de dood heen en dat hij mij mag troosten, zoals hij met zijn leerlingen deed. De overweging. Thomas was niet bij de leerlingen toen Jezus bij hen kwam. Gelukkig maar, want anders zouden wij nooit van zijn geloofsgetuigenis gehoord hebben. En dat getuigenis, mijn Heer en mijn God, is een getuigenis als geen ander. En ook zouden we niet Thomas' geloofsgroei meegemaakt hebben, zijn geloofsgroei van ik geloof niet, maar naar mijn Heer en mijn God. Omdat Thomas er niet bij was toen Jezus verscheen, moest hij het van anderen horen, om zo te zeggen, horen uit de tweede hand. En zo gaat het in het leven. Meestal horen wij het van anderen. Het geloof is ook in die zin uit het gehoor dat het komt van anderen. Je hebt het van anderen gehoord. Anderen brengen ons naar Jezus, zoals we dat in het evangelie steeds gezien hebben. Ook binnen de huiskring van het gezin gaat het geloof over van de ene generatie op de andere. Wij zijn, wat ons geloof betreft, op anderen aangewezen. En anderen zijn weer op ons aangewezen wat hun geloof betreft, altijd en overal. Geloof is dus niet iets van een bepaalde sekte of van een afgesloten sector van het maatschappelijke leven of van je eigen leven, maar het is iets van heel je wezen, van heel je persoon. Het omvat heel je leven en daarom kunnen we ook altijd in alles van ons geloof getuigen. In alles wat we doen, in alles wat we zeggen, in wat we zijn en in hoe we zijn. Geloven zou je kunnen noemen de pluskwaliteit van het menselijk leven. Door ons geloof zien wij er iets meer in. Waar het voor anderen ophoudt, gaat voor ons het leven verder. Voor ons is er zelfs leven na de dood. En daarom hebben wij eerbied voor het leven. Ja, een grenzeloze eerbied. Daarom hebben wij respect voor de goede naam van een ander. En zijn we barmhartig voor de ander. Wij achten onszelf daarom niet hoger dan de ander. We staan onder de ander. Want we weten dat we niet God zijn. Maar ook die ander is God niet. En daarom behouden wij in onze nederigheid en afhankelijkheid een zekere fierheid. Voor ons zijn er ook geen hopeloze zaken. Geloven in de liefde van God doet ons altijd weer hoop koesteren. Maar we zijn ook weer niet helemaal op het getuigenis van anderen aangewezen. Ieder heeft ook een eigen persoonlijke verhouding met God, met Jezus. Ik las eens het resultaat van een onderzoek dat werd gehouden door een hoogleraar in de psychologie. En zijn onderwerp waren niet zomaar mensen van de maatschappij, maar was gericht op mensen van de kerk en wel onder religieuzen. En hij vatte de resultaten van zijn onderzoek samen met het volgende statement: 20% van de religieuzen die hij had onderzocht handelt volgens de religieuze waarden die ze zich hadden eigen gemaakt. 60% kijkt hoe anderen het doen en doen daarna. En 20% let niet meer op wat anderen doen, maar handelen gewoon volgens hun eigen wil. En dat betekent dus dat 80% van de religieuzen in het dagelijks leven het oog gericht houdt op iemand anders dan Jezus. En waarom is dat? Geeft Jezus zich dan niet aan hen te zien? Is er dan van Jezus uit geen persoonlijke verhouding met die mensen? Moeten wij niet eerder denken, Jezus geeft zich aan elke persoon, aan elke mens persoonlijk.
Anders zou er geen sprake kunnen zijn van liefde. Liefde is altijd persoonlijk. Zou het niet zo kunnen zijn dat mensen van hun kant niet altijd in een persoonlijke verhouding leven met Jezus? Dat ze in het geestelijk leven niet verder zijn gekomen dan te kijken naar wat anderen doen? Die professor constateert dat ze de gewoontes van de groep overnemen, zich houden aan de gewoontes van de gemeenschap. Maar hebben we dat ook niet gezien in ons eigen katholiek volksdeel? In katholieke gemeenschappen ook van vrijwel alle landen? In hun besloten gemeenschappen waren de Nederlandse katholieken, maar dat geldt eveneens voor katholieken van vele andere landen, zorgvuldig beschermd tegen de invloeden van buitenaf. Ze hoefden niet op persoonlijke levensovertuiging te komen. Ze bleven in zekere zin kastplantjes. En toen de deuren van de kassen opengingen en de buitenlucht binnenstroomde, allerlei invloeden van buitenaf naar binnen kwamen, stroomden de katholieken in massaliteit, dezelfde massaliteit waarin ze de kerk waren binnengegaan en binnen de kerk gebleven zijn, de kerk weer uit. Bij het geloof zit altijd ook iets van het inoefenen van handelingen die je van anderen afkijkt. Woorden, rituelen, afspraken. Maar wil het echt geloof worden, wil je echt gelovig leven, dan hoort daar een goddelijk waarmerk bij. Een goddelijke kracht waardoor mensen onafhankelijk worden gemaakt van wat anderen zeggen. Dat het geloof behouden blijft, beleden wordt en verdiept zelfs, als er in hun eigen omgeving helemaal niemand meer is die nog gelooft, dat is wat we van Thomas mogen leren. Hij kreeg een heel persoonlijke ontmoeting met de Heer. Hetgeen de anderen hadden meegemaakt was altijd nog iets gemeenschappelijks, iets gezamenlijks. Maar wat Thomas meemaakte was iets unieks, iets eenmaligs. Even uniek en eenmalig als de persoon uniek en eenmalig is en als het geloof uniek en eenmalig is. Het is jouw overtuiging. Je kunt niet anders. Het komt bij je van binnenuit. Zoals Thomas het dan ook niet alleen zei, maar uit volle borst uitriep, uit de volheid van de Heilige Geest, mijn Heer en mijn God. En dat gaf die stem zo'n kracht, de waarmerking van de Heilige Geest, door wat Jezus tot Thomas zei en tot Thomas alleen. Dat is dus christen zijn. Gegrepen zijn door Jezus die jou ziet, die jou aanziet en zijn hart geeft, zijn lichaam, zijn bloed, zijn liefde tot het uiterste toe. Aan het eind gesprekjes voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, natuurlijk met Thomas, en het voorlaatste gesprek zal ik met Jezus voeren. Ik kan hem vragen of hij voor mij bij zijn vader wil bemiddelen. En dan zal ik mijn hart uitstorten bij de Vader die in zijn Zoon ook aan mij het nieuwe leven heeft geschonken. En dan in onze Vader binnen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Waar u ook bent, thuis, onderweg, op het werk, ontspanning, op vakantie, in de kerk. Een goedemorgen, of misschien nog een goede nacht voor diegenen die nog op bed liggen, nog slapen, na een nacht van werken, of vanwege gezondheid, of een goede dag in ieder geval. Een nieuwe dag is begonnen. En daarbij denken we aan een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe kans, een nieuwe tijd die God ons geeft. Het is eigenlijk heel bijzonder mysterie. De tijd, dag in, dag uit. God die zelf eeuwig is, de eeuwigheid uitsmeert over de tijd. En wij mensen kunnen groeien, naar hem toe kunnen groeien. God die dat gemaakt heeft, elke dag. En we denken aan de dageraad die al eerder heeft plaatsgehad. De dageraad van de nacht, de eerste zonnestralen, het eerste licht. Wat doet denken aan de eerste scheppingsdag? Wat doet denken aan de verrijzenis van Jezus op de vroege paasmorgen? En het Nederlandse spreekwoord: met een schone lei beginnen, ofwel met een schone ziel. We kunnen het vandaag weer opnieuw proberen met Gods genade. Wat een geschenk. Een nieuwe dag met de Heer. En als de wereld ons voorstellen dat dan zo van oost naar west telkens opnieuw mensen beginnen met een nieuwe dag. En vandaag met Radio Maria in Nederland. Laten we nu ons morgengebed uitspreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, van alle dingen die bestaan, van de natuur, van de planten, bloemen, de dieren en tenslotte de mens, de mensen, de mensheid. En u bent de Vader van hen. Of ze u al kennen of niet kennen, maar allemaal horen ze bij u, kinderen van u, schepselen van u. En u, Jezus, Zoon van de Vader, die het gezicht van de Vader in de wereld bent geworden. Wanneer wij u zien en horen, horen wij en zien wij de Vader. U hebt God ons bekend gemaakt. God die goed is, barmhartig, liefdevol, zorgzaam. En Jezus, we danken u dat u voor ons bent geboren, bent gestorven. Alles hebt gedaan om voor ons de weg naar de Vader te openen. En die ons in het evangelie zulke mooie voorbeelden, woorden hebt gegeven, wonderen. We bidden dat vandaag ook wonderen mogen gebeuren in uw kracht, in de kracht van de Heilige Geest. De Geest die u beloofd hebt en gezonden hebt, mogen die Geest over ons komen. Met zijn kracht, met zijn liefde, met zijn wijsheid. Opdat wij deze dag tot een mooie en een goede dag kunnen maken. Ja, God, wij hebben alles ontvangen en we willen het u teruggeven. We willen u offeren deze dag. Mijn lichaam en mijn ziel, wat ik denk, wat ik doe, wat ik zeg, ik geef het aan u en vul aan wat aan mij ontbreekt. Ik verbind mij met Jezus in het allerheiligst hart, hart van liefde, hart van barmhartigheid, hart van kracht. En ik doe dit alles, probeer dit alles, tot uw eer, God, Heilige Drie-Ene God, en tot vreugde van de mensen om me heen. En ook tot heil van mijzelf. Ik bid, barmhartige God, geef mij de genade, de Heilige Geest die hiervoor nodig is. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Engelbewaarder, bid voor ons. Onze heilige naamspatronen, bid voor ons. Alle engelen en heilige Gods, bid voor ons. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We kunnen nu naar mooie muziek luisteren. Op weg naar 8:30, dan gaan we met Maria en de Radio Maria de rozenkrans bidden. Met Maria naar Jezus toe. De geheimen van Jezus leven ten bate van heel de mensheid. En bidden we vanuit het hart van Jezus voor kerk en wereld. Een goede dag.

En beste luisteraars, we gaan zo de rozenkrans bidden. Maar voor de rozenkrans is er een meebidder nodig. Dus wilt u meebidden met de rozenkrans, dan kunt u bellen naar het telefoonnummer 073 687 2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze vrijdagochtend. Fijn dat u met ons meebidt en we gaan de droevige geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Gezoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We bidden vandaag voor verschillende intenties. Ons gebed is gevraagd uit dankbaarheid. En we bidden ook voorspraak van de heilige artsengelen Michael, Gabriel en Rafael, de heilige Teresa van het kind Jezus, voor de bekering van de kinderen van iemand tot de katholieke kerk. We bidden voor uit diepe dankbaarheid en voor de zielenrust van een dierbaar overleden. Een strijder voor de bescherming van Maria. We bidden voor een jong gezin, op voorspraak van de Heilige Geest, van de Heilige Familie, voor zegeningen, begrip, bescherming en veel sterkte. We bidden voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. Voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van de kleinzoons en de luisteraar. Dat iemand nog lang gezond mag blijven om anderen te kunnen helpen. Voor de kleinkinderen, dat Maria voor ze zorgt. En we bidden voor ook voor de dochters van iemand en hun gezinnen. Voor geloof en bescherming en voor wijsheid. Psychische rust en vrede. Voor een dochter met haar gezin, voor een veilige terugreis, voorspraak van de heilige Christoffel. En we bidden voor de kleinzoon van iemand, dat zijn werkzaamheden gezegend mogen zijn. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt een doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en is het een eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan nog met muziek door en over 5 minuten begint de Heilige Mis. Vanuit de kapel van Radio Maria met celebrant Pastor Mennen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God zijt gij en ik verkondig uw lof. Ik dank u dat gij mijn redding gebracht hebt. Belijden we eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft.
1: Wij loven u.
0: Wij prijzen en aanbidden u.
1: Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
0: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.
1: Heer, Zoon, Jezus Christus.
0: Heer God, Lam God, Zoon van de Vader.
1: Gij die wegneemt de zonde der wereld, ontferm u voor ons.
0: Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaard ons gebed.
1: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u voor ons.
0: Want gij alleen zijt de Heilige.
1: Gij alleen de Heer.
0: Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
1: Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, laat het feest van de heilige apostel Thomas ons reden geven tot vreugde. Mogen wij altijd steun vinden in zijn bescherming en door te geloven leven bezitten in de naam van hem die hij heeft erkend als zijn Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs. Broeders en zusters, gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de geest. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.
2: Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie. Loof nu de Heer alle naties der aarde, huldigt de Heer alle volken rondom, omdat hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie. Alleluia. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Alleluia.
1: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
1: Met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
1: Loof zij u, Christus.
0: Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De anderen vertelden hem, we hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde, als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei, vrede zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas, kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit, mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem, omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge, zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: De apostel Thomas staat eigenlijk voor alle gelovigen van latere tijden. Die niet gezien hebben. Thomas had ook niet gezien. En hij geloofde niet. Want het was te onvoorstelbaar dat het waar zou zijn dat Jezus uit het graf was opgestaan. Dat kan toch niet, dat gaat tegen elk mensenverstand in. En hij zegt, als ik het niet kan zien en niet kan voelen, zal ik niet geloven. Dan komt Jezus opnieuw om hem te overtuigen. En dan stamelt hij, mijn Heer en mijn God. En Jezus voegt eraan het toe, die zin die voor ons zo belangrijk is, omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. En daarmee worden wij allemaal zalig geprezen die niet gezien hebben, maar die geloven op het getuigenis van de apostel. Die geloven dat Jezus werkelijk verrezen is. Wij komen telkens samen om de dood van Christus te gedenken in de Eucharistie en zijn verrijzenis te vieren. Dat is de kern van ons geloof. De kern waarvan Thomas vandaag getuigt. Amen. Leggen wij nu met vertrouwen onze gebeden aan God voor. Bidden wij voor de kerk. Voor de eenheid van de kerk in geloof. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij om eenheid in de wereld, om gerechtigheid en vrede. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Om apostolische ijver in de kerk. Dat er steeds weer mensen uitgaan naar alle uiteinden der aarde om Christus en het evangelie te verkondigen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor de zieken. Voor al die het moeilijk hebben. Voor hen die om onze gebeden gevraagd hebben. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We bidden voor de zielrust van onze overledenen. Bijzonder in deze viering voor Ineke, die een jaar geleden overleden is. En voor Jan van Dijk. Dat zij de eeuwige vreugde mogen binnengaan. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk en geef ons op voorspraak van de heilige Thomas wat wij u vertrouwen vragen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft uit uw milde hand, hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bidzusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, wij brengen u hulde, u de hulde die wij u als uw dienaars verschuldigd zijn. En vragen ootmoedig, bewaar in ons uw genadegave, nu wij het offer opdragen van onze lof en dank, bij de herdenking van het geloofsgetuigenis van de heilige apostel Thomas. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God. Om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij zijt onze eeuwige herder. Je laat uw volk niet eenzaam achter, maar blijft het in bescherming houden door uw heilige apostelen. Zo wordt uw kerk geleid door de herders die gij hebt aangesteld, om de plaats te bekleden van uw zoon en de kudde voor te gaan die zij wijden. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. U dan al, goede Vader, vragen wij nederig door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen deze giften, deze gaven, deze heilige vlekloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw diener, onze paus Leo, voor onze bisschop Gerardus en hulpbisschop Robertus, en voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk hier uw dienaars en dienaressen, en alle hier aanwezig wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is. Voor u het offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen, en die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in eenzelfde gedachtenis, eren wij de gedachtenis, allereerst van de roemrijke Maria, altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van onze dienaars en van allen die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken. Dat zal dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus.

het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot uw God, zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen ze gegeten hadden. Na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen en u prijzend en dankend, heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren tezamen met uw heilig volk aan uw verheven majesteit van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilige offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven en de beker van onze verlossing en eeuwigheid. Gewaardig op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden, zoals gij hebt willen aanvaarden de gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham en het heilige offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God. Laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in de hoge voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij allen, als wij door deel te hebben aan dit altaar het hoogheilige lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heengegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rust in de slaap van de vrede. Laat hen en allen die in Christus zijn ontslapen genadig toe tot het oord van de vrede, het licht van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid. Geef ook ons een plaats in de gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren, van Johannes, Stephanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij, niet naar de schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis, door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geven.

0: u, leid niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Steek uw hand uit en bezie de plaats van de nagelen. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig.
1: Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus.
2: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest. En laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. God, in dit sacrament ontvangen wij werkelijk het lichaam van uw enige geboren Zoon. Wij bidden u, geef dat wij in ons leven metterdaad getuigenis afleggen van hem, die wij met de apostel Thomas gelovig erkennen als onze Heer en onze God, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Hij smeekt nootmoedig dat God hem zijn macht toevoegt.
1: En gij,
0: vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Beste luisteraars, we waren net verbonden met de kapel van Radio Maria voor de Heilige Mis. Celebrant deze keer is pastoor Cor Menen geweest. We gaan door met muziek en ik wil u nog vertellen wat u vanochtend en vanmiddag van ons kunt verwachten. Zo om 10 uur begint het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:45 hoort u een aantal getuigenissen over Radio Maria. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst en om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Menen en geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed en om 11:45 met de Rozenkrans. Om 10:15 hoort u weer een les van Sint Franciscus met broeder Jan ter Maat. Om 13:30 hoort u aflevering 10 uit het boek Juwel van de Nijl met Tessa Afschaar. En om 14:00 begint het programma Musica Sacra met broeder Joachim Oude Vrieling over muziek voor de 14e zondag door het jaar A. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg en om 15:30 begint het programma op bedevaart naar België, ontdekt de Belgische kust met de kusttram, de Pannen, Paterskerk, in gesprek met een oud-commissaris. Nou, dat is een programma overgenomen van Radio Maria België voor de zomer. Om 16:30 kunt u luisteren naar de meditatie van Pater Bots. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:55 is er een lezing uit het archief over de heilige Filippus en Thomas. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Lodewijkkerk in Leiden. We wensen u een gezegende ochtend, een gezegende dag toe en tot horen.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Welke kerkenkalender je ook opslaat op 3 juli, vandaag dus, prijkt prominent bovenaan de heilige apostel Thomas. En terecht. Toen de vreesheer de andere apostelen afbezocht, kon Thomas dat gewoonweg niet geloven. Zijn verheerlijkte lichaam, Jezus' verheerlijkte lichaam dat de wet van de natuur oversteeg, met dat lichaam liep Jezus door muren heen. Maar het was daadwerkelijk wel zijn lichaam. Daarom kon Jezus ook zeggen tegen Thomas: kom Thomas, leg je handen maar in mijn wonden. Waarop de ongelovige Thomas vol geloof uitriep: mijn Heer en mijn God. Nadat Jezus terugkeerde naar de Vader, ging Thomas op stap en wel naar India om daar het geloof te verkondigen. Het is ook goed te realiseren dat in India eerder het christendom werd gevestigd dan in onze streken. Volgens de overleveringen zou de apostel Thomas zelfs getuige zijn geweest van de ten hemel opneming van Maria met lichaam en ziel. Maar over Thomas wil ik het vandaag niet hebben. Zijn levensverhaal laat ik aan anderen over. Want wie vertelt u over de nu bijna 2 eeuwen oude Catalaanse Maria Anna Pellegrina Bogas van Coberta? Echt enthousiast was Donna Maria Mogas niet toen haar nichtje in 1848 thuis kwam met de mededeling dat zij bij de zusters Capucinessen wilde intreden. Nou ja, nichtje, de op 13 januari 1827 geboren Pellegrina was toen al 21 jaar oud. 7 jaar oud had zijn vader Jorens Mogas, die als de waard de scepter zwaaide over de dorpsherberg en daarnaast ook de boer was, ging hemelen. 7 jaar later liep Pellegrina weer voorop in de stoet, maar nu achter de kist met haar moeder, met de schone naam Magdalena. En dat gebeurde allemaal in het Catalaanse Granollers, onder de rook van Barcelona. Alleen op de wereld werd de 14-jarige Pellegrina door peettante, een zus van vaderskant, opgevangen. Tante, zelf een vrome, kinderloze weduwe, had grote plannen met haar nicht. Maar in geen daarvan was ruimte voor een kloosterpoort. En als Pellegrina vertelt dat ze 2 Capucinessen heeft ontmoet, dat zij zich aangetrokken voelt door hun leven van radicale armoede, zoals Sint Franciscus dat leefde, nou, dat vond tante niet leuk. Niet alleen verloor ze daarmee de dochter die ze nooit gehad had, maar bovendien zou ze ook nooit haar kinderen zien. De 2 Capucinessen waren eigenlijk slotzusters, hadden ooit gekozen voor het contemplatieve gebedsleven. Maar gehoorgevend aan de noden van de tijd waren zij de wereld ingestuurd met als opdracht een school te stichten voor kansloze kinderen. Ze hadden een flatje in de stad gehuurd. Hun geestelijk leidsman was de 39 jaar oude kapucijn Josep Taus Soler, die overigens in 2010 door paus Benedictus XVI zalig werd verklaard. Voor de religieuze kwam de ontmoeting met Pellegrina letterlijk als een geschenk uit de hemel. Zij kon hem mooi helpen bij het stichten van een voor hun doel geschikte school. Nu vertelde ik al dat tantes ideeën niet helemaal, ik bedoel eigenlijk helemaal niet, aansloot bij die van de hemel. Maar dat deed hij net zo min die van Pellegrina's biechtvader. heel wat smeekbedes moesten tante en nog veel meer heilige argumenten aan biechtvader overreden. Uiteindelijk toch voert Perkina, ondertussen 23 jaar oud, zich alsnog bij de zusters en weet pater Jozef, de bisschop van Vich, monsieur Luciano Casadevall, te overreden hun te helpen met het openen van een school. Die zou dan door de 2 plus 1 zusters, want ondertussen had zijn vriendin Peregrina het Capucinesse habit aangetrokken, geleid worden. En de bisschop, enthousiast geworden, schonk de 4 een schoolgebouw in Ripoll, hoofdstad van de Catalaanse comarca of district Ripollet. Waar het gisteravond om 6 uur nog 18 graden was en het regende. De school opende op 27 mei 1850 de deuren. Pater Jozef en de zusters hadden echter voor de nieuwe novice, en dat tot haar grote ontsteltenis, een verrassing in petto. Nog een maand later, op 13 juni, feest van de heilige Antonius van Padua, deden zij mee dat zij hoofd van de school is. Net novice, zonder ook maar enige onderwijservaring, laat staan een diploma, moet Peregrina de nieuwe school leiden. Ja, luisteraar, dat kon in die tijd allemaal. En we mogen toch niet zeggen dat het ten koste ging van de kinderen. Integendeel. September een jaar later trekt Peregrina zich tijden terug om niet alleen de benodigde onderwijsdiploma's te behalen, maar vooral ook om op 25 januari 1851 als zuster Maria Anna haar geloftes af te leggen. Hun taak volbracht keerden de twee zusters Capucinessen in 1853 naar het slotklooster terug. Tien jaar gaan voorbij voordat de bisschop zuster Maria Anna vraagt of zij een project wil leiden voor de opvang van jonge meisjes, gevangen in het net van de prostitutie. Hierbij vindt zuster Maria Anna echter zoveel tegenwerking, dat ze blij is als anderen deze taak van haar willen overnemen. Waarop zij met 4 religieuzen Barcelona verlaat om in Madrid, op verzoek van kardinaal aartsbisschop Cirillo de Alameda y Brea, een kleuterschool te openen. Maar nu beginnen de in Barcelona achtergebleven zusters te morren. Waarop tot groot van het verdriet van onze zaligen besloten wordt de jonge gemeenschap op te splitsen. Maar korte tijd later wordt een nieuwe congregatie van de missionarissen Franciscanessen van de Golkenherder erkend, met Maria Anna als eerste overste. In de daaropvolgende jaren opent moeder Maria Anna Mogas 7 huizen in verschillende Spaanse steden en maakt ze plannen om de straat van Gibraltar over te steken om ook in de Marokkaanse havenstad Tangier een huis te openen. Zover zou moeder Maria Anna echter nooit komen. 6 jaar later, ze is nog maar 51 lenzen oud, moet zij zich naar een hersenbloeding terugtrekken. 8 jaar lang zal de religieuze vervolgens doorbrengen in stilte en gebed voor de Eucharistische Heer en bij moeder Maria. Tot in 1886 de grootste dag van haar leven aanbreekt. De Heer, moeder Maria Anna, na 59 jaar naar huis roept. liefdevol, fluisterde ze kort na middernacht tegen de zusters om haar heen. Het is dan de ochtend van de 3 juli. Dochters, houd van elkaar zoals ik van jullie heb gehouden. Leid zoals ik heb geleden. Liefde, ware naastliefde. Heb lief en offer. Paus Johannes Paulus II verklaarde Maria Anna Mogas van Cuperta na een onverklaarbare genezing op haar voorspraak in 1996 zalig. Zalige Peregrina Mogas van Cuperta, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is.

0: hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Een luisteraar nam contact op met een van onze kantoren om een radio te bestellen. Ze wilde die aan een bekende geven. Het was al de vijfde radio die ze weg wilde geven. Tijdens het telefoongesprek vroeg ze: "Heb je even? Ik vertel je graag hoe ik Radio Maria heb leren kennen." "Natuurlijk had ik tijd." Ze vervolgde: "Iets meer dan 3 jaar geleden kreeg ik een standaard DAB Plus radio, Digital Audio Broadcasting. Ik luisterde naar mijn gebruikelijke zender met de nieuwe radio. Even later kwam mijn kleinzoon bij mij op bezoek. Hij was enthousiast over mijn nieuwe radio en legde uit dat er meer zenders konden worden opgeslagen. Ik wist daar niets van, ik was toen bijna 80. Samen kozen we verschillende zenders en mijn kleinzoon programmeerde de zenders die ik wilde. Nieuws, een lokale zender, klassieke muziek, enzovoort. Toen zei mijn kleinzoon: "Zo oma, er is nog een knop vrij die je kunt programmeren." Dus gingen we door met zoeken naar kanalen. "Stop," zei ik tegen hem. "Hoor ik het goed? Is dat gebed?" Mijn kleinzoon zei: "Het heet Radio Maria." "Radio Maria? Ik had er nog nooit van gehoord." We bleven een tijdje luisteren en ik wist meteen dat ik dit kanaal in het geheugen wilde bewaren op de laatste plaats die nog beschikbaar was. Sindsdien is Radio Maria mijn favoriete zender geworden. Het is zo fijn om samen te kunnen bidden. Door de vele uitzendingen is mijn geloof verdiept en leer ik nieuwe dingen. Ik voel me altijd verbonden met zoveel mensen. "En weet je," vertelde de oude dame me, "God zelf heeft me de gave gegeven om naar Radio Maria te luisteren. Het is zo geweldig." "Ja," antwoordde ik, "God verricht vele wonderen." Ik was echt ontroerd door de vreugde die ik van die luisteraar kreeg. Zo'n vreugde voor Gods werk en vreugde voor Radio Maria.
2: Bozo Baron, Zagreb, Kroatië. Ik heb de eer te zeggen dat ik deel uitmaakte van de oprichters van Radio Maria in Kroatië. Ik was en ben een deel gebleven van de vele gebeurtenissen die nu in mijn geheugen gegrift staan. Dit zijn niet zomaar herinneringen, maar iets veel meer, dieper en hoger. Dus het is moeilijk om er het juiste woord voor te vinden. Ik ben er altijd meer van overtuigd dat het Radio Maria-project in ons geliefde land Kroatië een samenwerking is tussen hemel en aarde onder leiding van de Heilige Geest en de Maagd Maria. Het uitzenden begon een paar jaar na de laatste oorlog in Kroatië. Het lijden en de wonden van onze natie, het lijden en de gewonde zielen van het Kroatische volk, hadden troost nodig. Wij moesten de wonden in onze geest, ziel en lichaam helen. We hadden allemaal hoop en troost in ons hart nodig. We hadden iets speciaals nodig om die dagen van pijn te overwinnen. Die dagen waarin gevoelens van verdriet en pijn vermengd waren met de vreugde van de vrijheid die was verleend. Hoewel het Radio Maria-project in 1983 in Italië begon, leek het mij dat het voor ons in Kroatië en voor onze situatie in die tijd was gemaakt. En nu is het zelfs nog duidelijker dat de Heilige Geest ons leidde en voorbereidde. Ik herinner het me tot op de dag van vandaag nog duidelijk. Dat moment waarop we samenkwamen, ons verenigden en de rozenkrans baden voor bekering en vrede. Door het hele proces

0: Proces werden we geleid door de onzichtbare, maar machtige hand van God. Dat is de enige manier om alles te begrijpen wat er in die dagen gebeurde. Zou iemand anders dan de Heilige Geest leiding kunnen geven aan alles wat hierdoor is gebeurd? Wij volgden de wijze woorden van Sint Benedictus: werk en bid. We hebben zo goed mogelijk gewerkt. Het was als een droom om 12 uur op die 22e februari 1997... toen we samenkwamen in Kajerica met Franjo Kuharic en onze radio-uitzending begon in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het was met een gevoel van groot belang dat elk individu zich wilde inzetten voor het project van God en Maria. De grootte doet er niet toe. Waar het om gaat is dat je jezelf in dienst stelt van de Heilige Geest en de Maagd Maria. Hoe? Op de manier van Maria. In waarheid en nederigheid, in volharding en liefde.
1: Een getuigenis van Maurice, 41 jaar, België. Beste Radio Maria, ik wil je bedanken met heel mijn hart. Voor mij is er maar één soort medium, Radio Maria. De hoopvolle boodschap is opbeurend en er is geen reclame. Helaas heb ik een chronische ziekte. Maar dankzij jou kan ik mijn avonden afsluiten met het programma Avondcatechismus, dat me helpt om te kalmeren en te gaan slapen. Ik ben opgegroeid zonder enige religieuze opleiding. Maar wijsheid lijkt met de jaren te komen. Afgelopen voorjaar ben ik gedoopt, samen met mijn zoontje. Ik dank u hartelijk en bied mijn gebeden aan.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij zijn navolgers van de apostel, zoals de apostel de navolger is van Christus. Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mezelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeel dus niet voorbarig voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet geleren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Ge zijt blijkbaar al verzadigd, ge zijt al rijk. Geregeerd reeds zonder ons. Ach, was het maar waar. Dan mochten we misschien wel delen in uw koningschap. Want ons apostelen heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen die van ter dood veroordeelde. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus, wij zijn zwak, gij sterk, gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit ogenblik lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en krijgen wij slagen, zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen, worden wij vervolgd. Wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, gij hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus hebt verwekt. Ik mag u dus aansporen, volg mij na. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote over het evangelie. Mijn Heer en mijn God. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. Deze ene leerling was afwezig. Bij zijn terugkeer hoorde Thomas wat er gebeurd was, maar weigerde hij te geloven wat hij hoorde. Opnieuw kwam de Heer. Hij bood de ongelovige leerling zijn zijde aan om ze te betasten. Hij toonde zijn handen en de littekens van zijn wonden. Zo genas Christus de wonden van het ongeloof bij Thomas. Wat valt hierbij op, geliefde broeders en zusters? Denkt u dat het toeval was dat deze uitverkoren leerling eerst afwezig was, daarna bij zijn komst hoorde wat gebeurd was, twijfelde aan wat hij hoorde, om zijn twijfel mocht betasten en door dit tasten geloofde? Nee, dit is geen toeval. God zelf heeft het zo gewild.
Want God was zo mild dat hij op wonderbaarlijke wijze ervoor zorgde dat deze twijfelende leerling, toen hij in zijn meester de wonden van het lichaam betastte, in ons de wonden van het ongeloof genas. Het ongeloof van Thomas is voor ons nuttiger geweest dan het geloof van de gelovige leerlingen. Terwijl Thomas al tastend weer tot het geloof gebracht wordt, wordt onze geest, onder uitbanning van alle twijfel, in het geloof bevestigd. Want zo werd de twijfelende en tastende leerling getuige van de werkelijkheid van de verrijzenis. Hij tastte en riep uit: Mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? De brief aan de Hebreeën zegt: Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Hieruit blijkt inderdaad dat het geloof een overtuiging is aangaande dingen die niet zichtbaar kunnen zijn. Immers, wat zichtbaar is, gelooft men niet, maar erkent men. Dus als Thomas zag, terwijl hij betastte, waarom wordt hem dan gezegd: Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? Omdat hij iets anders geloofde dan wat hij zag. Een sterfelijke mens kan God immers niet zien. Thomas zag dus een mens en beleed God door te zeggen: Mijn Heer en mijn God. Alziende geloofde hij dus. Terwijl hij een echte mens aanschouwde, verkondigde hij met luide stem de God die hij niet kon zien. Veel vreugde bereidt ons wat nu volgt. Zalig die niet zien en toch geloofd hebben. Deze uitspraak slaat immers speciaal op ons, omdat wij hem, die we niet in het vlees zien, toch in de geest vasthouden. Dit slaat op ons als wij ons geloof door daden laten volgen. Want een echt geloof heeft hij die zijn geloof in concrete daden beleeft. Daarentegen zegt Paulus over hen die het geloof slechts in woorden handhaven: Zij beweren God te kennen, maar verloochenen hem met de daad. Daarom zegt Jacobus: Het geloof zonder de daad is waardeloos.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job. Vandaag met Pastoor Menno weer hier in de studio van Radio Maria. Met heel veel vragen en wel spannende vragen.
1: Ja, en ik zou er eigenlijk liefst omheen gaan. Want we worden een beetje moe van al die vragen. We hebben het in het verleden al over. Het gaat allemaal over PS10 ja. En de wijdingen. Nou, we kunnen er niet omheen. Maar misschien bent u er ook een beetje moe van geworden.
0: Oh, ik... Ja.
1: En de posities zijn ingenomen, denk ik. Er zijn mensen die er begrip voor hebben. En die het zelfs goedkeuren. Ja. En er zijn er die er totaal geen... die op het gehoorzaamheidsmodel zitten. Enzovoort. Dat heb ik in het verleden al gezegd. Ja. Alweer. Nou,
0: er zijn nog een derde categorie. Mensen die begrip voor hebben. Maar toch wel van de kerk zijn.
1: Ja, maar je doet net als anderen niet van de kerk zijn. Dat is al meteen een oordeel. Ik vind het volkomen... Ja. Ik vind het heel slecht... dat men ineens van schisma praat, terwijl schisma überhaupt, het was in 88 ook niet. Hè, dus we spraken van een schismatieke daad, maar de pausen hebben steeds gezegd, schisma is het niet. Hm. Het is een ongereguleerde situatie, zal ik maar zeggen. En nou ineens wordt er over schisma gesproken. Nou ja, ik vind het allemaal een beetje... Schisma is een ander iets. Voor schisma is de wil nodig om je van de paus af te scheiden en van de kerk af te scheiden. Nou, dat willen ze absoluut niet. Dat hebben ze steeds gezegd. Ze zijn alleen op een bepaald punt ongehoorzaam. Maar dat is niet voldoende om dan schisma te zijn. Wat een onzin.
0: Ja, maar het is een groot punt. Bisschoppen wijding zonder toestemming. Niet
1: ik
0: tegen
1: vind
0: de wil.
1: Een groter punt. Ik zal een voorbeeld geven. Ja. Ik vind het een groter punt. Als mensen, katholieken, vooraanstaande katholieken. Zoals Nancy Pelosi.
0: Ah.
1: Geef ik in Amerika. Hè?
0: Ja.
1: Die dus in het parlement voor abortus is. En ondertussen met de rozenkrans staat te wiegelen en zegt me... en Biden, precies hetzelfde. Nou, die Nancy Pelosi is door haar plaatselijke bisschop toch geëxcommuniceerd. Want je houdt dan een automatische excommunicatie op. En hetzelfde als bij zonder verlof bisschoppen wijden. Dan moet de bisschop dan constateren dat op. Dat heeft de bisschop gedaan en gezegd ze mag niet met de communie. Ja. Ze gaat naar Rome toe en de paus... Juist. Nee, nou moet jij niet tegenin de paus... Die laat ze gewoon de communie gaan in zijn eigen kapel. Dat betekent dus dat de paus de excommunicatie die ze opgelopen heeft niet eens bevestigt. Nou, dit is één voorbeeld van hoe gek het allemaal in elkaar zit.
0: Maar het is de vorige paus.
1: De paus.
0: Nou.
1: De paus. De paus die zou moeten openstaan naar alle mensen. Die staat toch meer open naar... naar de homopater James Martin dan naar...
0: Ja,
1: je niks. Je
0: als
1: mag
0: James Martin zou zeggen... ik ga even homo proberen te wijden als bisschop... nou, dan krijgt hij wel het op zijn
1: donder. Ja, maar het gaat toch niet alleen om bisschoppen wijden? Het is natuurlijk het geloof aanvallen. Hè? Er is nu... Ik zag gisteren weer, er was iemand die stuurde de bisschop... Welke bisschop was het nou... Je had weer een of andere homoviering gedaan. Ik bedoel, dat neemt hand over hand toe. Overal in de kerk. In Italië en overal gebeurt in Duitsland. Overal homovieringen, homozegeningen. Het was daar ook. De bisschop had daar zelfs een homopaar weer gezegend. En maar om. Nou, daar zegt Pius X van, daar kunnen wij niet mee instemmen. Dat is een noodsituatie in de kerk. Daar willen we niks mee te maken hebben. Wij moeten de kerk zuiveren door ander duidelijk het geloof... te verkondigen en duidelijk het geloof te beleven... duidelijke liturgie te vieren enzovoorts allemaal. Maar dat doen we in eenheid met de katholieke kerk, niet daarbuiten.
0: Ja, maar de katholieke kerk zelf zegt iets anders.
1: Ja, dat kan zeggen.
0: Dat ze niet in eenheid zijn.
1: De paus zegt dat, maar ik zeg dat niet.
0: Maar de paus
1: en ik ben ook nog iemand.
0: Ja, de paus is de kerk.
1: Paus, dat is zo'n raar idee dat de paus de kerk is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Daar moeten wij toch echt vanaf, hoor.
0: Ja, maar misschien in de toekomst.
1: Dat is mij steeds duidelijker geworden sinds die vorige paus.
0: Ja.
1: Want bedoel, als je dan zegt de paus is de kerk, nou, dan is de kerk helemaal gek geworden.
0: Ja, dat was ik toen ook mee eens, maar nu is een andere paus.
1: Nee, maar deze paus neemt die afstand ervan. Wat... Er zijn naar aanleiding van toentertijd die gezinssynode, Amoris Laetitia, zijn er door 5 kardinalen of 4 voorwaarden, zijn er dubia.
0: Ja.
1: Dus vragen aan de paus gesteld of waar hij op moet antwoorden als de bewaarder van de waarheid.
0: Die is overleden.
1: Ja, maar de paus blijft, hè? Dat is dezelfde. Nee, dat is hetzelfde. De paus gaat gewoon door.
0: Oké.
1: En ook deze antwoord daar niet op. Dus de antwoorden komen gewoon niet. Dus op dogmatisch terrein, op het gebied van het geloof, in de Romeinse kanon staat, in eenheid met de paus, met de bisschop en met allen die het orthodoxe geloof beleiden. Dat is belangrijk in de kerk. Nou, dat orthodoxe geloof wordt door een heleboel mensen niet beleden. Ook een hoop bisschoppen niet, op onderdelen. En het lijkt in Rome alsof ze via het synodale proces met elkaar praten, begeleiden, noem maar op. Er wordt niemand veroordeeld. Alleen Pius X wordt veroordeeld, omdat ze gewoon de katholieke leer verkondigen.
0: Nee, hadden ze niet gedaan wat ze hebben gedaan, waren nooit geëxecuteerd.
1: Ja, maar ze zeggen, wij kunnen, dat is wat ze zeggen, wij kunnen niet op de gunst van allerlei gekke bisschoppen vertrouwen. De een wil me wel, de ander niet. Ja. Je ziet wat er gebeurd is met bijvoorbeeld bisschop Strickland. Die heeft een beetje kritiek uitgeoefend op de
0: Een beetje veel. Was best fel toen, als ik me goed herinner.
1: En hij had groot gelijk, maar hij wordt meteen naar de kant geschoven.
0: Oh ja.
1: Ja, dit lijkt toch niet. Zo'n pausschap hoef ik niet te hebben, hoor.
0: Ja, weet ik. Nou, ik weet het, ja.
1: Mensen die trouw zijn aan het geloof. Dat is het belangrijkste, hè? Gehoorzaamheid staat niet boven het geloof.
0: Ja. En toch denk ik, niemand heeft de Pius X gevraagd om hongervieringen te doen. Dus
1: ja, maar daar gaat het niet over. Je zit in één kerk. Ja, maar ik verdraag het er ook niet.
0: Nee.
1: Als kijk, nou zeg jij hetzelfde. Als ik pastoor ben in de parochie, dan zijn drie kerken. En als ze dan in een kerk waar ik op dat moment niet ben een homoviering doen, dan dwingt mij toch niemand. Dat is mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Hè? En dat die homo's de Sint-Pieter intrekken met het heilig jaar, is de verantwoordelijkheid van deze paus. Van deze paus.
0: Als u die pastoor was, die waar een kerk gekke dingen gebeuren, ik zou niet meteen zeggen, oh, die pastoor die is voor de homovieringen. Het zou kunnen dat het buiten zijn gewetens gedaan, dat er allemaal omstandigheden zijn waar hij eigenlijk geen controle over had. Dat kan.
1: Maar zou het dan kunnen zijn, als dat bij mij in de parochie gebeurt, dat er dan parochianen zijn en zeg, ga je ergens anders naar de kerk, want ik vertrouw die pastoor niet meer.
0: Ja, maar als u de voorganger was van die viering, zou je zeggen inderdaad, die is slecht.
1: Dan is het helemaal erg. Ja. Maar als ik verantwoordelijk
0: ben. Maar ik zou zeggen, ik ga naar die kerk niet meer.
1: Als de paus in de Sint-Pieter, als je daar nog niet eens de baas over is.
0: Ja, maar ik denk dat hij niet helemaal de baas is. Dat heb
1: dat
0: ik zo vermoeden.
1: De paus is de baas, of hij is bang.
0: Kan ook.
1: Maar hij is de baas. Als je zegt, gebeurt niet. Als je vandaag zegt, de Sint-Pieter gaat dicht,
0: dan krijg je
1: het.
0: Al die homo's op je hoofd. Wat een geschreeuw en wat een. Dan denk je, liever
1: daar
0: laat
1: moet
0: ze
1: je
0: maar
1: bang
0: twee
1: zijn.
0: Uur dat doen.
1: Zeker. Kruisig hem. Niet, ga weg bij Pilate. Weglopen.
0: Alles wat menselijk is, dan is ook aan de paus niet.
1: Ik zeg ook niet dat. Maar dat goedgekeurd moet worden, vind ik iets anders. Maar daar gaat het niet over. Ze zijn heel biedig aan de paus. Zeggen al dat alleen. Wij willen dat de kerk weer zuiver wordt. De bruid van Christus.
0: Ja.
1: En dat uitgezuiverd wordt wat er verkeerd in is. En nou worden de mensen uitgezuiverd die niet verkeerd zijn. Alleen even ongehoorzaam. Om het in zuiver te krijgen. Nou.
0: Ik zou onderzoeken welke zonde is groter. Bisschop wij de zonder toestemming. Pro-abortus activist, kun je zeggen, de communie geven.
1: En die benoemen in een pauselijke commissie. Een pro-abortus. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Hè? Onder Francis is alles gebeurd. Het gaat allemaal gewoon door.
0: Nee.
1: Het gaat allemaal gewoon door. Op een beetje een fatsoenlijkere manier.
0: Ja.
1: Hij scheldt niet zo. En het is een nettere man. En hij is liturgisch ook wat beter enzovoorts. Dus daar zeg ik niks van. Daar ben ik ook blij mee. Maar het gaat allemaal wel door. En heeft het allemaal over mijn geweldige voorganger. Dat hoeft hij ook niet te zeggen.
0: Maar denk je niet bijvoorbeeld dat de Pius X had even kunnen wachten? Want ik denk, die hebben laten weten dat ze. Dat was niet, Paus Leo was niet eens een jaar paus. Dus maar een paar
1: als
0: maanden
1: paus Leo de overste niet eens wil ontvangen van 700 priesters. Nooit om ontvangen.
0: Dat weet je niet.
1: Dat wil hij niet.
0: Dat weet je niet. Misschien als een paar.
1: Als ze nog een paar brieven meer gestuurd hadden, mogen komen,
0: we
1: komen op onze knieën.
0: Nee, als ze mee eens waren om met Cardinaal Fernandes te blijven.
1: Maar daar gaat het niet over. Ja. Ze hebben eerst voordat ze over die wijdingen hadden, hebben ze getracht met de paus in gesprek te komen. Nou, omdat ze dus de brieven niet eens beantwoord krijgen, nog niet eens gezegd, we hebben de brief ontvangen, we zullen laten, helemaal niks. Toen hebben ze gezegd, nou kondigen we die wijdingen aan, want er is ja, verder niks behalen. Nou, dan ineens worden ze uitgenodigd bij Fernandes.
0: Ja. Want ze hadden
1: maar Fernandes die zegt dan weer, je moet weer alles ondertekenen. En ze willen, daar gaat het juist over. Het gaat niet eens over de liturgie alleen. Het gaat over het ondertekenen van Vaticaan II als een soort dogma.
0: Nee, het was meer ook een aanbod voor gesprek, voor meerdere gesprekken. Om te kijken wat is een minimum wat geaccepteerd moet worden. Dat hebben ze ook afgewezen. Dat vind ik wel jammer. Kijk, als
1: ja,
0: alle...
1: Je kunt toch niet... Dat hadden ze wel gedaan, als de paus ze meteen had ontvangen. Ze zien nou alleen, het is gewoon...
0: Ja, als ze alles hadden gedaan, zeg maar...
1: En wat doen ze met de Duitse bisschoppen? Die
0: nee,
1: gewoon
0: maar dat
1: eindeloos...
0: is iets anders.
1: Nee, dat is niet anders. Het is allemaal hetzelfde.
0: Jawel.
1: Als je geld hebt en je kunt Rome betalen, dan zijn ze wat toeschieten. Dan komt er geen schisma.
0: Als de Duitse bisschoppen opeens gingen bisschoppen wijden zonder toestemming van de paus, dan is het gebeurd.
1: Weet ik niet wat er gebeurde.
0: Hetzelfde.
1: Als ze met de geldbuidel rammelen.
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat
1: maar
0: niet.
1: Doet de Chinese kerk, die kan wel bisschoppen.
0: Het Vaticaan heeft een deal met de Chinese kerk.
1: Ja, een deal die ook verschrikkelijk is.
0: Ja, maar ja, het is wel een deal.
1: Ja, maar dan zie je toch dat het allemaal niet betrouwbaar is.
0: Ik weet het niet.
1: Nee, nou, afijn, goed, jij bent. Mijn positie is duidelijk. Die van jou is ook duidelijk.
0: Ja.
1: En dat geeft gewoon aan hoe mensen er verschillend over denken.
0: Precies.
1: En de luisteraars die moeten niet boos worden op
0: mij, sowieso.
1: Ook niet op mij. Het is gewoon, denk ik, allebei een legitieme positie.
0: Ja.
1: En ik vind het alleen erg, ik nog wel even toevoegen, dat de traditionele groeperingen, de andere, de vroegere Ecclesia Dei groeperingen, zoals Petersbroederschap en de Christus Koning en weet ik wat allemaal.
0: Ja.
1: Dat die, en met name Petersbroederschap, dat die zo tegen Lefebvre ingaan. Weet je wel, die zeggen als het zou hun passen een beetje stil te zijn, want dat zij bestaan is dankzij Lefebvre. Hè?
0: Nou, ze zei
1: het is dankzij Lefebvre dat zij bestaan. Omdat Lefebvre zo stoer is geweest om vast te houden aan die mis enzovoorts allemaal. En Rome heeft toen, om ze de wind uit de zeil te nemen, hebben ze toen de Petersbroederschap opgericht. Die al die dingen mocht doen. Alleen moesten ze het concilie ondertekenen en ze moesten vroom. En dat was op zich nog niet zo erg, want er was een aparte groep door Jans Paulus II, de Ecclesia Dei. Mm-hmm. Een apart ministerie in Rome, wat voor hun zorgde. En die waren welwillend.
0: Ja.
1: Maar wie heeft die opgeheven?
0: Volgens mij Paulus Franciscus.
1: Ja. En nou zijn ze weer vogelvrij. Als ze niet heel braaf zijn, worden ze ook afgeschoten.
0: Ja, ja. Nou.
1: Dus dat heeft Pius X ook gezien. Hè? Dat Rome onbetrouwbaar is. Op de lange termijn. Dat Rome, hè, als ze nou met die Petersbroederschap enzovoorts allemaal op een fatsoenlijke manier omgaan. Maar die mogen niks zeggen. Die moeten heel braaf zijn. Die mogen niet minst kritiek hebben op de oude mis of de nieuwe mis. Want dan
0: dat was de deal.
1: Ja, maar dat zijn rare deals.
0: Ja, dat is zo. Maar ja.
1: Maar betere ik pak denk met dat de duivel sluiten.
0: We zijn wel ergens mee eens. Het is gewoon een hele trieste situatie.
1: Het is heel triest.
0: Ja.
1: En dan zeg ik nogmaals, sta je niet blind op die excommunicatie. Als je zegt, de heilige Athanasius is heilig verklaard achteraf, maar is ook geëxcommuniceerd geweest. De heilige Cyrillus
0: van Alexandrië.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is ook geëxcommuniceerd geweest. Dus dat zegt allemaal niet zoveel. Men smijt in de kerk, als het macht is, dan smijt men de excommunicatie. Je ziet het ook, nou in de orthodoxie precies hetzelfde. Moskou heeft heeft Kiev geëxcommuniceerd omdat ze zijn eigen kerk wil openen. Dus ja, nou ja, op een gegeven moment liefde we weer bij, na een paar generaties dan herkennen ze elkaar weer. Dat is allemaal een beetje, ja.
0: Nou, dat is hier een reactie van iemand die zegt, mag het wel eens, niet eens, en het ja maar wat minder, nu voor mij. En
1: mag
0: pastoor Menne gewoon de vragen beantwoorden.
1: Ja, maar die vragen gaan hier allemaal over.
0: Wij luisteren graag naar hem.

0: hier allemaal over.
1: Wij luisteren graag naar hem.
0: Goed, we gaan verder. Hier iemand die over diezelfde zaak zegt: kijk nou maar eens naar de geweldige activiteiten van PS10. Zoals ze ook in Traditio part 1, 2 en 3, dat zijn die films.
1: Ja, die hebben ze zin.
0: Over priesterschap, over het sociale werk. En dan zie je dus hoe dat missiewerk. Ik geloof niet dat de rest van de kerk nog een missie doet. Ik zou het niet weten wie.
1: Jawel.
0: Ja, waar?
1: Ja, ik weet van Roemenië stuurt missionarissen naar Afrika.
0: Oh.
1: Die hebben een overschot aan priesters.
0: Ja, ja.
1: En ik vermoed ook andere landen. Dat is niet zo dat er...
0: In Zuid-Amerika is er in ieder geval jarenlang alleen maar bevrijdingstheologie gedaan. En allemaal bevrijdingstoestanden gesteund. En er waren bisschop die zei, missionaris bisschop na het concilie. Dus ik heb nooit iemand gedoopt en daar was je heel trots op. Want hij wou de mensen bevrijden.
1: Ja,
0: je neemt. Dat is wel wat Pius X ziet als...
1: Een kans.
0: Nee, niet als een kans. Die zien het als de uitwas van Vaticanum II. Dat is ook zo. Dat heeft te maken met... Ik zeg niet dat Vaticanum II dat gezegd heeft.
1: Nee.
0: Maar ze hebben het er wel uit afgeleid. En de kerk is er op een gegeven moment tegen ingegaan.
1: Ja,
0: Frans Paulus II is er tegen ingegaan.
1: Ja.
0: Maar Franciscus is weer allemaal betrokken gezet. Dus het is niet voor niks dat in Zuid-Amerika ongeveer de helft van de katholieken afgevallen is van de katholieke kerk. En protestant geworden is. Omdat de protestanten het wel over Jezus hebben en de katholieke kerk niet. En dat is wat Pius X zegt, het gaat in de kerk om Jezus. Gisteren met de wijding over het kostbaar bloed. Het gaat om het bloed van Christus. Daar gaat het over het offer en het heil van de zielen. En dan betekent niet dat je niet geen ziekenhuis bouwt, doen zij ook. Ze maken ziekenhuizen, scholen en weet ik wat allemaal in hun missiewerk.
1: Ja.
0: Ze zijn volop aan het missioneren.
1: Ik denk niemand had iets over te zeggen. Ze doen uitstekend werk. Dat zeg ik ook.
0: Zelf Johannes of dingen was.
1: Paus Franciscus die was onder de indruk van hun werk in Buenos Aires.
0: Ja.
1: Dat ben ik ook, maar dat is
0: Ja, maar dan zou je toch eens meer moeten luisteren naar hun argumenten over waarom is de kerk niet meer. Waarom verdedigt ze het geloof niet meer?
1: Ja, maar het probleem is...
0: Waarom sluit ze zich aan de wereld?
1: Als ik tot die conclusie zou komen, dan zit ik niet meer in de kerk. Ik kan mezelf niet zo splitsen. U kunt jezelf wel splitsen. Hè? Dus een nieuwe mis is wel slecht, maar ik doe het toch. Maar voor mij, als ik besluit dat iets slecht is, of dan ga ik weg.
0: Ja, maar ik zeg... Kijk, ik
1: blijf
0: ben,
1: niet.
0: Al doet de kerk nog zo'n rare dingen, die heeft ze in de lood van de geschiedenis wel meegedaan, dan blijf ik toch lid van de kerk.
1: Waarom?
0: Omdat de kerk de enige redding is voor de mensen.
1: Hoe dan?
0: Extra ecclesiam nulla salus.
1: Ja, maar hoe dan? Als u zegt dat het is gewoon slecht.
0: Nou, zolang als de kerk nog sacramenten heeft. En al worden die bediend door slechte mensen. Dan heb ik nog de sacramenten.
1: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat ik het dan niet moet veranderen.
1: Ja.
0: Ik moet de kerk moet hervormd worden.
1: Ja, ja.
0: En de kerk is met Vaticanum II niet op een goede manier hervormd. Zeker niet. Dat blijkt uit de vrucht.
1: Bent u mee eens voor bijvoorbeeld voor de geestelijke gezondheid van een persoon. Van een gewone gelovige. Dus geen priester en zo. Dan zegt u dan dat... Eigenlijk kun je je redding niet vinden in de kerk.
0: Die kun je wel vinden. En daarom zeg ik ook mensen die er dieper over nagedacht hebben. Die gaan zoeken naar parochies. Dat is in Nederland zie je dat ook. Je kunt ook niet in iedere parochie je hel vinden.
1: Nee.
0: Die gaan naar parochies waar het goed, of het nou de oude of de nieuwe mis is. Maar in ieder geval waar het met eerbied en waar de sacramenten met eerbied en waar fatsoenlijk gepreekt wordt. Dat is op het moment al het geval.
1: Ja. Maar dat is al heel lang zo.
0: Ja, maar dat was vroeger niet zo. Dat is na het concilie zo gekomen.
1: Ja, nou ja, ik heb dat niet meegemaakt.
0: Nee, maar ik wel.
1: Ja.
0: Maar dus de vraag dat was is, niet zo.
1: Waarom zou je dan niet de makkelijke weg kiezen en gewoon Pius X doen? Dus waarom ga je zoeken daar en daar en misschien daar? En daar is het wel, dat is goed, maar die andere ding is niet goed.
0: Ja, maar zo is PS10. Zo is PS10, die heeft zijn eigen steunpunten overal gehad. In Nederland hebben ze die al heel lang. Al Utrecht is erbij gekomen, maar de andere hebben ze al lang. Dus Leiden en,
1: dat is,
0: en Gerwe. En daar komen mensen, een groeiend aantal mensen, ook jongeren.
1: Jazeker.
0: En maar ik kan sommige mensen in de kerk... Ja, ik kan er niet aan onderuit dat ze jaloers zijn.
1: Dat kan.
0: Dat ze jaloers zijn, dat daar wel... En in hun eigen postconciliaire kerk, daar zit nauwelijks

0: groeien aan dingen in.
1: Ja.
0: Dus het is jaloezie en dat moeten we onderdrukken.
1: Dat kan. Maar mijn vraag was wel, waarom zou je dan in de gewone reguliere kerk je heil zoeken, terwijl je daar, zoals u zegt, prima te vinden is bij de Piustine.
0: Maar wil bij de gewone kerk blijven.
1: Ja, natuurlijk, ja. Maar je zei, je moet ook tegenwoordig parochies zoeken waar goed zijn. Waarom dat doen? Gewoon rechtstreeks. Piustine.
0: Kunt ook naar Piustine gaan.
1: Oké.
0: Het is alleen op het moment is het zo erg, wordt er weer over de schisma gesproken, de mensen allemaal in verwarring raken. En dus zeggen, ja, maar ik wil niet een schisma zijn. En nou hebben ze nog gezegd, als mensen die er zich bij aansluiten, die ook nog een schisma. Ze hebben het allemaal nog flink aangedikt in Rome. Maar ik weet niet of mensen het nog geloven.
1: Ja.
0: Op den duur is het zo tegenstrijdig met elkaar, wat ze zelf op andere terreinen doen. Hè? Ik bedoel. En er zijn natuurlijk ook. Athanasius Schneider was toch al op de hand van Piustine. En heeft ook de noodtoestand erkend. Zegt, het is gewoon zo. He, en het is te gek dat men het Tweede Vaticaans Concilium moet onderschrijven. Hij zegt, collegialiteit van de bisschoppen is helemaal geen goddelijk recht. Dat is helemaal onzin. Kijk, de paus. De positie van de paus is duidelijk. En de positie van de bisschop. Die een soort paus in zijn eigen diocese is. En dat je dan moet samenwerken met anderen, dat is een kerkjuridische kwestie. Maar dat is geen principieel katholieke, geen dogmatische kwestie. Nou doen ze net alsof geen één bisschop maar iets mag zeggen. Dat moet hij allemaal doen met zijn collega bisschop. Daardoor wordt de bisschoppelijke zelfstandigheid ernstig bedreigd. En zeggen ze ook niks meer. Want dan moet iedereen het met elkaar eens zijn. Anders zeggen ze niks meer.
1: Ja.
0: Wanneer hebben wij in Nederland nog een vaste brief gehad die ergens over ging? Jaren geleden. Want vroeger had iedere bisschop zijn eigen vaste brief. He, die kon iets zeggen over de liturgie. Of over het huwelijk. Of weet ik wat. En die zei gewoon wat hij vond dat hij moest zeggen. En nu gaan ze zeggen, ja, maar de bisschop van den Bosch is het er niet mee eens. En de bisschop van Breda, die vindt dat. Die, nou, dan komt er niks meer uit als een van de warg. Nou, dat is. Nou, daarvan zeggen niet alleen Piustine, maar een heleboel mensen zeggen, dat is een foutieve ontwikkeling. Dat heeft Ratzinger trouwens ook al gezegd. Dus die nadruk op die bisschoppenconferentie, die collegialiteit, is niet van goddelijke oorsprong en is verkeerd, werkt verkeerd. Het feit dat men de islam en het jodendom en het christendom een beetje op één lijn zet als vereerders van één en dezelfde God, dan zegt de normale katholiek, dat is niet zo. De God van het jodendom is
1: dat wel niet, onze God.
0: Is niet dezelfde God als die wij aanbidden. Het is niet de drieëne God.
1: Nee.
0: He, er is een verdere openbaring. God is anders dan in het Oude Testament.
1: Nou, je kunt zeggen, de Joden erkennen hem anders dan wij.
0: Ja, kennen hem dus niet. Wij kennen hem dus beter. En als wij hem aanbidden, is het anders.
1: Ja, ja, maar
0: en dat heeft consequenties. Hè? Ik bedoel het feit dat God bij ons vredelievender is. En niet geen oorlog wil. Ja. Terwijl dat bij de Joden niet is en bij de islam al helemaal niet. Dat heeft te maken met het godsbeeld. En dan moet je niet zeggen, ook niet op het concilie, dat wij dat allemaal samen doen. Want dan zeggen ze, dat is niet waar. Nog erger is, als Franciscus zegt, ook op basis van conciliedocumenten die dat niet zeggen, maar op basis daarvan zegt, in de verklaring van Abu Dhabi, dat er vele wegen naar God zijn via al die godsdiensten. Dat is gewoon ketterij.
1: Ja, maar dat is Paus Franciscus.
0: Zeker, maar heeft het iemand ooit teruggenomen? Hij zelf niet en niemand niet.
1: Nee, maar dat is de kerk niet. Dat is Paus Franciscus.
0: En je hebt straks nog tegen mij gezegd dat de kerk de paus is. Nou, ja, maar dat is het punt namelijk. We hebben van de paus de kerk gemaakt. Dat is al heel lang zo. En dat was niet zo erg toen hij zoveel zijn mond opendeed. He, alleen maar af en toe plechtige verklaringen. Maar de huidige pausen die leggen ineens door verklaringen af. En die antwoorden in interviews. En daarom wordt het heel gevaarlijk om de kerk met de paus gelijk te stellen.
1: Nou, deze paus zegt niet zoveel.
0: Ook nog te veel.
1: Nou.
0: He, het hele probleem van de rechtvaardige oorlog. Wat deze paus ook weer bevestigd heeft. Ik bedoel, zitten wij. zitten wij op die encyclieken te wachten? Ja, het is goed dat er iets gaat over AI, hoor, daar ben ik niet tegen. Ja. Ik vind het ook heel goed. Maar zit de kerk in feite te wachten op dit soort encyclieken? En die infinita humanitas, weet ik wat dan wat we gaat hebben. Dus nee, het gaat helemaal niet meer over het geloof, hè? Ja, dit zijn allemaal randverschijnselen.
1: Nee, dat...
0: Terwijl het geloof zelf in gevaar is.
1: Gaan
0: mensen nog biechten?
1: Zeker wel.
0: Ja, sommigen, maar een heel hoop niet.
1: Wel een heel hoop, je gaat naar Nederland niet.
0: Hoe zit het met het huwelijk?
1: De trouw ook best wel. In Nederland is het geloof inderdaad nog steeds, ondanks de groei van de laatste tijd, nog steeds slecht aan toe. Maar ga je naar andere landen, dan zie je rijen voor de biechtstoel. Nog steeds. Het zijn gewoon kerken van de Tweede Vaticaans Concilie met de nieuwe mis.
0: Zie je, dat was toen ik in Duitsland was, verving, de eerste jaar dat ik priester was, in de vakantie. Toen waren er ook nog rijen voor de biechtstoel.
1: Ja.
0: Rijen voor de biechtstoel. Die zijn ondertussen ook weg, hè? In Kevelaar zijn ze ook niet meer. Dus dat is een kwestie. In Nederland was het eerste. Hè, naar de rand. Zolang als je dat andere geloof beleidt, wordt het langzaamaan minder.
1: Ik weet het niet. Ik kijk naar, dat is een westers probleem. Nou, kijk je naar andere delen van de wereld, dat is dat niet.
0: Dat is ook zo. Maar ik denk, en dat heb ik steeds gezegd, dat het samenhangt met de prediking van het geloof en de wijze waarop de sacramenten worden gevierd. Als je niet meer praat over de heiligheid van het huwelijk, als je niet meer zegt dat het heel slecht is om te scheiden, want dan zou je iemand op zijn ziel kunnen trappen. Nou, dan gaat het gewoon steeds verder bergafwaarts. En dat is het punt wat er in de kerk gebeurd is. Dus ja. Ik denk dat de kerk in heel de wereld en in sommige plaatsen meer dan andere zich aangepast heeft aan de wereld. Aan de mores van de wereld. Met een christelijk sausje eroverheen. Je ziet het trouwens aan de christelijke partijen. Ze stellen niets meer voor. Ze noemen zich nou christelijk, maar er zit totaal...
1: In Nederland.
0: Ja, maar in Duitsland,
1: Nederland is ook gewoon wel hetzelfde.
0: De Christiana is verdwenen in Italië. Democratia Christiana is weg.
1: Ja.
0: Dus het stelt niks meer voor. Wat stellen katholieke scholen nog voor? Katholieke universiteiten. Dat zal opnieuw opgebouwd worden. Want ze zijn allemaal tegen het katholieke geloof. Hè, waarom kun je de Jezuïeten maar doorgaan met de ketterijen verkondigen via hun universiteit en overal. En er wordt niks tegen gedaan. Dat is toch erger dan een bisschop wijden, hoor.
1: Maar
0: vind ik dus.
1: De vraag is, waarom zijn dan kardinalen Burke en Müller en Sarah en waarschijnlijk nog anderen.
0: Ja.
1: Toch wel, waarom hebben ze gezegd toch dat is niet de manier om problemen op te lossen in de kerk?
0: Nee, maar dat zeggen ze. Tuurlijk zeggen ze dat. En als ik kardinaal was, zou ik het ook zeggen.
1: Nee, want
0: als ik bisschop was, zou ik het ook zeggen, maar nou zeg ik het niet.
1: Kijk, die hadden ook hun mond kunnen dichthouden en zeggen niks.
0: Burke toch zegt niet ze, veel, hoor.
1: Jawel, die zei het is ernstig, het is excommunicatie, dat is niet de manier om het op te lossen, et cetera, et cetera. Müller ook nog meer.
0: Nou, zitten dan op jouw lijn.
1: Ja, precies.
0: Dat is goed, jij zit bij de kant van de kardinalen. Ik ben meer de kant van de rebellen.
1: Precies, ja.
0: Ik ben Sjors van de rebellen.
1: Ja, ik ben aan de kant van de kerk, hè.
0: Ik ben ook van de kant. Het is toch... Om de kerk toe te eigenen.
1: Van de bisschoppen. Nou ja.
0: We gaan even
1: die
0: verder.
1: Die vragen, die blijven. Ja.
0: Goed. In het boek van Johan Lindhout, getiteld Dat Nooit, geeft een dominee als laatste antwoord op de gestelde vragen van een ouderling. Zo lees ik de Bijbel. Hoe geloofwaardig is zo'n antwoord? Verschrikkelijk. Hij laat de gelovigen aan zijn lot over. Toch ook wel een geweldige arrogantie, geen leergezag erkennen. Dat vereist moed dat in te zien. Johan Lindhout is die weg moedig gegaan. Het antwoord van de dominee was terecht niet bevredigend. Als de dominee eerlijk zou zijn, dan had hij moeten zeggen: dat is mijn persoonlijke mening en voor mij is Gods woord meer duidelijk uit te leggen. Maar dat is toch onverantwoord? Een persoonlijke mening is toch niet meer dan een opvatting zonder gezag? Meer duidelijk en daar verwarrend op essentieel punt. Een dominee, een zielenherder die niet in staat is leiding te geven en zijn schapen in grote gewetensnood achterlaat. De moederkerk is door de misleiding door de reformatoren is de moederkerk door de misleidende reformatoren dan niet de gewenste oplossing? Natuurlijk, dat wisten we al lang. De moederkerk is de belangrijkste oplossing. Maar de moederkerk is ook een beetje in trouble, zal ik maar zeggen, constateren we. Maar dat is wel meer geweest in de geschiedenis. Dan kraakt ze wel overheen. Ja, en ik acht het niet onmogelijk dat in een wat verdere toekomst zelfs Monsieur Lefebvre heilig verklaard wordt. Acht ik niet onmogelijk. Dat is misschien meer aanleiding voor dan sommige heilig verklaarden in de slipstream van het concilie. Maar ja, afijn.
1: Dat zal wel 100 jaar of zo.
0: Zeg je?
1: Ik denk dat moet wel 100 jaar of zo overgaan.
0: Dat kan.
1: Ja, maar we zullen het niet zien.
0: Het is ook beter dat je het zo lang wacht.
1: Ja, dan is het een echte.
0: Kijk, die heilige verklaringen van paus.
1: Een beetje te snel.
0: Een beetje onzinnig. Dan kunnen nog een hoop lijken uit de kast vallen.
1: Ja.
0: In verband met de bisschopwijdingen vind ik het vooral zeer erg dat paus Leo het schisma heeft uitgesproken. De Piusbroederschap kan niet blijven bestaan zonder eigen bisschoppen, maar Rome schijnt dat niet te willen nog te verdragen. Zij verlangen ook in 1988 dat de broederschap zou verdwijnen, dus stelden ze altijd alleen maar uit. Hoezeer is dat te bewenen? Dat lijkt een Belgische reactie. Want bewenen zouden wij in Nederland niet zeggen, maar ik vind het wel mooi. Wij zeggen betreuren, maar ik vind bewenen eigenlijk veel mooier. Ook Christus zal wenen, want hij wil altijd eenheid. Leven wij nu in de tijd, zoals Jezus zei, dat men de gezonde leer niet meer kan verdragen, dat men zijn eigen waarheid met eigen leraren aanhangt. Wij moeten nog vuriger bidden en offeren voor paus, kerk en de kerk, dat de waarheid wordt gepreekt, zoals men onder andere bij Pius X die vindt. Dank voor uw commentaar. Ja, ik denk, daar gaat het uiteindelijk over. Over het geloof. En de rest is bijkomstig. Nou, weer een andere. Afgelopen woensdag was er een wijding van 4 nieuwe bisschoppen door Monsieur de Galaret, Ta en Fallet van Pius X. Ondanks de polemiek, wat heb ik genoten. Wat een ongelooflijk rijke, prachtige, traditionele liturgie. En wat een volk was erbij, massaal. Wat heeft de kerk toch overboord gekieperd in de jaren 60? Waren ze toen soms gek? En wordt het niet de hoogste tijd deze liturgie van de eeuwen terug te voeren? Dus er is iemand die gekeken heeft. Ik heb ook gekeken.
1: En wat vindt u van die regen? Vreselijke storm tijdens de communie.
0: Ja.
1: Dat ze zo vreselijk dat ze moesten stoppen. Even de rozenkrans bidden.
0: Ja, dat vond ik het wel. Kon uitreiken. Nou,
1: misschien zijn ze in de hemel aan het huilen. Kan dat?
0: Nou, nee. Nee.
1: Misschien is het een teken dat het toch
0: nee,
1: niet...
0: Nee.
1: Ja.
0: Het is volgens mij een teken van de hemelse zegen.
1: Van vruchtbaarheid.
0: Van de vruchtbaarheid.
1: Als je moet stoppen, als het maar een beetje regen
0: was. Ja, maar stoppen,
1: was.
0: Het was stoppen. Op omdat het juiste moment, hè, vlak voor de communie, dat komt best.
1: Tijdens de communie. Nee, het was tijdens... Die priesters die waren alle richting het volk communie, en die moesten terug.
0: Oh, dat kan zijn.
1: Het was zo erg.
0: Maar... Ik heb wel toen gehoord, ze hebben dus de rozenkrans gezongen. Ja. En na de rozenkrans was het over, toen hebben ze het me niet uitgelegd.
1: Ja, toen zei Maria, oké, dan hebben jullie...
0: Ja, het is goed.
1: Dat is wel net
0: goed,
1: als die...
0: Maar inderdaad, ik heb gekeken ook met name omdat ik de liturgie van de bisschopswijding van voor Vaticaan II nog eens wou zien, want die ken ik ook niet.
1: Ja.
0: Die is heel mooi, maar zitten er inderdaad voor mijn ogen ook een beetje vreemde dingen in, hoor.
1: Wat is er dan eentje daarvan?
0: Die vorm van concelebratie zoals dat vroeger was. Met, vind ik toch een beetje apart.
1: Met 4 missalen en zo.
0: Ja,
1: en
0: op een apart altaar dan in het begin.
1: Ja.
0: En ze bidden dus alles met z'n 4 tegelijk enzovoorts. Dat vind ik een beetje apart. Maar dat kan ook zijn dat wij misvormd zijn door Vaticaan II en de liturgie daarna. Maar verder was het wel mooi. Ja, en dan die traditionele gewaden zijn we natuurlijk niet meer gewend. Ik bedoel, ik heb dat het laatst meegemaakt, denk ik, toen Monsieur Bluister gewijd is. Dat hij nog die witte schoenen aan had.
1: Oh ja, die witte schoenen. Ja, die zijn ook niet meer van deze tijd.
0: Ja, maar wat is er wel van deze tijd?
1: En de handschoenen ook, vind ik. Ja, dat is meer. Ja, het is niet meer van deze tijd. Zo'n schoenen. Mannen dragen dat soort schoenen niet. tegenwoordig.
0: Nee, ik denk dat het een beetje komt uit de pruikentijd, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en de handschoenen dragen mannen ook
0: niet. Maar dat komt uit de traditie aangewaaid. En ja, ik vind het ook niet erg om dat wel te doen.
1: Ja.
0: Kijk, vroeger hadden bisschoppen ook... Ja. We hebben zij weer niet, geloof ik. Ja. Ja. Vroeger hadden bij ons de bisschoppen... die hadden onder hun gewone zwarte toog... Ja. hadden ze ook zwarte schoenen met grote zilveren gespen erop.
1: Ja, ja, ja. Dat zie je wel bij de traditionele priesters wel. Dat soort schoenen. Of niet?
0: De bisschoppen hadden het in ieder geval.
1: Oké.
0: En die hadden ook een steek. Die hadden ook een steek op. Noemen wij steek, zo'n rond ding.
1: Ja.
0: Ja, met de... En daar hadden ze dan, de priesters hadden een zwart koord om die bol.
1: En die hadden een groen.
0: En zij hadden een groen koord, ja, ja. Met flossen eraan.
1: Ja, ja, van die dingen. Het is gewoon de
0: toch
1: mode.
0: Mooi.
1: Kerkelijke mode, ja, die verandert ook.
0: Ja, maar in het oosten heeft ook mode. Of althans, ja. Die heeft ook toch ook...
1: Ja, maar dus, daar is het ook, als ik zie foto's van ooit, dan is het, daar is het ook eenvoudiger geworden. Ook van de bisschop en zo. Het is een beetje...
0: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat de bisschoppen die... leunen voor een stuk tegen de keizers en de koningen aan. Tegen dat, ja, die pompa. Ja, ja. En als die verdwijnt...
1: Ja, Alexander, Willem-Alexander draagt ook geen weet ik veel, schoentjes.
0: Nee, maar Willem-Alexander is natuurlijk ook de burgerkoning, zullen we maar zeggen. Dat is, ja. Kijk, in Engeland is het nog een beetje echt koning.
1: Ietsje meer. Ja. Ja, ja. Nou, iemand zegt, wanneer gaat de club van Job nog weer over geloofszaken en niet altijd
0: als
1: over...
0: Als de vragen stellen.
1: Niet over geëxcommuniceerden.
0: Als mensen vragen stellen.
1: Ja.
0: Hier gaat het niet over geëxcommuniceerden, ging het over de liturgie.
1: Ja.
0: Dat de
1: was dat... mooi. Ik moet zeggen, het was mooi. Ik heb het ook een deel van gekeken.
0: Goed. Even kijken. Je krijgt dus paus Leo de 14 heeft zuster Alessandra Smerilli, een zuster van Don Bosco, benoemd tot prefect van het dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Zij volgt vanaf 1 september kardinaal Michel Czerny op, die deze maand 80 wordt en die sinds 2022 prefect van het dicasterie was. Is dat in strijd met de regels van Vaticaan II dat weinigsmacht en juridictie samenkomen? Natuurlijk is het een strijd. Het is natuurlijk ook raar dat er een leek boven een kardinaal staat in de kerk, in het bestuur. Op zich is het natuurlijk totaal vreemd. En ik denk ook niet dat Pius X het daarmee eens is. Maar
1: het is zo'n wereldse dicasterie.
0: Dat is het wel. Het is niet zo erg, maar bij de religieuze is het ook. Dat is geen wereldse dicasterie.
1: Ja, dat is de ontwikkeling. Wat was het?
0: Dat weet ik niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Nou ja, volgens mij kunnen ze daar Rome op besparen door het afschaffen.
1: Een soort HR of zo.
0: Ik weet niet wat het is. Geen mens. In ieder geval, het heeft volgens mij niks met het katholieke geloof te maken. Maar ja.
1: Nou ja, bestaat
0: meedoen
1: wel.
0: Met de wereld en het ziet er dan keurig uit en zo. En je kunt er een zuster in zetten. Maar dan moet er geen kardinaal onder zetten. Dan moet er een andere zuster onder zetten. Dan kunnen ze elkaar de ogen uitkrabben.
1: Leuk, hè?
0: Wat zeg ik nou toch?
1: Dat is wel
0: dit kan woord. Ik helemaal niet zeggen.
1: Nee, want vrouwen doen dat niet.
0: Nee, de vrouwen doen dat nooit.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ze zijn heel lief voor elkaar altijd.
1: Vaak wel.
0: Je durft toch niet te zeggen altijd.
1: Nee, uit ervaring, ja.
0: Goed. Kardinaal Fernandez was, voordat hij door paus Franciscus naar Rome werd gehaald, aartsbisschop van La Plata in Argentinië. Daar stond hij bekend om zijn uitspraken en geschriften. In deze geschriften zei hij dat de kerk tegenwoordig niet langer veroordeelt of uitsluit. En hij vergeleek dit met de kerk van het verleden. De kerk van voor de Tweede Vaticaans Concilie. Hij zei, wat voor kerk was dit die zichzelf toestond te oordelen? Mensen de communie te ontzeggen, bepaalde personen de absolutie te weigeren. Voor hem was dat schandalig. In een van zijn teksten ging hij zelfs zo ver dat het vergeleek met een soort gestapo. En dit is dezelfde man die vandaag de dag de Piusbroederschap straft met excommunicatie.
1: Hij speelt gestapo.
0: En een schisma. Ja. Nou speelt hij zelf gestapo. Ja,
1: hij werkt onder de paus nu, dus dat...
0: Ja, maar je ziet hoe belachelijk het allemaal is. Het ene zowel als het andere, hè?
1: Ja.
0: Wat hij dan in La Plata is ook natuurlijk onzin. En twee, andere christenen die schismatiek zijn en het gezag van paus en bisschoppen niet erkennen, vallen onder het dicasterie van de ecumene. De Piersbroederschap valt onder het dicasterie van de geloofsleer, wat bewijst dat ze niet als schismatiek worden beschouwd. Ja, ik vind het ook een hele knappe redenering.
1: Misschien zullen ze verhuisd worden naar...
0: Ik vind het ook een knappe redenering.
1: Ja, zeker omdat ze gewoon van de Romeinse rites zijn. Ze zijn niet een ander soort geloof. Ze zijn gewoon een beetje afgescheiden. Je kunt ze niet vergelijken met de Lutheraan of zo.
0: Nee.
1: Het is toch wel dichter.
0: Maar je kunt ze wel vergelijken met de orthodoxen.
1: Denk ook niet.
0: Waarom?
1: Want de orthodoxe bisschoppen die hadden nooit toestemming van Rome nodig om bisschoppen te wijden. Dat is het verschil. En oorspronkelijk waren er vijf kerken.
0: Dat was vroeger in Rome ook niet nodig. Dus
1: ja,
0: dat
1: maar
0: hebben ze ook
1: goed,
0: later
1: die waren, ja, de westerse kerk was wel onder de paus en de rest niet, dan nooit. Dus daarom is het...
0: Ja, maar die heeft toch heel ver geploegd om alles onder zich te krijgen, hoor.
1: Ja, dat heeft er.
0: Ja, die machtswellust van de Romeinse paus, die is vrij groot.
1: Precies, maar ja.
0: Nou, en dat heb ik al eerder gezegd. Ik zou terug willen, dat heeft mij... Ik ben ook heel naïef geweest in de verering van de paus in het verleden.
1: Ja, ja.
0: De ogen zijn mij geopend onder paus Franciscus. En ik zou zeggen, dus het pausschap moet opnieuw bekeken worden. Naar wat het eigenlijk is... Waarvoor het dient en wat zijn dienstwerk is. En dienstwerk is niet te heersen over anderen, maar dienstbaar zijn aan de eenheid en dienstbaar zijn aan het geloof.
1: Dat zou Paus Franciscus ook zeggen, dat hij dienstbaar was.
0: Ja.
1: Dat is typisch,
0: ja, maar dat zou dan wat beter geregeld moeten worden. Die dienstbaarheid, hoe het concreet zit. Dat hij niet zomaar willekeurig iets kan doen. Maar ja, fijn.
1: Nou.
0: Even kijken. Oh, hier staat ook nog dat de leden van de Priestersbroederschap die moeten, als ze terug willen komen, een handgeschreven brief aan de paus sturen met het verzoek de excommunicatie op te heffen, een geloofsbelijdenis en verklaring van verbondenheid met de kerk te ondertekenen, de paus erkennen, hem niet publiek bekritiseren.
1: Ja, is het al.
0: Dat doe ik natuurlijk wel.
1: Maar gelukkig heb je er nog nooit geen bisschop gewijd. Want dat was...
0: Nee, dat kan ik ook niet.
1: Nee, maar ja, had hij het geprobeerd?
0: De geldigheid van de mis volgens de liturgie van 1970 erkennen.
1: Ja.
0: Ja, ik bedoel, dat denk ik dat Pius X ook doet. Je erkent de geldigheid wel, maar zegt verder dat het natuurlijk niet deugt.
1: Nou, sommige...
0: Pius X als zodanig.
1: Er zijn sommige mensen daar zijn wel echt... De officiële Pius X inderdaad, die erkent het wel. Ja. Maar sommige mensen die zijn echt, echt fel tegen de nieuwe mis. Dat de nieuwe mis is de clownmis. Dan denk ik, ja, dat kun je niet zeggen.
0: Ja, maar dat is soms ook, als je moet maar eens op
1: ja,
0: internet
1: soms,
0: gaan kijken.
1: Ja, soms, maar als wij nemen de Pius X,
0: dan
1: moeten we de mis...
0: Dan gaan ze ervan uit al die misbruiken. Want in de oude mis zijn geen misbruiken.
1: Ja. Maar net als wij zeggen niet dat de Pius X dus tegen de nieuwe mis, omdat officieel de Pius X is er niet tegen... Of niet, is wel tegen, maar het ontkent de geldigheid niet. Dan kunnen we niet zeggen, oh, de oude mis is de nieuwe mis is een klauwmis, want ergens gebeurt het wel. Ja, nee, het is niet.
0: Nee, maar
1: in essentie niet.
0: Het is natuurlijk wel zo, en dat zou ik ook wel doen, dat de nieuwe mis leidt tot al die misbruik. Dat er dat als het ware
1: ja,
0: ingebakken zit.
1: Ja, ik denk
0: zit.
1: Dat het is de mensen die...
0: Er ingebakken zit. Als je al het ritueel eruit haalt, als je keuzemogelijkheden van links naar rechts. Dat is tegen liturgie, hè?
1: Waar staat er dat je een clown kostuum aan moet hebben?
0: Nee, dat staat er ook niet. Staat nergens.
1: Nee.
0: Maar
1: mensen doen het wel.
0: Het is er wel uit voortgekomen. Wij hebben de carnavalsmissen, ze hebben in Zuid-Amerika. Overal gebeurt het wel.
1: Klopt.
0: Dus het, ja. Kun je zeggen, dat is allemaal toevallig.
1: Nou ja.
0: Daarna wordt een proefperiode van 1 tot 3 jaar... waar een bisschop beslist of de priester volledig wordt opgenomen. Voor leken die officieel lid zijn... volstaat een schriftelijke geloofsbelijdende verklaring. Nou ja.
1: Ja, ja.
0: Waarom worden andere dwarsliggers... zoals de modernistische Duitse en Belgische bisschoppen... niet zo hard aangepakt? In het bijzonder de omstreden bisschop Johan Bonny. Die heeft aangekondigd in 2028 gehuwde mannen te gaan wijden. Als je dat gaat doen, ben ik niet wat er dan gebeurt.
1: Ja, maar we gaan het wel zien. Als hij dat zo toch wel doet.
0: Ik denk
1: doet.
0: Dat hij alleen maar...
1: Misschien krijgt hij ook een excommunicatie.
0: Zou het?
1: Ik denk van wel. als er foto's naar buiten komen en zo. Ik vermoed dat dat...
0: Goed, ja, fijn. Ja. Ik kan er verder niks van zeggen. Ik ben het helemaal met deze vraagsteller eens. In verband met de bisschopswijziging van een andere vraag... vind ik het vooral zeer erg dat paus Leo het schisma heeft uitsprongen.
1: Ja.
0: Oh, dit had ik al... of niet? Nee, dit hadden we al, dus al een keer...
1: die vraag is al geweest.
0: Ja.
1: Nou, er zijn nog vragen op je telefoon.
0: Ja, lees maar even voor.
1: Even kijken, misschien vinden we iets wat niet met Pius X te maken heeft.
0: Ja,
1: even kijken, wie zijn er wel? Oké, nou vanaf maandag. Even kijken... Club van Op. Beste bestomennen, wanneer een protestant toetreedt tot de Rooms-Katholieke Kerk, moet hij of zij voor de eerste Heilige Communie en andere sacramenten eerst het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Het doopsel heeft hij of zij ontvangen in de protestantse kerk.
0: Nou, laten we even hier stoppen. Het ligt eraan in welke protestante kerk, maar in de grote protestante kerken waar de katholieke kerk een overeenkomst heeft gesloten, daar is het doopsel erkend. Is het in andere protestante kerken, sommige...
1: Bijvoorbeeld de Pinkstergemeente?
0: Of? Bijvoorbeeld. Of okay. De remonstranten.
1: Remonstranten.
0: Daar moet je onderzoeken of het geldig is.
1: Okay.
0: Want die doen niet altijd geldig, of in ieder geval niet zoals het hoort. Dan moet je het onderzoeken. En als dat niet is, dan moet die protestant nog onder voorwaarden herdoopt worden, als je niet zeker weet. Dan zeg je, niet plechtig, maar gewoon... op een achternamiddag in de kerk. Als je niet gedoopt bent, doop ik je nou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: En moet je dan niet onder voorwaarden een biecht toch uitspreken voor het geval dat het toch je doop wel geldig was?
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Ja, voorwaarden en absolutie toch wel krijgen voor de zekerheid.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ja.
0: Dus in ieder geval altijd als doop erkend is, moet je in ieder geval biechten.
1: Ja.
0: Want... de zonden die na doopsel begaan zijn, die moeten eerst vergeven worden. Dan is er een officiële formulier van toetreden tot de kerk. Dat gebeurt tijdens een mis. Dan word je gevormd. Dat priester die je opneemt in de kerk op verzoek van de bisschop, want de bisschop heeft het recht om dat zelf te doen. die mag ook vormen, die kan je het vormsel toedienen.
1: Mm-hmm.
0: Daar is Pius X het ook niet mee eens met die ontwikkeling. Die zegt niet dat dat niet geldig is.
1: Nee.
0: Maar die willen vasthouden aan de oude traditie dat in de Westerskerk de bisschop altijd vormt.
1: Okay.
0: Dat is tot 1948 altijd zo geweest. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dus altijd bisschop hebben alleen maar gevormd. Vanaf 1948, ik zeg nou 48, maar toen is er voor het eerst een toestemming gekomen voor pastoors dat die in sterfgevaar konden vormen. Maar het was dus de eerste uitzondering.
1: Ja.
0: En naderhand is het, na het concilie, een nieuwe codex, kan de bisschop, als je het zelf niet allemaal kan, als je het heel druk heeft enzovoorts, dan kan hij dus priesters delegeren.
1: Ja.
0: En dat betekent in veel plaatsen dat de bisschop toch nog altijd doet, met de hulpbisschop. Maar op andere plaatsen zijn de bisschoppen een beetje luier en die laten de dekens doen enzovoorts allemaal.
1: Ja. He? Of ze hebben het zo extreem druk.
0: Zou kunnen. En ze hebben ook zoveel vormelingen. Dat is toch verschrikkelijk hier in Nederland. Ik denk zo'n stad als Nijmegen wel 12. Om nog maar iets te noemen.
1: Nou, ik denk dat ze dit jaar meer hebben. Want het is een golf.
0: Ja, ik zeg nog maar iets hoor. Ik weet het niet eens precies.
1: Misschien
0: maar
1: zijn
0: het zijn er niet zoveel.
1: Ja, ja.
0: Dus je zou het veel beter kunnen samenvoegen zoals het vroeger ook gebeurde.
1: Ja. Ja, met z'n allen, zeg maar, een paar honderd samen.
0: Ja, ik heb al eens voorgesteld. Doe het maar in de kathedraal, in twee vieringen of zoiets. Nou hebben ze voor de vormelingen in de bos de power of fire of zoiets.
1: Ja, klopt. Ja, zo'n voorbereidingsdag.
0: maar ik zeg...
1: power of fire, ja.
0: Ja, dat is ook, gewoon spelletjesdag, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Je zou net zo goed kunnen zeggen, we doen het een paar keer met iedere keer een 40, 50 vormelingen. Vanuit het bisdom in de Sint-Jan, de bisschop. Het zou kunnen.
1: Ja. Nou, een volgende vraag. Mijn vraag aan pastoor Menne. U heeft meerdere keren aangehaald dat u ontevreden bent over hoe de kerk en bisdommen communiceren. Zeker naar jongeren toe. U heeft dan wel eens sociale media voorgesteld. Zou u uw inzicht op hoe de kerk haar communicatie kan verbeteren iets concreter willen uitleggen?
0: Nou, ik heb Ik ben natuurlijk op een leeftijd waar ik zelf niet meer op sociale media zit. Dat heb ik nooit gewild, omdat ik dat veel te druk vond. Niet dat ik dat niet kon, maar ik heb er helemaal niet naar geworden. Zoveel tijd voor nodig om dat allemaal te volgen. Dus ik zit niet op X en niet op weet ik het waarom.
1: Facebook niet? Ook niet.
0: Ook niet op TikTok, ook niet.
1: Ja, Facebook is voor mensen, voor de boomers tegenwoordig.
0: Is dat voor de boomers, ja. Ik zit daar niet op en ik wil het ook niet. Maar ik weet wel en ik herken dus dat de jeugd bijna overal erop zit. En met name ook, geloof ik, op zo'n TikTok en zo. Maar iedere keer zijn er andere sites, dat weet ik niet. Nou, en als ze dus kennis opdoen over de katholieke kerk, dan is dat niet via brieven of stencils of weet ik wat allemaal. Dan is dat via sociale media. En daarom moet de kerk daar vooral zijn. En wat zien we nu? Vaak parochies hebben allemaal wel een website.
1: Ja.
0: Maar die website is vaak zo statisch als de pest. Precies, daar kijkt geen mens meer naar.
1: Een boomersite. Nou, een boomersite.
0: Ja, een boomersite. Als ik nou... Ik heb zelf mijn website bijgehouden in de tijd toen ik pastoor was. Ja. En ik veranderde iedere week dingen enzovoorts. Ja. Maar als je dat niet doet, kijkt er niemand meer.
1: Nee. Je moet mensen...
0: En pastoors interesseert dat blijkbaar niet. Die zijn bezig met weet ik wat. Maar in ieder geval...
1: Niet met de site.
0: Niet met de site. Terwijl
1: het is je gezicht.
0: Juist.
1: Op internet.
0: En dan zou je daar iemand voor moeten hebben die dat doet. Ja. Maar die moet ook nog voldoende geïnformeerd zijn. Dus het kan niet zonder de priester. Of je moet een hele goede geïnformeerde leek hebben. Die nieuws bijhoudt en die dingen erop zet. En als pastoor is die geïnteresseerd, dan gebeurt er niks. Dat is in het progieblad precies hetzelfde. Dan komt er een progieblad uit en dan staan er niks.
1: Verhaaltjes
0: van anderen overgenomen en verder niks interessants. Dat kun je net zo niet uitbrengen, kost alleen maar geld.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, het is belangrijk om dat op een goede manier te doen. En aan te sluiten bij de leefwereld van die mensen.
1: Ja, dat weten we ook van Radio Maria. Je moet echt regelmatig... social media is ook regelmatig iets. Je moet niet een filmpje of zo posten een keer in de 3 maanden.
0: Nee.
1: Daar heb je helemaal niets aan. Je moet iedere week iets posten. En dan komen mensen steeds terug, want ze willen zien.
0: Ja,
1: het moet wel iets goed zijn ook. Prikkelend en niet zo'n saaie, weet ik veel... Waar niemand geïnteresseerd in
0: is. En dat is belangrijk. En daar kun je de geloofscontent... Want zo moeten we dat dan noemen natuurlijk.
1: Ja. Je moet content creator zijn. Als pastoor.
0: Ja. Nou, en dat is vaak nog belangrijker dan preken. Maar je moet daar wel een beetje gaven voor hebben om dat te kunnen. En dan misschien de deskundige mensen erbij hebben om het... op het net te gooien op een goede manier. Nou ja, fair.
1: Ja, dat is een andere vraag. Die vraagt of uw mening over de ruzie in de kerk. Paulus Leeuw XIV dreigt met de uitsluiting. Daar heeft uw mening al over gegeven. Weer een vraag over de... Heel lange vraag over de Piusbroederschap. Het is heel lang. Nog een vraag. Heel lang.
0: Is er een andere vraag? Staan er andere dingen in dan al gevraagd zijn? Of zie je dat niet zo gauw?
1: Nou, iemand zegt, de beste pastoor Menne, kunt u duidelijkheid verschaffen in zaken het hart van het geloof, de basis en de diverse rituelen die erbij zijn gekomen vanuit het volksgeloof. Wat ik onlangs hoorde van Vaticaan-watcher Hendro Munsterman, zoals de rozenkrans, diverse processies en de Mariaverering. Wat moet je als katholiek minimaal doen?
0: Wat je als katholiek moet doen is normaal geloven wat de kerk ons te geloven voorhoudt. Dus de dogma's van de kerk, dus de geloofsbeleid, nou wat erbij hoort. De sacramenten. He, dus inderdaad, het belangrijkste is natuurlijk de sacrament van de biecht. Die noodzakelijk is om het sacrament van de Eucharistie te ontvangen. Als je in zonde bent. He, en het sacrament van de Eucharistie. Daar moet je aan deelnemen iedere zondag. Je hoeft niet de communie iedere zondag, maar je moet er wel aan het offer deelnemen.
1: Ja.
0: Eén keer per jaar de communie gaan. Dat is verplicht. Dan zijn er verder daaromheen allerlei devoties. We hadden vroeger natuurlijk officiële devoties, die eigenlijk nog een stuk liturgie waren trouwens. Het lof zondags. Dus de aanbidding, wat nou in heel veel kerken is, aanbidding, eucharistische aanbidding, met een lof, met de zegen, met het Allerheiligste. Dat is niet verplicht, maar dat is wel goed om daaraan deel te nemen, want daar voed je je geloof mee. Devoties als bedevaarten, maar dat voelt niet iedereen voor, dat hoeft ook niet, maar heel veel mensen, heel veel katholieken, die vinden toch kracht in bepaalde bedevaarten. Wat wel algemeen katholiek is, denk ik, en wat door alle pausen al sinds de middeleeuwen of later middeleeuwen gepropageerd is, is de rozenkrans. De rozenkrans is algemeen, er zijn ook rozenkrans-enskelieken geschreven en zo. Het, voor veel niet-katholieken is ook de rozenkrans een van de kenmerken van de katholieke kerk. Met name van de westerse kerk. Hè? Ja. Het oosten kent het eigenlijk niet. Dus dat zijn devoties. Dat zijn manieren om je geloof te uiten en te voeden enzovoort. En die zijn er meer kruiswegoefeningen. Ja. Dus kruiswegen bidden in de kerk langs die staties lopen. Die zijn er niet voor niks. Ja. En ondertussen mediteren en bidden. Dat gebeurde vroeger in de vaste tijd, in de vrijdagen altijd. Hè, gezamenlijk. Op vrijdagen of zo. Maar ook heel veel mensen deden dat zondag na de mis. Persoonlijk na de mis. Van dat soort devoties. Die zijn we na Vaticaan II bijna kwijtgeraakt.
1: Oké. Ja, want hier staat het zou volksgeloof zijn. Het is een beetje menachtig.
0: Nee, maar dat is geen, dit zijn gewoon de officiële devoties van de kerk.
1: Ja.
0: Volksgeloof kun je meer zeggen dat zijn... zal ik zeggen, verering van plaatselijke heiligen en grote processies, die hebben wij nooit zo gehad. Maar als je in Spanje kijkt en in Zuid-Amerika.
1: Huilende en Maria's
0: soort allemaal dingen.
1: Ja.
0: Dat soms voor ons gevoel nog een beetje op...
1: Om met de goede week, hè, van die grote processies en Jezus, die wordt allemaal gedragen door...
0: Ja.
1: Dat is wel groot.
0: Dat is volks. Dat is geen liturgie.
1: Ja.
0: Dat is wel volksvroomheid. He, dus waarin wat in de liturgie op een volkse manier wordt uitgedrukt. Nou ja.
1: En als je er niet aan mee doet, dan is er niets aan de hand.
0: Niks in de hand, dat hoeft helemaal niet.
1: Maar als je bijvoorbeeld niets aan de rozenkrans vindt?
0: Ja, dat is ook niet per se nodig. Maar daar wordt wel sterk aanbevolen. Dan zit er wel iets los.
1: Dat is iets verkeerd.
0: Zit er wel een schroefje los. Maar het is in principe is het niet per se nodig.
1: Ja. En de Maria-verering wordt ook soms gezegd dat het iets
0: Maria, wat... Maria-verering hoort strikt bij de katholieke geloof.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook bijna zo oud als de kerk. Althans, je ziet dus... ook in de kerk moet minstens één beeld staan van Maria. En na het concilie is er eigenlijk gezegd, en trouwens bij sommige congregaties en ordes, Benedictijnen enzovoort, je hadden bijna geen beeld in de kerk, die waren heel sober. Maar een Mariabeeld moest er altijd staan.
1: Wel.
0: En dat zie je in de Oosterse kerk ook, mij altijd Maria
1: altijd.
0: En Johannes de Doper, denk ik ook.
1: Ja, of niet? Ja. Johannes de Doper en ook naar Jezus natuurlijk.
0: Ja, Jezus. Maar
1: Maria is altijd wel echt aanwezig.
0: Erbij. Dat is in het oosten en in het westen zo. Ja. Dus de Mariaverering is... heel belangrijk, die hoort tot het wezen van het geloof.
1: En dat is geen volksdevotie.
0: Nee, dat kan wel uitgroeien. Ja, wat er allemaal bij gebeurt.
1: Gebruiken en weet veel novena's. En,
0: kijk, als ik nou zeg, daar hoorde ik of het waar is, weet ik niet. Maar toen ik pastoor was in Tilburg, toen gingen die altijd naar de kaarsprocessie Scherpenheuvel. Scherpenheuvel in België. Dat was een broederschap en die gingen er altijd op Allerheilig of Daags naar Allerheilig. Ik weet niet precies, waar gingen ze daar naartoe. En als je dan 25 jaar mee was geweest, dan was er een plechtigheid na het lof, of onder het lof. En dan kreeg je het Mariabeeld op je kop. Dus dat heb ik altijd gehoord hoor, ik weet niet of het waar is. Okay. Maar dat was een soort eerbetoon aan de trouwe bedevaartganger. Dan werd het beeld van Maria, het wonderdadige beeld, werd op het hoofd gezet. Even, hè? Niet de hele tijd. Nee. Nou, dat is natuurlijk volksvroomheid. En...
1: Ja. Ja.
0: Zo hebben we natuurlijk het scapulier.
1: Ja.
0: Dat is een vroomheid die dan van... Dat is gewoon van de Dominicanen volgens mij. Ja.
1: Nee, de Karmelieten.
0: Oh, de Karmelieten. Ja, het is waar. De Karmelieten die... door verschijningen is dat... Een scapulier is eigenlijk... het gewaad dat voor en achter afhangt, waar een gat in zit.
1: Ja.
0: Dat hoofd doorgaat. En dan... dat is bij de Karmelieten dus bruin.
1: Het is 12 uur.
0: Bijna. Even dit afmaken. Nou, en toen konden mensen bij de derde orde, die sloten zich aan bij de spiritualiteit van die Karmelieten. En dan kregen ze ook een scapulier, maar dat was dan zo'n totje.
1: Zo'n mini-versie van een scapulier.
0: En dat kon naar de hand vervangen worden. Ik heb het nooit gehad, zo'n totje. Alleen bij het opleggen, maar dan kreeg je naar de hand een
1: medaille. Ja.
0: En dat... zijn ook volksvroomheden.
1: Nou, beste luisteraars, je zit misschien te wachten op het middaggebed. Dat kan ook. En dit is wel het einde van de Club van Joop van vandaag. En over een week hopen we u weer te ontmoeten.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: apostelen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
0: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, heilige moeder van God.
0: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
0: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt. Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
0: Mijn wegen kent gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat gij hebt beschikt.
1: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
0: Mijn geest door tranen van droefheid. Richt mij weer op naar uw woord.
1: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla. Maar geef mij uw wet als gids.
0: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt.
1: Wat gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
0: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden. Omdat gij mijn hart verruimt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden. Omdat gij mijn hart verruimt. Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw. Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
0: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na wat er leeft in mijn hart.
1: Steeds heb ik uw liefde voor ogen. En richt mijn gedrag naar uw woord.
0: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met huichelaars ga ik niet om.
1: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
0: In onschuld was ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer.
1: Om luid op uw lof te zingen. Uw wondere daden te prijzen.
0: Het huis waar gij woont heb ik lief, Heer. de plaats waar uw glorie verwelt.
1: Verdelg mij dan niet met de zondaars, zoals gij met moordenaars doet.
0: Wier handen bevlekt zijn door onrecht, bezoedeld door omkoperij.
1: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
0: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw. Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
0: Ik zou in de grafkuil dalen, als gij mij niet meer aanhoort.
1: Hoor naar mijn smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
0: Sleur mij niet weg met de zondaars, met hen die onrecht bedrijven.
1: Die vriendelijk zijn in hun woorden, maar slecht en gemeen in hun hart.
0: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer mijn kracht en mijn schild.
1: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
0: De Heer is een sterke macht voor zijn volk en voor zijn gezalfde een veilige burcht.
1: Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Door de handen van de apostelen geschieden er vele wondertekenen onder het volk. Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer. Grote groepen mannen, zowel als vrouwen.

0: Zij hebben geluisterd naar Gods bevelen.
1: Naar al wat Gij hen gebood.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, laat ons uw grootheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en leven van het geloof in hem die door de apostel eens herkend is als verrezen Heer, Jezus Christus uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Het is 11:45. Met u thuis bidden wij het roze hoedje gaan bidden. En op de vrijdag dan overwegen wij de droevige mysteries. Ik wens u een heel gezegend gebedsmoment. Hoe is dat uit?
2: Nee, dat moet uit.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God.

0: En de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik me oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader. Vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor het eerste tientje willen we graag de volgende intenties meenemen en daar ook graag voor bidden. Bidden we voor de intentie van de paus voor de maand juli. En dan mogen we bidden dat wij respect voor en bescherming voor het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Maar ook vandaag, Heer, vragen we uw zegen over allen van Radio Maria die op een of andere manier erbij betrokken zijn. Dus dat bent u ook, luisteraars. Wij vragen u zegen over ons allen en dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die wij van u mogen ontvangen. En u weet het, Heer, we kunnen nog steeds nieuwe luisteraars gebruiken. Als het u wil, dus wil ze ons geven. En we zijn u ook dankbaar voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Mogen we ook bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Maar ook willen we bijzonder bidden voor onze paus, dat hij elke dag van u alles krijgt om dit mooie maar zware ambt toch te kunnen vervullen.
0: We bidden ook voor een goede uitslag van een scan. Ook is ons gebed gevraagd voor een bijzondere intentie. Overwegen we het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is

0: met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan zo dadelijk het tweede tientje van de Rozenkransen overwegen. En u mag nu bellen naar de studio voor het meebidden van de Rozenkrans en voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En dat kan via het telefoonnummer 073-687-2001. Ook kunt u een bericht inzenden via de WhatsApp. En dat kan alleen door het inzenden van een bericht. Kunt u niet bellen. En het nummer is 06-2-001-9670.

0: En we gaan dadelijk het tweede tientje gaan we bidden. Dan mogen we bidden om kracht en genezing voor de zieke vrijwilligers. Maar ook voor onze zieke luisteraars willen we heel graag bidden. Heer, en ook vandaag komen we met dezelfde vraag. Dat er toch vrede komt in de harten van alle mensen over de hele wereld. Maria, wilt u voor hen bidden en hun harten openen? Maar we blijven bijzonder ook bidden voor de situatie in Oekraïne, in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Maar ook, ja, denken we aan Iran, we denken aan Israël. Heer, dat er toch vrede mag komen. En bijzonder brengen we ook de mensen in de Gaza, brengen we bij u die onder hele slechte omstandigheden nog moeten leven. We willen voor hen allen bijzonder bidden. En we brengen ook bij u, Heer, de zieke bisschop van Breda. Maar ook monsieur Mutsaerts, de hulpbisschop van Den Bosch, willen we ook bidden dat zij beide toch helemaal genezen mogen. Ons gebed is ook gevraagd en dat we dankbaar mogen zijn wanneer we dus nieuwe luisteraars ontvangen. Bidden we ook voor een bijzondere intentie. En we bidden ook voor iemand die toch heel hard nodig een woning nodig heeft. Sint-Jozef, wil uw best doen. U heeft er soms een beetje tijd voor nodig, maar doe uw best dat deze mevrouw toch snel een woning mag ontvangen.
1: We bidden ook graag bidden om kracht, om tegenslagen te kunnen accepteren. Bidden om kracht en om sterkte. We bidden op voorspraak van de heilige Jozef dat kinderen de juiste weg vinden die hen naar Jezus leiden. Bidden we ook voor verhoring van een specifieke intentie. En we bidden ook uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming. En bidden wij om eerherstel.
0: Overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het derde tientje van de Rozenkrans. Dat gaan we zo dadelijk overwegen. Tijdens de muziek, dan mag u weer bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Als ook het derde tientje mee te bidden thuis, via de telefoon op de radio. Het nummer waar u naartoe kunt bellen is 073 687 2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het telefoonnummer is 06 2001 9670. Alvast heel veel dank voor je belletje.

0: En voor het derde tientje willen we heel graag de intenties meenemen en bidden. We mogen bidden uit dankbaarheid, Heer. En dan, ik hoor dat ook vaak bij andere luisteraars die zo dankbaar zijn als hun gebed verhoord is. Wat vaak heel belangrijk is. Heer, we willen u daar eens speciaal voor bedanken voor al die gebeden die u verhoort. Bidden we ook om kracht en troost voor een ernstige zieke broer, dat de familie de zorg voor hem goed kan opstarten. En we bidden ook voor een bijzondere intentie, Heer, en u weet wat deze intentie inhoudt. Dan mogen we ook bidden om bescherming en rust voor een mevrouw. Ook daar bidden we graag voor bidden. En Heer, we brengen ook zieke familieleden bij u, Heer, dat ook zij toch steeds de kracht krijgen om vol te houden. En ook bidden we voor een broer die wacht dat hij samen met zijn vrouw toch naar een verzorgingshuis kan en waar nogal problemen zijn voor de opname. Sint Jozef wil hier bijzonder zorgen dat dat in orde komt.
1: Ons gebed is ook gevraagd op voorspraak van u, Sint Jozef, voor de verkoop van een huis. We bidden ook voor onze kerk om eenheid. Ons gebed is ook gevraagd op voorspraak van Karel Leisner voor de bekering van een jonge man. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het vierde tientje van de Rozenkrans bidden. En u weet het, tijdens de muziek dan mag u bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Als ook het vierde tientje mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Alvast dankjewel voor uw belletje.

0: We gaan ze dadelijk het vierde tientje gaan we bidden. En dan mogen we de intenties meenemen die ons zijn opgegeven. We bidden om de vrede in de wereld en in de harten van alle mensen. Heer, het is fijn om steeds opnieuw vol vertrouwen u toch te vragen dat er vrede mag komen. Bidden we ook voor enkele intenties en u weet wel, Heer, wat daarbij gevraagd wordt. En ons gebed is ook gevraagd dat een vliegreis naar een zus in Amerika morgen goed mag verlopen. En dat er een hele mooie ontmoeting mag zijn. Dan brengen we ook een zoon bij u, Heer, dat hij toch mag stoppen met reppen en roken. Dan mogen we ook bidden om meer geloof in de familie. Dat zij allen toch elkaar daarin mogen steunen. En we bidden ook voor een meneer die morgen een MRI krijgt, dat alles goed mag verlopen. Op de voorspraak ook van Don Bosco. En we brengen ook de kleinkinderen van hen brengen we bij u en zijn heel dankbaar dat het goed met hen allen mag gaan.
1: We willen ook gaan bidden We willen graag danken. Danken aan u, Moeder Maria. Danken u, Sint Jozef. En alle anderen, alle heiligen. Voor de vele verhoringen. En voor de hulp in moeilijke omstandigheden. We willen ook bidden voor twee priesters uit Nigeria. We bidden om zegen, gezondheid en bescherming. Ook willen we bidden voor kleinkinderen, voor kinderen en kleinkinderen en voor een luisteraar zelf. We bidden ook speciaal tot onze lieve vrouw van de vrede, voor een spoedig herstel van Noël die in het ziekenhuis ligt en voor Mark die een hartoperatie heeft gehad en nu thuis is.
0: Overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouw en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouw en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. Dan gaan we zo dadelijk het laatste geheim van de Rozenkrans overwegen. En heeft u nog de mogelijkheid om uw intentie door te geven voor dit laatste tientje? En misschien wilt u ook dit laatste tientje en de litanie van het kostbaar bloed meebidden. U kunt bellen naar de studio. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Heel veel dank voor uw belletje.

0: En bij het laatste tientje mogen we bidden om wijsheid en genezing van pijnen. En dat ook de komende afspraak bij de arts goed mag gaan. En bidden ook dat dit gesprek ook bijzonder gezegend mag worden. Dan willen we ook bidden voor een jarige dat God haar of zijn nieuwe levensjaar toch bijzonder mag, het is een haar, haar nieuwe levensjaar toch bijzonder mag zegenen. Dan brengen we ook ouders bij u die een kindje verwachten en dat het welkom is ondanks het geslacht. We bidden daar speciaal voor Maria. Wilt u daar ook mee voor bidden? Dan mogen we ook bidden dat de Heilige Geest de kerk opnieuw wil vervullen en heiligen. En dat zij een licht voor de volkeren mag zijn. Ook bidden wij voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld. Heer, ze hebben het zo zwaar, maar geef hun alles wat ze nodig hebben om vol te houden. Maar we bidden ook voor degenen die dit doen, dat zij toch tot inkeer mogen komen. En graag brengen we ook alle gezinnen bij u, Heer. Vooral daar waar het moeilijk is, waar oneenigheid is, waar geweld is, waar misbruik is. Heer, al die gezinnen brengen we bij u op de voorspraak van Maria en Sint-Jozef, dat dat toch goed mag gaan.
1: We willen ook graag gaan bidden voor een zoon. Bidden toch dat hij rust mag vinden in zijn hoofd en hart. Maar dat hij bovenal de weg naar de Heer mag vinden en zich door hem wil laten vinden. Ook bidden wij voor rust in het gezin. En we bidden ook voor een oplossing voor de toekomst. Ook bidden wij voor een luisteraar om rust in het hoofd. Maar toch ook om meer groei en meer groei, ja, meer te mogen groeien in zelfvertrouwen. We willen ook bidden uit grote dankbaarheid. We danken u, Heer, dat het gelukt is om een vakantie te plannen. Overwegen wij het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En mogen dan, na het bidden van het rozenhoedje, ook de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus bidden. Zijn bloed die in de maand juli bijzonder vereerd wordt. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, behoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, Verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de levende Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuw, altijd durende verbond.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren schenkt, sterk maakt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
1: Ontferm u voor ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
1: Ontferm u voor ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan de die bedroefd zijn.
1: Ontferm u voor ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u voor ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u voor ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u voor ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u voor ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vagevuur.
1: Ontferm u voor ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en alle lofwaardigheid zijt.
1: Ontferm u voor ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u voor ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen. En hebben de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Fijn dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn en met elkaar voor elkaar hebben mogen bidden. Ja, ik ga u nog vertellen wat u kunt beluisteren op deze vrijdagnamiddag. Zo dadelijk 12:15 is het programma, zoals elke vrijdagnamiddag, Lessen van Sint Franciscus met broeder Jan Termaat. Om 13:30 wordt u in deze vakantietijd voorgelezen uit het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Om 14:00 is Musica Sacra in het licht van de 14e zondag met broeder Joachim Oude Vrielink. Om 15:00 is was elke vrijdag de Kruisweg. Dan om 15:30, dan gaan we op vakantie. We gaan op bedevaart naar België. We gaan de Belgische kusten ontdekken, de Pannen, de Paterskerk in gesprek. Het programma wordt gepresenteerd door Kevin Kolle, onze collega van de Belgische radio. Dan om 16:30 is Pater Bots met het woord van God. Om 17:00 dan bidden wij de Rozenkrans. 17:30 kunt u de Vespers meebidden. Om 18:00 het Angelus. En om 17:05 luistert het bij het archief de heilige Philippus en Thomas. Deken Felix van Meerbergen, hij vertelt u er meer over. Om 19:00 is de heilige mis op de vrijdagavond vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. Celebrant is pastoor Jeroen Smit. Om 20:00 kunt u de heilige van de dag beluisteren. 8:15 de lessen van Sint Franciscus. Om 20:30 is de Club van Job. En om 21:30 is Pater Bots met het woord van God. Dan kunt u om 22:00 de dagsluiting meebidden, de complete vanuit het getijdenboek. En dan is om 21:15 getuigenissen over Radio Maria. En dan om 22:45 is een herhaling van de bedevaart op bedevaart naar België. Ik wens u een hele gezegende namiddag toe. En ja, tot 3 uur bij de Kruisweg.

U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit

0: verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 10e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe broeder Macéus schertsend aan Sint Franciscus vroeg waarom de hele wereld hem volgde, en hoe deze verklaarde dat dit gebeurde ter beschaming van de wereld en door Gods genade. Franciscus was een keer in het verblijf van Portiuncula met broeder Macéus uit Marignano, die zo heilig was en zo ingetogen en begenadigd over God kon spreken, dat Franciscus bijzonder op hem gesteld was. Toen Franciscus op een dag van zijn gebeden uit het bos terugkeerde en broeder Macéus hem het bos uitzag komen, besloot deze zijn nederigheid op de proef te stellen. Hij liep op hem af en vroeg hem op schertsende toon: waarom jij? Waarom jij? Waarom jij? Franciscus antwoordde: wat wil je zeggen? En broeder Macéus zei: ik wil weten waarom de hele wereld jou volgt en iedereen je schijnt te willen zien en horen en gehoorzamen. Je bent niet bepaald mooi van gestalte, niet bijzonder geleerd, niet van adellijke afkomst. Waarom volgt de hele wereld juist jou? Toen Franciscus dit hoorde, bleef hij lange tijd intens verblijd staan, met zijn gezicht naar de hemel geheven en met zijn geest in vervoering bij God. Eenmaal terug in zichzelf knielde hij en loofde en dankte God, waarna hij zich met vurige geestdrift tot broeder Macéus wende en zei: wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom de hele wereld juist mij volgt? Dat dank ik aan de ogen van de Allerhoogste, die overal de goeden en de kwaden gadeslaan. Met zijn allerheiligste ogen heeft hij onder de zondaars namelijk geen verachtelijker en onverbeterlijker zondaar gezien en op aarde geen laaghartiger schepsel kunnen vinden als middel om zijn wonderbaarlijke werk te verrichten. Daarom heeft hij mij verkozen om de adel en de hoogmoed, de kracht, de schoonheid en de wijsheid van de wereld te beschamen, opdat erkend wordt dat elke deugd en al wat goed is uit hem voorkomt en niet uit een schepsel, en dat niemand zich door voor Gods aanschijn mag beroemen. Als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer, aan wie alle eer en glorie toekomt tot in eeuwigheid. Van dit uiterst deemoedige antwoord, met zoveel overtuiging uitgesproken, was broeder Macéus zeer onder de indruk. En hij wist nu zeker dat Franciscus de ware nederigheid bezat. Tot lof van Christus. Amen. In dit verhaal uit de Fioretti zien we Franciscus als een contrastdenker. Franciscus, hij die volgens Macéus, en hij geeft Macéus daarin gelijk, lelijk is, dom en eenvoudig. En juist dit besef maakt God groot, want

0: via zo'n nietig schepsel als Franciscus is, toont God zijn almacht. Dat mag voor ons misschien vreemd in de oren klinken, omdat Franciscus door ons toch gezien wordt als een van de grote heiligen van onze kerk. Franciscus zou het daar zeer mee oneens zijn. Hij was zich zeer bewust dat eigenlijk niemand heilig is als je naast God staat. In vergelijking met God, de gever van alle goeds, is alles klein, ontzettend klein. Maar Franciscus weet ook dat God door mensen werken kan. En juist door de grote dingen die God via mensen kan doen, toont God zijn almacht en benadrukt hij het verschil tussen de mens en God. Het verhaal leert ons ook dat niemand te klein is om instrument van God te zijn. Want een instrument in de hand van de grote muzikus die God is, brengt een hemelse symfonie teweeg. De vraag die ik je deze week wil meegeven is: durf jij je deze week in Gods handen te leggen, zodat Hij met zijn kracht en met zijn sterkte grootse dingen kan doen, door jou, voor anderen? Laten we bidden met een gebed van Franciscus dat hij aan al zijn broeders en zusters te bidden gaf. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons erbarmelijke mensen omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
2: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Caroline klemde het verschoten lint in haar vuist en hield het tegen haar borst. Haar ogen traanden vanwege het verlies van een moeder die haar eigen passie had gedeeld, die zou hebben gevoed en gekoesterd. Ze treurde om de urenlange gesprekken die ze nooit had kunnen voeren, de eindeloze opwinding van nieuwe ontdekkingen voor altijd verloren. Ze streek met een bevende hand over haar ogen en kneep ze dicht. Haar moeder zou haar begrepen hebben. Tot in het diepst van haar kern. Haar moeder zou haar gekend hebben en van haar gehouden hebben zoals ze was. Het verdriet vermengde zich tot Caroline's verrassing met een merkwaardige blijdschap. Blijdschap om het vinden van dit stukje verleden. Dat maakte dat Caroline zich op de een of andere manier completer voelde, alsof ze tot dat moment een ontwortelde rozenstruik was geweest en iemand eindelijk haar uitgedroogde wortels in goede grond had geplant. Blijdschap om eindelijk een plaats te vinden waar ze paste. Waarom had niemand haar ooit verteld over haar moeders talent? Tante Blandina had een keer gezegd dat Caroline's moeder van tekenen hield. Maar ze had nooit uitgelegd dat haar moeders tekeningen, net als die van Caroline zelf, waren ontstaan uit een verlangen om te ontwerpen. Dit waren geen krabbels van een kinderhand. Ze toonden een rijpheid. Ze waren voortgekomen uit een ziel voor dit werk. De vrouw die deze tekeningen had gemaakt zou trots zijn geweest op Caroline's honger naar het scheppen van schoonheid door te bouwen. Toen haar grootvader Caroline's interesse in architectuur had ontdekt, had hij haar verboden er op een serieuze manier mee verder te gaan. In Venus naam, meid, waarom hou je je niet met iets vrouwelijks bezig? Wie heeft ooit gehoord van een vrouw die techniek wil studeren? Hij had haar prompt verboden iets te ondernemen wat verband hield met het ontwerpen en construeren van gebouwen. Het was niet zo dat haar grootvader bang was dat haar onvrouwelijke interesses bewonderaars zou afschrikken, want die had ze niet. Als patriarch van de familie had haar grootvader de verantwoordelijkheid voor het vinden van een echtgenoot voor Caroline. Maar hij had het nooit over de zaak gehad. Nog had hij zijn best gedaan om mogelijkheden te scheppen voor zijn enige kleindochter om geschikte mannen te ontmoeten. Niet één keer had ze een paleisfeest met hem bezocht of kennis gemaakt met de beambten uit Rome en Egypte die soms bij hem op bezoek kwamen. Niet dat ze Quintus Blandinus Geminus haar toekomstige geluk toevertrouwde. De huwelijken die hij voor zijn eigen dochters had gearrangeerd, die waren geen succes geweest. Haar moeder had haar gearrangeerde verloving verbroken om er vandoor te gaan met een man die grootvaders goedkeuring niet kon wegdragen, vermoedelijk omdat ze haar verloofde afstotelijk had gevonden. En tante Blandina sprak nooit met bijzonder veel genegenheid over haar overleden man. Nee, Quintus Blandinus was niet de man om een echtgenoot te kiezen voor Caroline. En maar goed ook, want hij scheen volkomen ongeïnteresseerd om daaraan te beginnen. Ze vermoedde dat zijn gebrek aan belangstelling te wijten was aan zijn overtuiging dat geen enkele respectabele Romein belangstelling had in haar. Een weesmeisje met een huid die haar tot buitenstaander verklaarde en een afkomst die twijfelachtig leek, althans aan één kant. Caroline zuchtte. Haar leven was beperkt geworden in tante Blaudina's huis. Als ze haar vriendschap met Philippus' dochters en Athema haar niet had gehad, zou ze net als haar tante een kluizenaar zijn geworden. Daarom had ze niet geluisterd toen haar grootvader eiste dat ze haar passie voor architectuur opgaf. Ze zou niet laten gebeuren dat hij alles wat belangrijk was voor haar van haar afnam. Ongetwijfeld had hij die arme tante Blaudina verboden ook maar iets te zeggen over de interesses van haar zus, uit vrees dat die haar, Caroline, zouden aanvuren. En Blaudina was zoals altijd niet in staat geweest om tegen hem in te gaan. Geen wonder dat haar moeder nooit aan Blaudina had verteld dat ze van plan was weg te lopen. Hoe hecht hun band ook was, Geminia had geweten dat haar zus zo'n schandelijk geheim nooit voor hun vader zou kunnen bewaren. Caroline streek met haar vinger over het deksel van het mooie kistje en vroeg zich af waarom haar grootmoeder na al die jaren had besloten haar echtgenoot ongehoorzaam te zijn en deze tekeningen aan haar te geven. Ze vermoedde dat grootmoeder haar uit medelijden een bod had toegeworpen. Voor zover zij wist, had Caroline er geen idee van dat haar vader nog leefde. Als ze haar vader wilde ontzeggen, mocht ze tenminste deze kruimel van haar dode moeder hebben. Maar Caroline wilde meer dan kruimels. Nu ze nagenoeg geen kans had op een huwelijk en een eigen gezin, werd haar verlangen om haar vader te kennen met het uur groter. Hij zou haar echte familie zijn, degene bij wie ze haar hart thuis hoorde. Caroline glimlachte. Dit kistje was nog maar het begin. Ze was niet van plan om zich ooit nog een strobreed in de weg te laten leggen door de snode plannen van haar grootvader. Hoofdstuk 5. Uit Psalm 139, vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Tante Blaudina liep de binnenplaats op en wuifde met haar reusachtige struisvogelveer. Ik smelt zowat tot een plasje. Wat wordt het hier heet? Ze ging naast Caroline zitten en doopte haar vingers in de warme vijver. Wat heb je daar? Voorzichtig draaide Caroline het kistje om en liet het aan haar tante zien. Haar lichtgroene ogen gingen wijd open. Waar heb je dat gevonden? Van grootmoeder gekregen. Echt? Echt. Ze deed de deksel open en rolde de tekeningen uit voor haar tante. Blaudina zuchtte diep. Ze was altijd briljant. Ze droogde haar handen af aan haar omslagdoek en reikte naar de tekening van een villa. Zo briljant! Een enkele traan liep over haar bleke wang, terwijl ze het verouderde vel papyrus met eerbiedige vingers vasthield. Caroline's moeder was 9 jaar jonger geweest dan Blaudina. En door alles, misstanden binnen het gezin, waren ze naar elkaar gegroeid. Ze waren meer dan zussen geworden, vriendinnen, familie en een thuis in één. Blaudina keek haar nichtje aan en even zag Caroline liefde opwellen in die fletse ogen. Blaudina's mond verzachtte en ze streek met haar hand over Caroline's krullen, alsof ze Caroline nu pas echt zag als de dochter van haar zus, het kind van haar geliefde Gemina. Even kreeg Caroline hoop. Hoop dat voor één keer de liefde zou blijven, de liefde zou winnen. Maar zoals altijd rimpelden de hoeken van Blaudina's fletse groene ogen al vlug weer. Haar mond vormde een strakke lijn en ze trok haar hand terug. Caroline wist dat de oude pijn iedere genegenheid in het hart van haar tante verzwolg. Caroline wist dat haar moeder haar ter wereld had gebracht met veel tranen en bloed en dat haar smartelijk gegil door de hele buurt had gehalmd. Gemina's leed had Blandina geschokt en ze had met afgrijzen toegekeken terwijl het mollige lichaam van de baby haar geliefde zus aan flarden had gescheurd. Vlak na de geboorte had de dierbare vrouw die Blandina het enige ware geluk had geschonken dat ze ooit had gekend, haar dochter in zwakke, trillende armen gehouden en haar mooi genoemd, zo mooi. Ze had het meisje de naam Caroline Gemina gegeven, haar hoofdje gekust en vervolgens haar zus opgedragen voor het kind te zorgen. Tot slot had ze het kindje met haar laatste krachten verteld dat ze van haar het meest hield van alles op de wereld en dat haar vader ook van haar zou houden zodra hij haar zag. Hij zou meer van haar houden dan ze zich kon voorstellen. En toen had Gemina hen met een zucht verlaten. Ze had Caroline en Blandina door haar dood beide wees gemaakt, zei het op verschillende manieren. Blandina had haar verteld dat ze naar het lange lijfje van haar kaneelbruine nichtje gestaard, dat levendig spartelde en huilde in de armen van de verpleegster, en wat ze ook voor elkaar waren, welke liefde en goedheid en samenhorigheid hen samen zou moeten binden, de band brak. Ze had niet naar Gemina's dochter gekeken. Ze had de moordenaar van haar zus gezien. Desondanks had ze haar belofte aan Gemina gehouden. Ze had Caroline opgevoed, in haar onderhoud voorzien, haar beschermd tegen kwaad, maar haar liefde voor haar nichtje was aangetast door de wetenschap dat ze verantwoordelijk was voor de dood van Gemina. En daardoor had ze nooit helemaal blij kunnen zijn met het bestaan van Caroline. Caroline begreep het. Ze begreep het echt. Ze voelde zich ook schuldig en het schuldgevoel dat ze meestal kon wegdrukken stak de kop op en begroef zijn scherpe klauwen in haar hart. Ze kromp in elkaar. Hoe kon ze het tante Blandina kwalijk nemen dat ze haar verantwoordelijk hield voor de dood van haar zus? Ze was de oorzaak van haar moeders dood geweest. Met pure wilskracht duwde ze het schuldgevoel weg, diep weg en sloot het weer op. Zoals altijd liet het een holle plek achter, een leegte die nergens door werd gevuld. Ze hief een trillende hand om haar tante's wang te strelen. Ze hield enig van u, tante Blandina, dat weet ik gewoon. Blandina's tranen biggelden over haar wang, drupte van haar kin. Ze hield ook van jou, kind, meer dan van wat ook. Caroline knikte. Dat geloofde ze. Jarenlang had ze gedacht dat de enige mensen ter wereld die van haar konden houden verloren waren. Dat er niemand meer was om haar lief te hebben met de oprechte verbondenheid waar ze naar gesmacht had, sinds ze haar opwachting had gemaakt in deze gebroken wereld. Haar grootouders hadden niet eens de moeite genomen om haar te bezoeken, totdat duidelijk was geworden dat Blandina een kinderloze weduwe zou blijven en Caroline hun enige kleinkind was. Haar grootvader had haar uiteindelijk laten komen, de wanhopige daad van een man met een uitstervende familielijn. Maar hij duldde haar amper. Niet één keer in al die jaren dat ze hem kende, had hij haar wang gekust, haar hand vastgehouden, door haar haar gewoeld. Maar nu wist ze dat haar vader nog leefde, en dat veranderde alles. Op haar sterfbed had haar moeder beloofd dat hij van haar zou houden en ze zou niet liegen, zeker niet als ze stervende was. Niet als het haar laatste woorden waren. Daar was Carilliné van overtuigd. Haar moeder had tot in het diepste van haar wezen geloofd dat de vader van haar kind van zijn dochter zou houden. En Carilliné geloofde de woorden van haar stervende moeder. Ze rolde de tekeningen voorzichtig op, stopte ze in het kistje en sloot het deksel. Ze was geen weeskind. Ze was niet ongewenst. Ze was niet verlaten. Haar vader zou haar lief hebben. Ze zou hem vinden en het bewijzen. Het duurde 2 dagen totdat het Carilliné weer lukte om weg te glippen en naar de specerijenverkoper te gaan. Ze droeg het kistje van haar moeder, voorzichtig ingepakt in een schoon laken, met zich mee en legde het in de achterkamer op tafel. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Mijn naam is broeder Joachim Oude Vrielink. Deze week staat in het licht van de 14e zondag door het jaar. En de introitus is Suscepimus Deus. Dit gezang is een typische melodie voor de eerste modus. Het begint laag en snel stijgen we al naar een kwint. Inhoudelijk lijkt het typisch samen te vallen met een intrede. De vertaling luidt dan: wij hebben uw barmhartigheid ontvangen, God, midden in uw tempel. Zoals uw naam is God, zo reikt uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is gevuld met gerechtigheid. We horen de monniken van Sankt Ottilienberg onder leiding van Johannes Bergman Gösel.

Het evangelie voor de 14e zondag door het jaar, in jaar A, is exact die voor het Heilig Hartfeest. Echter, het Alleluia van beide missen verschilt wel. Voor de zondagslezing wordt een evangeliecitaat gezongen. Komt allen tot mij die zwoegen en onder lasten gebukt gaan. Ik zal u rust verschaffen. Christus heeft oog voor mensen die nood lijden. We luisteren naar het Alleluia door de monniken van Solem.

De communio voor deze zondag is gustate et videte. Proeft en ziet hoe goed de Heer is. Zalig de mens die op hem zijn hoop stelt. Deze tekst uit Psalm 34 is natuurlijk de communio-tekst bij uitstek. Dit gezang begeleidt de handeling ook in woorden. Wat we zingen, dat doen we ook. Proeft en ziet hoe goed de Heer is. En dit gezang is dan ook één van de gezangen die altijd als een communio gezongen mag worden. Bijvoorbeeld als een bepaalde communio te moeilijk is. We luisteren naar de Schola Sancti Francisci onder leiding van Nicola Lem.

11 juli vieren we heilige Benedictus. Hij geldt als de vader van het monnikendom in het Westen. In het Oosten was deze vorm van religiositeit al min of meer verankerd in de samenleving door heiligen als Pachomius in Egypte, Cassianus en Basilius. Benedictus schreef een regel die zeer helder was en daarmee wilde hij richtlijnen geven voor een leven op een vaste plaats, in gehoorzaamheid en met bekering. We luisteren naar het graduale uit de mis voor Benedictus. En volgens mij is dit graduale een van de weinige gradualia in de vierde modus.

In de 16e eeuw wilde men tijdens het concilie van Trente voor de Latijnstalige kerk eenheid scheppen in de liturgie. Want elk bisdom of elke regio had zo zijn eigen regionale eigenheden. En men besloot dat liturgische gewoonten die 200 jaar of ouder waren, dat die gehandhaafd konden blijven. En heel wat religieuze orders, zoals de Franciscanen, Dominicanen en Cisterciensers, konden daarmee hun liturgische eigenheden behouden. Of de Benedictijnse sequentie Laeta Dies Magni Ducis zo oud is, weet ik niet. Wel vinden we die sequentie in het Benedictijnse graduale en daarmee ook op de feestdag van de heilige Benedictus. Een sequentie is een niet-bijbelse tekst waarmee voor het evangelie de gedachten rond het feest uitgelegd worden. En de eerste strofe van Laeta Dies luidt: de blijde dag van de grote leider, de brenger van de gaven van een nieuw licht, wordt vandaag gevierd. We luisteren naar de Benedictijnen van Münster-Schwarzach onder leiding van Godehard Joppich.

Benedictus is de patroonheilige voor Europa en daarom vieren wij hem in Europa als een feest. De Communio voor Benedictus beschrijft hem als het ware met een tekst uit Lucas. Dit is de trouwe en verstandige knecht die de Heer ingezet heeft voor zijn familie, omdat hij die familie op zijn tijd de vastgestelde maat tarwe geeft. We luisteren naar Fidelis Servus et Prudens.

Tijdens feestdagen moeten natuurlijk ook vaste gezangen gezongen worden in de mis. Deze week is de heilige Benedictus een feest. Maar ook de martelaren van Gorinchem hebben de rang van feest. En voor een orde als Franciscanen zijn die martelaren de patroonheiligen. En daarmee wordt het een hoog feest. Uit de mis van de martelaren van Gorinchem heb ik geen opname kunnen vinden. Vandaar dat we naar het ordinarium van de 14e mis zullen luisteren.

Op 9 juli hebben de Benedictijnen dan weer de gelegenheid om de heilige maagd Maria, moeder van de voorzienigheid, te vieren. Dit feest gaat terug op een Italiaanse devotie uit de 16e eeuw binnen de orde van de Barnabieten, of ook wel Paulijnen genoemd. We zullen dadelijk naar de hymne van dit Mariafeest luisteren. En de tekst van die hymne gaat terug op een antifoon die al in de 10e eeuw opgeschreven is, en wel in rijmvorm, dus met een afgemeten aantal lettergrepen. We luisteren naar Virgo Dei Genitrix.

zo'n Mariafeest, maar ook een zaterdag, als we Maria op zaterdag vieren, of een plechtig lof in de maanden mei of oktober, die kunnen aanleidingen zijn om tot Maria te bidden in een litanie. Een bekende vorm daarin is de litanie van Loreto. In de Italiaanse plaats Loreto is een heiligdom gewijd aan Maria. En de daarmee verbonden litanie is vastgelegd in 1601. Maar in de jaren erna is die litanie ook weer aangevuld. Een litanie heeft niet alleen betekenis door de inhoud van de gebeden die elkaar afwisselen. Ze werkt ook sterk lichamelijk door het repetitieve karakter. Door de herhaling bidt het lijf vanzelf mee met de inhoud. Melodieën kunnen dat natuurlijk ook, maar een herhaling doet dat op een net andere manier. We luisteren naar de Litanie van Loreto.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Beste luisteraars, het is 3:00. Het is de eerste vrijdag van de maand. We gaan de staties van de kruisweg overwegen. En we zullen vandaag de kruisweg van het kostbaar, van het heilig bloed gaan bidden. Eeuwige Vader, ontvang het goddelijk bloed dat uw Zoon in zijn lijden heeft vergoten. Door zijn wonden, door zijn doornenkroon, door zijn doorstoken hart en al zijn genezende wonden, vergeef de zielen en red hen. O mijn Verlosser, ik aanbid uw goddelijk bloed met grote eerbied en liefde, tot eerherstel van de beledigingen u aangedaan. Mijn Jezus, wees barmhartig en schenk vergiffenis omwille van de verdiensten van uw lijden en van uw heilige wonden.
2: Wij aanbidden u, Christus, en loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Maria, o moeder van smarten, druk het heilig lijden ons verlossen diep in ons hart.
1: Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Wanneer ge meeleeft met mijn lijden, geeft ge mij rust. Zeg mij dat het u niet verveelt deze weg met mij te gaan. Het verheugt mij zeer als ge deze kruisweg gaat met vreugde. Bewonder mijn hart op elk tijdstip van mijn passie. Overweeg mijn liefde, kijk naar mijn ogen. Ge zult alleen zachtheid zien en een oneindige liefde te midden van de grootste brutaliteit. Draag aan elke statie het bloed dat ik vergoten heb voor de redding van de wereld aan de Vader op. Herinner u dat ik tijdens mijn kruisweg gebeden heb voor hen die mij sloegen en versmaden. Ga met mij mee, nooit zult ge het lijden kunnen vergoeden dat ik uit liefde en met vreugde voor uw redding heb doorstaan. Ik ben gestorven opdat gij zoudt leven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede mogen rusten.
2: Amen. Tweede statie. Jezus neemt het zware kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Met grote innerlijke vreugde heb ik mijn kruis omhelst. Reeds lang had ik er naar verlangd om u te redden en om mijn Vader te gehoorzamen. Het was uw redding. Weet ge wat het voor mij betekende, de wereld te redden? Ik droeg mijn kruis, zoals een moeder haar kind draagt. Draag ook gij elke dag uw kruis, zoals ik het mijne heb gedragen. Ge moet het tot u nemen als mijn kruis. Het is inderdaad ook mijn kruis, want wij zijn toch één? Als je een kruis te dragen hebt, ben ik steeds bij u. Laten we het dan samen dragen. Overweeg goed mijn lijden, daar ik het voor u heb doorstaan. Offer het op aan de Vader, tot eerherstel, want aldus zet gij bij machten eerherstel te brengen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods bemachtigheid in vrede rusten.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Mijn vermoeidheid is zo groot, mijn lichaam zodanig gebroken en zonder kracht, dat ik vol zweet en bloed ter aarde neerval. Het kruis dat zo zwaar weegt, valt op mij en verpettert mij met zijn gewicht. De straatstenen verwonden mijn gelaat. Het zand en het stof vermengen zich met mijn bloed, vervagen mijn ogen en plakken aan mijn gezicht. Ik ben het ellendigste wezen van de wereld. Als het gewicht van het kruis mij doet vallen, geeft de ijver voor het heil der zielen mij moed en spoort mij aan om mijn weg te vervolgen. Bekijk mij terwijl ik de weg van het lijden ten einde toe ga. Spaar u niet, niets van wat ik geleden heb mag verloren gaan. Verzamel het, bied het aan de Vader aan. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
2: Amen. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Kijk naar mijn moeder, die naar mij snelt, met het groot verlangen mij te helpen. Maar het mag niet. Maar het gebaar en het verlangen van haar hart hebben mij diep getroost. Doe ook gij dikwijls dit gebaar. Haast u om naar mij toe te komen. Later zult ge beseffen met welke grote vreugde ge mij daarmee gegeven hebt. Terwijl mijn moeder mij omhelsde, heeft zij de kracht ontvangen om de verschrikkingen haar zoon aangedaan te kunnen aanschouwen. Zij werd besmeurd met mijn bloed. Vraag haar deze druppels te laten vallen voor de bekering der zondaars. Om een ziel te winnen is er tijd en boete nodig. Lijd voor haar. Voeg uw lijden toe aan mijn lijden, zodat ge beter kunt behagen aan de Vader. Het lijden en de dood dat ik in mijn lichaam onderga, leidt mijn moeder in haar hart. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Onmiddellijk na de ontmoeting met mijn moeder werd mij hulp geboden, Simon van Cyrene. Bekommer u over de zondaars, uw naaste. Wanneer ge voor de zondaars bidt, is het of ge mij de hand reikt om mij te helpen. Wanneer ge uw naaste helpt, ben ik het die ge helpt. Als uw last te zwaar is, neem dan nog de last van de ander op u. Zo zult ge mijn kruis op de weg een weinig verlichten. Ge helpt mij als ge uw best doet om beter te worden. Hebt ge gewerkt aan de verlossing? Sommige zielen denken niet aan hun vermoeienis, ze hebben slechts één wil. Mij hun liefde te schenken en mijn hart te troosten. Het zijn zij die werkelijk mijn kruis dragen en in mijn hart rusten. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede mogen rusten.
2: Amen. Zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Zie toe hoe de liefde van Veronica haar menselijke waardigheid overwint. Beschouw mijn aangezicht vol droefenis. Het zal zijn als de zachte doek van Veronica. Zij reikte mij de doek aan en met één hand drukte ik hem tegen mijn aangezicht, terwijl ik haar de afdruk nalaat. Bekijk mijn figuur van armzalige man, door woedende slaven geslagen. Bekijk mijn ogen, die gevuld zijn met tranen en bloed. En denk eraan dat ik uw God ben. Bekijk goed mijn aangezicht, terwijl ik de mensen red. Van welke grote liefde is dit aangezicht, dat het leven wenst te geven, een uitdrukking. aanbid deze wonden die ik ten dienste van u heb ondergaan. Ik zeg wel ten dienste van u, want het is winst voor u, bekomen uit mijn hart. Bedenk of ge niet kunt beginnen het mij lief te hebben op de wijze die ik verlang, boven alles. Als ge mij troost, druk ik mijn gelaat in uw ziel. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Christus heeft de zonde van alle mensen gedragen. Verenig u met hem, houd moed. Overdenk of er een mens is die zozeer bemint als ik. Denk dikwijls aan mijn christenen van deze tijd, die lijden, die vervolgd worden, verlaten en uitgesloten zijn. En aan hen die gemarteld worden om mijn naam. Denk aan hen die, hoewel ze lichamelijk vernield worden, doorgaan met mij te loven en hun liefde voor mij blijven uiten. Bid voor hen. Offer mijn verdiensten aan de Vader op. Ik heb ze voor u verdiend met mijn zachtheid. Neem mijn liefde, alles is voor u. Gij kent de kracht van het gebed nog niet. Het is als een krachtige arm die mij komt helpen. Want ik laat toe dat men mij helpt. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
2: Amen. Achtste statie. Jezus ontmoet de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Ween niet over mij, maar over de zonde. Ik sprak zo omwille van de beulen die mij omringden, omdat ik ook hen wil redden. Wanneer ik u omwille van mij zie lijden, draag ik mijn lijden met een nog grotere liefde. Uw lijden van mij heeft een zo grote waarde dat het mijn hart met een oneindige liefde vervult. Laat dus niet na met mij te lijden om de zondaars te kunnen redden. De zielen die mij beminnen, bewegen mijn barmhartigheid en redden de wereld. Laat uw hart branden van verlangen om mijn hart te troosten en alzo de zondaars te redden. Offer mijn verdiensten aan de Vader alsof het de uwe waren. Hoeveel zullen er baat daarbij hebben? Mijn verdiensten staan allen ter uw beschikking. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Ook door tegenslagen kunt ge vooruitkomen. Wees niet bang om uw redder om hulp te vragen. Kijk hoe ik tot het einde van mijn krachten ben gegaan, omdat gij mij in uw lijden zou kunnen ontmoeten. Ik ben altijd dicht bij u om u te ondersteunen en u de vreugde te schenken samen met uw verlosser te lijden. Draag uw lijden en uw offers met liefde. Weiger niet uw kruis te dragen. Ik beminde en ik redde. Bemin en red mijn eer als verlosser. Gebed en boete, dat is de koopsom en het redmiddel. Een ziel wordt gered door gezamenlijk lijden en gebed. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede mogen rusten.
2: Amen. Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen ontbloot en met edik en gal gelaafd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Wees niet bang mijn wonden te bekijken. Ze zijn van u. Heb ik niet geleden omwille van u? Ge moet mijn wonden begroeten als weldoeners die u bevrijd hebben. Kan uw hart gesloten blijven bij het zien van mijn open wonden? Waarom aarzelt ge om boete te doen? Uit gans mijn lichaam vloeit het bloed als in beken. Ik laat het bloed uit mijn aderen vloeien. Ge moet in de intimiteit treden van mijn lijden, zowel zichtbaar als onzichtbaar lijden. Ben ik niet geworden tot één groot lijden omwille van u? Waarom geloven de mensen niet in mijn liefde? Ik heb mijn leven gegeven en ben gestorven uit liefde voor de zielen. De zielen, grote vreugde geeft ge mij als ge voor hem bidt. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Hoe had ik de voorbereidingen kunnen bijwonen, als ik de wil en het grote verlangen niet bezat, mijn Vader te verheerlijken en de honger naar uw redding te

0: en de honger naar uw redding te stillen. Ik heb de hemel voor allen geopend, maar iedereen is vrij. Het is aan u, mijn broeders, de mensen te helpen bij hun redding. Terwijl ge hiervoor mijn bijstand vraagt en terwijl ge voor hen leidt, wat schrikt u af in mij? Zijt ge bang van een man die uitgestrekt ligt op de grond, terwijl hij zijn handen en voeten aanbiedt om doornageld te worden? Ik heb u alle uitermate bemind. Twijfel dus nooit aan mij. Als ik dat alles geleden heb, wat kan ik dan nog weigeren? Telkens wanneer ge mij aan de Vader hebt aangeboden en uw ziel verenigd hebt met mijn lijdende ziel, hebt ge de verlossing van de wereld bevorderd, omdat ge mijn gebed aangevuld hebt. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wijs ons vandaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede mogen rusten.
1: Amen. Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Aanbid mij, de stervende. Ik ben gestorven voor de zondaars. Voor u in de volle kracht van mijn leven. Mijn dood was een gewelddadige dood. Ik heb al mijn bloed gestort. Druppel na druppel. Tot de laatste druppel. Ik ben gestorven om u het leven te geven. Wanneer ge mij zo doodbloedend aanbiedt en de Vader, gebeurt er iets groots in de hemel en op aarde. Gelooft ge dit niet? Tot wat anders zouden mijn smarten gediend hebben. Wat doet ge dan met de goedheid aan de Vader? Denk aan mijn laatste schreeuw. Ik uitte een laatste keer mijn grote liefde voor u. Het was de laatste kreet van mijn hart en een kreet van afgrijzelijk lijden. Mijn liefde gaat nooit dood. In al de tijden heb ik u lief gehad. Mogen uw leven ook eindigen met een liefdeskreet. Ik ben nog altijd gekruisigd voor de Vader, die op éénzelfde ogenblik al de tijden ziet. Ik ben nog steeds het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen. Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Indien gij mijn arm lichaam in de armen en op de knieën van mijn moeder had gezien. Het had al zijn schoonheid verloren. Voor uw zonde werd het dodelijk gewond. Het werd op de grond gesleurd. Mijn ledematen waren misvormd. Mijn blik was uitgedoofd. Het was mijn aangezicht niet meer. Mijn moeder aanbad het, kuste het en liet haar tranen op mijn aangezicht en op mijn ledematen vallen. Men liet haar niet veel tijd en toch. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede mogen rusten.
1: Amen. 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Welk geheim. De Heer van het leven. Een lijk. En een stille graf. Zie daar de prijs van het leven van onze zielen. O, hoe gelukkig is hij die, om dit zielenleven te bewaren, bereid is al het overige te slachtofferen. En dan, stervend als Jezus, zeggen

0: Alles is volbracht. Ik heb gewillig volbracht al wat God mij te lijden en te doen had opgelegd. Hij zal ook, gelijk Jezus, eens verheerlijkt uit het graf verrijzen, om met zijn zaligmaker eeuwig in de hemel te leven. Welaan dan, naar het voorbeeld van Jezus, zijn wij tot alles bereid, zelfs tot de dood, om het leven van onze zielen te redden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen. Hartelijk dank zij u, o Heer, voor al uw weldaden en bijzonder daarvoor dat ik met uw hulp en genade deze kruisweg heb mogen doen. Maak dat deze oefening strekt tot verbetering van mijn leven en tot zaligheid van mijn ziel. Geef ook goede Jezus dat zij voordelig zij aan de zielen voor wie ik deze kruisweg heb gedaan. Eindelijk, o barmhartige Jezus, verleen mij de genade dat ik uw heilig lijden en sterven altijd in mijn gedachten bewaar, opdat ik daardoor weerhouden word van de zonde en ook versterkt om de plichten van mijn staat met nieuw geduld en met christelijke getrouwheid te vervullen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg, gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. Voor zij die Pelgrim in Eigen Land een beetje volgen, die weten dat wij reeds naar het buitenland mochten afreizen door het ondernemen van een prachtige pelgrimstocht in de eeuwige stad Rome, waar we de 7 basilieken, de 4 grote en de 3 kleinere, die in het kader van het heilig jaar kunnen bezocht worden, hebben bezocht en zo ook door de heilige deuren mochten heen gaan. Vandaar dus het idee om voor onze aflevering nu wij de zomer naderen en de zomermaanden, maanden waar men traditioneel ook vakantie zal nemen, u willen inspireren om op reis te gaan in eigen land. Dat is ook altijd van in het begin de opzet geweest van het programma. En natuurlijk, als we als gelovigen onderweg zijn, dan is er zeker ruimte voor wat meer recreatieve zaken, het genieten van cultuur en geschiedenis. Maar willen we toch ook momenten inbouwen van gebed, misschien zelfs meditatie, een stukje lezen van de Heilige Schrift. Je kan het allemaal inbouwen wanneer je onderweg bent. Heel eenvoudig. Wij gaan dat ook doen. We gaan namelijk gebruik maken van een zeer handig vervoersmiddel wanneer u aan de kust bent. De tram. De kusttram. De tramlijn langs de Belgische kust die voor ons begint eigenlijk in Adenkerke, maar de pannen en zo helemaal tot in Knokke gaat. Op deze wijze reist ze langs de pannen naar Kokzijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge en vervolgens een stukje Brugge, Zeebrugge natuurlijk, om zo uit te monden als het ware in Knokke-Heist. En zo legt ze een lengte van 67 kilometer af en is daarmee de langste tramlijn ter wereld. Het duurt iets minder dan 3 uur om deze afstand af te leggen, maar natuurlijk wanneer je enkele zaken wil gaan bezoeken, ruimte wil maken voor gebed en dergelijke meer, ga je er natuurlijk langer over doen. En daarom is het ook goed om er rekening mee te houden wanneer je bijvoorbeeld deze tocht zelf eens zou ondernemen. Dan zou u bijvoorbeeld de trein kunnen nemen tot in de pannen. U neemt daar al de kusttram, rijdt zo richting de kustlijn naar Oostende. En Oostende is, de afstand tussen de pannen en Oostende is zeker haalbaar om te doen op 1 dag. U kan er een mooie daguitstap van maken. Misschien een korte overnachting in Oostende om dan de volgende dag het tweede deel van de tocht af te leggen. Het voordeel is natuurlijk, via de radio hoeft u nergens heen te gaan, u hoeft geen hotel te boeken, u kan gewoon met ons de tram opstappen en al het moois dat we mogen ontvangen op onze weg mee ontvangen, mee beleven. En wanneer we zeggen de Belgische kust, ja, dan denkt iedereen onmiddellijk aan de zee. Dat is inderdaad het deel van ons land dat grenst aan de Noordzee. Het is ongeveer een 65 kilometer lang en omvat een tot 500 meter breed zandstrand met daarachter nog een 2,5 kilometer brede duinengordel. Waar wij ons bevinden, dat is natuurlijk de kant van Frankrijk, in het zuidwesten, waar de Vlaamse kustlijn overgaat, zeg maar, in de Franse Opaalkust, in Frans-Vlaanderen, met Dunkerque of Duinkerke. En natuurlijk, als we vervolgens dan de tram nemen richting Knokke-Heist, dan zouden we uiteindelijk uitkomen aan het Zwin, die de grens vormt met het Nederlandse gedeelte van de Vlaamse kust. En alvorens we samen naar ons eerste punt gaan, en dat zullen we heel toepasselijk op het strand doen, is het misschien toch interessant om even stil te staan bij de historische ontwikkeling van het kustlandschap. En daarvoor zijn we te rade gegaan bij het Vlaams Instituut voor de Zee. En Adriaan Verhulst die vertelt daarover het volgende.
Afgezien van enkele schriftelijke gegevens uit de Romeinse tijd, begint de eigenlijke historische periode in de geschiedenis van de kustvlakte, wanneer de eerste geschreven bronnen in de 8e eeuw melding maken van enkele bewoonde plaatsen en zoutweiden in de buurt van Aardenburg en het latere Zwin. Over de eeuwen tussen het einde van de 3e eeuw, toen de kustvlakte op het militaire steunpunt van Oudenburg na werd verlaten, en het begin van de 8e eeuw weten we in verband met de kustvlakte eigenlijk hoegenaamd niets. Volgens de geologen zijn tijdens die 4 eeuwen de getijdengeulen, die reeds in de Romeinse tijd bestonden, groter geworden en dieper het veengebied binnengedrongen. Dit zou volgens hen het gevolg zijn geweest van een toenemend effect van stormvloeden, een verdere opruiming van de kustbescherming, een geleidelijke stijging van de zeespiegelstand, ja, ook al in die tijd, en de inklinking ten gevolge van het ontwaterend effect van de getijdengeulen op de omgevende bedekte veenlagen. En we horen dus het ontstaan van, waar eigenlijk nu de kustlijn is, een reeks waddeneilanden en later een duinengortel. En het feit is dat we aan de kust dus nog verschillende plaatsnamen terugvinden die verwijzen naar die waddeneilanden. Zo ging één eiland van Duinkerke tot Oost-Duinkerke, met de duinenabdij ertussen, daar gaan we het zeker nog over hebben. En het volgende eiland dan van Westende tot Oostende, met Middelkerke in het midden. En de duinengordel is doorbroken door rivieren die water afvoeren en de zee die zout water brengt bij hoogwater, zoals in het Zwin. Geleidelijk aan greep de mens in en dijkte die verschillende polders in. De kust kreeg zijn definitieve vorm door de Sint-Elisabethvloed van 19 november 1404, want bij die ramp werden verschillende eilanden in de Scheldemonding weggevaagd en het land werd overstroomd. De Vlaamse graaf Jan zonder Vrees, ook hertog van Bourgondië, gaf bevel om de bestaande dijken te verbinden. En zo ontstond de Graaf Jansdijk van Duinkerke tot Sas van Gent. En die dijk beschermde het Vlaamse land tegen de volgende Sint-Elisabethvloed van 19 november 1421, die eveneens lelijk huis hield en verschillende dorpen in Zeeland deed onderlopen en voor honderden doden zorgde. De dijk deed de polders ontstaan en zorgde voor het rechttrekken, als je zo wil, van de Vlaamse kust. En dus krijg je eigenlijk kustgemeentes die eigenlijk in het begin relatief klein zijn van omvang en de plaatselijke economie gericht op landbouw en visserij. Onze kustlijn bestond in die tijd voornamelijk uit duinen, wat moerassig gebied en begroeiing. En vanaf het einde van de 19e eeuw, een periode die bekend stond als de Belle Époque, begon door de economische welvaart ook het toerisme op gang te komen. Je krijgt de aanleg van de kusttram, die wij ook vandaag zullen nemen, en zo de verdere ontwikkeling van onze Belgische kust, zoals we die vandaag kennen. En het hoeft natuurlijk geen betoog, dat is dat deze regio voornamelijk overleeft dankzij toerisme. Zeker als het gaat over alle zaken die zich bevinden, bijvoorbeeld op de dijken, de langgestrekte dijken van onze Belgische gemeentes, kustgemeentes. Interessant is bijvoorbeeld om te weten dat de kustlijn maar liefst 2/3 bevat van de ganse hotelcapaciteit van Vlaanderen, met meer dan 500 hotels en 27.000 bedden. Men kan heel gemakkelijk de trein nemen naar tal van stations in kustgemeenten en zo genieten van een dagje zee, misschien een verlengd weekend. Hoe dan ook, we gaan dus de restanten van die kustlijn waar we over gehad hebben, die duinengordel ook, gaan we natuurlijk tegenkomen. Zo is er bijvoorbeeld de duinengordel tussen de Franse grens en Westende Bad, met tal van overgangszones
En dan uiteraard in de buurt van Oostende, tussen Oostende en Blankenbergen. En De Haan zijn maar enkele gebieden die we benoemen, die toch die duinenpartijen tonen. Dat gezegd zijnde hebben we er helemaal zin in gekregen om even richting het strand te trekken. Maar daarvoor moeten we eerst even reizen naar het station van De Pannen. Daar nemen wij de kusttram en reizen zo via de Pannenlaan naar de Kerkstraat, naar de Westhoeklaan en houden halt bij de Pannen-Esplanade. Daar gaan we richting het strand waar we het eerste moment van onze pelgrimstocht mogen beleven.

0: Zo, dierbare luisteraars, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Als u het achtergrondgeluid hoort, nee, u luistert niet naar de rots in de branding, maar wel degelijk naar Pelgrim in Eigen Land. Maar het achtergrondgeluid verraadt al een beetje waar wij vandaag staan. Misschien ook wel de wind die u wat kan horen. Maar ik sta hier op het prachtige strand van De Pannen. En dat is het beginpunt van onze pelgrimstocht vandaag. Lekker vroeg opgestaan om hier aan onze Noordzee te komen staan. En ik zie in de verte al een zeilboot die vroeg deze ochtend het ruime sop heeft gekozen. Hier en daar een wandelaar al, die geniet van aan de kust te zijn. Ja, het zien van de zee is toch altijd een hele bijzondere ervaring. Het doet me ook denken aan de heilige Therese van Lisieux. Toen zij als klein meisje voor de eerste keer de zee zag, dan was ze zo onder de indruk dat ze er op zijn minst een aantekening of een gedicht over geschreven heeft. Zij bevond zich toen in Trouville-sur-Mer. Wij bevinden ons aan De Pannen. En De Pannen is eigenlijk het meest westelijke deel, zeg maar, van onze Belgische kust. En de bedoeling zal zijn dat wij in de komende afleveringen een bijzonder voertuig zullen gebruiken om ons langs de Belgische kust te laten leiden. Namelijk de kusttram. Dat is natuurlijk ideaal voor de toerist, maar ook voor de pelgrim. Want er zijn langs deze route heel wat plaatsen te vinden die op een of andere manier te maken hebben met ons mooie geloof. Kapelletjes, cryptes van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Uiteraard zullen we heel wat plaatsen vinden die toegewijd zijn aan Onze Lieve Vrouw. Denk maar aan Onze Lieve Vrouw Terduinen. De mooie titel die Maria draagt, Sterren der Zee. En natuurlijk zullen we ook nog voorbij, eens we in Bredene zijn, voorbij de Visserskapel gaan, waar we in een vorige pelgrimstocht, toen zijn we van Brugge naar Bredene gefietst. Toen waren wij daar ook op bezoek en we gaan dat zeker ook opnemen in onze tocht om eens te gaan kijken hoe het daar gesteld is met de mooie Visserskapel. Ja, ik sta ondertussen al een beetje in het water eigenlijk, dus ik ga mij een klein beetje meer in de richting van de dijk begeven. Er staat mij een meeuw aan te staren. Die denkt, wat is die man toch van plan met die microfoon? Die gaat daar toch niet mee zwemmen. Dat gaan we zeker niet doen. We gaan van hieruit richting onze eerste halte. We zijn dus eigenlijk heel gemakkelijk tot hier kunnen komen. U neemt de trein tot in De Pannen. En dan kan u daar rustig al de kusttram nemen. Op een paar minuutjes staat u aan de zee. En we gaan dus de route die de kusttram uittekent gebruiken om de kust te verkennen. We zijn al in Rome geweest dit jaar, dus we blijven eens lekker thuis tijdens de zomer en dat is ook een goed idee, want onze Belgische kust heeft heel veel te bieden. We gaan ons op deze tocht dus wat meer op het pelgrimsgehalte concentreren, minder op het toeristische. Daarvoor zijn er andere gelegenheden om dat te doen. Maar ik kijk er naar uit om samen met u op deze wijze een soort van kraaltjes van de rozenkrans te verzamelen. We zullen heel wat plaatsen ontmoeten op onze weg. En stuk voor stuk willen we deze ook biddend doorbrengen. In de mate dat het mogelijk is, zullen we dat ook doen. En op deze wijze kunt u een tientje van de rozenkrans verzamelen, samen met ons aan de Belgische kust. En heel gemakkelijk die tour zelf eens doen. Wanneer u er een mooie daguitstap van wil maken, u neemt 10 ritten ticket van de lijn en u gaat gewoon met de kusttram langs de heen de Belgische kust. De pannen dus. Daar is het begin van onze tocht. En misschien is het ook interessant om in de komende haltes die we zullen houden op onze tocht, zeer zeker ook eens te raden gaan bij de Heilige Schrift. Want water en zee spelen eigenlijk een grote rol in de Heilige Schrift. Er zijn tal van passages die met water te maken hebben. En dat zal ook een beetje de rode draad vormen van onze tocht. Op deze wijze gaan wij biddend verder. En zo worden we echt pelgrims aan de Belgische kust. En een eerste passage, dierbare luisteraars, ja, dat kan natuurlijk niet anders wanneer men naar de grootheid van de zee kijkt, doet het onmiddellijk denken aan het scheppingsverhaal uit het boek Genesis. En dat is de eerste passage voor vandaag. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. En de geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: er moet licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. God sprak: er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. En zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag. God sprak: het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God sprak: het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas in allerlei soorten en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. God sprak: er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren, en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. God sprak: het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Gij moet het water van de zee bevolken en de vogels moeten talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. God sprak: het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren, soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. God sprak: nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God sprak: hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven geeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bezag alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Een prachtige passage uit het boek Genesis. Het zijn de eerste woorden van de Bijbel. De eerste woorden van de Heilige Schrift. En het is prachtig om het voor te lezen hier op het strand in de pannen.
1: Excusez-moi, gaan we. J'ai été recherché ça dans sa gueule.
0: Ah, non.
1: Os de poulet.
0: Ah, oui.
1: Pilon de poulet, et on jette. Alors après.
0: J'ai lu un passage du Genesis, le premier livre du Bible. Où Dieu dit, voilà, on doit être des maîtres des animaux. Mais parfois, il n'écoute pas.
1: Ah, écoute très très bien. Mais quand j'ai un ami que je vais retrouver maintenant, il a un labrador, il mange les algues.
0: Bonne journée à vous. Ja, u hoorde een korte interactie met een wandelaar, met een hond. En ik zei tegen hem, ik had net een passage gelezen uit het boek Genesis. Het eerste boek van de Bijbel, waar staat dat de mens moet meester worden over de dieren. Wel, het blijkt toch dat niet ieder dier zin heeft om te luisteren. Zo getuige de hond van de man die blijkbaar een kippenbot had gevonden op het strand. Zeer gevaarlijk, even paniek, maar uiteindelijk zal het diertje het wel overleven. Zo, dierbare medepelgrims. Ja, de zee is toch een heel bijzonder onderdeel van de schepping. Het overgrote deel van de aarde bestaat namelijk uit water. Wij bestaan hoofdzakelijk uit water. En water is dus een heel belangrijk element, niet enkel in de schepping, maar ook in de wijze waarop God zich zal openbaren aan de mens. En dat gaan we in de loop van onze tocht ontdekken. We laten gewoon de passages tot ons komen en nemen even de tijd om erover te mediteren, over na te denken. Zo De meeuw die me aan het aanstaren was, die is ondertussen ook aan haar vlucht begonnen. En dat gaan wij ook doen. Wij gaan richting de Paterskerk. Dat is de eerste echte halte, zeg maar. Daar begint de route die we zullen volgen tot aan de eerste halte van de kusttram. Daar gaan we de tram opstappen en gaan zo van hieruit naar Sint-Idesbald. En ja, je hoort daar al een heilige noemen. Die heeft in deze streek geleefd. Hij is hier abt geweest. En we gaan ook zijn leven een beetje verder ontdekken. Van harte welkom op onze pelgrimstocht aan de Belgische kust.

0: Zo wandelen we langs het strand richting ons eerste punt dat we willen bezoeken. En zo komen we voorbij een zeer gekend monument aan de pannen. Want het was hier dat Leopold de eerste koning van België, op 17 juli 1831 voor het eerst voet aan land zette in België. En ter nagedachtenis van deze gebeurtenis werd een zeer indrukwekkend monument opgetrokken op het einde van de Leopold I Esplanade. U weet, toen België in 1830 onafhankelijk werd, had het land een koning nodig. Nadat men eerst enkele andere kandidaten overwogen had, werd Leopold in 1831 gevraagd koning te worden van het nieuwe land. Op 17 juli 1831 kwam de toenmalige prins Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha vanuit Engeland per schip aan in Calais. Begeleid door een escadron van de Franse cavalerie reed hij vanuit Duinkerke over het strand naar de pannen. Aan de grens wachten de minister van Binnenlandse Zaken de Sauvage en de generaals Chastelain, Comte Dane en Baron Dogevorste, de nieuwe koning, op. Waarnemend burgemeester, Rijkeboer, van het toen nog onafhankelijke Adinkerke vertegenwoordigde de plaatselijke bevolking. De pannen zelf was toen slechts een gehucht, resorterend onder Adinkerke. En dit prachtige bronzen beeld van de vorst, vervaardigd door kunstenaar René Cliquet, is geplaatst in een monumentale triomfboog, naar een ontwerp van de architect Victor Martini en werd opgericht door toedoen van het Nationaal Comité van het monument Leopold I te De Pannen. Het was op 5 oktober 1958 dat burgemeester Gevaert in aanwezigheid van koning Boudewijn en eerste minister Gaston Eyskens het monument inhuldigde. Op de triomfboog staat een opschrift in het Latijn, wat betekent: hier is Leopold, de eerste koning van België, op de 17e dag van de maand juli anno 1831 binnengekomen op Belgisch grondgebied en plechtig ontvangen. En dit koninklijke beeld, wel, dat is al een hele goede introductie voor ons eerste kapel, eerste halte die wij houden op onze pelgrimstocht na ons korte bezoek aan het strand. We komen zo namelijk aan de koninklijke kapel of de kapel van de missionarissen van de Oblaten van Maria. Verscholen tussen de appartementsgebouwen vind je hier deze kerk die ook de Paterskerk wordt genoemd. Ooit lag ze te midden van de duinen. Ze werd gebouwd in 1906 ten behoeve van de vakantiegangers en toeristen en heeft een grote geschiedkundige waarde voor De Pannen. We gaan zo meteen wat meer ontdekken over de geschiedenis van het kerkje. Toen ik de kerk binnenkwam, nadat de koninklijke kroon mij aan het portaal begroette, ontmoette ik reeds een man die net even een kort gebed had gehouden bij Onze Lieve Vrouw ter Zee, die hier met een mooie beeltenis in een altaarnis wordt vereerd. Ik ging eerst met hem in gesprek. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen aangekomen in de koninklijke kapel, moet ik zeggen, van De Pannen. Dat konden we ook al zien aan de mooie kroon die hier zich aan de buitenkant bevindt op een steenworp van het beeld van onze eerste Belgische koning, Leopold I, die hier vlakbij voor de eerste keer aankwam in België en ook onthaald werd. En toen ik binnenkwam, toen ben ik letterlijk op Alfons gebotst, die ook net de kerk binnen was gekomen. En we zijn ondertussen al even in gesprek gegaan, maar Alfons, ik wil u toch graag vragen om uzelf nog even voor te stellen aan onze luisteraars en ook zeker te vertellen waarom dat ik heel braaf moet zijn als ik naast u zit.
1: Wel, in de eerste plaats, ik ben dus bij de politie geweest in Gent. Ik heb het geschopt tot commissaris. En dat was een hele carrière toch. Aanvankelijk RTT, 13 jaar. Ook in Brussel gewerkt. eerst en vooral mijn op 14 jaar beginnen werken in een vleesbedrijf, 2 jaar. Waar ik ondertussen ook meesteras was geworden. Op die leeftijd was het uitzonderlijk. Maar mijn carrière bij de politie is wel een schone carrière geweest. Ik ben daar zeer tevreden over. Ik had veel vrienden, veel officieren. We hadden dus gewoon messen officieren. We kwamen daar heel dikwijls samen, al daar trouwens. Voor vergaderingen, 2, 3 vergaderingen per dag. En in zijn totaliteit moet ik zeggen, het politiekorps van Gent is werkelijk een korps die er mag zijn. Ook de leiding was werkelijk, die mensen die hebben hun best gedaan. De eerste commissaris die ik kende, dat was Karel Mortier. En de tweede was Etienne van Bever. En dat waren mensen die het goed meenden. En ook het stadsbestuur heeft daar ook veel plezier aan genoten. Vandaar dat hij ook een goede... dat ze goed overeen kwamen, stadsbestuur en de politie, wat noodzakelijk was. Plot van rekening, burgemeester Schoof van de politie. En dat was dus een hele mooie carrière. Ja, zeker was het.
0: U hoort het, beste luisteraars, ik ga heel braaf moeten zijn. Naast een voormalige commissaris van de stad als Gent, dat is een hele organisatie, kan ik mij voorstellen.
1: Inderdaad, daar komt veel bij kijken. En, niet alleen bij de politie, je had ook de brandweer, wat ik ook goede relatie mee had. Onder andere met de kolonel van de brandweer, Burwenig. Ook een brave man, maar ook een hele correcte, stipte man. De brandweer was echt goed georganiseerd. En ik denk niet dat ze daar ook iets kon over vertellen. Die kwam regelmatig bij ons ook, om ons ook uitleg te geven bij de politie. Wat te doen in geval van brand en zo verder. Dus een zeer aangename mens. En ook een burgerlijk ingenieur, als ik me goed voor heb. Ja, burgerlijk ingenieur. Dus de mensen die voldoende kennis hadden van de zaken. Plus een officier waren ook wel mensen die toch mijn studies hadden. En ja, ik was zeer tevreden. Mijn job me zeer aangestaan. Maar ik ben een beetje vroeger vertrokken. Door het feit dat ik aan mijn 14 jaar werkte. Had ik dienstjaar genoeg. Om dan mijn pensioen, was hetzelfde. Indien ik nog 5 jaar zou bijgewerkt hebben. Zou het toch hetzelfde gebleven zijn. En het was genoeg geweest. Mm-hmm. Ja.
0: We hebben elkaar hier in de Paterskerk, in de Koninklijke Kapel, getroffen. Dan mag ik ervan uitgaan dat geloof voor u een rol in uw leven speelt. Kunt u daar iets over vertellen? Is dat uit uw jeugd? Hoe is het geloof eigenlijk in uw leven gekomen?
1: Well, aanvankelijk, we komen eigenlijk van Gent Centrum. En dat noemen we de Veermanstraat. Daar liep het water nog, de Schelde, de naam van de Schelde. En dat was praktisch in het centrum. En... van thuis het nathans waren wij socialisten, maar wij gingen iedere zondag, mijn grootmoeder was nathans een vooruitstredende socialist, maar iedere zondag gingen wij naar de mis. En zo is dat beginnen groeien, en iedere zondag ging ik ook naar de mis. Mijn vader niet. Mijn vader was een mens die iedereen kon verdragen, een hele brave mens, maar die hadden zich op de vlakte daarvoor. Mijn moeder had de tijd niet, met 5 kinderen. En ik en mijn grootmoeder gingen iedere zondag naar de mis, en ik ben een gelovig, ja inderdaad, en... dat is, ja, ik denk dat er veel mensen zo zijn die gelovig zijn. Je hebt natuurlijk mensen die dan de zondag naar mis kwamen in mijn tijd. Om een keer te kijken naar de schone kledij en zo verder. Dat was nog iets anders. Maar deed dat graag en doe dat nog. Ja.
0: Het is dus iets wat u toch wel een stuk hebt meegekregen vanuit uw jeugd, maar... is het ook iets wat voor u van wezenlijk belang is in uw leven? Bijvoorbeeld naar de mis gaan, zeer zeker. Maar zijn er nog andere momenten van gebed, van gesprek met God, die voor u bijstaan in uw leven, die voor u belangrijk zijn?
1: Wel, niet zozeer. Ik heb ook mensen gekend. Ik heb 2 kardinalen gekend, wat ik mij sprak. De bisschop van Gent, die, daar kwam ik binnen het paleis van gelijk, hoe zou ik wel zeggen... was voor mij een winkel. Ik ging daar gewoon bellen. Ik word daar binnen. Mijn gesprek met een bisschop over bepaalde zaken. Dus dat was niet zo ver van mijn woning ook. Mm-hmm. En we kwamen heel goed overeen. En hier in de pannen, de pastoor hier, die kent mij ook. Ik zit altijd op de voorste rij. Altijd op de eerste rij. Want hij zegt, je zit altijd op de eerste rij. Ik zei, dat hoor ik beter. Niet tegenstaan, ik hoor zeer goed. Maar ik zit nog graag de eerste. Dus ja. In school was ik ook primus, in de 6e was ik ook eerste. En in het middelbaar was ik ook bij de eerste nog altijd. Dus nog gaan we de eerste. Omdat de eerste ergens de beste zijn. Dat is ook niet waar. Maar als je eerst ergens bij zit, heb je ook de eerste kans. Het zijn dikwijls dingen die ik bijvoorbeeld in de verkoop, als je bij de eerste zit, heb je ook de kans om de schoonste dingen te komen. Want ze zijn dan dikwijls verkocht. Dus we gaan graag met de eerste.
0: Ik vind dat een interessante manier van denken, want de meeste mensen zouden denken van oh ja, wilt graag op de eerste plaats staan, maar eigenlijk is het om bij de pinken te zijn.
1: Dat zou de pinkers zijn. En je kunt nooit niet weten, als er iets valt, dan heb ik het eerst gezien. En als er iets goed valt, is het ook voor mij. Dus dat is een manier van spreken. Maar toch, ze spreekt nu, als u zien, als eerste zo, krijgt je ook meer aandacht.
0: Ja, het is zeker een interessante manier van denken. Ik zou zeggen, als we hier aan de kust rondlopen, de tal van kapellen en kerken die toegewijd zijn aan Onze Lieve Vrouw. Heeft Maria bijvoorbeeld een rol in uw leven? Is dat iets dat u op een of andere manier ook een plaats hebt gegeven?
1: Ik moet je bekennen, ik mag niet liegen dus. Ik zit hier in de kerk, mag niet liegen. Maria niet zozeer. Mij is eigenlijk Jezus. Ja, dat is voor mij Jezus en dan zijn moeder. Daar heb ik soms een beetje moeilijk mee. Zijn moeder. Is dat zijn moeder? Jozef was jij zijn vader? Dat is voor mij nog een beetje zo, een beetje tasten. Dat kan ik niet goed stellen in feite.
0: Ik denk dat dat een heel eerlijk antwoord is. En zoals u zegt, we mogen niet liegen. En zeker niet als we hier in de kerk zitten. U heeft een rijke carrière gehad. Niet enkel, want dat moeten we misschien nog even kort vermelden. Niet enkel als commissaris, maar ook als zakenman, mogen we toch wel zeggen. U heeft toch altijd een goed aanvoelen gehad in zaken. Zijn er bepaalde dingen die u merkt vandaag de dag, die misschien uitdagingen zijn voor deze tijd, of als u iets zou moeten aan raad geven van mensen die luisteren naar Radio Maria, wat zou voor u de raad zijn vanuit uw eigen levenservaring?
1: Ik zou in de eerste plaats zeggen, mensen onder elkaar tracht zoveel als mogelijk overeen te komen, dat is één. Mekaar te begrijpen, luistert naar elkaar, want mensen die met moeite luisteren, en dan gebeuren er dingen die moesten gebeurd zijn en die zijn gebeurd. Indien ze zouden geluisterd hebben, was het niet gebeurd. Dus mensen meer aandacht aan elkaar schenken. Dat ze meer in gesprek komen met elkaar.
0: Ik denk dat al zeker een goede tip is voor ons allemaal. Ja. Om goeiedag te zeggen, zoals dat wij dat ook hier hebben gedaan. Hè? Hier in de kerk. Hè?
1: Ik ken u niet, dus ik zeg gewoon ja. Meneer, wie bent u? Wil een interview? Goed, we gaan maar doen. Hè? Maar er zullen mensen zijn die zeggen, wel meneer, dat interesseert me niet. Meer dat dan het andere. Mm-hmm. Eigenaardig. Ja, bizar.
0: Ben ik toch blij dat ik een oud-commissaris van de stad Gent heb mogen ontmoeten hier op onze pelgrimstocht. Bij het begin van onze pelgrimstocht. Afons, ik wens u het allerbeste toe. Ook hartelijke groeten aan uw echtgenote, zeer zeker. En wie weet, treffen we elkaar nog wel eens op een ander moment.
1: Zeker en vast. En het was voor mij even waardig. Het heeft me ook een plezier gedaan. Met veel plezier.
0: Een fijne dag, hè.
1: En een fijne dag voor u ook.
0: Na het gesprek met Alfons was er de mogelijkheid om de kapel even te bezoeken. We nemen u graag mee. Wat we aan de rechterzijde onmiddellijk zien, wel, dat is een borstbeeld van de heilige Eugène de Mazenod, die het bisschop van Marseille was in Frankrijk van 1837 tot 1861. En de reden waarom dat het borstbeeld van deze Franse bisschop hier te vinden is in een kapel in de Pannen, dat is omdat de congregatie van de missionarissen Oblaten van Maria gesticht zijn door deze bisschop. En deze kerk toebehoort aan de paters Oblaten van Maria. En we zien ook onmiddellijk dat de kapel ooit zeer hoog bezoek heeft mogen ontvangen, onder andere van koning Albert en koningin Elisabeth, prins Leopold, de prins Charles en prinses Marie-Josée. En er hangt aan de linkerzijde een kruisbeeld en er staat hier dat dit kruisbeeld eerst aan een muur hing in de eerste kapel van Notre-Dame de la Mer, die sinds zaterdag 16 juni 1906 geïnstalleerd was in de stallingen van een voormalige herberg, gelegen langs de huidige esplanade, daar waar nu de parkeerplaats is aan het einde van de Kapellenlaan. Deze herberg, eigendom van de eerste burgemeester van de Pannen, baron Ernest d'Aripe, was tot 1859 het laatste stenen huis voor de grens met Frankrijk. De postkoetsen, Brugge, Duinkerke, wisselden daar van paard en vervolgden hun reis langs de kust richting Duinkerke. Ook de eerste koning der Belgen, Leopold I, komende van Duinkerke, werd op 17 juli 1831 in deze herberg ontvangen. Ernest d'Aripe en Alice de Aguillard trouwden in 1877 en kregen twee dochters. De jongste, Germaine Marie-Thérèse, stierf in 1904 op 21-jarige leeftijd. Ter nagedachtenis aan deze overleden dochter wilde het echtpaar een kerk bouwen in de Pannen en zochten daarvoor een religieuze congregatie. Toen de religieuzen in 1904 uit Frankrijk werden verdreven, woonden enkele oblaten aanvankelijk in Antwerpen. De overste van dit huis, pater Delouche, was vaak in Brussel, waar hij door tussenkomst van de apostolische nuncius, monseigneur Di Belmonte, kennis maakte met baron d'Aripe. Samen besloten ze dat de oblaten zich in de Pannen zouden vestigen, met het oog op de bouw van een kerk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Pannen de laatste onbezette Belgische gemeente. Koning Albert I en zijn gezin woonden er in villa's, die ondertussen zijn afgebroken, naast het huidige monument aan het einde van de esplanade. Op zondag 18 oktober 1914 kwam de koninklijke familie voor het eerst naar deze kapel. Hiervoor was de zijkapel, momenteel de kapel van Sint Rita, gereserveerd voor de koninklijke familie. U kan het zich voorstellen. Niemand mocht de kapel betreden na aankomst van de koning of verlaten voor zijn vertrek, en de politie hield hiervoor toezicht aan de deur. Na de oorlog werd er dus hier achteraan in de kapel een gedenkplaat geplaatst, een geschenk van Ernest d'Aripe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze plaat in veiligheid gebracht en na de oorlog teruggeplaatst. Op 5 augustus 1956 werd voor de viering van 50 jaar aanwezigheid van de missionarissen oblaten in de Pannen een tweetalige Arduinensteen ingehuldigd, met dezelfde tekst als de koperplaat. Ter ere van de geschiedenis van deze kapel, die sinds 12 februari 1922 de titel Koninklijke Kapel draagt, is deze koperen plaat opnieuw aangebracht. Een beetje geschiedenis dus over het ontstaan van deze koninklijke kapel. Wat opvalt, dat is dat boven

dat is dat boven het altaar een mooi beeld te zien is van Onze Lieve Vrouw ter Zee. En dit beeld is in 1906 gemaakt en een persoonlijk geschenk van mevrouw Alice de Aguiar, de echtgenote van de baron. De eerste kapel in een oude herberg op de huidige esplanade was te klein. En op zondag bleven de dubbele toegangsdeuren open, zodat alle kerkgangers één van de vijf missen konden bijwonen. Om plaats te winnen werd dit beeld op een voetstuk achter deze kapel geplaatst. En toen in 1908 het eerste deel van de nieuwe kapel klaar was, zonder het huidige koor, werd het beeld daar geplaatst. Bij de uitbreiding van de kapel werd voor dit beeld een speciale nis aan de achterkant van het huidige koor voorzien. En daar staat dat prachtige Mariabeeld nog steeds. Voor de inzegening van deze kapel op Pinkstermaandag 27 mei 1912 door kanunnik Arthur de Schrevel, vicaris-generaal van het bisdom Brugge, werd het beeld op een sokkel naast het hoofdaltaar geplaatst. En na de zegening werd het beeld in zijn eigen nis geplaatst. Het hoofdaltaar, want de zijaltaren werden pas in 1922 ingezegend, stond destijds tegen de muur onder deze nis en was omgeven door een wandtapijt. En het zal u niet verbazen, maar de echtgenoten d'Aripe d'Aguiar waren de belangrijkste weldoeners voor de bouw van de kapel, ter nagedachtenis natuurlijk aan hun overleden dochter, wilden zij een kleine kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daarom is dus ook een zijkapel te vinden met een toewijding aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Naast een beeld schonk het echtpaar de drie glas- en loodramen die we er kunnen zien en hun namen staan er ook in vermeld. Toen in 1926 naast de kapel een grot van Lourdes werd gebouwd, werd in deze grot eerst dit beeld van Onze Lieve Vrouw geplaatst. Een bombardement in 1940 beschadigde de grot ernstig en bij de reconstructie werd de nis voor het beeld verkleind en werd het dus vervangen door een ander. Enkele decennia later zal het eerste beeld op een sokkel worden geplaatst voor de Franstalige zomervieringen in de openluchtkapel. Na de herschikking van het rooster van de vieringen in de kapel vonden ook de Franstalige vieringen er hun plaats. En we hoorden daarnet al het klokje luiden hier in de klokkentoren, een kleine klok van 76 kilo die tevens een persoonlijk geschenk was van baron d'Aripe. Hij gaf het de naam van zijn overleden dochter en zorgde ook voor de inscripties op deze klok. Ja, en zo horen we als het ware, het is toch een heel bijzonder moment, tijdens dat we hier een beetje meer uitleg krijgen over de geschiedenis van de kapel en het ontstaan ervan, de Germaine Marie Thérèse klok te horen. Alsof ze wil laten duidelijk maken, het is ter mijne gedachtenis dat deze prachtige koninklijke kapel is opgericht en misschien ook wel een kleine dank aan haar ouders om dit te hebben gedaan. En wat ook heel typisch is aan deze kerken en kapellen die we aan de kust vinden, en trouwens ook nog op andere plaatsen, dat is dat het een omgekeerd schip is. Letterlijk, het dak is eigenlijk een boot die op zijn kop is gezet. En hier gaan we even naar de zijkapel, toegewijd opnieuw aan de heilige Rita van Cascia, die we ook overal tegenkomen. We hebben het al eerder gezegd, overal waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men Maria tegen, maar dus ook de heilige Rita. Er zijn namelijk veel hopeloze gevallen die haar hulp kunnen gebruiken. En wie dat is, wel, dat mag u zelf invullen. Ik ga alvast hier toch een gebedje doen, voor mijn eigen intenties en voor die van u, bij de heilige Rita. Even een kort moment. Heilige Rita, in zoveel kerken in Vlaanderen wordt u vereerd en hier staan tal van noveenkaarsen te branden ter uw ere als teken van de intenties die zoveel mensen hier aan u komen toevertrouwen, hier in de pannen. Samen met onze eigen intenties willen wij

Bidden, heilige Rita, op uw voorspraak voor alle hopeloze zaken. In dit jaar van de hoop zijn ze misschien in uw handen helemaal niet hopeloos. Wil voor ons ten beste spreken. Amen. En laten we deze mooie plaats gebruiken als een moment ook voor ons eerste gebed. Ons eerste echte gebed, namelijk de geloofsbelijdenis. Laten we deze hier bidden in de koninklijke kapel. Ook voor alle intenties. Om God te eren en te danken voor de gave van zijn openbaring. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee, wij vragen uw voorspraak voor de zielrust van Germaine Marie Thérèse, voor wie deze kerk ter haar nagedachtenis werd opgericht. We bidden voor alle leden van de koninklijke familie. We bidden voor alle mensen die hier komen, die hier zich thuis weten in deze kerk. Voor alle missionarische noblaten van Maria, overal ter wereld en in het bijzonder hier in de Pannen. Voor alle mensen die hier in de buurt wonen. We brengen ze tot bij u en vragen u om ons te begeleiden op onze pelgrimstocht vandaag langs de mooie Belgische kust, waar wij uw beeltenis zo vaak zullen ontmoeten, in het bijzonder in uw titel van Stella Maris, Sterre der Zee. Amen. En terwijl ik daarnet in gesprek was met Alphons trouwens, zag ik ook dat het hier echt een komen en gaan was van mensen die gewoon heel even binnenkomen, snel een kaarsje ontsteken, een klein gebedje doen en dan terug verder met de dag. Een mooie traditie ook en toch ook weer een uitdrukking van het feit dat hier in de Pannen, hè, zeker mensen zijn die niet alleen de plaats kennen, maar zeer zeker ook zich er thuis weten en hier komen bidden, hun intenties komen toevertrouwen aan onze lieve vrouw of aan de heilige Rita. Zo, we gaan deze kerk verlaten op naar onze volgende halte en zetten onze pelgrimstocht aan de Belgische kust op deze wijze verder.

En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van deze mooie pelgrimstocht langs heen de Belgische kust. Een volgende keer zullen we ons in Fatima wanen, want we gaan naar de crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima hier niet zo ver vandaan en zetten zo onze kustpelgrimstocht verder. Ik hoop dat u dan ook opnieuw van de partij bent. Van harte dank voor het meewandelen en graag tot dan.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 3 juli viert de kerk de gedachtenis van de heilige Thomas, apostel. Hij heeft net als alle andere apostelen gemissioneerd. Er zijn zelfs christenen in India die zeggen hun geloof verkregen te hebben uit de verkondiging door Thomas. En sindsdien zijn ze er trouw aan gebleven. Thomas-christenen noemen zij zich. Eigenlijk zijn wij allemaal Thomas-christenen, want we hebben ons, evenals zij, bekeerd van ongeloof tot geloof. Op de tekenen die God hem en ons gaf en geeft en blijft geven, bekeren wij ons tot geloof. Beleiden wij dan eerst ons ongeloof. Dat is de zonde achter elke zonde. Niet geloven in de liefde van God, die belichaamd werd in het allerheiligste hart van onze Heer Jezus Christus. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De anderen vertelden hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven." 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God." Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." Dit is het woord van God. Beginnen de geest te laten rusten door contact te zoeken met hem. Ik hoef hem maar te laten komen. Hij neemt het initiatief, zoals hij uit eigen beweging tegen alle verwachting, ja, zelfs tegen alle menselijke mogelijkheden in, bij zijn leerlingen binnenkwam. Een paar passen van de plaats waar ik ga bidden omhoog zien, zoals de apostel Johannes hem zag. In het boek van de Openbaring staat: "En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden luchters en tussen de luchters iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gouden gordel. Zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht." Openbaring 1:12. Een gebaar maken van aanbidding, zoals Sint Jan spontaan deed toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, geknield, zittend of liggend, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Leven is zelfbeweging. Als Jezus leeft, dan beweegt hij zich, ook in mij. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat ik mij in al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden mag laten leiden door de bewegingen van zijn geest, zodat alles strekt tot lof en dienst van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. De apostelen zitten opgesloten in hun vrees, achter gesloten deuren, uit vrees voor de Joden. Jezus komt binnen en hij schenkt hun zijn vrede. Een vrede die gebonden is aan de tekenen van zijn nederlaag, van zijn onvrede. Het zijn wondtekenen. En daarom niet meer teniet gedaan kan worden, die vrede. Jezus neemt hen op in zijn eigen vredeszending door de Vader en schenkt hun zijn geest. En dan, Thomas formuleert als eerste de kerkelijke geloofsbelijdenis: "Mijn Heer en mijn God." En dat zegt Thomas van de gekruisigde.
Ten slotte, Jezus wijst ons op zijn heilig hart en zijn onsterfelijke liefde. En daarom moeten wij geloven. Liefde valt door geen teken te bewijzen. Om het geheim meer binnen te kunnen gaan, is het nodig dat wij aan de buitenkant beginnen ons de plaats voor ogen stellen. De plaats waar het gebeuren zich afspeelde, de zaal van het laatste avondmaal. Ten slotte me realiseren hoe groot de bijzondere genade is die ik hier hoop te verkrijgen, dat ik met de ogen van het geloof mag zien hoe Jezus leeft door de dood heen en dat hij mij mag troosten, zoals hij met zijn leerlingen deed. De overweging. Thomas was niet bij de leerlingen toen Jezus bij hen kwam. Gelukkig maar, want anders zouden wij nooit van zijn geloofsgetuigenis gehoord hebben. En dat getuigenis, mijn Heer en mijn God, is een getuigenis als geen ander. En ook zouden we niet Thomas' geloofsgroei meegemaakt hebben, zijn geloofsgroei van ik geloof niet, maar naar mijn Heer en mijn God. Omdat Thomas er niet bij was toen Jezus verscheen, moest hij het van anderen horen, om zo te zeggen, horen uit de tweede hand. En zo gaat het in het leven. Meestal horen wij het van anderen. Het geloof is ook in die zin uit het gehoor, dat het komt van anderen. Je hebt het van anderen gehoord. Anderen brengen ons naar Jezus, zoals we dat in het evangelie steeds gezien hebben. Ook binnen de huiskring van het gezin gaat het geloof over van de ene generatie op de andere. Wij zijn, wat ons geloof betreft, op anderen aangewezen. En anderen zijn weer op ons aangewezen wat hun geloof betreft. Altijd en overal. Geloof is dus niet iets van een bepaalde sekte of van een afgesloten sector van het maatschappelijke leven of van je eigen leven. Maar het is iets van heel je wezen, van heel je persoon. Het omvat heel je leven. En daarom kunnen we ook altijd in alles van ons geloof getuigen. In alles wat we doen, in alles wat we zeggen, in wat we zijn en in hoe we zijn. Geloven zou je kunnen noemen de pluskwaliteit van het menselijk leven. Door ons geloof zien wij er iets meer in. Waar het voor anderen ophoudt, gaat voor ons het leven verder. Voor ons is er zelfs leven na de dood. En daarom hebben wij eerbied voor het leven. Ja, een grenzeloze eerbied. Daarom hebben wij respect voor de goede naam van een ander. En zijn we barmhartig voor de ander. Wij achten onszelf daarom niet hoger dan de ander. We staan onder de ander. Want we weten dat we niet God zijn. Maar ook die ander is God niet. En daarom behouden wij in onze nederigheid en afhankelijkheid een zekere fierheid. Voor ons zijn er ook geen hopeloze zaken. Geloven in de liefde van God doet ons altijd weer hoop koesteren. Maar we zijn ook weer niet helemaal op het getuigenis van anderen aangewezen. Ieder heeft ook een eigen persoonlijke verhouding met God, met Jezus. Ik las eens het resultaat van een onderzoek dat werd gehouden door een hoogleraar in de psychologie. En zijn onderwerp waren niet zomaar mensen van de maatschappij, maar was gericht op mensen van de kerk en wel onder religieuzen. En hij vatte de resultaten van zijn onderzoek samen met het volgende statement: 20% van de religieuzen die hij had onderzocht handelt volgens de religieuze waarden die ze zich hadden eigen gemaakt. 60% kijkt hoe anderen het doen en doen daarna. En 20% let niet meer op wat anderen doen, maar handelen gewoon volgens hun eigen wil. En dat betekent dus dat 80% van de religieuzen in het dagelijks leven het oog gericht houdt op iemand anders dan Jezus. En waarom is dat? Geeft Jezus zich dan niet aan hen te zien? Is er dan van Jezus uit geen persoonlijke verhouding met die mensen? Moeten wij niet eerder denken, Jezus geeft zich aan elke persoon, aan elke mens persoonlijk.
Anders zou er geen sprake kunnen zijn van liefde. Liefde is altijd persoonlijk. Zou het niet zo kunnen zijn dat mensen van hun kant niet altijd in een persoonlijke verhouding leven met Jezus? Dat ze in het geestelijk leven niet verder zijn gekomen dan te kijken naar wat anderen doen? Die professor constateert dat ze de gewoontes van de groep overnemen, zich houden aan de gewoontes van de gemeenschap. Maar hebben we dat ook niet gezien in ons eigen katholiek volksdeel? In katholieke gemeenschappen ook van vrijwel alle landen? In hun besloten gemeenschappen waren de Nederlandse katholieken, maar dat geldt eveneens voor katholieken van vele andere landen, zorgvuldig beschermd tegen de invloeden van buitenaf. Ze hoefden niet op persoonlijke levensovertuiging te komen. Ze bleven in een zekere zin kastplantjes. En toen de deuren van de kassen opengingen en de buitenlucht binnenstroomde, allerlei invloeden van buitenaf naar binnen kwamen, stroomden de katholieken in massaliteit, dezelfde massaliteit waarin ze de kerk waren binnengegaan en binnen de kerk gebleven zijn, de kerk weer uit. Bij het geloof zit altijd ook iets van het inoefenen van handelingen die je van anderen afkijkt. Woorden, rituelen, afspraken. Maar wil het echt geloof worden, wil je echt gelovig leven, dan hoort daar een goddelijk waarmerk bij. Een goddelijke kracht waardoor mensen onafhankelijk worden gemaakt van wat anderen zeggen. Dat het geloof behouden blijft, beleden wordt en verdiept zelfs, als er in hun eigen omgeving helemaal niemand meer is die nog gelooft, dat is wat we van Thomas mogen leren. Hij kreeg een heel persoonlijke ontmoeting met de Heer. Hetgeen de anderen hadden meegemaakt was altijd nog iets gemeenschappelijks, iets gezamenlijks. Maar wat Thomas meemaakte was iets unieks, iets eenmaligs. Even uniek en eenmalig als de persoon uniek en eenmalig is. En als het geloof uniek en eenmalig is. Het is jouw overtuiging. Je kunt niet anders. Het komt bij je van binnenuit. Zoals Thomas het dan ook niet alleen zei, maar uit volle borst uitriep, uit de volheid van de Heilige Geest, mijn Heer en mijn God. En dat gaf die stem zo'n kracht, de waarmerking van de Heilige Geest, door wat Jezus tot Thomas zei en tot Thomas alleen. Dat is dus christen zijn. Gegrepen zijn door Jezus die jou ziet, die jou aanziet en zijn hart geeft, zijn lichaam, zijn bloed, zijn liefde tot het uiterste toe. Aan het eind gesprekjes voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, natuurlijk met Thomas, en het voorlaatste gesprek zal ik met Jezus voeren. Ik kan hem vragen of hij voor mij bij zijn vader wil bemiddelen. En dan zal ik mijn hart uitstorten bij de Vader die in zijn Zoon ook aan mij het nieuwe leven heeft geschonken. En dan in onze Vader binnen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen heeft van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Beste luisteraars, van harte weer welkom hier bij Radio Maria. En fijn dat u ingeschakeld heeft, want dan mogen we samen gaan bidden. En het is vandaag feest. Feest van de heilige Thomas. Ja, dan denken we natuurlijk altijd aan de ongelovige, maar ja, hij heeft wel degelijk ook zijn geloofsbelijdenis uitgesproken. Mijn Heer en mijn God. En dan mogen we natuurlijk ook daarna het avondgebed, de vespers, gaan bidden. Dan kunt u alleen in het grootgetijdengebed kunt u dan meebidden. En het grote boek in ieder geval. En dan beginnen we met de hymne op bladzijde 1584. We gaan een beetje op en neer van het feest, maar ook van de apostelen. Bladzijde 1584, daar gaan we beginnen. Dan gaan we naar het feest en dan zitten we op bladzijde 1341. 1341 en de psalmen die gaan dan verder achter de hymne. Dat is dan 1587. De korte schriftlezing staat dan op bladzijde 1341 en dan loopt het even door. Behalve de slotgebeden, die staan op bladzijde 1589 en het slotgebed op 1342. En ja, we gaan dus. Het klinkt een beetje ingewikkeld, maar ik ga je steeds tussendoor ook de bladzijde geven. Maar mogen we nu eerst gaan luisteren naar de inleiding.
1: Van de apostel Thomas is vooral bekend dat zijn weigering om te geloven in Christus verrijzen is, omsloeg in de belijdenis mijn Heer en mijn God. Toen hij getuige was van een verschijning van de verrijzenen. Met deze woorden drukte hij het geloof van de kerk uit, dat hij heel zijn verder leven zou verkondigen. Volgens een bepaalde overlevering zou hij het evangelie gepredikt hebben in India. In feite weten wij echter met zekerheid niets dan hetgeen in de heilige schrift van hem wordt gezegd. Reeds in de 6e eeuw werd de overbrenging van zijn stoffelijke resten jaarlijks op deze datum gevierd in de kerk van Edessa.
0: En dan gaan we in het grootgetijdenboek beginnen met de hymne op bladzijde 1584. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij hemel, breek in vreugde uit. Ook op de aarde klinkt het lied dat luid bezingt de heerlijkheid die Christus zijn apostelen biedt.
1: Die eens als rechters tronen zult en alles met uw licht bestraalt. U bidden wij, vervult de wens waarom ons hart u nederig vraagt.
0: Gij die de hemel door uw woord opent en sluit naar Gods bestel, leid ook ons, zondaars, tot de poort van schuld bevrijd op uw bevel.
1: De zieke wijkt als gij beveelt. Wat zwak is, krijgt weer levenskracht. Geneest de harten ook en heelt de wonden door uw grote macht.
0: Opdat als Christus wederkeert als rechter aan het eind der tijd, hij ons de vreugd zo fel begeert, deelachtig maakt in eeuwigheid.
1: Wij brengen met het roemrijk koor van uw apostelen dank en eer aan u, o Vader, de eeuwen door, de Geest ook en uw Zoon, de Heer.
0: Voor de antifoon gaan we naar bladzijde 1341. Thomas zei: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de psalmen die vind je op bladzijde 1587. Ik bleef vertrouwen al sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
1: Al zei ik in mijn verwarring. Ach, listig is ieder mens.
0: Hoe kan ik mijn dank betuigen? Voor al wat de Heer mij gaf.
1: De beker des heils zal ik nemen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Want kostbaar is in het oog van de Heer. Het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik in lofoffer brengen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel. In uw Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Thomas zei, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem, wij hebben de Heer gezien. Alleluia. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden.
1: Toen lachten alle monden en juichte elke tong.
0: Toen zei men bij de volken, geweldig is het wat de Heer hun deed.
1: Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij.
0: Keer nu ons lot ten goede, Heer. Zoals een beek doet in de zuidwoestijn.
1: Die onder tranen zaaien. Zij oogsten met gejuich.
0: Vol zorgen gaan zij uit. Met zaaizakken beladen.
1: Maar keren zingend weer. Beladen met hun schoven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Thomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem, wij hebben de Heer gezien, alleluia. Kom hier met uw hand en herken de plaats van de nagelen en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade. Die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen. De beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom hier met uw hand en herken de plaats van de nagelen. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig.
1: Christus maakte sommige apostelen, andere profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen tezamen komen, tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

0: Meld aan de naties Gods heerlijkheid.
1: Meld aan de naties Gods heerlijkheid.
0: Aan alle volken zijn wonderen daden.
1: Gods heerlijkheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Meld aan de naties Gods heerlijkheid.
0: Ik legde mijn vingers in de plaats van de nagelen en mijn hand in zijn zijde en ik zei, mijn Heer en mijn God, alleluia. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Waarmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarmingen dachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik legde mijn vingers in de plaats van de nagelen en mijn hand in zijn zijde. En ik zei, mijn Heer en mijn God, alleluia. Voor de slotgebeden gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 1589. Laten we bidden tot God de Almachtige Vader in het bewustzijn dat wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en hem voor zijn heilig volk vragen.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Vader, gij hebt de verrijzenis van uw Zoon het eerst aan de apostelen bekendgemaakt. Geef dat wij zijn getuigen zijn tot het uiteinde der aarde.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Geef dat wij het evangelie verkondigen aan heel de schepping.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Gij hebt uw Zoon gezonden om het zaad van het woord uit te strooien. Laat ons met vreugde oogsten wat wij onder tranen hebben gezaaid.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Gij hebt uw Zoon gezonden om door zijn bloed de wereld met u te verzoenen. Geef dat wij alles samenwerken om verzoening tot stand te brengen.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Gij hebt uw Zoon in de hemel doen zetelen aan de rechterhand. Verleen de overledene toegang tot het geluk in uw rijk.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Bladzijde 1342. Laat ons bidden. Almachtige God, laat ons uw grootheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en leven van het geloof in hem, die door de apostel eens herkend is als de verrezen Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De spirituele lezing van Radio Maria. Geestelijk voedsel voor onderweg.
1: Ja, de spirituele lezing vandaag wordt verzorgd door deken Felix van Meerbergen in het programma Heilige van de Week. Vandaag twee heiligen, de heilige apostelen Filippus en Thomas.
2: Goeiedag, lieve luisteraar. Hoe je er ook bij zit, je hart misschien bezwaard of vol vreugde om wat je overkomen is. Het mogen je goed gaan en ik zou u vandaag twee apostelen willen voorstellen met hen op weg gaan op zoek naar Jezus. Want dat zijn eigenlijk de apostelen, geroepen worden en dan volgen. Niet zo in één keer, wellicht soms met twijfel, soms met onzekerheid, maar altijd weer weten dat je geroepen bent en dat de eerste stap altijd gezet is door Jezus, de Zoon van de levende God. We vervolgen dus de behandeling van onze vrienden, de apostelen, zoals onze heilige vader, paus Benedictus de 16e, die 2-3 jaar geleden tijdens zijn woensdag audiëntie heeft voorgesteld. Hij is onze inspiratie vandaag, samen met de schrift. In de lijst van de 12 staat Filippus bijvoorbeeld altijd op de 5e plaats. En u hoort dus wezenlijk tot de eersten. Filippus was van Joodse afkomst, maar heeft een Griekse naam, zoals ook Andreas. Dat is een aanduiding van een culturele openheid. De berichten die we over hem hebben, komen uit het evangelie van Johannes. Hij komt uit dezelfde plaats als Petrus en Andreas, namelijk Bethsaida, een stadje dat tot het rijk van Herodes de Grote hoorde. Het vierde evangelie bericht dat Filippus, na door Jezus te zijn geroepen, Nathanael ontmoet en hem zegt: diegene over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, hem hebben wij gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En het sceptische antwoord van Nathanael uit Nazareth kan daar iets goed vandaan komen. Het brengt Filippus niet uit zijn lood, maar hij countert vastberaden: kom en kijk. Kom en zie. In dat antwoord, kortaf maar helder, vertoont Filippus de kenmerken van de ware getuige. En het zou ook ons woord moeten kunnen worden: kom en zie. Want hoe dikwijls hebben we nu al de laatste tijd, en het neemt altijd maar meer en meer toe, een sceptische antwoord van de wereld: wat kan er uit de kerk nog goeds komen? Wat kan er in het geloof nog goed zijn? En dan zouden we naar Filippus moeten horen en hem nazeggen: kom en zie. De ware getuige. Hij neemt geen genoegen met het voorstellen van de verkondiging, maar hij spreekt zijn gesprekspartner altijd aan om mee te ervaren wat is verkondigd. Dezelfde twee werkwoorden worden trouwens door Jezus zelf gebruikt wanneer twee leerlingen hem komen vragen waar hij verblijf houdt. En Jezus zegt dan: kom en zie, kom dan kijken. Het zou het woord van de christen moeten zijn: kom en zie, kom naar onze gemeenschappen, kom naar onze parochies, kom naar onze vieringen, kom mee Eucharistie vieren, kom mee naar de sacramenten, kom en zie. Zie onze goede werken in de derde wereld, onze zorg voor de armen, onze aandacht voor de gekwetsten. Kom en zie. Zie naar het verhaal van onze missionarissen. Kijk naar het verhaal van zoveel goedheid. We mogen bedenken dat Filippus zich ook tot ons richt, met dezelfde twee werkwoorden, en ons tot persoonlijke betrokkenheid aanspoort. Ook tegen ons zegt hij wat Nathanael zei: kom en zie. De apostel spoort ons aan om Jezus van nabij te leren kennen. De vriendschap, het echt kennen van de ander, heeft immers nabijheid nodig. Sterker nog, zij leeft daarvan. Overigens moeten we niet vergeten dat Jezus de 12 allereerst uitkoos om hem te vergezellen. En dat vraagt hij ook aan ons. ons leven te delen. En rechtstreeks van hem niet alleen zijn manier van doen te leren, maar vooral wie hij eigenlijk was. Jezus willen leren kennen. En je kunt die ten volle leren kennen in de evangelie, maar ook in de sacramenten, in het wonder van de Eucharistie, waar Filippus ooit getuige van was, van dat wonderbare moment op die donderdag daarboven in het cenakel. Zonder Eucharistie, lieve luisteraar, zonder veelvuldige Eucharistie en communie, zonder sacramenten, kunnen we Jezus nooit ten volle begrijpen. Ook niet als we het laatste woord uit de Bijbel verstaan en lezen en kennen. Want alleen door zijn leven te delen, en dat doe je toch in de Eucharistie, kun je hem leren kennen. In de brief van Paulus aan de Efeziërs staat dat het erom gaat de Christus te leren kennen. Dus niet zozeer alleen te luisteren naar zijn onderricht, naar zijn woorden, naar mij, naar een goede predikant, maar veel meer hem te leren kennen in zijn eigen persoon. Dat wil zeggen, zijn mensheid en zijn godheid, zijn mysterie en zijn schoonheid. Hij is immers niet alleen een leraar, maar een vriend, zegt Paus Benedictus. Sterker nog, een broer. Hoe zouden we hem ten diepste kunnen leren kennen als we op een afstand zouden blijven? De intimiteit, de vertrouwelijke en tot gewoonte geworden omgang doen ons de ware identiteit van Jezus ontdekken. En dat is nu juist waar de apostel Filippus ons aan herinnert. Hij nodigt ons uit te komen en te zien. En dat wil zeggen met Jezus in contact te treden. Van luisteren, van antwoorden en van gemeenschap, van leven met hem. Hij, Filippus, is het vervolgens die bij gelegenheid van de broodvermenigvuldiging van Jezus de vraag krijgt die enigszins verbaast waar ze namelijk brood zouden kunnen komen voor heel die menigte. En Jezus antwoordt, of Filippus antwoordt, heel realistisch. Wil ieder ook maar één klein stukje brood krijgen, dan is voor 200 denariën brood nog te weinig. En hier wordt het praktisch realisme van de apostel zichtbaar, die de consequenties van een bepaalde situatie weet te beoordelen. Hoe de dingen vervolgens zijn gegaan, weten we. Jezus nam de broden en na gebeden te hebben, deelde hij ze uit. Zo verwezenlijkte zich de broodvermenigvuldiging. Maar wat ons hier interesseert, zegt Paus Benedictus, is dat Jezus zich tot Filippus heeft gericht om een eerste aanduiding te krijgen. Hoe kunnen we dit oplossen? Een teken dat hij duidelijke vertrouweling was van Jezus. Er is nog een ander moment dat heel belangrijk is voor de latere geschiedenis. Het was voor het lijden. Enkele Grieken die in Jeruzalem waren voor het paasfeest, klampte Filippus aan en vroegen hem: Heer, we zouden graag Jezus spreken. Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Kijk maar, Johannes 12e hoofdstuk, vers 20. Opnieuw hebben we hier een aanduiding dat hij aanzien genoot bij de apostelen. Hij is bemiddelaar met voor Jezus. Dat leert ons altijd klaar te staan en mensen tot bij Jezus te brengen. Hun vragen tot bij de Heer. Om in te gaan op vragen en verzoeken van hulp. En om ze door te leiden naar de Heer. De enige die hij kan voldoen. Het is immers belangrijk te beseffen dat wij uiteindelijk niet diegene zijn voor wie de gebeden van die ons aanklam bestemd zijn, maar dat de Heer het is. Op hem moeten we iedereen richten die zich in nood bevindt. Dat is ook broederlijk delen. Dat is ook een vaste actie. Dat is het. Ieder van ons moet een open weg zijn naar hem. We moeten ons dus voortdurend behoeden dat mooie solidariteitsacties voor het goede eigenlijk altijd naar Jezus leiden. Ten slotte, er is nog een bijzondere, heel bijzondere aangelegenheid waar Filippus in beeld komt. Het laatste avondmaal. Dat Jezus gezegd heeft dat hem kennen betekent dat men ook de Vader kent. En dan vraagt Filippus: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. Met die vraag, lieve luisteraar, gaan we even rusten. Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg.

0: Welkom terug bij de spirituele lezing. We luisteren naar deken Felix van Meerbergen.
1: Ja, we gaan op weg met onze goede vriend de apostel, onze voorganger eigenlijk, Filippus. En met zijn vraag, Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. En dan antwoordt Jezus hem op een toon waarin een vriendelijk verwijt doorklinkt. Ik ben al zo lang bij u en je kent mij nog niet, Filippus. Wie mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt je dan zeggen, toon ons de Vader? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Geloof mij. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Die woorden horen tot de diepste van het evangelie van Johannes. Ze bevatten een echte en heuse openbaring. De evangelist vertelt ons niet of Filippus de zin van Jezus helemaal begreep. Maar vaststaat dat hij zijn leven helemaal aan hem heeft toegewijd. Volgens enkele latere verhalen uit apocryfe stukken zou onze apostel eerst in Griekenland hebben geëvangeliseerd en daarna Frigië, waar hem de dood zou hebben getroffen, met kruisiging of steniging. We willen onze bezinning afsluiten van Filippus door ons het doel voor de geest te halen, waar ons leven naar moet streven. Ook de christen van de 21ste eeuw Jezus ontmoeten zoals Filippus hem ontmoette, terwijl we in hem God zelf trachten te zien. Als het dan aan die inzet zou ontbreken, zouden we altijd terug moeten uitkomen bij onszelf alleen, in een spiegel kijkend, en zouden we altijd eenzamer zijn. Filippus leert ons te laten veroveren door Jezus en met hem te zijn en ook anderen uit te nodigen om te delen in dit onontbeerlijke gezelschap. Filippus leert ons God te zien en te vinden en daar het ware leven te vinden. Lieve luisteraar, van Filippus leren we dit. Een christen zoekt naar God. Onze ontmoeting voortzettend met de 12 apostelen, die rechtstreeks door Jezus zijn gekozen, wijden we onze aandacht nu aan Thomas. U weet wel, de ongelovige Thomas, zeggen de mensen. Maar eigenlijk is hij zo'n gelovig mens, want was hij niet een van de eerste die durft zeggen dat hij geloofde, dat hij de wonden gezien had? Thomas komt in alle evangelies voor. Sommigen naast, want

alle evangelies voor. Sommige naast Matthäus en in de handelingen bij Filippus. Zijn naam betekent tweeling. Wat het juist wil zeggen, weten we niet. Een tweeling? Niet duidelijk. Maar vooral in het vierde evangelie biedt ons enkele mooie berichten aan om de trekken van zijn persoonlijkheid te schetsen en tegelijkertijd ons uit te nodigen om zoals Thomas te geloven. Het eerste betreft de aansporing die hij tot de andere apostel richt. Wanneer Jezus op een kritiek moment van zijn leven besluit naar Bethanië te gaan om Lazarus tot leven te wekken, waardoor hij gevaarlijk dicht bij Jeruzalem komt en bij zijn lijden en dood. Met die gelegenheid zegt Thomas tot zijn medeleerlingen, laten we ook gaan om met hem te sterven. Die vastberadenheid bij het volgen van de meester is voorbeeldig en leert ons een kostbare les in deze moeilijke tijd. Het laat de totale bereidheid zien om bij Jezus te blijven, tot aan de vereenzelviging van het eigen lot met hem en de wil om met hem de uiterste beproeving tot de dood te ondergaan. Bij Jezus blijven, niet weglopen, ook in moeilijke tijden. Inderdaad is het belangrijkste zich nooit van Jezus los te maken. Overigens, wanneer het evangelie het woord volgen gebruikt, is dat om aan te geven dat waar hij gaat ook zijn leerling moet gaan. En zo bezien is het christelijk leven een leven met Jezus. Een leven dat samen met hem door te brengen is. Paulus schrijft iets dat erop lijkt wanneer hij aan de christenen van Korinthe gerust stelt met de woorden: ik heb u in mijn hart gesloten, we horen bij elkaar in leven en dood. 2 Korintiërbrief, hoofdstuk 7, vers 3. 2 Korintiër 7, vers 3. Wat waar blijkt te zijn tussen de apostel en zijn christenen, moet natuurlijk ook voor alles gelden. Voor de relatie van de christenen met Jezus. Samenleven in zijn hart. Een tweede inbreng van Thomas staat in het kader van het laatste avondmaal. Bij die gelegenheid voorzegt Jezus zijn eigen aanstaande heengaan en verkondigt hij dat hij gaat om een plaats te bereiden voor zijn leerlingen. En dan komt Thomas tussen beiden en zegt: Heer, we weten niet waar je heen gaat. Hoe moeten we dan de weg kennen? In werkelijkheid plaatst hij zich met deze uiting op een laag niveau van begrip. Met deze woorden van hem biedt Jezus de gelegenheid de beroemde definitie uit te spreken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is dus op de eerste plaats Thomas aan wie deze openbaring gedaan wordt. Maar het geldt voor ons allemaal en voor alle tijden. Iedere keer dat we deze woorden horen of zeggen, kunnen we ons in gedachten naast Thomas plaatsen en ons voorstellen dat de Heer tot ons spreekt. Tegelijkertijd verleent zijn vraag: Heer, we weten niet waar je heen gaat. Hoe moeten we de weg kennen? Die vraag moeten we blijven stellen. Laten we dan de moed maar hebben om soms tot de Heer te zeggen: ik begrijp u niet, Heer. Luister naar mij en help mij u te begrijpen. Op zo'n manier, met deze vrijmoedigheid, die de juiste manier is om te bidden, om met Jezus te spreken, brengen we tot uitdrukking dat we hem nooit helemaal zullen begrijpen. En hem toch blijven vertrouwen. Hem nooit helemaal begrijpen. Maar hem toch blijven vertrouwen. Zo met Jezus omgaan. Dat leert Thomas ons. Heel bekend is tenslotte de scène van ongelovige Thomas die plaatsvindt 8 dagen na Pasen. In eerste instantie had hij niet geloofd dat Jezus verschenen was in zijn aanwezigheid en had hij gezegd: als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde, dan zal ik het niet geloven. Ten diepste spreekt uit deze woorden de overtuiging dat

bestaan niet zozeer herkenbaar is aan het zien dan wel aan de wonden. En Jezus vindt, Thomas vindt dat de echte tekenen nu vooral de wonden zijn, waarin zich openbaart op welk punt hij van ons gehouden heeft. En dat is geen vergissing. Zoals wij weten, verschijnt Jezus 8 dagen later te midden van de leerlingen. En nu is Thomas er wel bij. En Jezus zegt, kom hier met uw vinger en bezie mijn wonden. En Thomas reageert met de schitterendste geloofsbelijdenis uit heel het Nieuwe Testament. Het zou onze dag moeten beginnen, het zou onze dag moeten eindigen. Mijn Heer en mijn God. Augustinus geeft de volgende commentaar, zo zegt Paus Benedictus. Hij zag en raakte aan, de mens, maar beleed zijn geloof in God, die hij niet zag en niet aanraakte. Maar wat hij zag en aanraakte, bracht hem ertoe te geloven in hetgeen hij tot dan toe had betwijfeld. We gaan even pauzeren om dan onze zoektocht met Thomas af te ronden en maar een beetje Thomas te worden en misschien een beetje Filippus en zo Jezus te vinden.

0: Welkom terug. We luisteren naar deken Felix van Meerbergen en hij spreekt over de heilige apostelen Filippus en Thomas.
1: We gaan door met Thomas. Ik neem nog even de draad op van daarnet. Het woord van Augustinus, want daar zit zoveel in zijn commentaar. Hij zag en raakte aan de mens, maar beleed zijn geloof in God die hij niet zag en niet aanraakte. Dat zou een kracht moeten zijn voor de christen. Voor vandaag, voor u die nu luistert, voor mij die nu spreekt. De evangelist vervolgt met het laatste woord van Jezus tot Thomas: omdat je mij gezien hebt, gelooft je. Zalig die of schoon zij niet hebben gezien, toch zullen geloven. Die zin kan ook in de tegenwoordige tijd worden gezet. Zalig die niet zien en toch geloven. Hoe dan ook, Jezus spreekt hier een fundamenteel beginsel uit voor de christenen die na Thomas komen en dus voor ons allemaal. Het is interessant te bemerken hoe een andere Thomas, de grote middeleeuwse theoloog uit Aquino, met deze zaligspreking die anderen in verband bracht, die door Lucas wordt vermeld. Zalig de ogen die zien wat gij ziet. Maar Thomas van Aquino zegt: veel verdienstelijker wie gelooft zonder te zien dan wie ziet en gelooft. Dit gebeuren met Thomas is belangrijk voor ons om drie redenen. Ten eerste, omdat het ons sterkt bij onze onzekerheden. Ten tweede, omdat het ons laat zien dat elke twijfel kan uitlopen op een lichtrijke toekomst die boven elke onzekerheid uitstijgt. En ten derde, tenslotte, omdat de woorden van Jezus de ware betekenis openbaren van het rijpe geloof en ons aanmoedigen om ondanks de moeilijkheden te volharden op onze weg van trouw. Nog een laatste aantekening over Thomas is ons door het vierde evangelie bewaard, waar het hem als getuige laat zien van de verrezenen, is het op de vorige verschijning het moment van de wonderbare visvangst op het meer van Tiberias. Met die gelegenheid wordt hij onmiddellijk na Simon Petrus genoemd. Een duidelijk teken dat men hem voor heel belangrijk hield in de eerste kerkgemeenschappen. En daarom is het zo'n grote apostel. Inderdaad, werden later in zijn naam de handelingen en het evangelie van Thomas geschreven. Ze zijn wel niet in de Bijbel opgenomen, maar ze hebben toch belang voor de studie van de oorsprong van het christendom. Herinneren we ons tenslotte dat volgens een oude traditie Thomas eerst Syrië en Perzië, het huidige Iran, evangeliseerde en zich vervolgens naar West-Indië heeft begeven, van waaruit hij vervolgens Zuid-India heeft bereikt. Men vond trouwens even geleden al gemeenschappen in het hart van Indië die de evangelie van Thomas kende. Met dat missionaire perspectief, zegt paus Benedictus, beëindigen we onze reflectie. En we drukken de wens uit dat het voorbeeld van Thomas ons altijd meer mag versterken in Jezus Christus, onze Heer en onze God. Want de woorden mijn Heer en mijn God is het kortste gebed. Het is een geloofsbelijdenis. Het is een belijdenis van vertrouwen. Het is een troostvolle belijdenis ook. Dat hij dat kan zeggen, na de twijfel. Trouwens, er is nog iets wat in Thomas zo frappant lijkt. Even voor het gebeuren, toen Jezus verscheen, was Thomas buiten. De anderen hadden zich verschanst en waren opgesloten. Maar Thomas niet. Hij was er eigenlijk op uit. Hij was wellicht kijken wat men allemaal vertelde. Hij wilde zijn oren openzetten. Eigenlijk was hij best een moedig man. Een moedige apostel. Dat zijn ze allemaal geweest. Net als Filippus. En net als de anderen die we in de voorbije weken hebben gevolgd. Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus de Kleine en Jacobus de Meerdere. Och, lieve luisteraar, de apostelen leren ons dat echte heilige zijn. En tot Thomas en Filippus kunnen we eigenlijk gaan om met hen te bidden tot de Heer die zij gevolgd zijn. Hun geloofsweg was een weg langs de twijfel, maar van zo'n grote trouw. Dat, lieve luisteraar, is genoeg om hen te vereren, om met Thomas en Filippus Jezus te volgen. Het gaat niet zo goed. Vele christenen hebben het moeilijk. Er gebeuren dingen die ons pijn doen. En toch, lieve luisteraar, blijf uw kerk trouw. Want dan blijf je Jezus trouw. Ga met die roergangers van de kerk, Filippus en Thomas en al de andere apostelen, Jezus achterna. Maar je kan dat alleen binnen de warmte van uw kerk. Zo menselijk en zo heilig. Van wie we zeggen in onze geloofsbelijdenis: ik geloof in de heilige katholieke en apostolische kerk. Dat wens ik u toe. Dat je dat geloof kunt blijven beleiden. Het gaat je goed. God zegen u. Heilige Thomas, bid voor ons. Heilige Filippus, bid voor ons. Alle heilige apostelen, bid voor ons. Goeiedag.
0: In de spirituele lezing hebt u kunnen luisteren naar deken Felix van Meerbergen. Hij sprak over de heilige apostelen Filippus en Thomas.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. U luistert naar de uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is kapelaan Huntjens en hij wordt geassisteerd door diaken Klavel.
1: Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God zijt gij en ik verkondig uw lof. Ik dank u dat gij mij redding gebracht hebt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. De eerste vrijdag toegewijd aan het doorboorde hart, de doorboorde zijde van onze God en Heer Jezus Christus. Wat mooi dat juist op deze dag ook het feest valt van de heilige apostel Thomas, die zijn vinger heeft mogen leggen in de doorboorde zijde van de Heer Jezus Christus. Zijn vinger is niet zo diep doorgedrongen als de lans, de speer, helemaal tot in het hart van de Heer. Zo diep is zijn vinger niet doorgedrongen, maar zo diep is Thomas zelf wel doorgedrongen. Hij mocht op dat moment helemaal de liefde en de vrede van de verrezen Heer ontvangen. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

0: Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus,
0: ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. Almachtige God, laat het feest van de heilige apostel Thomas ons reden geven tot vreugde. Mogen wij altijd steun vinden in zijn bescherming en door te geloven leven bezitten in de naam van hem die hij heeft erkend als zijn Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs. Broeders en zusters, gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de geest. Woord van de Heer. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie.
3: Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie.
2: Loof nu de Heer, alle naties der aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom. Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes.
1: Lof zij u.
0: Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De anderen vertelden hem: wij hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde: als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: vrede zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas: kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit: mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Woord van de Heer.
2: Thomas, die er niet bij was, voor wie het misschien allemaal te pijnlijk en te moeilijk was, maar Jezus die verrezen is, is nog altijd de goede herder, is nog steeds de goede herder die op zoek gaat naar het ene verloren schaap. Die geeft wat een ieder nodig heeft. En wie wat meer tijd nodig heeft, die krijgt wat meer tijd. En als je het een beetje te moeilijk vindt door wat er is gebeurd, door wat je hebt meegemaakt, dan komt Jezus eenvoudigweg nog een keer aankloppen om te zeggen: vrede zij u. Zodat op het moment dat het ons wel lukt, wij ons hart wel kunnen openen. Dat is aan ons, want Jezus ging wel door de fysieke deuren dwars heen, maar de deur van Thomas' hart, daar ging Jezus niet zomaar doorheen. Aan de harten klopt Jezus aan. Als we die een beetje kunnen open doen, dan doen we ze een beetje open en dan geeft Jezus ons iets van zijn vrede. En als we ons hart verder kunnen openen, dan geeft Jezus ons nog meer vrede, iedere keer weer. Zo is zijn barmhartigheid, dat hij steeds blijft kloppen en daar mogen we ook steeds om vragen. Voor onszelf, maar ook voor anderen, van wie we weten dat het geloof nog te moeilijk is, voor wie het allemaal misschien nog te pijnlijk is, dat de Heer blijft kloppen en hun hart zich mag openen, zoals dat van Thomas. Mijn Heer en mijn God. En dan zegt Jezus: omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Wat bedoelt Jezus daar eigenlijk mee? Dat kan toch helemaal niet. Wat je gezien hebt, kun je niet meer geloven. Het geloof gaat over dingen die niet zichtbaar zijn. Wat zichtbaar is, gelooft men niet, dat erkent men alleen maar. Maar, zo zegt Gregorius de Grote in het brevier van vandaag, Thomas geloofde iets anders dan wat hij zag. Thomas zag een mens, ook al was het dan een verrezen mens. Maar hij beleed deze mens als God, door te zeggen: mijn Heer en mijn God. Al ziende het een, geloofde hij dus het ander. Terwijl hij een echte mens aanschouwde, verkondigde hij met luide stem de God die hij niet kon zien. Jezus, waarlijk mens en waarlijk God. En doordat Jezus hem de littekens van zijn wonden toonde, genas hij de wonden van het ongeloof bij Thomas. En Via Thomas genas Jezus ook de wonden van ons ongeloof. Het ongeloof van Thomas, zegt Gregorius, is voor ons nuttiger geweest dan het geloof van de andere leerlingen. Terwijl Thomas al tastend weer tot het geloof gebracht wordt, wordt onze geest onder uitbanning van alle twijfel in het geloof bevestigd. Ja, dat is toch inderdaad wat er gebeurt telkens als wij dit weer mogen beluisteren, wat er met Thomas gebeurd is en hoe de Heer zijn ongeloof genadig heeft willen genezen. En het gebeurt met ons als wij ervan horen. Het gebeurde ook toen al met de mensen naar wie Thomas als apostel gezonden werd. Helemaal naar India is hij gegaan om de verrezen Heer te verkondigen. Graag willen wij anderen wijzen, net als Thomas, op de Heer die alles nieuw maakt in ons eigen hart en die de wonden van ons ongeloof geneest. Plagas sicu Thomas non intueor, deum tamen meum te confiteor. Ook al zie ik niet zoals Thomas de wonden, toch belijd ik u als mijn God. Thomas zag Jezus als mens en beleed hem gelovig als God. En bij ons gaat het nog een stap verder. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Want wij hebben de verrezen Heer zelfs nooit gezien. Breder, we geloven in iemand die wij nog nooit hebben gezien. Heel concreet wordt dat ook in de heilige Eucharistie. Daar is Jezus, maar niet alleen zijn godheid, maar ook zijn mens zijn, is verborgen. Maar we belijden beide, heel bijzonder straks weer, bij de consecratie bidden we in ons hart, mijn Heer en mijn God. En Jezus belijdt in de Eucharistie ten aanzien van ons, zalig jullie die niet gezien en toch geloofd hebben. Bidden wij tot onze Heer en vragen wij om verhoring.
0: Voor onze kerk, dat haar oproep om geloof te hechten aan het evangelie van Jezus Christus gehoord en geloofd mag worden. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor landen en streken in onze wereld waar geweld en oorlog de toon zetten, dat door overleg de weg naar het zwijgen van de wapens mag worden ingeslagen. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de leiders van de volkeren, dat zij niet het eigen belang voorop zetten, maar het welzijn van alle volken mogen nastreven. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor onze paus Leo de XIV, dat zijn oproep om te bidden voor de vrede gehoor mag vinden. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij in deze heilige mis, dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij ook voor de toekomst van de kerk in Nederland. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de familieleden in Eikhout en voor de familieleden Werps, laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor alle mensen die ziek zijn, bidden wij voor Monsieur Lise en bidden wij voor een ernstig zieke. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor al onze dierbare overledenen, bidden wij in deze heilige mis voor Jolanda Dedix-Vermeulen en voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Laat ons bidden.
2: Goede Vader, wij herdenken de wonderen van Jezus' liefde jegens ons, op deze dag toegewijd aan het hart van uw beminde Zoon. Wij bidden u, laat ons uit deze bron van genade uw gaven in overvloed ontvangen en verhoor onze gebeden op voorspraak van de heilige apostel Thomas, door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Gezegend zijt gij God, Heer, van al wat leeftijd uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.
0: Gezegend zijt gij God, Heer, van al wat leeftijd uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, wij brengen u de hulde die wij als uw dienaars verschuldigd zijn en vragen ootmoedig. Bewaar in ons uw genadegaven, nu wij het offer opdragen van onze lof en dank bij de herdenking van het geloofsgetuigenis van de heilige apostel Thomas, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij zijt onze eeuwige herder. Gij laat uw volk niet eenzaam achter, maar blijft het in bescherming houden door uw heilige apostelen. Zo wordt uw kerk geleid door de herders die gij hebt aangesteld om de plaats te bekleden van uw zoon en de kudde voor te gaan die zij weiden. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde.
2: Heilig, heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge.
0: U dan, algoede Vader, vragen wij nederig door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen deze giften, deze gaven, deze heilige vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadige vrede, bescherming en eenheid en geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar onze paus Leo, voor onze bisschop Johannes en voor allen die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk hier uw dienaars en dienaressen. En allen hier aanwezig, wier geloof gij kent en wier toewijding u gebleken is, voor wie u dit offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen, en die hun gebeden richten tot u, de eeuwige levende en ware God. Verbonden in eenzelfde gemeenschap, eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars en van allen die u toebehoren.

Genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars en van allen die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij aldus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot uw God zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren tezamen met uw heilig volk aan uw verheven majesteit van uw eigen giften en gaven. Het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloze offer, het heilig brood van het eeuwige leven en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden de gaven van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham en het heilig offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gaven in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij allen, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen, die voor ons zijn heengegaan, gemerkt met het teken van het geloof, en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en allen die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren, Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij, niet naar de schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis, door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk.

0: komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
0: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
1: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
0: Amen.
1: De vrede des Heren zij altijd met u.
0: En met uw geest wenst elkaar de vrede.

0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig
0: dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. God, in dit sacrament ontvangen wij werkelijk het lichaam van uw enige geboren Zoon. Wij bidden u, geef dat wij in ons leven metterdaad getuigenis afleggen van hem, die wij met de apostel Thomas gelovig erkennen als onze Heer en onze God, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: God, die u op de apostelen heeft gegrondvest, zegene u omwille van de grote verdiensten van de heilige apostel Thomas.
1: Amen.
0: Hij maakt u tot getuigen van de waarheid voor heel de wereld, door de hulp van de apostelen die hij u als leraar en voorbeeld heeft gegeven.
1: Amen.
0: Mogen u als uw erfdeel het eeuwig geluk bereiken, op voorspraak van hen die u door hun prediking in het geloof bevestigen.
1: Amen.
0: Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.
1: Thank you.

Woordenviering van de heilige Eucharistie was u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Aan het eind van de mis bidden we momenteel een noveen voor alle zieken in onze parochie. Die heeft u zojuist gehoord. Zoals u weet wordt heilige mis iedere vrijdag, om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen komt de heilige mis uit Maastricht en zondag kunt u de mis meevieren uit Tilburg. Maar u kunt natuurlijk ook zondag bij ons inloggen op de website om ons mee te volgen via de livestream. We geven u nu terug aan de studio in Den Bosch, maar niet zonder de hartelijke groeten aan een zekere diaken in de provincie Zeeland. Dit was Radio Maria Nederland. Beluister op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Welke kerkenkalender je ook opslaat op 3 juli, vandaag dus, prijkt prominent bovenaan de heilige apostel Thomas. En terecht. Toen de vreesheer de andere apostelen had bezocht, kon Thomas dat gewoonweg niet geloven. Zijn verheerlijkte lichaam, Jezus verheerlijkte lichaam dat de wet van de natuur oversteeg, met dat lichaam liep Jezus door muren heen. Maar het was daadwerkelijk wel zijn lichaam. Daarom kon Jezus ook zeggen tegen Thomas, kom Thomas, leg je handen maar in mijn wonden. Waarop de ongelovige Thomas vol geloof uitriep, mijn Heer en mijn God. Nadat Jezus terugkeerde naar de Vader, ging Thomas op stap en wel naar India, om daar het geloof te verkondigen. Het is ook goed te realiseren dat in India eerder het christendom werd gevestigd dan in onze streken. Volgens de overleveringen zou de apostel Thomas zelfs getuige zijn geweest van de ten hemel opneming van Maria met lichaam en ziel. Maar over Thomas wil ik het vandaag niet hebben. Zijn levensverhaal laat ik aan anderen over. Want wie vertelt u over de nu bijna 2 eeuwen oude Catalaanse Maria Anna Peregrina Bocas van Coberta? Echt enthousiast was Donna Maria Mogas niet toen haar nichtje in 1848 thuis kwam met de mededeling dat zij bij de zusters Capucinessen wilde intreden. Nou ja, nichtje, de op 13 januari 1827 geboren Peregrina was toen al 21 jaar oud. 7 jaar oud had haar vader Jorens Mogas, die als de waard de scepter zwaaide over de dorpsherberg en daarnaast ook nog boer was, ging hemelen. 7 jaar later liep Peregrina weer voorop in de stoet, maar nu achter de kist met haar moeder, met de schone naam Magdalena. En dat gebeurde allemaal in het Catalaanse Granollers, onder de rook van Barcelona. Alleen op de wereld werd de 14-jarige Peregrina door peettante, een zus van vaderskant, opgevangen. Tante, zelf een vrome, kinderloze weduwe, had grote plannen met haar nicht. Maar in geen daarvan was ruimte voor een kloosterpoort. En als Peregrina vertelt dat ze 2 Capucinessen heeft ontmoet, dat zij zich aangetrokken voelt door hun leven van radicale armoede, zoals Sint Franciscus dat leefde, nou, dat vond tante niet leuk. Niet alleen verloor ze daarmee de dochter die ze nooit gehad had, maar bovendien zou ze ook nooit haar kinderen zien. De 2 Capucinessen waren eigenlijk slotzusters, hadden ooit gekozen voor het contemplatieve gebedsleven. Maar gehoorgevend aan de noden van de tijd waren zij de wereld ingestuurd met als opdracht een school te stichten voor kansloze kinderen. Ze hadden een flatje in de stad gehuurd. Hun geestelijk leidsman was de 39 jaar oude kapucijn Josep Taus Soler, die overigens in 2010 door paus Benedictus XVI zalig werd verklaard. Voor de religieuze kwam de ontmoeting met Peregrina letterlijk als een geschenk uit de hemel. Zij konden mooi helpen bij het stichten van een voor hun doel geschikte school. Nu vertelde ik al dat tantes ideeën niet helemaal, ik bedoel eigenlijk helemaal niet, aansloot bij die van de hemel. Maar dat deed hij net zo min die van Peregrina's biechtvader. heel wat smeekbezens moesten tante en nog veel meer heilige argumenten aan biechtvader overreden. Uiteindelijk toch voert Perkina, ondertussen 23 jaar oud, zich alsnog bij de zusters en weet pater Jozef, de bisschop van Vich, monsieur Luciano Casadevall, te overreden hun te helpen met het openen van een school. Die zou dan door de 2 plus 1 zusters, al ondertussen als hun vriendin Peregrina het Capucinesse haar bijt aangetrokken, geleid worden. En de bisschop, enthousiast geworden, schonk de vier een schoolgebouw in Ripoll, hoofdstad van de Catalaanse comarca of district Ripollet. Waar het gisteravond om 6 uur nog 18 graden was en het regende. De school opende op 27 mei 1850 de deuren. Pater Jozef en de zusters hadden echter voor de nieuwe novice, en dat tot haar grote ontsteltenis, een verrassing in petto. Nog geen maand later, op 13 juni, feest van de heilige Antonius van Padua, deden ze haar mee dat zij hoofd van de school is. Net novice, zonder ook maar enige onderwijservaring, laat staan een diploma, moet Peregrina de nieuwe school leiden. Ja, luisteraar, dat kon in die tijd allemaal. En we mogen toch niet zeggen dat het ten koste ging van de kinderen. Integendeel. September een jaar later trekt Peregrina zich tijden terug om niet alleen de benodigde onderwijsdiploma's te behalen, maar vooral ook om op 25 januari 1851 als zuster Maria Anna haar geloftes af te leggen. Hun taak volbracht keerden de twee zusters Capucinesse in 1853 naar het slotklooster terug. Tien jaar gaan voorbij voordat de bisschop zuster Maria Anna vraagt of zij een project wil leiden voor de opvang van jonge meisjes, gevangen in het net van de prostitutie. Hierbij vindt zuster Maria Anna echter zoveel tegenwerking, dat ze blij is als anderen deze taak van haar willen overnemen. Waarop zij met vier religieuzen Barcelona verlaat om in Madrid, op verzoek van kardinaal aartsbisschop Cirilo de Alameda y Brea, een kleuterschool te openen. Maar nu beginnen de in Barcelona achtergebleven zusters te moorden. Waarop tot groot verdriet van onze zaligen besloten wordt de jonge gemeenschap op te splitsen. Maar korte tijd later wordt een nieuwe congregatie van de missionarissen Franciscanessen van de Golkherder erkend, met Maria Anna als eerste overste. In de daaropvolgende jaren opent moeder Maria Anna Mogas 7 huizen in verschillende Spaanse steden en maakt ze plannen om de straat van Gibraltar over te steken om ook in de Marokkaanse havenstad Tangier een huis te openen. Zover zou moeder Maria Anna echter nooit komen. 6 jaar later, ze is nog maar 51 lenzen oud, moet zij zich naar een hersenbloeding terugtrekken. 8 jaar lang zal de religieuze vervolgens doorbrengen in stilte en gebed voor de Eucharistische Heer en bij moeder Maria. Tot in 1886 de grootste dag van haar leven aanbreekt. De Heer moeder Maria Anna na 59 jaar naar huis roept. liefdevol, fluisterde ze kort na middernacht tegen de zusters om haar heen. Het is dan de ochtend van de 3 juli. Dochters, houd van elkaar zoals ik van jullie heb gehouden. Leid zoals ik heb geleden. Liefde, ware naastliefde. Heb lief en offer. Paus Johannes Paulus II verklaarde Maria Anna Mogès van Cuperta na een onverklaarbare genezing op haar voorspraak in 1996 zalig. Zalige Peregrina Mogès van Cuperta, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 10e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe broeder Macéus schertsend aan Sint Franciscus vroeg waarom de hele wereld hem volgde, en hoe deze verklaarde dat dit gebeurde ter beschaming van de wereld en door Gods genade. Franciscus was een keer in het verblijf van Portiuncula met broeder Macéus uit Marignano, die zo heilig was en zo ingetogen en begenadigd over God kon spreken, dat Franciscus bijzonder op hem gesteld was. Toen Franciscus op een dag van zijn gebeden uit het bos terugkeerde en broeder Macéus hem het bos uit zag komen, besloot deze zijn nederigheid op de proef te stellen. Hij liep op hem af en vroeg hem op schertsende toon: waarom jij? Waarom jij? Waarom jij? Franciscus antwoordde: wat wil je zeggen? En broeder Macéus zei: ik wil weten waarom de hele wereld jou volgt en iedereen je schijnt te willen zien en horen en gehoorzamen. Je bent niet bepaald mooi van gestalte, niet bijzonder geleerd, niet van adellijke afkomst. Waarom volgt de hele wereld juist jou? Toen Franciscus dit hoorde, bleef hij lange tijd intens verblijd staan, met zijn gezicht naar de hemel geheven en met zijn geest in vervoering bij God. Eenmaal terug in zichzelf knielde hij en loofde en dankte God, waarna hij zich met vurige geestdrift tot broeder Macéus wendde en zei: wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom de hele wereld juist mij volgt? Dat dank ik aan de ogen van de Allerhoogste, die overal de goeden en de kwaden gadeslaan. Met zijn allerheiligste ogen heeft hij onder de zondaars namelijk geen verachtelijker en onverbeterlijker zondaar gezien en op aarde geen laaghartiger schepsel kunnen vinden als middel om zijn wonderbaarlijke werk te verrichten. Daarom heeft hij mij verkozen, om de adel en de hoogmoed, de kracht, de schoonheid en de wijsheid van de wereld te beschamen, opdat erkend wordt dat elke deugd en al wat goed is uit hem voorkomt en niet uit een schepsel, en dat niemand zich door voor Gods aanschijn mag beroemen. Als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer, aan wie alle eer en glorie toekomt tot in eeuwigheid. Van dit uiterst deemoedige antwoord, met zoveel overtuiging uitgesproken, was broeder Macéus zeer onder de indruk, en hij wist nu zeker dat Franciscus de ware nederigheid bezat. Tot lof van Christus. Amen. In dit verhaal uit de Fioretti zien we Franciscus als een contrastdenker. Franciscus, hij die volgens Macéus, en hij geeft Macéus daarin gelijk, lelijk is, dom en eenvoudig. En juist dit besef maakt God groot, want via zo'n nietig schepsel als Franciscus is, toont God zijn almacht. Dat mag voor ons misschien vreemd in de oren klinken, omdat Franciscus door ons toch gezien wordt als een van de grote heiligen van onze kerk. Franciscus zou het daar zeer mee oneens zijn. Hij was zich zeer bewust dat eigenlijk niemand heilig is als je naast God staat. In vergelijking met God, de gever van alle goeds, is alles klein, ontzettend klein. Maar Franciscus weet ook dat God door mensen werken kan. En juist door de grote dingen die God via mensen kan doen, toont God zijn almacht en benadrukt hij het verschil tussen de mens en God. Het verhaal leert ons ook dat niemand te klein is om instrument van God te zijn. Want een instrument in de hand van de grote muzikus die God is,

0: Muzikus die God is, brengt een hemelse symfonie teweeg. De vraag die ik je deze week wil meegeven is: durf jij je deze week in Gods handen te leggen, zodat Hij met zijn kracht en met zijn sterkte grootse dingen kan doen door jou voor anderen? Laten we bidden met een gebed van Franciscus dat hij aan al zijn broeders en zusters te bidden gaf. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons erbarmelijke mensen omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt, en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, Almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan ter Maat.
2: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job. Vandaag met Pastor Menne weer hier in de studio van Radio Maria. Met heel veel vragen en wel spannende vragen.
1: Ja, en ik zou er eigenlijk liefst omheen gaan. Want we worden een beetje moe van al die vragen. We hebben het in het verleden al over. Het gaat allemaal over PS10 ja. En de wijdingen. Nou, we kunnen er niet omheen. Maar misschien bent u er ook een beetje moe van geworden.
0: Oh, ik... Ja.
1: En de posities zijn ingenomen, denk ik. Er zijn mensen die er begrip voor hebben. En die het zelfs goedkeuren. Ja. En er zijn er die er totaal geen... die op het gehoorzaamheidsmodel zitten. Enzovoort. Dat heb ik in het verleden al gezegd. Ja, ja. Alweer. Nou,
0: er zijn nog een derde categorie. Mensen die begrip voor hebben. Maar toch wel van de kerk zijn.
1: Ja, maar je doet net alsof anderen niet van de kerk zijn. Dat is al meteen een oordeel. Ik vind het volkomen... Ja. Ik vind het heel slecht... dat men ineens van schisma praat. Terwijl schisma überhaupt... Het was in 1988 ook niet. He, dus ze spraken van een schismatieke daad. Maar de paus hebben steeds gezegd... schisma, dat is het niet. Hm. Het is een ongereguleerde situatie, zal ik maar zeggen. En nou ineens wordt er over schisma gesproken. Nou ja, ik vind het allemaal een beetje... Schisma is een ander iets. Voor schisma is de wil nodig... om je van de paus af te scheiden... en van de kerk af te scheiden. Nou, dat willen ze absoluut niet. Dat hebben ze steeds gezegd... He. Ze zijn alleen op een bepaald punt ongehoorzaam. Maar dat is niet voldoende om dan schisma te zijn. Wat een onzin.
0: Ja, maar het is een groot punt. Bisschoppen wijding zonder toestemming. Niet
1: ik
0: tegen
1: vind
0: de wil.
1: Een groter punt. Ik zal een voorbeeld geven. Ja. Ik vind het een groter punt. Als mensen, katholieken, vooraanstaande katholieken. Zoals Nancy Pelosi.
0: Ah.
1: Geef ik in Amerika. Hè?
0: Ja.
1: Die dus in het parlement voor abortus is. En ondertussen met de rozenkrans staat te wiegelen en zegt... En Biden, precies hetzelfde. Nou, die Nancy Pelosi is door haar plaatselijke bisschop toch geëxcommuniceerd. Want je houdt dan een automatische excommunicatie op. En hetzelfde als bij zonder verlof bisschoppen wijden. Dan moet de bisschop constateren dat op. Dat heeft de bisschop gedaan en gezegd ze mag niet met de communie. Ja. Ze gaat naar Rome toe en de paus... Juist. Nee, nou moet jij niet tegenin de paus... Die laat ze gewoon de communie gaan in zijn eigen kapel. Dat betekent dus dat de paus de excommunicatie die ze opgelopen heeft niet eens bevestigt. Nou, dit is één voorbeeld van hoe gek het allemaal in elkaar zit.
0: Maar het is de vorige paus.
1: De paus.
0: Nou.
1: De paus. De paus die zou moeten openstaan naar alle mensen. Die staat toch meer open naar... naar de homopater James Martin dan naar...
0: Ja,
1: niks. Ja,
0: als mag James Martin zou zeggen... ik ga even homo proberen te wijden als bisschop... nou, dan krijgt hij wel het op zijn
1: ja, maar
0: donder.
1: Het gaat toch niet alleen om bisschoppen wijden? Het is natuurlijk het geloof aanvallen. Hè? Dat is nu... Ik zag gisteren weer, er was iemand die stuurde de bisschop... Welke bisschop was het nou... Je had weer een of andere homoviering gedaan. Ik bedoel, dat neemt hand over hand toe. Overal in de kerk. In Italië en overal gebeurt in Duitsland. Overal homovieringen, homozegeningen. Het was daar ook. De bisschop had daar zelfs een homopaar weer gezegend. En noem maar op. Nou, daar zegt Pius X van, daar kunnen wij niet mee instemmen. Dat is een noodsituatie in de kerk. Daar willen we niks mee te maken hebben. Wij moeten de kerk zuiveren door ander duidelijk het geloof... te verkondigen en duidelijk het geloof te beleven... duidelijke liturgie te vieren enzovoorts allemaal. Maar dat doen we in eenheid met de katholieke kerk, niet daarbuiten.
0: Ja, maar de katholieke kerk zelf zegt iets anders.
1: Ja, dat kan zeggen...
0: Dat ze niet een eenheid zijn.
1: De paus zegt dat, maar ik zeg dat niet.
0: Maar de paus
1: en ik ben ook nog iemand.
0: Ja, de paus is de kerk.
1: Paulus. Dat is zo'n raar idee dat de paus de kerk is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Daar moeten wij toch echt vanaf, hoor.
0: Ja, maar misschien in de
1: toekomst. Dat is mij steeds duidelijker geworden sinds die vorige paus.
0: Ja.
1: Want ik bedoel, als je dan zegt de paus is de kerk, nou, dan is de kerk helemaal gek geworden.
0: Ja, dat was ik toen ook mee eens, maar nu is een andere
1: nee,
0: paus.
1: Nee, maar deze paus neemt die afstand ervan. Wat... Er zijn naar aanleiding van toentertijd die gezinssynode, Amoris Laetitia, zijn er door 5 kardinalen of 4 of hoe waren er, zijn er dubia.
0: Ja.
1: Dus vragen aan de paus gesteld of waar hij op moet antwoorden als de bewaarder van de waarheid.
0: Die is overleden.
1: Ja, maar de paus blijft, hè? Dat is dezelfde. Nee. In, dat is hetzelfde. De paus gaat gewoon door.
0: Oké.
1: En ook deze antwoord daar niet op. Dus de antwoorden komen gewoon niet. Dus op dogmatisch terrein, op het gebied van het geloof, in de Romeinse kanon staat in eenheid met de paus, met de bisschop en met allen die het orthodoxe geloof beleiden. Dat is belangrijk in de kerk. Nou, dat orthodoxe geloof wordt door een heleboel mensen niet beleden. Ook een hoop bisschoppen niet, op onderdelen. En het lijkt in Rome alsof ze via het synodale proces met elkaar praten, begeleiden, kom maar op. Er wordt niemand veroordeeld. Alleen Pius X wordt veroordeeld, omdat ze gewoon de katholieke leer verkondigen.
0: Nee, nou, hadden ze niet gedaan wat ze hebben gedaan, waren nooit geëxecuteerd.
1: Ja, maar ze zeggen wij kunnen, dat is wat ze zeggen, wij kunnen niet op de gunst van allerlei gekke bisschoppen vertrouwen. De een wil me wel, de ander niet. Ja. Je ziet wat er gebeurd is met bijvoorbeeld bisschop Strickland. Die heeft een beetje kritiek uitgeoefend op...
0: Nou, een beetje veel. Was best fel toen. Als ik me goed herinner.
1: En hij had groot gelijk, maar hij wordt meteen naar de kant geschoven.
0: Oh ja.
1: Nou, dit lijkt toch niet. Zo'n pausschap hoef ik niet te hebben, hoor.
0: Ja, weet ik. Nou, ik weet het, ja.
1: Mensen die trouw zijn aan het geloof. Dat is het belangrijkste, hè? Gehoorzaamheid staat niet boven het geloof.
0: Ja. En toch denk ik, niemand heeft de Pius X gevraagd om hongerveringen te doen. Dus
1: ja, maar daar gaat het niet over. Je zit in één kerk. Ja, maar ik verdraag het er ook niet.
0: Nee.
1: Als kijk, nou zeg jij hetzelfde. Als ik pastoor ben in een parochie, dan zijn er 3 kerken. En als ze dan in een kerk waar ik op dat moment niet ben een homoviering doen, dan dwingt mij toch niemand
0: uit.
1: Dat is mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Hè? En dat die homo's de Sint-Pieter intrekken met het heilig jaar, is de verantwoordelijkheid van deze paus. Van deze paus.
0: Als u die pastoor was, waar een kerk gekke dingen gebeuren, ik zou niet meteen zeggen, oh, die pastoor die is voor de homovieringen. Het zou kunnen dat het buiten zijn gewetens gedaan, dat er allemaal omstandigheden zijn waar hij eigenlijk geen controle over had. Dat kan.
1: Maar zou het dan kunnen zijn, als dat bij mij in de parochie gebeurt, dat er dan parochianen zijn en zeggen, ga je ergens anders naar de kerk, want ik vertrouw die pastoor niet meer.
0: Ja, maar als u de voorganger was van die viering, zou je zeggen inderdaad, die is slecht.
1: Dan is het helemaal erg.
0: Ja.
1: Maar als ik
0: verantwoordelijk
1: ben...
0: Maar ik zou zeggen, ik ga naar die kerk niet meer.
1: Als de paus in de Sint-Pieter, als je daar nog niet eens de baas over is.
0: Ja, maar ik denk dat hij niet helemaal de baas is. Dat heb
1: dat
0: ik zo'n vermoeden.
1: De paus is de baas, of hij is bang.
0: Kan ook.
1: Maar hij is de baas. Als je zegt, gebeurt niet. Als je vandaag zegt, de Sint-Pieter gaat dicht, dan
0: krijg je al die homo's op je hoofd. Wat een geschreeuw en wat een... Dan denk je, liever laat ze maar 2 uur dat doen.
1: Zeker. Kruisig hem. Niet, ga weg bij Pilate. Weglopen.
0: Alles wat menselijk is, dan is ook aan de paus niet...
1: Ik zeg ook niet dat... Maar dat goedgekeurd moet worden, vind ik iets anders. Maar daar gaat het niet over. Ze zijn heel biedig naar de paus. Zeggen al dat alleen... Wij willen dat de kerk weer zuiver wordt. De bruid van Christus.
0: Ja.
1: En dat uitgezuiverd wordt wat er verkeerd in is. En nou worden de mensen uitgezuiverd die niet verkeerd zijn, alleen even ongehoorzaam zijn. Om het in zuiver te krijgen. Nou.
0: Ik zou onderzoeken welke zonde is groter. Bisschop wij de zonde toestemming of pro-abortus... activist, kun je zeggen, de communie geven.
1: En die benoemen in een pauselijke commissie. Een pro-abortus. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Hè? Onder Francis is alles gebeurd. Het gaat allemaal gewoon door.
0: Nee.
1: Het gaat allemaal gewoon door. Op een beetje een fatsoenlijkere manier.
0: Ja.
1: Hij scheldt niet zo. En het is een nettere man. En hij is liturgisch ook wat beter enzovoorts. Dus daar zeg ik niks van. Daar ben ik ook blij mee. Maar... Het gaat allemaal wel door. En heeft het allemaal over mijn geweldige voorganger. Dat hoeft hij ook niet te zeggen.
0: Maar denkt u niet bijvoorbeeld dat de Pius X had even kunnen wachten? Want ik denk, die hebben laten weten dat ze... Dat was niet, paus Leo was niet eens een jaar paus. Dus maar een paar
1: als
0: maanden
1: paus Leo de overste niet eens wil ontvangen van 700 priesters... Nooit om ontvangen?
0: Dat weet je niet.
1: Dat wil hij niet.
0: Dat weet je niet. Misschien als een paar...
1: Als ze nog een paar brieven meer gestuurd hadden, mogen komen,
0: brieven.
1: Op onze knieën.
0: Nee, als ze mee eens waren om met Cardinal Fernandes te blijven.
1: Maar daar gaat het niet over.
0: Ja.
1: Ze hebben eerst voordat ze over die wijdingen hadden, hebben ze getracht met de paus in gesprek te komen. Nou, omdat ze dus de brieven niet eens beantwoord krijgen, nog niet eens gezegd, we hebben de brief ontvangen, we zullen laten, helemaal niks. Toen hebben ze gezegd, nou kondigen we die wijdingen aan, want er is verder niks behalen. Nou, dan ineens worden ze uitgenodigd bij Fernandes.
0: Ja.
1: Maar Fernandes die zegt dan weer, je moet weer alles ondertekenen. En ze willen, daar gaat het juist over. Het gaat niet eens over de liturgie alleen. Het gaat over het ondertekenen van Vaticaan II als een soort dogma.
0: Nee, het was meer ook een aanbod voor meerdere gesprekken. Om te kijken wat is een minimum wat geaccepteerd moet worden. Dat hebben ze ook afgewezen. Dat vind ik wel jammer. Kijk,
1: je kunt toch niet... Dat hadden ze wel gedaan, als de paus ze meteen had ontvangen. Ze zien nou alleen, het is gewoon...
0: Ja, als ze alles hadden gedaan, zeg maar...
1: En wat doen ze met de Duitse bisschoppen? Die gewoon eindeloos... Nee, dat is niet anders. Het is allemaal hetzelfde.
0: Jawel.
1: Als je geld hebt en je kunt Rome betalen, dan zijn ze wat toeschieten. Dan komt er geen schisma.
0: Als de Duitse bisschoppen opeens gingen bisschoppen wijden zonder toestemming van de paus, dan is het gebeurd.
1: Weet ik niet wat er gebeurde.
0: Hetzelfde.
1: Als ze met de geldbuidel rammelen.
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat
1: niet. Doet de Chinese kerk, die kan wel bisschoppen.
0: Het Vaticaan heeft een deal met de Chinese kerk.
1: Ja, een deal die ook verschrikkelijk is.
0: Ja, maar ja, het is wel een deal.
1: Ja, maar dan zie je toch dat het allemaal niet betrouwbaar is.
0: Ik weet het niet.
1: Nee, nou, afijn. Goed, mijn positie is duidelijk. Die van jou is ook duidelijk.
0: Ja.
1: En dat geeft gewoon aan hoe mensen er verschillend over denken.
0: Precies.
1: En de luisteraars die moeten niet boos worden op...
0: Mij, sowieso.
1: Ook niet op mij. Het is gewoon, denk ik, allebei een legitieme positie.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het alleen erg... Ik nog wel even toevoegen... Dat de traditionele groeperingen, de andere, de vroegere Ecclesia Dei groeperingen, zoals Petersbroederschap en de Christus Koning en weet ik wat allemaal, dat die, en met name Petersbroederschap, dat die zo tegen Lefebvre ingaan. Weet je wel, die zeggen nou, als het zou hun passen een beetje stil te zijn, want dat zij bestaan is dankzij Lefebvre. Hè?
0: Nou, ze zeiden...
1: Het is dankzij Lefebvre dat zij bestaan. Omdat Lefebvre zo stoer is geweest om vast te houden aan die mis enzovoorts allemaal. En Rome heeft toen, om ze de wind uit de zeil te nemen, hebben ze toen de Petersbroederschap opgericht. Die al die dingen mocht doen. Alleen moesten ze het concilie ondertekenen en ze moesten vromen. En dat was op zich nog niet zo erg, want er was een aparte groep door Jan Paulus II, de Ecclesia Dei, een apart ministerie in Rome, wat voor hun zorgde. En die waren welwillend.
0: Ja.
1: Maar wie heeft die opgeheven?
0: Volgens mij Paus Franciscus.
1: Ja. En nou zijn ze weer vogelvrij. Als ze niet heel braaf zijn, worden ze ook afgeschoten.
0: Ja.
1: Nou. Dus dat heeft Pius X ook gezien. Hè? Dat Rome onbetrouwbaar is. Op de lange termijn. Dat Rome... He, als ze nou met die Petersbroederschap enzovoorts allemaal op een fatsoenlijke manier omgaan. Maar die mogen niks zeggen, die moeten heel braaf zijn. Die mogen niet minst kritiek hebben op de oude mis of de nieuwe mis. Want dan
0: dat was de deal.
1: Ja, maar dat zijn rare deals.
0: Ja, dat is zo. Ja.
1: Maar ik denk dat
0: we zijn wel ergens mee eens. Het is gewoon een hele trieste situatie.
1: Het is heel triest.
0: Ja.
1: En dan zeg ik nogmaals. Sta je niet blind op die excommunicatie? Als je zegt de heilige Athanasius is heilig verklaard achteraf, maar is ook geëxcommuniceerd geweest. De heilige Cyrillus
0: van Alexandrië.
1: Ja. Is ook geëxcommuniceerd geweest. Dus dat zegt allemaal niet zoveel. Men smijt in de kerk. Als het macht is, dan smijt men de excommunicatie. Je ziet het ook nou in de orthodoxie precies hetzelfde. Hè? Moskou heeft Kiev geëxcommuniceerd omdat ze een eigen kerk wil hebben. Dus ja, nou ja, op een gegeven moment blieft dat weer bij na een paar generaties. Dan herkennen ze elkaar weer. Dat is allemaal een beetje, ja...
0: Nou, dat is hier een reactie van iemand die zegt, mag het wel eens, niet eens. En het ja maar wat minder, nu voor mij.
1: Ja,
0: en mag ik dan gewoon de vragen beantwoorden?
1: Ja, maar die vragen gaan hier allemaal over.
0: Wij luisteren graag naar hem.
1: Goed, we gaan verder. Hier iemand die over diezelfde zaak zegt, kijk nog maar eens naar de de geweldige activiteiten van PS10, zoals ze ook in Traditio part 1, 2 en 3, dat zijn die films.
0: Ja, die hebben zin.
1: Over priesterschap, over het sociale werk. En dan zie je dus hoe dat missiewerk. Ik geloof niet dat de rest van de kerk nog een missie doet. Ik zou het niet weten wie.
0: Jawel.
1: Ja, waar?
0: Ja, ik weet van Roemenië stuurt missionarissen naar Afrika.
1: Oh.
0: Die hebben een overschot aan priesters.
1: Ja, ja.
0: En ik vermoed ook andere landen. Dat is niet zo dat er...
1: In Zuid-Amerika is er in ieder geval jarenlang alleen maar bevrijdingstheologie gedaan. En allemaal bevrijdingstoestanden gesteund. En er waren bisschop die zei, missionaris bisschop na het concilie. Dus ik heb nooit iemand gedoopt en daar was je heel trots op. Want hij wou de mensen bevrijden.
0: Ja,
1: je neemt. Dat is wel wat Pius X ziet als...
0: Een kans.
1: Nee, niet als een kans. Die zien het als de uitwas van Vaticaan II. Dat is ook zo. Dat heeft te maken met... Ik zeg niet dat Vaticaan II dat gezegd heeft.
0: Nee.
1: Maar ze hebben het er wel uit afgeleid. En de kerk is er op een gegeven moment tegen ingegaan.
0: Ja,
1: Paulus II is er tegenin gegaan.
0: Ja.
1: Maar Franciscus is weer allemaal op de troon gezet. Dus het is niet voor niks dat in Zuid-Amerika ongeveer de helft van de katholieken afgevallen is van de katholieke kerk. En protestant geworden is. Omdat de protestanten het wel over Jezus hebben en de katholieke kerk niet. En dat is wat Pius X zegt. Het gaat in de kerk om Jezus. Gisteren met de wijding over het kostbaar bloed. Het gaat om het bloed van Christus. Daar gaat het over het offer en het heil van de zielen. En dan betekent niet dat je niet geen ziekenhuis bouwt. Doen zij ook. Ze maken ziekenhuizen, scholen en weet ik wat allemaal in hun missiewerk.
0: Ja.
1: Ze zijn volop aan het missioneren.
0: Ik denk niemand had iets over te zeggen. Ze doen uitstekend werk. Dat zeg ik ook.
1: Zelfs Johannes of dingen was...
0: Paus Franciscus die was onder de indruk van hun werk in Buenos Aires.
1: Ja.
0: Dat ben ik ook, maar dat is...
1: Ja, maar dan zou je toch eens meer moeten luisteren naar hun argumenten over...
0: Ja.
1: Waarom is de kerk niet meer?
0: Nou,
1: waarom verdedigt ze het geloof niet meer?
0: Ja, maar het probleem is...
1: Waarom sluit ze zich aan de wereld?
0: Als ik tot die conclusie zou komen, dan zit ik niet meer in de kerk. Ik kan mezelf niet zo splitsen. U kunt jezelf wel splitsen, hè? Dat is... Een nieuwe mis is wel slecht, maar ik doe het toch. Maar voor mij, als ik besluit dat iets slecht is, of dan ga ik weg.
1: Ik zeg, kijk, ik blijf niet. Al is de kerk, al doet de kerk nog zo'n rare dingen, die heeft ze in de lood van de geschiedenis wel meegedaan, dan blijf ik toch lid van de kerk.
0: Waarom?
1: Omdat de kerk de enige redding is voor de mensen.
0: Hoe
1: extra
0: dan?
1: Ecclesiam nulla salus.
0: Ja, maar hoe dan? Als u zegt dat het is gewoon slecht is.
1: Nou, zolang als de kerk nog sacramenten heeft. En al worden die bediend door slechte mensen, dan heb ik nog de sacramenten.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat ik het dan niet moet veranderen.
0: Ja.
1: Ik moet de kerk moet hervormd worden.
0: Ja, ja.
1: En de kerk is met Vaticaan II niet op een goede manier hervormd. Zeker niet. Dat blijkt uit de vruchten.
0: Bent u mij eens voor bijvoorbeeld voor de geestelijke gezondheid van een persoon, van een gewone gelovige, dus geen priester en zo, dan zegt u dan dat... Eigenlijk kun je je redding niet vinden in de kerk.
1: Die kun je wel vinden. En daarom zeg ik ook mensen die er dieper over nagedacht hebben. Die gaan zoeken naar parochies. Dat is in Nederland zie je dat ook. Je kunt ook niet iedere parochie je hel vinden.
0: Nee.
1: Die gaan naar parochies waar het goed, of het nou de oude of de nieuwe mis is. Maar in ieder geval waar het met eerbied en waar de sacramenten met eerbied en waar fatsoenlijk gepreekt wordt. Dat is op het moment al het geval.
0: Ja. Maar dat is al heel lang zo.
1: Ja, maar dat was vroeger niet zo. Dat is na het concilie zo gekomen.
0: Ja, nou ja, ik heb dat niet meegemaakt.
1: Nee, maar ik wel.
0: Ja. Maar
1: dus
0: de vraag
1: dat was
0: is,
1: niet zo.
0: Waarom zou je dan niet de makkelijke weg kiezen en gewoon Pius X doen? Dus waarom ga je zoeken daar en daar en misschien daar? En daar is het wel, dat is goed, maar die andere ding is niet goed.
1: Ja, maar zo is Pius X, die heeft zijn eigen steunpunten overal gehad. In Nederland hebben ze die al heel lang. Al Utrecht is erbij gekomen, maar de andere hebben ze al lang. Dus Leiden
0: en
1: Gerwe. En daar komen mensen, een groeiend aantal mensen, ook jongeren.
0: Jazeker.
1: En maar ik kan sommige mensen in de kerk... Ja, ik kan er niet aan onderuiten dat ze jaloers zijn.
0: Dat kan.
1: Dat ze jaloers zijn, dat daar wel... En in hun eigen postconciliaire kerk, daar zit nauwelijks groei aan dingen in.
0: Ja.
1: Alleen, dus het is jaloezie en dat moeten we onderdrukken.
0: Dat kan. Maar mijn vraag was wel, waarom zou je dan in de gewone reguliere kerk je heil zoeken? terwijl hij daar, zoals u zegt, prima te vinden is. Bij de Piustien.
1: Ja, maar Piustien wil bij de gewone kerk blijven.
0: Ja,
1: natuurlijk,
0: ja.
1: Buiten de
0: maar
1: kerk.
0: Je zei, je moet ook tegenwoordig parochies zoeken, waar goed zijn. Waarom dat doen? Gewoon rechtstreeks. Piustien.
1: Naar Piustien. Kunt ook naar Piustien gaan.
0: Oké.
1: Okay. Het is maar alleen, op het moment is het zo erg, wordt weer over de schisma gesproken, de mensen allemaal in verwarring raken. En dus zeggen, ja, maar ik wil niet een schisma zijn. En dan hebben ze nog gezegd, als mensen die er zich bij aansluiten, die ook nog een schisma... Ze hebben het allemaal nog flink aangedikt in Rome. Maar ik weet niet of mensen het nog geloven.
0: Ja.
1: Op den duur is het zo tegenstrijdig met elkaar, wat ze zelf op andere terreinen doen. Huh? Ik bedoel... En er zijn natuurlijk ook... Athanasius Schneider was toch al op de hand van Piustien. En heeft ook de noodtoestand erkend. Zegt, het is gewoon zo. He, en het is te gek dat men het Tweede Vaticaans Concilium moet onderschrijven. Hij zegt, collegialiteit van de bisschoppen is helemaal geen goddelijk recht. Dat is helemaal onzin. Kijk, de paus, de positie van de paus is duidelijk. En de positie van de bisschop. Die een soort paus in zijn eigen diocese is. En dat je dan moet samenwerken met anderen, dat is een kerkjuridische kwestie. Maar dat is geen principieel katholieke, geen dogmatische kwestie. Nou doen ze net alsof geen één bisschop maar iets mag zeggen. Dan moet hij allemaal doen met zijn collega bisschop. Daardoor wordt de bisschoppelijke zelfstandigheid ernstig bedreigd. En zeggen ze ook niks meer. Want dan moet iedereen het met elkaar eens zijn. Anders zeggen ze niks meer.
0: Ja.
1: Wanneer hebben wij in Nederland nog een vaste brief gehad die ergens over ging? Jaren geleden. Want vroeger had iedere bisschop zijn eigen vaste brief. He, die kon iets zeggen over de liturgie. Of over het huwelijk. Of weet ik wat. En die zei gewoon wat hij vond dat hij moest zeggen. En nu gaan ze zeggen, ja, maar de bisschop van den Bosch is het er niet mee eens. En de bisschop van Breda, die vindt dat, die... Nou, dan komt er niks meer uit als een van de warg. Nou, dat is... Nou, daarvan zeggen niet alleen Piustien, maar een heleboel mensen zeggen, dat is een foutieve ontwikkeling. Dat heeft Ratzinger trouwens ook al gezegd. Dus die nadruk op die bisschopconferentie, die collegialiteit, is niet van goddelijke oorsprong en is verkeerd, werkt verkeerd. Het feit dat men... de islam en het jodendom en het christendom een beetje op één lijn zet als vereerders van één en dezelfde God, dan zegt de normale katholiek, dat is niet zo. De God van het jodendom is niet dezelfde God als die wij aanbidden. Is niet de drieëne God.
0: Nee.
1: He, er is een verdere openbaring. God is anders dan in het Oude Testament.
0: Nou, je kunt zeggen, de Joden erkennen hem anders dan wij.
1: Ja, wij kennen hem dus niet. Wij kennen hem dus beter. En als wij hem aanbidden, is het anders.
0: Ja, ja, maar
1: en dat heeft consequenties. Hè? Ik bedoel, het feit dat God bij ons vredelievender is en niet geen oorlog wil, terwijl dat bij de Joden niet is en bij de islam al helemaal niet. Dat heeft te maken met het godsbeeld. En dan moet je niet zeggen, ook niet op concilie, dat wij dat allemaal samen doen. Want dan zeggen ze, dat is niet waar. Nog erger is, als Franciscus zegt, ook op basis van conciliedocumenten die dat niet zeggen, maar op basis daarvan zegt, in de verklaring van Abu Dhabi, dat er vele wegen naar God zijn via al die godsdiensten. Dat is gewoon ketterij.
0: Ja, maar dat is Paus Franciscus.
1: Zeker, maar heeft het iemand ooit teruggenomen? Hij zelf niet en niemand niet.
0: Nee, maar dat is de kerk niet. Dat is Paus Franciscus.
1: En je hebt straks nog tegen mij gezegd dat de kerk de paus is. Ja, maar dat is het punt namelijk. We hebben van de paus de kerk gemaakt. Dat is al heel lang zo. En dat was niet zo erg toen hij zoveel zijn mond opendeed. He, alleen maar af en toe plechtige verklaringen. Maar de huidige pausen die leggen ineens door verklaringen af. En die antwoorden in interviews. En daarmee wordt het heel gevaarlijk om de kerk met de paus gelijk te stellen.
0: Nou, deze paus zegt niet zoveel.
1: Ook nog te veel.
0: Nou.
1: He, het hele probleem van de rechtvaardige oorlog. Wat deze paus ook weer bevestigd heeft. He, bedoel, nou, zitten wij... Zitten wij op die encyclieken te wachten? Ja, het is goed dat er iets gaat over AI, hoor, daar ben ik niet tegen. Ja. Ik vind het ook heel goed. Maar zit de kerk in feite te wachten op dit soort encyclieken? En die infinita humanitas, weet ik wat dan wel me gehad hebben. Dus nee, het gaat helemaal niet meer over het geloof, hè? Ja, dit zijn allemaal randverschijnselen.
0: Nee, dat...
1: Terwijl het geloof zelf in gevaar is. Gaan mensen nog biechten?
0: Zeker wel.
1: Ja, sommigen. Maar een heel hoop niet.
0: Wel een heel hoop niet. Je gaat naar Nederland niet.
1: Hoe zit het met het huwelijk?
0: De trouw ook best wel. Ga je naar, in Nederland is het geloof inderdaad nog steeds, ondanks de groei van de laatste tijd, nog steeds slecht aan toe. Maar ga je naar andere landen, dan zie je rijen voor de biechtstoel. Nog steeds. Het zijn gewoon kerken van de Tweede Vaticaans Concilie met een nieuwe mis.
1: Dat was toen ik in Duitsland was. Verving, de eerste jaar dat ik priester was. In de vakantie. Toen waren er ook nog rijen voor de biechtstoel.
0: Ja.
1: Rijen voor de biechtstoel. Die zijn ondertussen ook weg. Hè? In Kevelaar zijn ze ook niet meer. Dus dat is een kwestie. Ja, in Nederland was het eerste.
0: Ja, ja.
1: Naar de rand. Zolang als je dat andere geloof beleidt, wordt het langzaamaan minder.
0: Ik weet het niet. Ik kijk naar, dat is een westers probleem. Nou, kijk je naar andere delen van de wereld, dat is dat niet.
1: Dat is ook zo. Maar ik denk, en dat heb ik steeds gezegd, dat het samenhangt met de prediking van het geloof en de wijze waarop de sacramenten worden gevierd. Als je niet meer praat over de heiligheid van het huwelijk, als je niet meer zegt dat het heel slecht is om te scheiden, want dan zou je iemand op zijn ziel kunnen trappen. Nou, dan gaat het gewoon steeds verder bergafwaarts. En dat is het punt wat er in de kerk gebeurd is. Dus ja. Ik denk dat de kerk in heel de wereld, en in sommige plaatsen meer dan andere, zich aangepast heeft aan de wereld. Aan de mores van de wereld. Met een christelijk sausje eroverheen. Je ziet het trouwens aan De christelijke partijen stellen niets meer voor. Ze noemen zich nou christelijk, maar dat zit totaal...
0: Moet zeggen, in Nederland.
1: Ja, maar is in Duitsland precies.
0: Duitsland, Nederland is ook gewoon wel hetzelfde.
1: De Christiana is verdwenen in Italië. Democria Christiana is weg.
0: Ja, ja.
1: Dus het stelt niks meer voor. Wat stellen katholieke scholen nog voor? Katholieke universiteiten. Dat zal opnieuw opgebouwd moeten worden, want ze zijn allemaal tegen het katholieke geloof. He, waarom kun je de zwieten maar doorgaan met de ketterijen verkondigen via hun universiteit en overal? En er wordt niks tegen gedaan. Dat is toch erger dan een bischop wijden, hoor.
0: Dat
1: vind ik dus.
0: De vraag is, waarom zijn dan kardinalen Burke en Müller en Sarah en waarschijnlijk nog anderen, toch wel, waarom hebben ze gezegd toch dat is niet de manier om problemen op te lossen in de kerk?
1: Nee, maar dat zeggen ze. Tuurlijk zeggen ze dat. En als ik kardinaal was, zou ik het ook zeggen.
0: Nee, want
1: als ik bisschop was, zou ik het ook zeggen, maar nou zei ik het niet.
0: Kijk, die hadden ook hun mond kunnen dichthouden en zeggen niks.
1: Burke zegt niet veel, hoor.
0: Jawel, die zei het is ernstig, het is excommunicatie, dat is niet de manier om het op te lossen, et cetera, et cetera. Müller ook nog meer.
1: Nou, die zitten dan op jouw lijn.
0: Ja, precies.
1: Dat is goed, jij zit aan de kant van de kardinalen.
0: Ik
1: ben meer aan de kant van de rebellen.
0: Precies, ja.
1: Ik ben George van de rebellenclub.
0: Ja, ik ben aan de kant van de kerk, hè.
1: Ik ben ook van de kant. Het is toch... Om de kerk toe te eigenen.
0: Van de bisschoppen. Nou ja,
1: we gaan even
0: die
1: verder.
0: Die vragen, want... die blijven, ja.
1: Goed. In het boek van Johan Lindhout, getiteld Dat Nooit, geeft een dominee als laatste antwoord op de gestelde vragen van een ouderling, zo lees ik de Bijbel. Hoe geloofwaardig is zo'n antwoord? Verschrikkelijk, hij laat de gelovigen aan zijn lot over. Toch ook wel een geweldige arrogantie, geen leergezag erkennen. Dat vereist moed dat in te zien. Johan Lindhout is die weg moedig gegaan. Het antwoord van de dominee was terecht niet bevredigend. Als de dominee eerlijk zou zijn, dan had hij moeten zeggen, dat is mijn persoonlijke mening en voor mij is Gods woord meer duidelijk uit te leggen. Maar dat is toch onverantwoord? Een persoonlijke mening is toch niet meer dan een opvatting zonder gezag? Meer duidelijk en daar verwarrend op essentieel punt. Een dominee, een zielenherder die niet in staat is leiding te geven en zijn schapen in grote gewetensnood achterlaat. De moederkerk is door de misleiding door de reformatoren. Is de moederkerk door de misleiding door de reformatoren dan niet de gewenste oplossing? Natuurlijk, dat wisten we al lang. De moederkerk is de belangrijkste oplossing, maar de moederkerk is ook Ja, een beetje in trouble, zal ik maar zeggen, constateerden we. Maar dat is er wel meer geweest in de geschiedenis. Dan kraakt ze wel overheen. Ja, en ik acht het niet onmogelijk dat in een wat verdere toekomst zelfs Monsieur Lefebvre heilig verklaard wordt. Acht ik niet onmogelijk. Dat is misschien meer aanleiding voor dan sommige heilig verklaarden in de slipstream van de van het concilie. Maar ja, fijn.
0: Dat zal wel 100 jaar of zo.
1: Wat zeg je?
0: Ik denk dat moet wel 100 jaar of zo overgaan.
1: Dat kan.
0: Ja, maar we zullen het niet zien.
1: Het is ook beter dat je het zo lang wacht.
0: Ja, dan is het een echte.
1: Kijk, die heiligverklaringen van Paus en van het
0: koning. Een beetje te snel.
1: Een beetje onzinnig. Dan kunnen nog een hoop lijken uit de kast vallen.
0: Ja.
1: In verband met de bisschopwijdingen vind ik het vooral zeer erg dat Paus Leo het schisma heeft uitgesproken. De Piusbroederschap kan niet blijven bestaan zonder eigen bisschoppen, maar Rome schijnt dat niet te willen nog te verdragen. Zij verlangen ook in 1988 dat de broederschap zou verdwijnen, dus stelden ze altijd alleen maar uit. Hoezeer is dat te bewenen? Dat lijkt een Belgische reactie. Want bewenen zouden wij in Nederland niet zeggen, maar ik vind het wel mooi. Wij zeggen betreuren, maar ik vind bewenen eigenlijk veel mooier. Nee. Ook Christus zal wenen, want hij wil altijd eenheid. Leven wij nu in de tijd, zoals Jezus zei, dat men de gezonde leer niet meer kan verdragen, dat men zijn eigen waarheid met eigen leraren aanhangt. Wij moeten nog vuriger bidden en offeren voor Paus, kerk en de kerk, dat de waarheid wordt gepreekt, zoals men onder andere bij Pius X die vindt. Dank voor uw commentaar. Ja, ik denk, daar gaat het uiteindelijk over. Over het geloof. En de rest is bijkomstig. Nou, weer een andere. Afgelopen woensdag was er een wijding van 4 nieuwe bisschoppen door Monsieur de Galaret, Ta en Fallet van Pius X. Ondanks de polemiek, wat heb ik genoten. Wat een ongelooflijk rijke, prachtige, traditionele liturgie. En wat een volk was erbij, massaal. Wat heeft de kerk toch overboord gekieperd in de jaren 60? Waren ze toen soms gek? En wordt het niet de hoogste tijd deze liturgie van de eeuwen terug te voeren? Dus er is iemand die gekeken heeft. Ik heb ook gekeken.
0: En wat vindt u van die regen? Vreselijke storm tijdens de communie.
1: Ja.
0: Dat ze zo vreselijk dat ze moesten stoppen. Even de rozenkrans bidden.
1: Ja, dat vond ik het wel. Ik kon uitreiken. Nou,
0: misschien zijn ze in de hemel aan het huilen, kan dat?
1: Nou, nee.
0: Misschien is het een teken dat het toch niet...
1: Nee.
0: Ja.
1: Het is volgens mij een teken van de hemelse zegen.
0: Van vruchtbaarheid.
1: Van de vruchtbaarheid.
0: Als je moet stoppen, als het maar een beetje regen
1: was. Het was stoppen. Op het juiste moment, hè, vlak voor de communie, dat komt best.
0: Tijdens de communie. Nee, het was tijdens... Die priesters die waren alle richting het volk en die moesten terug.
1: Oh, dat kan zijn.
0: Dat was zo erg.
1: Maar ik heb wel toen gehoord, ze hebben dus de rozenkrans gezongen. Ja. En na de rozenkrans was het over. Toen hebben ze me niet uitgereikt.
0: Ja, toen zei Maria, oké, dan hebben jullie...
1: Ja, het is goed.
0: Dat is wel net
1: goed,
0: als die...
1: Maar inderdaad, ik heb gekeken ook met name omdat ik de liturgie van de bisschopswijding van voor Vaticaan Vredenhuis wou zien, want die ken ik ook niet.
0: Ja.
1: Die is heel mooi, maar zitten er daar voor mijn ogen ook een beetje vreemde dingen in, hoor.
0: Wat is er dan eentje daarvan?
1: Die vorm van concelebratie zoals dat vroeger was.
0: Met,
1: vind ik een beetje apart.
0: Met 4 missalen en zo.
1: Ja,
0: en
1: op een apart altaar dan in het begin.
0: Ja.
1: En ze bidden dus alles met z'n 4 tegelijk enzovoorts. Dat vind ik een beetje apart. Maar het kan ook zijn dat wij misvormd zijn door Vaticaan II en de liturgie daarna. maar verder was het wel mooi. Ja, en dan die traditionele gewaden zijn we natuurlijk niet meer gewend. Ik bedoel, ik heb dat het laatst meegemaakt, denk ik, toen Monsieur Bluister gewijd is. Dat hij nog die witte schoenen aanhad.
0: Oh ja, die witte schoenen. Ja, die zijn ook niet meer van deze tijd.
1: Ja, maar wat is er wel van deze tijd?
0: En de handschoenen ook,
1: handschoenen,
0: vind ik. Ja, dat is meer. Ja, het is niet meer van deze tijd. Zo'n schoenen. Mannen dragen dat soort schoenen niet. Tegenwoordig.
1: Nee, ik denk dat het een beetje komt uit de pruikentijd, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en de handschoenen dragen mannen ook
1: maar
0: niet.
1: Dat komt uit de traditie aangewaaid. En ja, ik vind het ook niet erg om dat wel te doen.
0: Ja.
1: Kijk, vroeger hadden bisschoppen ook. Ja. Dat hebben zij weer niet, geloof ik. Ja, ja. Vroeger hadden bij ons de bisschoppen. Die hadden onder hun gewone zwarte toog. Ja. Hadden ze ook zwarte schoenen met grote zilveren gespen erop.
0: Ja, ja, ja. Dat zie je wel bij de traditionele priesters wel. Dat soort schoenen. Of niet?
1: De bisschoppen hadden het in ieder geval.
0: Oké.
1: En die hadden ook een steek. Die hadden ook een steek op. Noemen wij steek, zo'n rond ding.
0: Ja.
1: Ja, en daar hadden ze dan. De priesters hadden een zwart koord om die bol.
0: En die hadden een groen.
1: En zij hadden een groen koord. Ja, ja. Met flossen eraan.
0: Ja, ja, van die dingen. Het is gewoon de
1: toch
0: mode.
1: Mooi.
0: Kerkelijke mode, ja, die verandert ook.
1: Ja, maar in het oosten heeft het ook mode. Of althans, die heeft ook toch ook.
0: Ja, maar dus, daar is het ook. Als ik zie foto's van ooit, dan is het, daar is het ook eenvoudiger geworden. Ook van de bisschop en zo. Het is een beetje.
1: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat. De bisschoppen die leunen voor een stuk tegen de keizers en de koningen aan. Tegen dat, ja, die pompa. Ja, ja. En als die verdwijnt.
0: Ja, Alexander, Willem-Alexander draagt ook geen weet ik veel, schoentjes.
1: Nee, maar Willem-Alexander is natuurlijk ook de burgerkoning, zullen we maar zeggen. Dat is, ja. Kijk, in Engeland is het nog een beetje echt koning.
0: Ietsje meer. Ja. Ja, ja. Nou, iemand zegt, wanneer gaat de Club van Job nog weer over geloofszaken en niet altijd
1: als
0: over...
1: Als de vragen stellen.
0: Niet over geëxcommuniceerden.
1: Als mensen vragen stellen.
0: Ja.
1: Hier gaat het niet over geëxcommuniceerden, ging het over de liturgie.
0: Ja.
1: Dat de
0: was dat... mooi. Ik moet zeggen, het was mooi. Ik heb het ook een deel van gekeken.
1: Goed. Even kijken. Je krijgt dus paus Leo de 14 heeft zuster Alessandra Smerilli, een zuster van Don Bosco, benoemd tot prefect van het dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Zij volgt vanaf 1 september kardinaal Michel Czerny op, die deze maand 80 wordt en die sinds 2022 prefect van het dicasterie was. Is dat in strijd met de regels van Vaticaan II dat wijdingsmacht en juridictie samenkomen? Natuurlijk is het een strijd. Het is natuurlijk ook raar dat er een leek boven een kardinaal staat in de kerk, in het bestuur. Op zich is het natuurlijk totaal vreemd. En ik denk ook niet dat Pius X het daarmee eens is. Maar
0: het is zo'n wereldse dicasterie.
1: Dat is het wel. Het is niet zo erg. Maar bij de religieuze is het ook. Dat is geen werelds dicasterie.
0: Ja, dus de ontwikkeling. Wat was het?
1: Dat weet ik niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Nou ja.
0: Waar heeft
1: volgens mij kunnen ze daar Rome op besparen door het afschaffen.
0: Een soort HR of zo.
1: Ik weet niet wat het is. Geen mens. In ieder geval, het heeft volgens mij niks met het katholieke geloof te maken. Maar ja.
0: Nou ja, bestaat
1: meedoen
0: wel.
1: Met de wereld en het ziet er dan keurig uit en zo. En je kunt er een zuster in zetten. Maar dan moet er geen kardinaal onder zetten. Dan moet er een andere zuster onder zetten. Dan kunnen ze elkaar de ogen uitkrabben.
0: Leuk,
1: wat zeg ik nou toch?
0: Dat is wel
1: dit kan ik helemaal niet zeggen.
0: Nee, want vrouwen doen dat niet.
1: De vrouwen doen dat nooit.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ze zijn
0: heel
1: lief voor elkaar altijd.
0: Vaak wel.
1: Je durft toch niet te zeggen altijd.
0: Nee, uit ervaring, ja.
1: Goed. Kardinaal Fernandez was, voordat hij door paus Franciscus naar Rome werd gehaald, aartsbisschop van La Plata in Argentinië. Daar stond hij bekend om zijn uitspraken en geschriften. In deze geschriften zei hij dat de kerk tegenwoordig niet langer veroordeelt of uitsluit. En hij vergeleek dit met de kerk van het verleden. De kerk van voor het Tweede Vaticaans Concilie. Hij zei, wat voor kerk was dit die zichzelf toestond te oordelen? Mensen de communie te ontzeggen, bepaalde personen de absolutie te weigeren. Voor hem was dat schandalig. In een van zijn teksten ging hij zelfs zo ver dat het vergeleek met een soort Gestapo. En dit is dezelfde man die vandaag de dag de Piusbroederschap straft met excommunicatie.
0: Hij speelt Gestapo.
1: En een schisma. Ja. Nou speelt hij zelf Gestapo. Ja,
0: hij werkt onder de paus nu, dus dat...
1: Ja, maar je ziet hoe belachelijk het allemaal is. Het ene zowel als het andere, hè?
0: Ja.
1: Wat je dan in hele platen is ook natuurlijk onzin. En twee, andere christenen die schismatiek zijn en het gezag van paus en bisschoppen niet erkennen, vallen onder het dicasterie van de ecumene. De Piersbroederschap valt onder de kasterie van de geloofsleer, wat bewijst dat ze niet als schismatiek worden beschouwd. Ja, ik vind het ook een hele knappe redenering.
0: Nou, misschien zullen ze verhuisd worden naar...
1: Ik vind het ook een knappe redenering.
0: Ja, zeker omdat ze gewoon van de Romeinse rites zijn. Ze zijn niet een ander soort geloof. Ze zijn gewoon een beetje afgescheiden van hetzelfde. Je kunt ze niet vergelijken met de Lutheraan of zo.
1: Nee.
0: Dat is toch wel dichter.
1: Maar je kunt ze wel vergelijken met de orthodoxen?
0: Denk ook niet.
1: Waarom?
0: Want de orthodoxe bisschoppen die hadden nooit toestemming van Rome nodig om bisschoppen te wijden. Dat is het verschil. En oorspronkelijk waren er vijf kerken.
1: Was vroeger in Rome ook niet nodig. Dus
0: ja,
1: de
0: westerse kerk was wel onder de paus en de rest niet, dan nooit. Dus daarom is het...
1: Ja, maar die heeft toch heel ver geploegd om alles onder zich te krijgen, hoor.
0: Ja, dat heeft er.
1: Ja, die machtswellust van de Romeinse paus, die is vrij groot.
0: Precies, maar ja.
1: Nou, en dat heb ik al eerder gezegd. Ik zou terug willen, dat heeft mij... Ik ben ook heel naïef geweest in de verering van de paus in het verleden.
0: Ja, ja.
1: De ogen zijn mij geopend onder paus Franciscus. En ik zou zeggen, dus het pausschap moet opnieuw bekeken worden. Naar wat het eigenlijk is... Waarvoor het dient en wat zijn dienstwerk is. En dienstwerk is niet te heersen over anderen, maar dienstbaar zijn aan de eenheid en dienstbaar zijn aan het geloof.
0: Dat zou Paus Franciscus ook zeggen, dat hij dienstbaar was.
1: Ja.
0: Dat is typisch,
1: ja, maar dat zou dan wat beter geregeld moeten worden. Die dienstbaarheid, hoe het concreet zit. Dat hij niet zomaar willekeurig iets kan doen. Maar fijn.
0: Nou.
1: Even kijken. Oh, hier staat ook nog dat de leden van de Piersbroederschap, die moeten, als ze terug willen komen,
0: ja,
1: een handgeschreven brief aan de paus sturen met het verzoek de excommunicatie op te heffen, een geloofsbelijdenis en verklaring van verbondenheid met de kerk te ondertekenen, de paus erkennen, hem niet publiek bekritiseren.
0: Ja, doet het al.
1: Dat doe ik natuurlijk wel.
0: Maar gelukkig heb je er nog nooit geen bisschop gewijd. Want dat was...
1: Nee, dat kan ik ook niet.
0: Nee, maar ja, had hij het geprobeerd?
1: De geldigheid van de mis volgens de liturgie van 1970 erkennen.
0: Ja.
1: Ja, ik bedoel, dat denk ik dat Pius X ook doet. Je erkent de geldigheid wel, maar zegt verder dat het natuurlijk niet deugt.
0: Nou, sommige...
1: Pius X als zodanig.
0: Er zijn sommige mensen daar zijn wel echt... De officiële Pius X inderdaad, die erkent het wel. Ja. Maar sommige mensen die zijn echt, echt fel tegen de nieuwmis. De nieuwmis is de clownmis. Ja, dat kun je niet zeggen.
1: Ja, maar dat is soms ook. Als je moet maar eens op internet
0: gaan
1: kijken.
0: Ja, soms. Maar als wij nemen de Pius X,
1: dan
0: moeten we de mis...
1: Dan gaan ze vanuit al die misbruiken. Want in de oude mis zijn geen misbruiken.
0: Ja. Maar net als wij zeggen niet dat de Pius X dus tegen de nieuwe mis... Omdat officieel de Pius X is er niet tegen... Of niet, is wel tegen, maar ontkent de geldigheid niet. Dan kunnen we niet zeggen, de oude mis is de nieuwe mis is een klauwmis, want ergens gebeurt het wel. Ja, nee, het is niet.
1: Nee, maar
0: in essentie niet.
1: Het is natuurlijk wel zo, en dat zou ik ook wel doen, dat de nieuwe mis leidt tot al die misbruik. Dat er dat als het ware ingebakken zit.
0: Ja, ik denk dat het is de mensen die...
1: Er ingebakken zit. Als je al het ritueel eruit haalt. Als je keuzemogelijkheden van links naar rechts. Dat is tegen liturgie, hè?
0: Waar staat er dat je een clown kostuum aan moet hebben?
1: Nee, dat staat er ook niet. Staat nergens.
0: Nee. Maar het is
1: er wel uit voortgekomen. Wij hebben de carnavalsmissen, ze hebben in Zuid-Amerika. Overal gebeurt het wel.
0: Klopt.
1: Dus kun je zeggen, dat is allemaal toevallig.
0: Nou ja.
1: Daarna wordt een proefperiode van 1 tot 3 jaar... waar een bisschop beslist of de priester volledig wordt opgenomen. Voor leken die officieel lid zijn... volstaat een schriftelijke geloofsbelijdende verklaring. Nou ja.
0: Ja, ja.
1: Waarom worden andere dwarsliggers... zoals de modernistische Duitse en Belgische bisschoppen... niet zo hard aangepakt? In het bijzonder de omstreden bisschop Johan Bonny. Die heeft aangekondigd in 2 28 gehuwde mannen te gaan wijden. Als je dat gaat doen, ben ik niet wat er dan gebeurt.
0: Ja, maar we gaan het wel zien. Als hij dat zo doet.
1: Ik denk dat hij alleen maar...
0: Misschien krijgt hij ook een excommunicatie.
1: Zou het?
0: Ik denk van wel. Als er foto's naar buiten komen en zo. Ik vermoed dat dat...
1: Goed, ja, fijn. Ja. Ik kan er verder niks van zeggen. Ik ben het helemaal met deze vraagsteller eens.
0: Ik hoop van wel.
1: In verband met de bisschopswijziging een andere vraag. vind ik het vooral zeer erg dat Paus Leo het schisma heeft uitsproken.
0: Ja.
1: Oh, dit had ik al... of niet? Nee, dit hadden we al, dus al een keer...
0: Dus al die vraag is al geweest.
1: Ja.
0: Nou, er zijn nog vragen op je telefoon.
1: Ja, lees maar even voor.
0: Even kijken, misschien vinden we iets wat niet met Pierstien te maken heeft.
1: Ja,
0: even kijken, wie zijn er wel? Oké, nou vanaf maandag. Even kijken... ja, Club van Joop. Beste bestommennen, wanneer een protestant toetreedt tot de Rooms-Katholieke Kerk, moet hij of zij voor de eerste heilige communie en andere sacramenten eerst het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Het doopsel heeft hij of zij ontvangen in de protestantse kerk.
1: Nou, laten we even hier stoppen. Het ligt eraan in welke protestante kerk, maar in de grote protestante kerken waar de katholieke kerk een overeenkomst heeft gesloten, daar is het doopsel erkend. Is het in andere protestante kerken, sommige...
0: Bijvoorbeeld de Pinkstergemeente?
1: Of? Bijvoorbeeld. Of okay. De remonstranten. Daar moet je onderzoeken of het geldig is.
0: Okay.
1: Want die doen niet altijd geldig, of in ieder geval niet zoals het hoort. Dan moet je het onderzoeken. En als dat niet is, dan moet die protestant nog onder voorwaarden herdoopt worden, als je niet zeker weet. Dan zeg je, niet plechtig, maar gewoon... op een achternamiddag in de kerk. Als je niet gedoopt bent, doop ik je nou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: En moet je dan niet onder voorwaarden een biecht toch uitspreken voor het geval dat het toch je doop wel geldig was?
1: Ja. Dat is inderdaad.
0: Ja, voorwaarden komt er, en juist, ja, absolutie toch wel krijgen voor de zekerheid.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja.
1: Dus in ieder geval altijd als doop erkend is, moet je in ieder geval biechten.
0: Ja.
1: Want... de zonden die na doopsel begaan zijn, die moeten eerst vergeven worden. Dan is er een officiële formulier van toetreden tot de kerk. Dat gebeurt tijdens de mis. Dan word je gevormd. Dat priester die je opneemt in de kerk op verzoek van de bisschop, want de bisschop heeft het recht om dat zelf te doen. die mag ook vormen. Die kan je het vormsel toedienen.
0: Mm-hmm.
1: Daar is Pius X het ook niet mee eens met die ontwikkeling. Die zegt niet dat dat niet geldig is.
0: Nee.
1: Maar die willen vasthouden aan de oude traditie dat in de Westerskerk de bisschop altijd vormt.
0: Oké. Okay.
1: Dat is tot 1948 altijd zo geweest. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dus altijd bisschop hebben alleen maar gevormd. Vanaf 1948, ik zeg nou 48, maar toen is er voor het eerst een toestemming gekomen voor pastoors dat die in sterfgevaar konden vormen. Maar dat was dus de eerste uitzondering.
0: Ja.
1: En naderhand is het na het concilie, een nieuwe codex, kan de bisschop, als je het zelf niet allemaal kan, als je het heel druk heeft enzovoorts, dan kan hij dus priesters delegeren. Ja. En dat betekent in veel plaatsen dat de bisschop toch nog altijd doet, met de hulpbisschop. Maar op andere plaatsen zijn de bisschoppen een beetje luier en die laten de dekens doen enzovoorts allemaal.
0: He? Of ze hebben het zo extreem druk.
1: Zou kunnen. En ze hebben ook zoveel vormelingen. Hè? Dat is toch verschrikkelijk hier in Nederland. Ik denk zo'n stad als Nijmegen wel 12. Om nog maar iets te noemen.
0: Nou, ik denk dat ze dit jaar meer hebben. Want het is een golf.
1: Ja, ik zeg nog maar iets hoor. Dat weet ik niet eens precies.
0: Misschien
1: maar
0: zijn
1: het zijn er niet zoveel. Ja, ja. Dus je zou het veel beter kunnen samenvoegen zoals het vroeger ook gebeurde.
0: Ja. Met z'n allen, zeg maar, een paar honderd samen.
1: Ja, ik heb al eens voorgesteld, doe het maar in de kathedraal, in twee vieringen of zoiets. Nou hebben ze voor de vormelingen in de bos de Power of Fire of zoiets.
0: Klopt. Ja, zo'n voorbereidingsdag.
1: maar ik zeg...
0: Power of Fire, ja.
1: Ja, dat is ook, gewoon spelletjesdag, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Je zou net zo goed kunnen zeggen, we doen het een paar keer met iedere keer een 40, 50 vormelingen. Vanuit het bisdom in de Sint-Jan, de bisschop. Het zou kunnen.
0: Ja. Nou, een volgende vraag. Mijn vraag aan pastoor Menne. U heeft meerdere keren aangehaald dat u ontevreden bent over hoe de kerk en bisdommen communiceren. Zeker naar jongeren toe. U heeft dan wel eens sociale media voorgesteld. Zou u uw inzicht op hoe de kerk haar communicatie kan verbeteren iets concreter willen uitleggen?
1: Nou, ik ben natuurlijk op een leeftijd waar ik zelf niet meer op sociale media zit. Dat heb ik nooit gewild, omdat ik dat veel te druk vond. Niet dat ik dat niet kon, maar ik heb er helemaal niet naar. Er is zoveel tijd voor nodig om dat allemaal te volgen. Dus ik zit niet op X en niet op, weet ik het wel.
0: Facebook niet?
1: Ook niet op TikTok, ook niet.
0: Ja, Facebook zegt voor mensen, voor de boomers.
1: Is dat voor de boomers? Ja, ik zit daar niet op en ik wil het ook niet. Maar ik weet wel en ik herken dus dat de jeugd bijna overal erop zit. En met name ook, geloof ik, op zo'n TikTok en zo. Maar iedere keer zijn er andere sites, dus dat weet ik niet. Nou, en als ze dus kennis opdoen over de katholieke kerk, dan is dat niet via brieven of stencils of weet ik wat allemaal. Dan is dat via sociale media. En daar moet de kerk daar vooral zijn. En wat zien we nu? Vaak parochies hebben allemaal wel een website.
0: Ja.
1: Maar die website is vaak zo statisch als de pest. Daar kijkt geen mens meer naar.
0: Een boomersite.
1: Ja, een boomersite. Als ik nou... Ik heb zelf mijn website bijgehouden in de tijd toen ik pastoor was. Ja. En ik veranderde iedere week dingen enzovoorts. Ja. Maar als je dat niet doet, kijkt er niemand meer.
0: Nee. Je moet mensen...
1: En pastoors interesseert dat blijkbaar niet. Die zijn bezig met weet ik wat. Maar in ieder geval...
0: niet met de site.
1: Niet met de site. Terwijl
0: het is je...

0: met de site. Terwijl
1: het is je gezicht.
0: Juist.
1: Op internet.
0: En dan zou je daar iemand voor moeten hebben die dat doet. Ja. Maar die moet ook nog voldoende geïnformeerd zijn. Dus het kan niet zonder de priester. Of je moet een hele goede geïnformeerde leek hebben. Die nieuws bijhoudt en die dingen erop zet. En als pastoors die geïnteresseerd, dan gebeurt er niks. Dat is in het progieblad precies hetzelfde. Dan komt er een progieblad uit en dan staat er niks.
1: Verhaaltjes
0: van anderen overgenomen en verder niks interessants. Dat kun je net zo niet uitbrengen, kost alleen maar geld.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, het is belangrijk om dat op een goede manier te doen. En aan te sluiten bij de leefwereld van die mensen.
1: Ja, dat weten we ook van Radio Maria. Je moet echt regelmatig. Social media is ook regelmatig iets. Je moet niet een filmpje of zo posten een keer in de 3 maanden.
0: Nee.
1: Daar heb ik helemaal niets aan. Je moet iedere week iets posten. En dan komen mensen steeds terug, want ze willen zien.
0: Ja,
1: het moet wel iets goeds zijn, ook prikkelend. Ja. En niet zo'n saaie, weet ik veel, waar niemand geïnteresseerd in is.
0: En dat is belangrijk. En daar kun je de geloofscontent, want zo moeten we dat dan noemen natuurlijk.
1: Ja. Je moet content creator zijn, als pastoor.
0: Ja.
1: Nou,
0: en dat is vaak nog belangrijker dan preken. Maar je moet daar wel een beetje gaven voor hebben om dat te kunnen. En dan misschien de deskundige mensen erbij hebben om het op het net te gooien op een goede manier. Nou ja,
1: ja, dat is een andere vraag. Die vraagt of u uw mening over de ruzie in de kerk. Paulus Leeuw de 14 dreigt met de uitsluiting. Daar heeft u uw mening al over gegeven. Weer een vraag over heel lange vraag over de Pius Broederschap. Het is heel lang. En nog een vraag. Heel lang.
0: Is er een andere vraag? Is staan er andere dingen in dan al gevraagd zijn? Of zie je dat niet zo gauw?
1: Nou, iemand zegt, de beste pastoor Menne, kunt u duidelijkheid verschaffen in zaken het hart van het geloof, de basis en de diverse rituelen die erbij zijn gekomen vanuit het volksgeloof. Wat ik onlangs hoorde van Vaticaan-watcher Hendro Munsterman, zoals de rozenkrans, diverse processies en de Mariaverering. Wat moet je als katholiek minimaal doen?
0: Wat je als katholiek moet doen is normaal geloven wat de kerk ons te geloven voorhoudt. Dus de dogma's van de kerk, dus de geloofsbeleid, nou wat erbij hoort. De sacramenten. He, dus inderdaad, het belangrijkste is natuurlijk de sacrament van de biecht, die noodzakelijk is om het sacrament van de Eucharistie te ontvangen als je in zonde bent. He, en het sacrament van de Eucharistie, daar moet je aan deelnemen iedere zondag. Je hoeft niet de communie iedere zondag, maar je moet er wel aan het offer deelnemen.
1: Ja.
0: Eén keer per jaar de communie gaan. Dat is verplicht. Dan zijn er verder daaromheen allerlei devoties. We hadden vroeger natuurlijk officiële devoties, die eigenlijk nog een stuk liturgie waren trouwens. Het lof zondags. Dus de aanbidding, wat nou in heel veel kerken is, aanbidding, eucharistische aanbidding, met een lof, met de zegen, met het Allerheiligste. Dat is niet verplicht, maar het is wel goed om daaraan deel te nemen, want daar voed je je geloof mee. Devoties als bedevaarten, maar dat voelt niet iedereen voor, dat hoeft ook niet. Maar heel veel mensen, heel veel katholieken, die vinden toch kracht in bepaalde bedevaarten. Wat wel algemeen katholiek is, denk ik, en wat door alle pausen al sinds de middeleeuwen of later middeleeuwen gepropageerd is, is de rozenkrans. De rozenkrans is algemeen, er zijn ook rozenkrans-encyclieken geschreven en zo. Voor veel niet-katholieken is ook de rozenkrans een van de kenmerken van de katholieke kerk. Met name van de westerse kerk. Hè?
1: Ja.
0: Het oosten kent het eigenlijk niet. Dus dat zijn devoties. Dat zijn manieren om je geloof te uiten en te voeden enzovoort. En die zijn er meer kruiswegoefeningen.
1: Ja.
0: Dus kruiswegen bidden in de kerk langs die staties lopen, die zijn er niet voor niks.
1: Ja.
0: En ondertussen mediteren en bidden. Dat gebeurde vroeger in de vaste tijd, in de vrijdagen altijd, gezamenlijk, op vrijdagen of zo. Maar ook heel veel mensen deden dat zondag na de mis, persoonlijk na de mis, van dat soort devoties. Die zijn we na Vaticaan II bijna kwijtgeraakt.
1: Oké. Okay. Ja, want hier staat, het zou volksgeloof zijn. Het is een beetje minachtig.
0: Nee, maar dat is geen. Dit zijn gewoon de officiële devoties van de kerk.
1: Ja.
0: Volksgeloof kun je meer zeggen, dat zijn. Verering van plaatselijke heiligen en grote processies, die hebben wij nooit zo gehad. Maar als je in Spanje kijkt en in Zuid-Amerika.
1: Huilende Maria's heel,
0: dat soort allemaal dingen.
1: Ja, ja.
0: Dat soms, voor ons gevoel nog.

0: Een beetje op.
1: Om het goed te weken, van die grote processies en Jezus, die wordt allemaal gedragen door.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel groot.
0: Dat is volks. Dat is geen liturgie.
1: Ja.
0: Dat is wel volksvroomheid. Hè? Dus
1: ja.
0: Waarin wat in de liturgie op een volkse manier wordt uitgedrukt. Nou ja.
1: En als je er niet aan meedoet, dan is er niets aan
0: de hand. Niks in de hand, dat hoeft helemaal niet.
1: Maar als je bijvoorbeeld niets aan de rozenkrans vindt?
0: Ja, dat is ook niet per se nodig. Maar daar wordt wel sterk aanbevolen. Dan zit er wel iets los.
1: Dat is iets verkeerd.
0: Zit er wel een schroefje los. Maar het is in principe is het niet per se nodig.
1: Ja. En de Maria-verering wordt ook soms gezegd dat het iets
0: Maria-verering hoort strikt bij de katholieke geloof.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook bijna zo oud als de kerk. Althans, je ziet dus, ook in de kerk moet minstens één beeld staan van Maria. En na het concilie is er eigenlijk gezegd, en trouwens bij sommige congregaties en ordes, Benedictijnen enzovoort, je hadden bijna geen beeld in de kerk, die waren heel sober. Maar een Mariabeeld moest er altijd staan.
1: Wel.
0: En dat zie je in de Oosterse kerk ook, volgens mij altijd Maria
1: altijd. Dat kun je
0: en Johannes
1: niet.
0: De Doper, denk ik ook.
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja. Johannes de Doper en ook naar Jezus natuurlijk.
0: Ja, Jezus. Maar
1: Maria is altijd wel echt aanwezig.
0: Erbij. Dat is in het oosten en in het westen zo. Ja. Dus de Maria-verering is heel belangrijk, die hoort tot het wezen van het geloof.
1: En dat is geen volksdevotie.
0: Nee, dat kan wel uitgroeien. Ja, wat er allemaal bij gebeurt.
1: Gebruiken en weet veel novena's. En,
0: kijk, als ik nou zeg, daar hoorde ik of het waar is, weet ik niet. Maar toen ik pastoor was in Tilburg, toen gingen die altijd naar de kaarsprocessie in Scherpenheuvel. Scherpenheuvel in België. Dat was een broederschap en die gingen er altijd op Allerheilig of Daags naar Allerheilig. Ik weet niet precies, gingen ze daar naartoe. En als je dan 25 jaar mee was geweest, dan was er een plechtigheid na het lof, of onder het lof. En dan kreeg je het Mariabeeld op je kop. Dus dat heb ik altijd gehoord hoor, ik weet niet of het waar is. Okay. Maar dat was een soort eerbetoon aan de trouwe bedevaartganger. Dan werd het beeld van Maria, het wonderdadige beeld, werd op het hoofd gezet. Even, hè? Niet de hele tijd. Nee. Nou, dat is natuurlijk volksvroomheid.
1: Ja. Ja.
0: Zo hebben we natuurlijk het scapulier.
1: Ja.
0: Dat is een vroomheid die dan van. Dat is gewoon van de Dominicanen volgens mij.
1: Ja. Nee, de Karmelieten.
0: Oh, de Karmelieten, ja, dat is waar. De Karmelieten die. Door verschijningen is dat. Een scapulier is eigenlijk. Het gewaad dat voor en achter afhangt, waar een gat in zit.
1: Ja.
0: Het hoofd doorgaat. En dan. Dat is bij de Karmelieten dus bruin.
1: Het is 12 uur.
0: Bijna, even dit afmaken. Nou, en toen konden mensen bij de derde orde, die sloten zich aan bij de spiritualiteit van die Karmelieten. En dan kregen ze ook een scapulier, maar dat was dan zo'n totje.
1: Zo'n mini-versie van een scapulier.
0: En dat kon naar de hand vervangen worden. Ik heb het nooit gehad, zo'n totje. Alleen bij het opleggen, maar dan kreeg je naar de hand een
1: medaille. Ja.
0: En dat zijn ook volksvroomheden.
1: Nou, beste luisteraars, je zit misschien te wachten op het middaggebed. Dat kan het ook. En dit is wel het einde van de Club van Joop van vandaag. En over een week hopen we u weer te ontmoeten.
2: Dit was de Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 13e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst: Ik bezoek met offers uw huis en kom naar u mijn gelofte volbrengen. Psalm 65. De offers van de Eucharistie. Dat zijn niet onze offers, maar dat is zijn offer. Hij offert zichzelf. En wij voegen ons met onze offers in zijn offer. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes de Doper tot Jezus met de vraag: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen: De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. Dan zullen zij vasten. Niemand gebruikt voor een oud kleed een verstellap van ongekrompen stof, want het ingezette stuk trekt aan het kleed en de scheur wordt nog groter. Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders bersten de zakken, de wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken. Dan blijven beide behouden. Dit is het woord van God. Jezus is van de nieuwe schepping het nieuwe middelpunt. Het middelpunt waaromheen zich heel de oude schepping in nieuwheid opbouwt. Bidden is leven vanuit dat nieuwe middelpunt. Dat nieuwe middelpunt van de nieuwe schepping. Bij hem eerst mijn geest laten rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, breng ik me staande zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, zoals een bruidegom zijn bruid. Ik maak een gebaar van eerbied voor zoveel onverdiende liefde. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die mij helpt mijn gebed te ondersteunen en te schragen. Niet alleen de houding van mijn lichaam, maar de houding van heel mijn leven zou op God moeten zijn afgestemd. En het is een belangrijke voorwaarde voor de echtheid van mijn gebed dat ik ook het verlangen vernieuw om heel mijn leven in dienst van God te stellen. Ik kan dat verlangen vernieuwen door dit nu als een genade te vragen. De genade namelijk dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. Nu stel ik me de geschiedenis of de situatie voor ogen, het gebeuren met Jezus waarin God zich ten diepste heeft uitgesproken en meegedeeld. Door die geschiedenis in het gebed liefdevol te beschouwen, gebeurt Gods woord opnieuw aan mij. In dit strijdgesprek blijkt dat Jezus zijn tegenstanders voor is. Hij spreekt over de bruidegom die zal worden weggenomen en dat is een letterlijke verwijzing naar de lijdende dienstknecht van wie geschreven staat dat hij door een gewelddadig vonnis werd weggenomen, beter vertaald met weggerukt. De bruidegom wordt met geweld weggenomen. De scheur wordt nog groter. De zakken bersten, de wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Dat zijn niet alleen maar woorden. Deze woorden weerspiegelen geschiedenis. Jezus, de nieuwe wijn, gaat verloren. De scheur, letterlijk het schisma tussen Joden en Christenen, wordt alleen maar groter. De oude zakken van het Jodendom waren niet in staat de nieuwe wijn van het Christendom te bevatten. De nieuwe wijn die Christus is, kan slechts doorgegeven worden in nieuwe zakken, dat wil zeggen in het nieuwe Israël, de kerk. En zo gaat de geschiedenis door tot op de dag van vandaag. Jezus is uniek. Alles moet zich aanpassen aan hem. Ons leven als christen laat zich niet terugbrengen tot een of andere formule, bijvoorbeeld mens zijn of medemenselijk zijn, of zelfs niet liefhebben. Want Jezus zegt niet dat we moeten liefhebben, om het dan maar aan ons over te laten hoe we dat invullen.
Hij voegt eraan toe, dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Het is een liefde die zijn inspiratie en zijn maat vindt bij Jezus. Ik lever me pas helemaal uit aan het woord van God wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit geschiedde. Hier zal dit een geestelijke plaats zijn, namelijk de grens tussen Jezus en zijn leerlingen aan de ene kant en de leerlingen van Johannes en de Farizeeën en al die anderen aan de andere kant. Het niet op te heffen verschil tussen de kerk en de wereld. Dat is de plaats. Het gaat de menselijke kracht eenvoudig te boven het op die plek in de geschiedenis te kunnen uithouden. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik Jezus beter mag leren kennen als de bruidegom, die mij met een totale liefde bemint, en als de leidende dienstknecht die zijn liefde in daden toont. De overweging. Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Het verschil van mening gaat niet over het vasten, maar over het tijdstip waarop gevast wordt. Vasten hoort erbij. Daarover zijn Jezus en zijn gesprekspartners het eens. Jezus zelf heeft gevast in de woestijn, 40 dagen lang. Hij leert zijn leerlingen te vasten, zoals het God aangenaam is, met gezalfd hoofd en opgeruimd gezicht. Waarom eigenlijk vasten? Vasten begeleidt een rouwproces. Dan kunnen mensen op een natuurlijke wijze door het verdriet al geen brokken door de keel krijgen, zoals het gezegde luidt. Mensen zijn ook tot vasten geneigd wanneer ze rouwen over de dood door de zonde. De Joden kwamen te Mispa bijeen, hielden een vaste dag en ze zeiden, wij hebben tegen de Heer gezondigd. 1 Samuel 7. Door het vasten wordt er een innerlijke ruimte of leegte geschapen om de volheid van God te ontvangen. Zoals het gebed een gat is in de dag, zo geeft het vasten een leegte in je maag. Het gebed is een gat in de dag, het vasten een leegte in je maag. Binnen de kerk hebben vasten en bidden dezelfde bedoeling als alle andere vormen van onthouding en versterving, zoals het celibaat, de vrijwillige armoede, de vrijwillige gehoorzaamheid, het beleven van het slot. Zij bewerken allen een leegte die openstaat voor een vervulling van Gods wegen. Het vasten heeft in de kerk dan ook meer een mystieke gerichtheid dan een ascetische. Dat wil zeggen, het is meer gericht op de vereniging met God, mystiek, dan op de ordening van de neigingen en de hartstochten, wat wij dan samenvatten met het woordje ascese. En daarom heeft de kerk van ouds de praktijk van het eucharistisch vasten, het zogenaamde jejunium eucharisticum, gekend, en tot op de dag van vandaag vraagt zij van haar lichamelijk gezonde gelovigen, en nu letterlijk zoals het staat in de tekst, om het sacrament van de communie niet eerder te ontvangen dan nadat zij zich een uur hebben onthouden van vaste spijs en drank, water uitgezonderd. Met een volle maag is het slecht eucharistie vieren. Trouwens, dat leerde de oude monnikswijsheid al, een volle maag bidt niet graag. Met Jezus als de bruidegom in ons midden moet je in vreugde eten en drinken. En met de lijdende dienaar, die door een daad van geweld wordt weggenomen, moet je vasten. Onthouding en gebruik. Het gaat bij allebei niet zozeer om een waarde in zichzelf, of om een eerbiedwaardige traditie of gewoonte van je omgeving, als wel om deelname aan het leven van Jezus. Het zich onthouden als deelname aan zijn lijden en zijn dood, en het genieten als deelname aan zijn verrijzenis. God komt om zijn ontrouwe bruid, de bruid die hem verlaten had, te zoeken. De Messias luidt de periode in van een nieuwe, voortaan ongebroken trouw. Letterlijk met de woorden van de profeet Jesaja, zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,
zo zal uw God zich verblijden om u. Jesaja 62. Bij een huwelijk hoort vreugde. Gedurende de feestelijkheden worden de gasten ontslagen van bepaalde religieuze verplichtingen, onder andere die van het vasten. Het feit dat de leerlingen niet vasten op een dag dat fariseeën en schriftgeleerden dat wel deden, wordt door Jezus geduid als een teken dat de bruidegom in hun midden aanwezig is. Om het maar eens heel symbolisch uit te drukken, God viert in Jezus de witte broodsweken van het huwelijksverbond met zijn schepping. Elke eucharistie is dan ook een bruiloftsmaal. God richt daarin een bruiloftsmaal aan voor zijn zoon, als een teken en als een begin, als een veelbetekenend nieuw begin van de nieuwe wereld die komen gaat. En daarop wordt met woorden in de heilige communie gezinspeeld: zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dat is de tekst van Apocalypse 19. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. De nieuwheid van Jezus, de nieuwheid van het evangelie en de nieuwheid van de kerk is dat God nu onder ons is in de Heer Jezus. Deze versen geven een tweede verklaring voor het feit dat de leerlingen van Jezus op dit moment niet vasten. Er is namelijk een nieuw tijdperk ingetreden. Oud en nieuw verdragen elkaar niet. Het Koninkrijk God vraagt een nieuwe wijze van denken en een nieuwe manier van handelen. Er is maar één norm, Jezus zelf. Of het je dichter brengt bij hem. Bij alles moet je je afvragen of het je dichter brengt bij de gemeenschap met hem. Of de nederige gestalte van de Heer er meer door tot uitdrukking komt in je leven. De norm van ons handelen kan nooit zonder meer het goede zijn. Bijvoorbeeld dat vasten goed is in zichzelf en dat het daarom zou moeten gebeuren. Laatste norm van ons handelen kan ook niet de traditie zijn, omdat iets altijd zo geweest is, en al evenmin het sociale milieu, omdat de anderen het zo doen, bijvoorbeeld de fariseeën of de leerlingen van Johannes. Binnen de kerk moet alles zich richten op hem alleen. Of het past bij hem, of het zijn kleur aanneemt, zijn weefsel. Hij geeft de toon aan waarop alle andere klanken van het menselijk leven zich moeten afstemmen. Wil de melodie van ons menselijk leven niet vals klinken? We moeten afstand nemen van al wat hij niet is, van wat niet op hem is geïnspireerd. Heel ons leven, al onze reacties en al onze gebruiken moeten zich om hem heen opbouwen, zich aan hem aanpassen als aan nieuwe, ongekrompen stof en jonge wijn. Aan het eind van het gebedsgesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, eenvoudig, hartelijk, met veel of met weinig woorden, maar direct op de man af, zoals met een vriend. Me vervolgens door Jezus naar de Vader laten brengen en bij hem mijn hart uitstorten. Voorbeden, dankzeggen, vertrouwen, lofprijzing, aanbidding. Ten slotte een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
1: Heel de zwaarte van uw toren is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
1: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Een luisteraar nam contact op met een van onze kantoren om een radio te bestellen. Ze wilde die aan een bekende geven. Het was al de vijfde radio die ze weg wilde geven. Tijdens het telefoongesprek vroeg ze: "Heb je even? Ik vertel je graag hoe ik Radio Maria heb leren kennen." Natuurlijk had ik tijd. Ze vervolgde: "Iets meer dan 3 jaar geleden kreeg ik een standaard DAB Plus radio, Digital Audio Broadcasting. Ik luisterde naar mijn gebruikelijke zender met de nieuwe radio. Even later kwam mijn kleinzoon bij mij op bezoek. Hij was enthousiast over mijn nieuwe radio en legde uit dat er meer zenders konden worden opgeslagen. Ik wist daar niets van, ik was toen bijna 80. Samen kozen we verschillende zenders en mijn kleinzoon programmeerde de zenders die ik wilde. Nieuws, een lokale zender, klassieke muziek, enzovoort. Toen zei mijn kleinzoon: "Zo oma, er is nog een knop vrij die je kunt programmeren." Dus gingen we door met zoeken naar kanalen. "Stop," zei ik tegen hem. "Hoor ik het goed? Is dat gebed?" Mijn kleinzoon zei: "Het heet Radio Maria." "Radio Maria? Ik had er nog nooit van gehoord." We bleven een tijdje luisteren en ik wist meteen dat ik dit kanaal in het geheugen wilde bewaren op de laatste plaats die nog beschikbaar was. Sindsdien is Radio Maria mijn favoriete zender geworden. Het is zo fijn om samen te kunnen bidden. Door de vele uitzendingen is mijn geloof verdiept en leer ik nieuwe dingen. Ik voel me altijd verbonden met zoveel mensen. En weet je, vertelde de oude dame me, God zelf heeft me de gave gegeven om naar Radio Maria te luisteren. Het is zo geweldig. Ja, antwoordde ik, God verricht vele wonderen. Ik was echt ontroerd door de vreugde die ik van die luisteraar kreeg. Zo'n vreugde voor Gods werk en vreugde voor Radio Maria.
2: Bozo Baron, Zagreb, Kroatië. Ik heb de eer te zeggen dat ik deel uitmaakte van de oprichters van Radio Maria in Kroatië. Ik was en ben een deel gebleven van de vele gebeurtenissen die nu in mijn geheugen gegrift staan. Dit zijn niet zomaar herinneringen, maar iets veel meer, dieper en hoger. Dus het is moeilijk om er het juiste woord voor te vinden. Ik ben er altijd meer van overtuigd dat het Radio Maria-project in ons geliefde land Kroatië een samenwerking is tussen hemel en aarde onder leiding van de Heilige Geest en de Maagd Maria. Het uitzenden begon een paar jaar na de laatste oorlog in Kroatië. Het lijden en de wonden van onze natie, het lijden en de gewonde zielen van het Kroatische volk, hadden troost nodig. Wij moesten de wonden in onze geest, ziel en lichaam helen. We hadden allemaal hoop en troost in ons hart nodig. We hadden iets speciaals nodig om die dagen van pijn te overwinnen, die dagen waarin gevoelens van verdriet en pijn vermengd waren met de vreugde van de vrijheid die was verleend. Hoewel het Radio Maria-project in 1983 in Italië begon, leek het mij dat het voor ons in Kroatië en voor onze situatie in die tijd was gemaakt. En nu is het zelfs nog duidelijker dat de Heilige Geest ons leidde en voorbereidde. Ik herinner het me tot op de dag van vandaag nog duidelijk. Dat moment waarop we samenkwamen, ons verenigden en de rozenkrans baden voor bekering en vrede. Door het hele proces werden we geleid door de onzichtbare, maar machtige hand van God. Dat is de enige manier om alles te begrijpen wat er in die dagen gebeurde. Zou iemand anders dan de Heilige Geest leiding kunnen geven aan alles wat hierdoor is gebeurd? Wij volgden de wijze woorden van Sint Benedictus: werk en bid. We hebben zo goed mogelijk gewerkt. Het was als een droom om 12 uur op die 22e februari 1997... toen we samenkwamen in Kajerica met Franjo Kuharic en onze radio-uitzending begon in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het was met een gevoel van groot belang dat elk individu zich wilde inzetten voor het project van God en Maria. De grootte doet er niet toe. Waar het om gaat is dat je jezelf in dienst stelt van de Heilige Geest en de Maagd Maria. Hoe? Op de manier van Maria. In waarheid en nederigheid, in volharding en liefde.
3: Een getuigenis van Maurice, 41 jaar, België. Beste Radio Maria, ik wil je bedanken met heel mijn hart. Voor mij is er maar één soort medium, Radio Maria. De hoopvolle boodschap is opbeurend en er is geen reclame. Helaas heb ik een chronische ziekte. Maar dankzij jou kan ik mijn avonden afsluiten met het programma Avondkast.

ziekte. Maar dankzij jou kan ik mijn avonden afsluiten met het programma Avondcatechismus, dat me helpt om te kalmeren en te gaan slapen. Ik ben opgegroeid zonder enige religieuze opleiding, maar wijsheid lijkt met de jaren te komen. Afgelopen voorjaar ben ik gedoopt, samen met mijn zoontje. Ik dank u hartelijk en bied mijn gebeden aan.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. Voor zij die Pelgrim in Eigen Land een beetje volgen, die weten dat wij reeds naar het buitenland mochten afreizen door het ondernemen van een prachtige pelgrimstocht in de eeuwige stad Rome, waar we de 7 basilieken, de 4 grote en de 3 kleinere, die in het kader van het heilig jaar kunnen bezocht worden, hebben bezocht en zo ook door de heilige deuren mochten heen gaan. Vandaar dus het idee om voor onze aflevering, nu wij de zomer naderen en de zomermaanden, maanden waar men traditioneel ook vakantie zal nemen, u willen inspireren om op reis te gaan in eigen land. Dat is ook altijd van in het begin de opzet geweest van het programma. En natuurlijk, als we als gelovigen onderweg zijn, dan is er zeker ruimte voor wat meer recreatieve zaken, het genieten van cultuur en geschiedenis. Maar willen we toch ook momenten inbouwen van gebed, misschien zelfs meditatie, een stukje lezen van de Heilige Schrift. Je kan het allemaal inbouwen wanneer je onderweg bent. Heel eenvoudig. Wij gaan dat ook doen. We gaan namelijk gebruik maken van een zeer handig vervoersmiddel wanneer u aan de kust bent. De tram. De kusttram. De tramlijn langs de Belgische kust die voor ons begint eigenlijk in Adenkerke, maar de Pannen, en zo helemaal tot in Knokke gaat. Op deze wijze reist ze langs de Pannen naar Kokzijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenbergen en vervolgens een stukje Brugge, Zeebrugge natuurlijk, om zo uit te monden als het ware in Knokke-Heist. En zo legt ze een lengte van 67 kilometer af en is daarmee de langste tramlijn ter wereld. Het duurt iets minder dan 3 uur om deze afstand af te leggen, maar natuurlijk wanneer je enkele zaken wil gaan bezoeken, ruimte wil maken voor gebed en dergelijke meer, ga je er natuurlijk langer over doen. En daarom is het ook goed om er rekening mee te houden wanneer je bijvoorbeeld deze tocht zelf eens zou ondernemen. Dan zou u bijvoorbeeld de trein kunnen nemen tot in de Pannen. U neemt daar al de kusttram, rijdt zo richting de kustlijn naar Oostende. En Oostende is, de afstand tussen de Pannen en Oostende is zeker haalbaar om te doen op 1 dag. U kan er een mooie daguitstap van maken. Misschien een korte overnachting in Oostende, om dan de volgende dag het tweede deel van de tocht af te leggen. Het voordeel is natuurlijk, via de radio hoeft u nergens heen te gaan, u hoeft geen hotel te boeken, u kan gewoon met ons de tram opstappen en al het moois dat we mogen ontvangen op onze weg mee ontvangen, mee beleven. En wanneer we zeggen de Belgische kust, ja, dan denkt iedereen onmiddellijk aan de zee. Dat is inderdaad het deel van ons land dat grenst aan de Noordzee. Het is ongeveer een 65 kilometer lang en omvat een tot 500 meter breed zandstrand met daarachter nog een 2,5 kilometer brede duinengordel. Waar wij ons bevinden, dat is natuurlijk de kant van Frankrijk, in het zuidwesten, waar de Vlaamse kustlijn overgaat zeg maar in de Franse Opaalkust, in Frans-Vlaanderen, met Dunkerque of Duinkerke. En natuurlijk, als we vervolgens dan de tram nemen richting Knokke-Heist, dan zouden we uiteindelijk uitkomen aan het Zwin, die de grens vormt met het Nederlandse gedeelte van de Vlaamse kust. En alvorens we samen naar ons eerste punt gaan, en dat zullen we heel toepasselijk op het strand doen, is het misschien toch interessant om even stil te staan bij de historische ontwikkeling van het kustlandschap. En daarvoor zijn we te rade gegaan bij het Vlaams Instituut voor de Zee. En Adriaan Verhulst die vertelt daarover het volgende.
Afgezien van enkele schriftelijke gegevens uit de Romeinse tijd, begint de eigenlijke historische periode in de geschiedenis van de kustvlakte, wanneer de eerste geschreven bronnen in de 8e eeuw melding maken van enkele bewoonde plaatsen en zoutweiden in de buurt van Aardenburg en het latere Zwin. Over de eeuwen tussen het einde van de 3e eeuw, toen de kustvlakte op het militaire steunpunt van Oudenburg na werd verlaten, en het begin van de 8e eeuw weten we in verband met de kustvlakte eigenlijk hoegenaamd niets. Volgens de geologen zijn tijdens die 4 eeuwen de getijdengeulen, die reeds in de Romeinse tijd bestonden, groter geworden. En dieper het veengebied binnengedrongen. Dit zou volgens hen het gevolg zijn geweest van een toenemend effect van stormvloeden. Een verdere opruiming van de kustbescherming, een geleidelijke stijging van de zeespiegelstand, ja, ook al in die tijd, en de inklinking ten gevolge van het ontwaterend effect van de getijdengeulen op de omgevende bedekte veenlagen. En we horen dus het ontstaan van, waar eigenlijk nu de kustlijn is, een reeks waddeneilanden en later een duinengortel. En het feit is dat we aan de kust dus nog verschillende plaatsnamen terugvinden die verwijzen naar die waddeneilanden. Zo ging één eiland van Duinkerke tot Oost-Duinkerke, met de duinenabdij ertussen, daar gaan we het zeker nog over hebben. En het volgende eiland dan van Westende tot Oostende, met Middelkerke in het midden. En de duinengordel is doorbroken door rivieren die water afvoeren en de zee die zout water brengt bij hoogwater, zoals in het Zwin. Geleidelijk aangreep de mens in en dijkte die verschillende polders in. De kust kreeg zijn definitieve vorm door de Sint-Elisabethvloed van 19 november 1404, want bij die ramp werden verschillende eilanden in de Scheldemonding weggevaagd en het land werd overstroomd. De Vlaamse graaf Jan zonder Vrees, ook hertog van Bourgondië, gaf bevel om de bestaande dijken te verbinden. En zo ontstond de Graaf Jansdijk van Duinkerke tot Sas van Gent. En die dijk beschermde het Vlaamse land tegen de volgende Sint-Elisabethvloed van 19 november 1421, die eveneens lelijk huis hield en verschillende dorpen in Zeeland deed onderlopen en voor honderden doden zorgde. De dijk deed de polders ontstaan en zorgde voor het rechttrekken, als je zo wil, van de Vlaamse kust. En dus krijg je eigenlijk kustgemeentes die eigenlijk in het begin relatief klein zijn van omvang en de plaatselijke economie gericht op landbouw en visserij. Onze kustlijn bestond in die tijd voornamelijk uit duinen, wat moerassig gebied en begroeiing. En vanaf het einde van de 19e eeuw, een periode die bekend stond als de Belle Époque, begon door de economische welvaart ook het toerisme op gang te komen. Je kreeg de aanleg van de kusttram, die wij ook vandaag zullen nemen, en zo de verdere ontwikkeling van onze Belgische kust, zoals we die vandaag kennen. En het hoeft natuurlijk geen betoog, dat is dat deze regio voornamelijk overleeft dankzij toerisme. Zeker als het gaat over alle zaken die zich bevinden, bijvoorbeeld op de dijken, de langgestrekte dijken van onze Belgische gemeentes, kustgemeentes. Interessant is bijvoorbeeld om te weten dat de kustlijn maar liefst 2/3 bevat van de ganse hotelcapaciteit van Vlaanderen, met meer dan 500 hotels en 27.000 bedden. Men kan heel gemakkelijk de trein nemen naar tal van stations in kustgemeenten en zo genieten van een dagje zee, misschien een verlengd weekend. Hoe dan ook, we gaan dus de restanten van die kustlijn waar we over gehad hebben, die duinengordel ook, gaan we natuurlijk tegenkomen. Zo is er bijvoorbeeld de duinengordel tussen de Franse grens en Westende Bad, met tal van overgangszones
En dan uiteraard in de buurt van Oostende, tussen Oostende en Blankenbergen. En De Haan zijn maar enkele gebieden die we benoemen, die toch die duinenpartijen tonen. Dat gezegd zijnde hebben we er helemaal zin in gekregen om even richting het strand te trekken. Maar daarvoor moeten we eerst even reizen naar het station van De Panne. Daar nemen wij de kusttram en reizen zo via de Pannelaan naar de Kerkstraat, naar de Westhoeklaan en houden halt bij de Panne-Esplanade. Daar gaan we richting het strand, waar we het eerste moment van onze pelgrimstocht mogen beleven.

0: zo, dierbare luisteraars, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Als u het achtergrondgeluid hoort, nee, u luistert niet naar de rots in de branding, maar wel degelijk naar Pelgrim in Eigen Land. Maar het achtergrondgeluid verraadt al een beetje waar wij vandaag staan. Misschien ook wel de wind die u wat kan horen. Maar ik sta hier op het prachtige strand van De Panne. En dat is het beginpunt van onze pelgrimstocht vandaag. Lekker vroeg opgestaan om hier aan onze Noordzee te komen staan. En ik zie in de verte al een zeilboot die vroeg deze ochtend het ruime sop heeft gekozen. Hier en daar een wandelaar al, die geniet van aan de kust te zijn. Ja, het zien van de zee is toch altijd een hele bijzondere ervaring. Het doet me ook denken aan de heilige Therese van Lisieux. Toen zij als klein meisje voor de eerste keer de zee zag, dan was ze zo onder de indruk dat ze er op zijn minst een aantekening of een gedicht over geschreven heeft. Zij bevond zich toen in Trouville-sur-Mer. Wij bevinden ons aan De Panne. En De Panne is eigenlijk het meest westelijke deel, zeg maar, van onze Belgische kust. En de bedoeling zal zijn dat wij in de komende afleveringen een bijzonder voertuig zullen gebruiken om ons langs de Belgische kust te laten leiden, namelijk de kusttram. Dat is natuurlijk ideaal voor de toerist, maar ook voor de pelgrim, want er zijn langs deze route heel wat plaatsen te vinden die op een of andere manier te maken hebben met ons mooie geloof. Kapelletjes, cryptes van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Uiteraard zullen we heel wat plaatsen vinden die toegewijd zijn aan Onze Lieve Vrouw. Denk maar aan Onze Lieve Vrouw ter Duinen. De mooie titel die Maria draagt, Sterren der Zee. En natuurlijk zullen we ook nog voorbij, eens we in Bredene zijn, voorbij de Visserskapel gaan, waar we in een vorige pelgrimstocht, toen zijn we van Brugge naar Bredene gefietst. Toen waren wij daar ook op bezoek en we gaan dat zeker ook opnemen in onze tocht om eens te gaan kijken hoe het daar gesteld is met de mooie Visserskapel. Ja, ik sta ondertussen al een beetje in het water eigenlijk, dus ik ga mij een klein beetje meer in de richting van de dijk begeven. Er staat mij een meeuw aan te staren. Die denkt, wat is die man toch van plan met die microfoon? Die gaat daar toch niet mee zwemmen? Dat gaan we zeker niet doen. We gaan van hieruit richting onze eerste halte. We zijn dus eigenlijk heel gemakkelijk tot hier kunnen komen. U neemt de trein tot in De Panne. En dan kan u daar rustig al de kusttram nemen. Op een paar minuutjes staat u aan de zee. En we gaan dus de route die de kusttram uittekent gebruiken om de kust te verkennen. We zijn al in Rome geweest dit jaar, dus we blijven eens lekker thuis tijdens de zomer en dat is ook een goed idee, want onze Belgische kust heeft heel veel te bieden. We gaan ons op deze tocht dus wat meer op het pelgrimsgehalte concentreren, minder op het toeristische. Daarvoor zijn er andere gelegenheden om dat te doen, maar ik kijk er naar uit om samen met u op deze wijze een soort van, kraaltjes van de rozenkrans te verzamelen. We zullen heel wat plaatsen ontmoeten op onze weg. En stuk voor stuk willen we deze ook biddend doorbrengen. In de mate dat het mogelijk is, zullen we dat ook doen. En op deze wijze kunt u een tientje van de rozenkrans verzamelen, samen met ons aan de Belgische kust. En heel gemakkelijk die tour zelf eens doen. Wanneer u er een mooie daguitstap van wil maken, u neemt ticket van de lijn en u gaat gewoon met de kusttram langs de heen de Belgische kust. De Pannen dus. Daar is het begin van onze tocht. En misschien is het ook interessant om in de komende haltes die we zullen houden op onze tocht, zeer zeker ook eens te raden gaan bij de Heilige Schrift. Want water en zee spelen eigenlijk een grote rol in de Heilige Schrift. Er zijn tal van passages die met water te maken hebben. En dat zal ook een beetje de rode draad vormen van onze tocht. Op deze wijze gaan wij biddend verder. En zo worden we echt pelgrims aan de Belgische kust. En een eerste passage, dierbare luisteraars, ja, dat kan natuurlijk niet anders wanneer men naar de grootheid van de zee kijkt, doet het onmiddellijk denken aan het scheppingsverhaal uit het boek Genesis. En dat is de eerste passage voor vandaag. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. En de geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: er moet licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. God sprak: er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. En zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag. God sprak: het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God sprak: het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas in allerlei soorten en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. God sprak: er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren, en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. God sprak: het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Gij moet het water van de zee bevolken en de vogels moeten talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. God sprak: het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren, soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. God sprak: nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God sprak: hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven geeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bezag alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Een prachtige passage uit het boek Genesis. Het zijn de eerste woorden van de Bijbel. De eerste woorden van de Heilige Schrift. En het is prachtig om het voor te lezen hier op het strand in de pannen.
1: Excusez-moi, gaan we. J'ai été recherché ça dans sa gueule.
0: Ah, un os de
1: poulet.
0: Ah oui.
1: Pilon de poulet et on jette. Alors après.
0: J'ai lu un passage du Genesis, le premier livre du Bible. Où Dieu dit, voilà, on doit être des maîtres des animaux. Ah, mais oui. Parfois, il n'écoute pas.
1: Ah, écoute très très bien. Mais quand j'ai un ami que je vais retrouver maintenant, il a un labrador, il mange les algues.
0: Bonne journée à vous. Ja, u hoorde een korte interactie met een wandelaar, met een hond. En ik zei tegen hem, zeg, ja, ik had net een passage gelezen uit het boek Genesis. Het eerste boek van de Bijbel, waar staat dat de mens moet meester worden over de dieren. Wel, het blijkt toch dat niet ieder dier zin heeft om te luisteren. Zo getuige de hond van de man die blijkbaar een kippenbot had gevonden op het strand. Zeer gevaarlijk, even paniek, maar uiteindelijk zal het diertje het wel overleven. Zo, dierbare medepelgrims. Ja, de zee is toch een heel bijzonder onderdeel van de schepping. Het overgrote deel van de aarde bestaat namelijk uit water. Wij bestaan hoofdzakelijk uit water. En water is dus een heel belangrijk element, niet enkel in de schepping, maar ook in de wijze waarop God zich zal openbaren aan de mens. En dat gaan we in de loop van onze tocht ontdekken. We laten gewoon de passages tot ons komen en nemen even de tijd om erover te mediteren, over na te denken. Zo De meeuw die me aan het aanstaren was, die is ondertussen ook aan haar vlucht begonnen. En dat gaan wij ook doen. Wij gaan richting de Paterskerk. Dat is de eerste echte halte, zeg maar. Daar begint de route die we zullen volgen tot aan de eerste halte van de kusttram. Daar gaan we de tram opstappen en gaan zo van hieruit naar Sint-Idesbald. En ja, je hoort daar al een heilige noemen. Die heeft in deze streek geleefd, hij is hier abt geweest. En we gaan ook zijn leven een beetje verder ontdekken. Van harte welkom op onze pelgrimstocht aan de Belgische kust.

0: Zo wandelen we langs het strand richting ons eerste punt dat we willen bezoeken. En zo komen we voorbij een zeer gekend monument aan de pannen. Want het was hier dat Leopold de eerste koning van België, op 17 juni 1831 voor het eerst voet aan land zette in België. En ter nagedachtenis van deze gebeurtenis werd een zeer indrukwekkend monument opgetrokken op het einde van de Leopold I Esplanade. U weet, toen België in 1830 onafhankelijk werd, had het land een koning nodig. Nadat men eerst enkele andere kandidaten overwogen had, werd Leopold in 1831 gevraagd koning te worden van het nieuwe land. Op 17 juli 1831 kwam de toenmalige prins Leopold von Sachsen-Coburg-Gotha vanuit Engeland per schip aan in Calais. Begeleid door een escadron van de Franse cavalerie reed hij vanuit Duinkerke over het strand naar de pannen. Aan de grens wachten de minister van Binnenlandse Zaken, de Sauvage, en de generaals Chastelain, Comte Dane en Baron Dogevorste, de nieuwe koning, op. Waarnemend burgemeester, Rijkeboer, van het toen nog onafhankelijke Adinkerke, vertegenwoordigde de plaatselijke bevolking. De pannen zelf was toen slechts een gehucht, resorterend onder Adinkerke. En dit prachtige bronzen beeld van de vorst, vervaardigd door kunstenaar René Cliquet, is geplaatst in een monumentale triomfboog, naar een ontwerp van de architect Victor Martini, en werd opgericht door toedoen van het Nationaal Comité van het monument Leopold I te De Panne. Het was op 5 oktober 1958 dat burgemeester Gevaert in aanwezigheid van koning Boudewijn en eerste minister Gaston Eyskens het monument inhuldigde. Op de triomfboog staat een opschrift in het Latijn, wat betekent: hier is Leopold, de eerste koning van België, op de 17e dag van de maand juli anno 1831... binnengekomen op Belgisch grondgebied en plechtig ontvangen. En dit koninklijke beeld, wel, dat is al een hele goede introductie voor ons eerste kapel, eerste halte, die wij houden op onze pelgrimstocht na ons korte bezoek aan het strand. We komen zo namelijk aan de koninklijke kapel of de kapel van de missionarissen van de Oblaten van Maria. Verscholen tussen de appartementsgebouwen vind je hier deze kerk, die ook de Paterskerk wordt genoemd. Ooit lag ze te midden van de duinen. Ze werd gebouwd in 1906 ten behoeve van de vakantiegangers en toeristen en heeft een grote geschiedkundige waarde voor de pannen. We gaan zo meteen wat meer ontdekken over de geschiedenis van het kerkje. Toen ik de kerk binnenkwam, nadat de koninklijke kroon mij aan het portaal begroette, ontmoette ik reeds een man die net even een kort gebed had gehouden bij Onze Lieve Vrouw ter Zee, die hier met een mooie beeltenis in een altaarnis wordt vereerd. Ik ging eerst met hem in gesprek. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen aangekomen in de koninklijke kapel, moet ik zeggen, van de pannen. Dat konden we ook al zien aan de mooie kroon die hier zich aan de buitenkant bevindt op een steenworp van het beeld van onze eerste Belgische koning, Leopold I, die hier vlakbij voor de eerste keer aankwam in België en ook onthaald werd. En toen ik binnenkwam, ben ik letterlijk op Alfons gebotst, die ook net de kerk binnen was gekomen. En we zijn ondertussen al even in gesprek gegaan, maar Alfons, ik wil u toch graag vragen om uzelf nog even voor te stellen aan onze luisteraars en ook zeker te vertellen waarom dat ik heel braaf moet zijn als ik naast u zit.
1: Wel, in de eerste plaats, ik ben dus bij de politie geweest in Gent. Ik heb het geschopt tot commissaris. En dat was een hele carrière toch. Aanvankelijk RTT, 13 jaar. Ook in Brussel gewerkt. eerst en vooral op 14 jaar beginnen werken in een vleesbedrijf, 2 jaar. Waar ik ondertussen ook meesteras was geworden. Op die leeftijd was het uitzonderlijk. Maar mijn carrière bij de politie is wel een schone carrière geweest. Ik ben daar zeer tevreden over. Ik had twee vrienden, veel officieren. We hadden een schone mes officieren. We kwamen daar heel dikwijls samen, al daar trouwens. Voor vergaderingen, 2, 3 vergaderingen per dag. En in zijn totaliteit moet ik zeggen, het politiekorps van Gent is werkelijk een korps die er mag zijn. Ook de leiding was werkelijk, die mensen, die hebben hun best gedaan. De eerste commissaris die ik kende, dat was Karel Mortier. En de tweede was Etienne van Bever. En dat waren mensen die het goed meenden en ook een stad.

0: Etienne van Bever. En dat waren mensen die het goed meenden. En ook het stadsbestuur heeft daar ook veel plezier aan genomen. Vandaar dat hij ook een goede... dat ze goed overeen kwamen, stadsbestuur en de politie, wat noodzakelijk was. Plot van rekening, de burgemeester is goed van de politie. En dat was dus een hele mooie carrière. Ja, zeker was.
1: U hoort het, beste luisteraars, ik ga heel braaf moeten zijn. Naast een voormalige commissaris van de stad als Gent, dat is een hele organisatie, kan ik mij voorstellen.
0: Inderdaad, daar komt veel bij kijken. En, niet alleen bij de politie, je had ook de brandweer, wat ik ook goede relatie mee had. Onder andere met de kolonel van de brandweer, Burwenig. Ook een brave man, maar ook een hele correcte, stipte man. De brandweer was echt goed georganiseerd. En ik denk niet dat ze daar gewoon iets kon over vertellen. Die kwam regelmatig bij ons ook, om ons ook uitleg te geven bij de politie. Wat te doen in geval van brand en zo verder. Dus een zeer aangename mens. En ook een burgerlijk ingenieur, als ik me goed voor heb. Ja, burgerlijk ingenieur. Dus de mensen die voldoende kennis hebben van de zaken. Plus een officier, waren ook wel mensen die toch mijn studies hadden. En ja, ik was zeer tevreden. Mijn job me zeer aangestaan. Maar ik ben een beetje vroeger vertrokken. Door het feit dat ik aan mijn 14 jaar wachtte. Had ik dienstjaar genoeg. Om dan mijn pensioen, was hetzelfde. Indien ik nog 5 jaar zou bijgewerkt hebben, zou het toch hetzelfde gebleven zijn. En het was genoeg geweest. Mm-hmm. Ja.
1: We hebben elkaar hier in de Paterskerk, in de Koninklijke Kapel, getroffen. Dan mag ik ervan uitgaan dat geloof voor u een rol in uw leven speelt. Kunt u daar iets over vertellen? Is dat uit uw jeugd? Hoe is het geloof eigenlijk in uw leven gekomen?
0: Wel, aanvankelijk, we komen eigenlijk van Gent Centrum. En dat noemen we de Veermanstraat. Daar liep het water nog, de Schelde, de naam van de Schelde. En dat was praktisch in het centrum. En van thuis het nathans waren wij socialisten, maar wij gingen iedere zondag, mijn grootmoeder was nathans een vooruitstredende socialist, maar iedere zondag gingen wij naar de mis. En zo is dat beginnen groeien, en iedere zondag ging ik ook naar de mis. Mijn vader niet. Mijn vader was een mens die iedereen kon verdragen, een hele brave mens, maar die hadden zich op de vlakte daarvoor. Mijn moeder had de tijd niet, met 5 kinderen. En ik en mijn grootmoeder gingen iedere zondag naar de mis, en ik ben gelovig, ja inderdaad, en dat is, ja, ik denk dat er veel mensen zo zijn die gelovig zijn. Ik heb natuurlijk mensen die dan de zondag naar mis kwamen in mijn tijd. Om een keer te kijken naar de schone kledij en zo verder. Dat was nog iets anders. Maar ik deed dat graag en doe dat nog. Ja.
1: Het is dus iets wat u toch wel een stuk hebt meegekregen vanuit uw jeugd. Maar is het ook iets wat voor u van wezenlijk belang is in uw leven? Bijvoorbeeld naar de mis gaan, zeer zeker. Maar zijn er nog andere momenten van gebed, van gesprek met God, die voor u bijstaan in uw leven, die voor u belangrijk zijn?
0: Wel, niet zozeer. Ik heb ook mensen gekend. Ik heb 2 kardinalen gekend, wat ik mij sprak. De bisschop van Gent, daar kwam ik binnen het paleis van gelijk, hoe zou ik wel zeggen, was voor mij een lekkende winkel. Ik ging daar gewoon bellen. Ik was daar binnen. Mijn gesprek met een bisschop over bepaalde zaken. Dus dat was niet zo ver van mijn woning ook. Mm-hmm. En we kwamen heel goed overeen. En hier in de pannen, de pastoor hier, die kent mij ook. Ik zit altijd op de voorste rij. Altijd op de eerste rij. Want hij zegt, je zit altijd op de eerste rij. Ik zei, ja, inderdaad. Ik zei, dan hoor ik het beeld. Niet tegenstaan, ik hoor zeer goed. Maar ik zit nog graag de eerste. Dus ja. In school was ik ook primus, in de 6e was ik ook eerste. En in het middelbaar was ik ook bij de eerste nog altijd. Dus nog gaan we de eerste. Omdat de eerste ergens de beste zijn. Dat is ook niet waar. Maar als je eerst ergens bij zit, heb je ook de eerste kans. Het zijn dikwijls dingen die ik bijvoorbeeld in de verkoop, als je bij de eerste zit, heb je ook de kans om de schoonste ding te komen. Want ze zijn dan dikwijls verkocht. Dus we gaan we de eerste.
1: Ik vind dat een interessante manier van denken, want de meeste mensen zouden denken van oh ja, wilt graag op de eerste plaats staan, maar eigenlijk is het om bij de pinken te zijn.
0: Tot voor de pinkers zijn. En je kunt nooit niet weten, als er iets valt, dan heb ik het eerst gezien. En als er iets goed valt, is het ook voor mij. Dus dat is een manier van spreken. Maar toch, ze spreekt nu, als u zien, als eerste zo, krijgt je ook meer aandacht.
1: Ja, het is zeker een interessante manier van denken. Ik zou zeggen, als we hier aan de kust rondlopen, de tal van kapellen en kerken die toegewijd zijn aan Onze Lieve Vrouw,

0: Heeft Maria bijvoorbeeld een rol in uw leven? Is dat iets dat u op een of andere manier ook een plaats hebt gegeven?
1: Ik moet je bekennen, ik mag niet liegen dus. Ik zit tegen de kerk, mag niet liegen. Maria niet zozeer. Mij is eigenlijk Jezus. Ja, dat is voor mij Jezus en dan zijn moeder. Daar heb ik soms een beetje moeilijk mee. Zijn moeder. Is dat zijn moeder? Jozef was jij zijn vader? Dat is voor mij nog een beetje zo, een beetje tasten. Dat kan ik niet goed stellen in feite.
0: Ik denk dat dat een heel eerlijk antwoord is. En zoals u zegt, we mogen niet liegen. En zeker niet als we hier in de kerk zitten. U heeft een rijke carrière gehad. Niet enkel, want dat moeten we misschien nog even kort vermelden. Niet enkel als commissaris, maar ook als zakenman, mogen we toch wel zeggen. U heeft toch altijd een goed aanvoelen gehad in zaken. Zijn er bepaalde dingen die u merkt vandaag de dag, die misschien uitdagingen zijn voor deze tijd, of als u iets zou moeten aan raad geven van mensen die luisteren naar Radio Maria, wat zou voor u de raad zijn vanuit uw eigen levenservaring?
1: Ik zou in de eerste plaats zeggen, mensen onder elkaar tracht zoveel als mogelijk overeen te komen, dat is één. Mekaar te begrijpen, luistert naar elkaar, want mensen die met moeite luisteren, en dan gebeuren er dingen die niet moesten gebeurd zijn, en die zijn gebeurd, indien ze zouden geluisterd hebben, was het niet gebeurd. Dus mensen meer aandacht aan elkaar schenken, dat ze meer in gesprek komen.
0: Ik denk dat dat al zeker een goede tip is voor ons allemaal, ja. om goeiedag te zeggen, zoals dat wij dat ook hier hebben gedaan, hè? Hier in de kerk. Hè?
1: Niet... Ik ken u niet, dus ik zeg gewoon, ja, meneer, ja, wie bent u? Wil een interview? Goed, we gaan dat doen, hè. Maar er zullen mensen zijn die zeggen, ja meneer, dat interesseert me niet. Meer dat dan het andere. Mm-hmm. Eigenaardig, ja, bizar.
0: Ben ik toch blij dat ik een oud-commissaris van de stad Gent heb mogen ontmoeten hier op onze pelgrimstocht. Bij het begin van onze pelgrimstocht. Afons, ik wens u het allerbeste toe. Ook hartelijke groeten aan uw echtgenote, zeer zeker. En wie weet, treffen we elkaar nog wel eens op een ander moment.
1: Zeker en vast. En het was voor mij even waardig. Dus het heeft me ook een plezier gedaan. Met veel plezier.
0: Een fijne dag, hè.
1: En een fijne dag voor u ook.
0: Na het gesprek met Alfons was er de mogelijkheid om de kapel even te bezoeken. We nemen u graag mee. Wat we aan de rechterzijde onmiddellijk zien, wel, dat is een borstbeeld van de heilige Eugène de Mazenod, die het bisschop van Marseille was in Frankrijk van 1837 tot 1861. En de reden waarom dat het borstbeeld van deze Franse bisschop hier te vinden is in een kapel in de Pannen, dat is omdat de congregatie van de missionarissen Oblaten van Maria gesticht zijn door deze bisschop. En deze kerk toebehoort aan de paters Oblaten van Maria. En we zien ook onmiddellijk dat de kapel ooit zeer hoog bezoek heeft mogen ontvangen, onder andere van koning Albert en koningin Elisabeth, prins Leopold, de prins Charles en prinses Marie-Josée. En er hangt aan de linkerzijde een kruisbeeld en er staat hier dat dit kruisbeeld eerst aan een muur hing in de eerste kapel van Notre-Dame de la Mer, die sinds zaterdag 16 juni 1906 geïnstalleerd was in de stallingen van een voormalige herberg, gelegen langs de huidige esplanade, daar waar nu de parkeerplaats is aan het einde van de Kapellenlaan. Deze herberg, eigendom van de eerste burgemeester van de Pannen, baron Ernest d'Aripe, was tot 1859 het laatste stenen huis voor de grens met Frankrijk. De postkoetsen, Brugge Duinkerke, wisselden daar van paard en vervolgden hun reis langs de kust richting Duinkerke. Ook de eerste koning der Belgen, Leopold I, komende van Duinkerke, werd op 17 juli 1831 in deze herberg ontvangen. Ernest d'Aripe en Alice de Aguillar trouwden in 1877 en kregen twee dochters. De jongste, Germaine Marie-Thérèse, stierf in 1904 op 21-jarige leeftijd. Ter nagedachtenis aan deze overleden dochter wilde het echtpaar een kerk bouwen in de Panne en zochten daarvoor een religieuze congregatie. Toen de religieuzen in 1904 uit Frankrijk werden verdreven, woonden enkele oblaten aanvankelijk in Antwerpen. De overste van dit huis, pater Delouche, was vaak in Brussel, waar hij door tussenkomst van de apostolische nuncius, monseigneur Di Belmonte, kennis maakte met baron Daripé. Samen besloten ze dat de oblaten zich in de Panne zouden vestigen, met het oog op de bouw van een kerk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Panne de laatste onbezette Belgische gemeente. Koning Albert I en zijn gezin woonden er in villa's, die ondertussen zijn afgebroken, naast het huidige monument aan het einde van de esplanade. Op zondag 18 oktober 1914 kwam de koninklijke familie voor het eerst naar deze kapel. Hiervoor was de zijkapel, momenteel de kapel van Sint Rita, gereserveerd voor de koninklijke familie. U kan het zich voorstellen. Niemand mocht de kapel betreden na aankomst van de koning of verlaten voor zijn vertrek, en de politie hield hiervoor toezicht aan de deur. Na de oorlog werd er dus hier achteraan in de kapel een gedenkplaat geplaatst, een geschenk van Ernest Daripé. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze plaat in veiligheid gebracht en na de oorlog teruggeplaatst. Op 5 augustus 1956 werd voor de viering van 50 jaar aanwezigheid van de missionarissen oblaten in de Panne een tweetalige arduinensteen ingehuldigd, met dezelfde tekst als de koperplaat. Ter ere van de geschiedenis van deze kapel, die sinds 12 februari 1922 de titel Koninklijke Kapel draagt, is deze koperen plaat opnieuw aangebracht. Een beetje geschiedenis dus over het ontstaan van deze koninklijke kapel. Wat opvalt, dat is dat boven het altaar een mooi beeld te zien is van Onze Lieve Vrouw ter Zee. En dit beeld is in 1906 gemaakt en een persoonlijk geschenk van mevrouw Alice de Aguiar, de echtgenote van de baron. De eerste kapel in een oude herberg op de huidige esplanade was te klein en op zondag bleven de dubbele toegangsdeuren open zodat alle kerkgangers één van de 5 missen konden bijwonen. Om plaats te winnen werd dit beeld op een voetstuk achter deze kapel geplaatst. En toen in 1908 het eerste deel van de nieuwe kapel klaar was, zonder het huidige koor, werd het beeld daar geplaatst. Bij de uitbreiding van de kapel werd voor dit beeld een speciale nis aan de achterkant van het huidige koor voorzien. En daar staat dat prachtige Mariabeeld nog steeds. Voor de inzegening van deze kapel op Pinkstermaandag 27 mei 1912 door kanunnik Arthur de Schrevel, vicaris-generaal van het bisdom Brugge, werd het beeld op een sokkel naast het hoofdaltaar geplaatst. En na de zegening werd het beeld in zijn eigen nis geplaatst. Het hoofdaltaar, want de zijaltaren werden pas in 1922 ingezegend, stond destijds tegen de muur onder deze nis en was omgeven door een wandtapijt. En het zal u niet verbazen, maar de echtgenoten Daripé d'Aguiar waren de belangrijkste weldoeners voor de bouw van de kapel. Ter nagedachtenis natuurlijk aan hun overleden dochter, wilde zij een kleine kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daarom is dus ook een zijkapel te vinden met een toewijding aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Naast een beeld schonk het echtpaar de 3 glas- en loodramen die we er kunnen zien en hun namen staan er ook in vermeld. Toen in 1926 naast de kapel een grot van Lourdes werd gebouwd, werd in deze grot eerst dit beeld van Onze Lieve Vrouw geplaatst. Een bombardement in 1940 beschadigde de grot ernstig en bij de reconstructie werd de nis voor het beeld verkleind en werd het dus vervangen door een ander. Enkele decennia later zal het eerste beeld op een sokkel worden geplaatst voor de Franstalige zomervieringen in de openluchtkapel. Na de herschikking van het rooster van de vieringen in de kapel vonden ook de Franstalige vieringen er hun plaats. En we hoorden daarnet al het klokje luiden hier in de klokkentoren, een kleine klok van 76 kilo die tevens een persoonlijk geschenk was van Baron d'Arripé. Hij gaf het de naam van zijn overleden dochter en zorgde ook voor de inscripties op deze klok. Ja, en zo horen we als het ware, het is toch een heel bijzonder moment, tijdens dat we hier een beetje meer uitleg krijgen over de geschiedenis van de kapel en het ontstaan ervan, de Germaine Marie Thérèse klok te horen. Alsof ze wil laten duidelijk maken, het is ter mijner gedachtenis dat deze prachtige koninklijke kapel is opgericht en misschien ook wel een kleine dank aan haar ouders om dit te hebben gedaan. En wat ook heel typisch is aan deze kerken en kapellen die we aan de kust vinden, en trouwens ook nog op andere plaatsen, dat is dat het een omgekeerd schip is. Letterlijk, het dak is eigenlijk een boot die op zijn kop is gezet. En hier gaan we even naar de zijkapel, toegewijd opnieuw aan de heilige Rita van Cascia, die we ook overal tegenkomen. We hebben het al eerder gezegd, overal waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men Maria tegen, maar dus ook de heilige Rita. Er zijn namelijk veel hopeloze gevallen die haar hulp kunnen gebruiken. En wie dat is, wel, dat mag u zelf invullen. Ik ga alvast hier toch een gebedje doen, voor mijn eigen intenties en voor die van u, bij de heilige Rita. Even een kort moment. Heilige Rita, in zoveel kerken in Vlaanderen wordt u vereerd en hier staan tal van noveenkaarsen te branden ter uw ere als teken van de intenties die zoveel mensen hier aan u komen toevertrouwen, hier in de pannen. Samen met onze eigen intenties willen wij bidden, heilige Rita, op uw voorspraak voor alle hopeloze zaken. In dit jaar van de hoop zijn ze misschien in uw handen helemaal niet hopeloos. Wil voor ons ten beste spreken. Amen. En laten we deze mooie plaats gebruiken als een moment ook voor ons eerste gebed. Ons eerste echte gebed, namelijk de geloofsbelijdenis. Laten we deze hier bidden in de koninklijke kapel, ook voor alle intenties, om God te eren en te danken voor de gave van zijn openbaring. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee, wij vragen uw voorspraak voor de zielerust van Germaine Marie Thérèse, voor wie deze kerk ter harer nagedachtenis werd opgericht. We bidden voor alle leden van de koninklijke familie. We bidden voor alle mensen die hier komen, die hier zich thuis weten in deze kerk, voor alle missionarissen oblaten van Maria, overal ter wereld en in bijzonder hier in de pannen, voor alle mensen die hier in de buurt wonen. We brengen ze tot bij u en vragen u om ons te begeleiden op onze pelgrimstocht vandaag langs de mooie Belgische kust, waar wij uw beeltenis zo vaak zullen ontmoeten, in het bijzonder in uw titel van Stella Maris, Sterre der Zee. Amen. En terwijl ik daarnet in gesprek was met Alfons trouwens, zag ik ook dat het hier echt een komen en gaan was van mensen die gewoon heel even binnenkomen, snel een kaarsje ontsteken, een klein gebedje doen en dan terug verder met de dag. Een mooie traditie ook en toch ook weer een uitdrukking van het feit dat hier in de pannen, hè, zeker mensen zijn die niet alleen de plaats kennen, maar zeer zeker ook zich er thuis weten en hier komen bidden, hun intenties komen toevertrouwen aan onze lieve vrouw of aan de heilige Rita. Zo, we gaan deze kerk verlaten op naar onze volgende halte en zetten onze pelgrimstocht aan de Belgische kust op deze wijze verder.

Zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van deze mooie pelgrimstocht langs heen de Belgische kust. Een volgende keer zullen we ons in Fatima wanen, want we gaan naar de crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima hier niet zo ver vandaan en zetten zo onze kustpelgrimstocht verder. Ik hoop dat u dan ook opnieuw van de partij bent. Van harte dank voor het meewandelen en graag tot dan.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Caroline klemde het verschoten lint in haar vuist en hield het tegen haar borst. Haar ogen traanden vanwege het verlies van een moeder die haar eigen passie had gedeeld, die zou hebben gevoed en gekoesterd. Ze treurde om de urenlange gesprekken die ze nooit had kunnen voeren, de eindeloze opwinding van nieuwe ontdekkingen voor altijd verloren. Ze streek met een bevende hand over haar ogen en kneep ze dicht. Haar moeder zou haar begrepen hebben. Tot in het diepst van haar kern. Haar moeder zou haar gekend hebben en van haar gehouden hebben zoals ze was. Het verdriet vermengde zich tot Carolines verrassing met de merkwaardige blijdschap. Blijdschap om het vinden van dit stukje verleden. Dat maakte dat Caroline zich op de een of andere manier completer voelde, alsof ze tot dat moment een ontwortelde rozenstruik was geweest en iemand eindelijk haar uitgedroogde wortels in goede grond had geplant. Blijdschap om eindelijk een plaats te vinden waar ze paste. Waarom had niemand haar ooit verteld over haar moeders talent? Tante Blandina had een keer gezegd dat Caroline's moeder van tekenen hield. Maar ze had nooit uitgelegd dat haar moeders tekeningen, net als die van Caroline zelf, waren ontstaan uit een verlangen om te ontwerpen. Dit waren geen krabbels van een kinderhand. Ze toonden een rijpheid. Ze waren voortgekomen uit een ziel voor dit werk. De vrouw die deze tekeningen had gemaakt zou trots zijn geweest op Caroline's honger naar het scheppen van schoonheid door te bouwen. Toen haar grootvader Caroline's interesse in architectuur had ontdekt, had hij haar verboden er op een serieuze manier mee verder te gaan. In Venus' naam, meid, waarom hou je je niet met iets vrouwelijks bezig? Wie heeft ooit gehoord van een vrouw die techniek wil studeren? Hij had haar prompt verboden iets te ondernemen wat verband hield met het ontwerpen en construeren van gebouwen. Het was niet zo dat haar grootvader bang was dat haar onvrouwelijke interesses bewonderaars zou afschrikken, want die had ze niet. Als patriarch van de familie had haar grootvader de verantwoordelijkheid voor het vinden van een echtgenoot voor Caroline. Maar hij had het nooit over de zaak gehad. Nog had hij zijn best gedaan om mogelijkheden te scheppen voor zijn enige kleindochter om geschikte mannen te ontmoeten. Niet één keer had ze een paleisfeest met hem bezocht of kennis gemaakt met de beambten uit Rome en Egypte die soms bij hem op bezoek kwamen. Niet dat ze Quintus Blandinus Geminus haar toekomstige geluk toevertrouwde. De huwelijken die hij voor zijn eigen dochters had gearrangeerd, die waren geen succes geweest. Haar moeder had haar gearrangeerde verloving verbroken om er vandoor te gaan met een man die grootvaders goedkeuring niet kon wegdragen, vermoedelijk omdat ze haar verloofde afstotelijk had gevonden. En tante Blandina sprak nooit met bijzonder veel genegenheid over haar overleden man. Nee, Quintus Blandinus was niet de man om een echtgenoot te kiezen voor Caroline. En maar goed ook, want hij scheen volkomen ongeïnteresseerd om daaraan te beginnen. Ze vermoedde dat zijn gebrek aan belangstelling te wijten was aan zijn overtuiging dat geen enkele respectabele Romein belangstelling had in haar. Een weesmeisje met een huid die het haar tot buitenstaander verklaarde en een afkomst die twijfelachtig leek, althans aan één kant. Caroline zuchtte. Haar leven was beperkt geworden in tante Blandina's huis. Als ze haar vriendschap met Philippus' dochters en Athema haar niet had gehad, zou ze net als haar tante een kluizenaar zijn geworden. Daarom had ze niet geluisterd toen haar grootvader eiste dat ze haar passie voor architectuur opgaf. Ze zou niet laten gebeuren dat hij alles wat belangrijk was voor haar van haar afnam. Ongetwijfeld had hij die arme tante Blandina verboden ook maar iets te zeggen over de interesses van haar zus, uit vrees dat die haar, Caroline, zouden aanvuren. En Blandina was zoals altijd niet in staat geweest om tegen hem in te gaan. Geen wonder dat haar moeder nooit aan Blandina had verteld dat ze van plan was weg te lopen. Hoe hecht hun band ook was, Geminia had geweten dat haar zus zo'n schandelijk geheim nooit voor hun vader zou kunnen bewaren. Caroline streek met haar vinger over het deksel van het mooie kistje en vroeg zich af waarom haar grootmoeder na al die jaren had besloten haar echtgenoot ongehoorzaam te zijn en deze tekeningen aan haar te geven. Ze vermoedde dat grootmoeder haar uit medelijden een bod had toegeworpen. Voor zover zij wist, had Caroline er geen idee van dat haar vader nog leefde. Als ze haar vader wilde ontzeggen, mocht ze tenminste deze kruimel van haar dode moeder hebben. Maar Caroline wilde meer dan kruimels. Nu ze nagenoeg geen kans had op een huwelijk en een eigen gezin, werd haar verlangen om haar vader te kennen met het uur groter. Hij zou haar echte familie zijn, degene bij wie ze haar hart thuis hoorde. Caroline glimlachte. Dit kistje was nog maar het begin. Ze was niet van plan om zich ooit nog een strobreed in de weg te laten leggen door de snode plannen van haar grootvader. Hoofdstuk 5. Uit Psalm 139, vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Tante Blandina liep de binnenplaats op en wuifde met haar reusachtige struisvogelveer. Ik smelt zowat tot een plasje. Wat wordt het hier heet? Ze ging naast Caroline zitten en doopte haar vingers in de warme vijver. Wat heb je daar? Voorzichtig draaide Caroline het kistje om en liet het aan haar tante zien. Haar lichtgroene ogen gingen wijd open. Waar heb je dat gevonden? Van grootmoeder gekregen. Echt? Echt. Ze deed de deksel open en rolde de tekeningen uit voor haar tante. Blandina zuchtte diep. Ze was altijd briljant. Ze droogde haar handen af aan haar omslagdoek en reikte naar de tekening van een villa. Zo briljant! Een enkele traan liep over haar bleke wang, terwijl ze het verouderde vel papyrus met eerbiedige vingers vasthield. Caroline's moeder was 9 jaar jonger geweest dan Blandina. En door alles, misstanden binnen het gezin, waren ze naar elkaar gegroeid. Ze waren meer dan zussen geworden, vriendinnen, familie en een thuis in één. Blandina keek haar nichtje aan en even zag Caroline liefde opwellen in die fletse ogen. Blandina's mond verzachtte en ze streek met haar hand over Caroline's krullen, alsof ze Caroline nu pas echt zag als de dochter van haar zus, het kind van haar geliefde Gemina. Even kreeg Caroline hoop. Hoop dat voor één keer de liefde zou blijven, de liefde zou winnen. Maar zoals altijd rimpelden de hoeken van Bladina's fletse groene ogen al vlug weer. Haar mond vormde een strakke lijn en ze trok haar hand terug. Caroline wist dat de oude pijn iedere genegenheid in het hart van haar tante verzwolg. Caroline wist dat haar moeder haar ter wereld had gebracht met veel tranen en bloed en dat haar smartelijk gegil door de hele buurt had gehalmd. Gemina's leed had Blandina geschokt en ze had met afgrijzen toegekeken terwijl het mollige lichaam van de baby haar geliefde zus aan flarden had gescheurd. Vlak na de geboorte had de dierbare vrouw die Blandina het enige ware geluk had geschonken dat ze ooit had gekend, haar dochter in zwakke, trillende armen gehouden en haar mooi genoemd, zo mooi. Ze had het meisje de naam Caroline Gemina gegeven, haar hoofdje gekust en vervolgens haar zus opgedragen voor het kind te zorgen. Tot slot had ze het kindje met haar laatste krachten verteld dat ze van haar het meest hield van alles op de wereld en dat haar vader ook van haar zou houden zodra hij haar zag. Hij zou meer van haar houden dan ze zich kon voorstellen. En toen had Gemina hen met een zucht verlaten. Ze had Caroline en Blandina door haar dood beide wees gemaakt, zei het op verschillende manieren. Blandina had haar verteld dat ze naar het lange lijfje van haar kaneelbruine nichtje gestaard, dat levendig spartelde en huilde in de armen van de verpleegster, en wat ze ook voor elkaar waren, welke liefde en goedheid en samenhorigheid hen samen zou moeten binden, de band brak. Ze had niet naar Gemina's dochter gekeken. Ze had de moordenaar van haar zus gezien. Desondanks had ze haar belofte aan Gemina gehouden. Ze had Caroline opgevoed, in haar onderhoud voorzien, haar beschermd tegen kwaad, maar haar liefde voor haar nichtje was aangetast door de wetenschap dat ze verantwoordelijk was voor de dood van Gemina. En daardoor had ze nooit helemaal blij kunnen zijn met het bestaan van Caroline. Caroline begreep het. Ze begreep het echt. Ze voelde zich ook schuldig en het schuldgevoel dat ze meestal kon wegdrukken stak de kop op en begroef zijn scherpe klauwen in haar hart. Ze kromp in elkaar. Hoe kon ze het tante Blandina kwalijk nemen dat ze haar verantwoordelijk hield voor de dood van haar zus? Ze was de oorzaak van haar moeders dood geweest. Met pure wilskracht duwde ze het schuldgevoel weg, diep weg en sloot het weer op. Zoals altijd liet het een holle plek achter, een leegte die nergens door werd gevuld. Ze hief een trillende hand om haar tante's wang te strelen. Ze hield enig van u, tante Blandina, dat weet ik gewoon. Blandina's tranen biggelden over haar wang, drupten van haar kin. Ze hield ook van jouw kind, meer dan van wat ook. Caroline knikte. Dat geloofde ze. Jarenlang had ze gedacht dat de enige mensen ter wereld die van haar konden houden verloren waren. Dat er niemand meer was om haar lief te hebben met de oprechte verbondenheid waar ze naar gesmacht had, sinds ze haar opwachting had gemaakt in deze gebroken wereld. Haar grootouders hadden niet eens de moeite genomen om haar te bezoeken, totdat duidelijk was geworden dat Blandina een kinderloze weduwe zou blijven en Caroline hun enige kleinkind was. Haar grootvader had haar uiteindelijk laten komen, de wanhopige daad van een man met een uitstervende familielijn. Maar hij duldde haar amper. Niet één keer in al die jaren dat ze hem kende, had hij haar wang gekust, haar hand vastgehouden, door haar haar gewoeld. Maar nu wist ze dat haar vader nog leefde, en dat veranderde alles. Op haar sterfbed had haar moeder beloofd dat hij van haar zou houden en ze zou niet liegen, zeker niet als ze stervende was. Niet als het haar laatste woorden waren. Daar was Caroline van overtuigd. Haar moeder had tot in het diepste van haar wezen geloofd dat de vader van haar kind van zijn dochter zou houden. En Caroline geloofde de woorden van haar stervende moeder. Ze rolde de tekeningen voorzichtig op, stopte ze in het kistje en sloot het deksel. Ze was geen weeskind. Ze was niet ongewenst. Ze was niet verlaten. Haar vader zou haar lief hebben. Ze zou hem vinden en het bewijzen. Het duurde 2 dagen totdat het Caroline weer lukte om weg te glippen en naar de specerijenverkoper te gaan. Ze droeg het kistje van haar moeder, voorzichtig ingepakt in een schoon laken, met zich mee en legde het in de achterkamer op tafel. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 10e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe broeder Macéus schertsend aan Sint Franciscus vroeg waarom de hele wereld hem volgde, en hoe deze verklaarde dat dit gebeurde ter beschaming van de wereld en door Gods genade. Franciscus was een keer in het verblijf van Portiuncula met broeder Macéus uit Marignano, die zo heilig was en zo ingetogen en begenadigd over God kon spreken, dat Franciscus bijzonder op hem gesteld was. Toen Franciscus op een dag van zijn gebeden uit het bos terugkeerde en broeder Macéus hem het bos uitzag komen, besloot deze zijn nederigheid op de proef te stellen. Hij liep op hem af en vroeg hem op schertsende toon: waarom jij? Waarom jij? Waarom jij? Franciscus antwoordde: wat wil je zeggen? En broeder Macéus zei: ik wil weten waarom de hele wereld jou volgt en iedereen je schijnt te willen zien en horen en gehoorzamen. Je bent niet bepaald mooi van gestalte, niet bijzonder geleerd, niet van adellijke afkomst. Waarom volgt de hele wereld juist jou? Toen Franciscus dit hoorde, bleef hij lange tijd intens verblijd staan, met zijn gezicht naar de hemel geheven en met zijn geest in vervoering bij God. Eenmaal terug in zichzelf knielde hij en loofde en dankte God, waarna hij zich met vurige geestdrift tot broeder Macéus wende en zei: wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom de hele wereld juist mij volgt? Dat dank ik aan de ogen van de Allerhoogste, die overal de goeden en de kwaden gadeslaan. Met zijn allerheiligste ogen heeft hij onder de zondaars namelijk geen verachtelijker en onverbeterlijker zondaar gezien en op aarde geen laaghartiger schepsel kunnen vinden als middel om zijn wonderbaarlijke werk te verrichten. Daarom heeft hij mij verkozen, om de adel en de hoogmoed, de kracht, de schoonheid en de wijsheid van de wereld te beschamen, opdat erkend wordt dat elke deugd en al wat goed is uit hem voorkomt en niet uit een schepsel, en dat niemand zich door voor Gods aanschijn mag beroemen. Als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer, aan wie alle eer en glorie toekomt tot in eeuwigheid. Van dit uiterst deemoedige antwoord, met zoveel overtuiging uitgesproken, was broeder Macéus zeer onder de indruk, en hij wist nu zeker dat Franciscus de ware nederigheid bezat. Tot lof van Christus. Amen. In dit verhaal uit de Fioretti zien we Franciscus als een contrastdenker. Franciscus, hij die volgens Macéus, en hij geeft Macéus daarin gelijk, lelijk is, dom en eenvoudig. En juist dit besef maakt God groot, want via zo'n nietig schepsel als Franciscus is, toont God zijn almacht. Dat mag voor ons misschien vreemd in de oren klinken, omdat Franciscus door ons toch gezien wordt als een van de grote heiligen van onze kerk. Franciscus zou het daar zeer mee oneens zijn. Hij was zich zeer bewust dat eigenlijk niemand heilig is als je naast God staat. In vergelijking met God, de gever van alle goeds, is alles klein, ontzettend klein. Maar Franciscus weet ook dat God door mensen werken kan. En juist door de grote dingen die God via mensen kan doen, toont God zijn almacht en benadrukt hij het verschil tussen de mens en God. Het verhaal leert ons ook dat niemand te klein is om instrument van God te zijn. Want een instrument in de hand van de grote muzikus die God is, brengt een hemelse symfonie teweeg. De vraag die ik je deze week wil meegeven is: durf jij je deze week in Gods handen te leggen, zodat Hij met zijn kracht en met zijn sterkte grootse dingen kan doen, door jou, voor anderen? Laten we bidden met een gebed van Franciscus dat hij aan al zijn broeders en zusters te bidden gaf. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons erbarmelijke mensen omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek van de profeet Jesaja. Bekering en redding. Nee, de arm van de Heer is niet te kort om te redden. De Heer is helemaal niet doof, maar uw zonden scheiden u van uw God. Uw misdaden zonderen hem van u af. Hij kan u niet zien of horen. Uw handen zijn met bloed bevlekt. Aan uw vingers kleeft onrecht. Over uw lippen komen slechts leugens. Uw mond spuwt boosheid. Nooit wordt een gegronde klacht ingediend. Nooit een proces eerlijk gevoerd. Ze gaan af op verzinsels en liegen. Ze dragen boosheid en baren kwaad. Ze broeden slangeneieren uit. Ze weven spinnenwebben. Wie slangeneieren eet, gaat eraan dood. Als ze opengaan, komt er een slang uit. Met spinnenwebben kan niemand zich kleden. Die weefsels kan men niet aantrekken. Wat zij voortbrengen is niets dan onheil. In hun handen ligt enkel geweld. Kwaad doen en onschuldig bloed vergieten is het enige waarvoor ze zich haasten. Ze beramen alleen onheil. Overal waar ze komen, zaaien ze vernieling en ellende. De weg naar de vrede kennen ze niet. Ze laten slechts sporen van onrecht achter. Hun paden zijn bochtig. Wie langs hun kronkelwegen gaat, vindt geen vrede. Daarom blijft het onrecht ver van ons. Het kan niet tot ons doordringen. Wij hopen op licht, maar zien slechts duisternis. Op helder licht, maar wij blijven in het donker. Als mensen die niet kunnen zien. Als blinden tasten we langs de muren. We struikelen op klaarlichte dag, al was het nacht. We lijken gezond, maar zijn zo goed als dood. Rusteloos als grommende beren, als kerende duiven, hopen wij oprecht. Maar het komt niet. Op redding, maar die blijft uit. Onze schuld tegenover u is te groot. Onze kinderen pleiten tegen ons. Die schuld kleeft aan ons en we kennen onze fouten. We staan op tegen de Heer. We verloochenen hem. We zijn ontrouw aan onze God. We onderdrukken en ruien op. We hebben alleen bedrog in ons hoofd. Daardoor wordt het recht tegengehouden. Daardoor blijft het heil uit. Voor het gerecht wordt de waarheid geweld aangedaan. De eerlijkheid krijgt er geen toegang. Tweede lezing. Uit een preek over de vrede. Toegeschreven aan de heilige Petrus Chrysologus. Zalig die vrede brengen. De evangelist zegt, dierbaar broeders en zusters, zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Wie de eensgezindheid van de christelijke vrede in zich draagt, in hem komen met recht de christelijke deugden tot bloei. Alleen zij, die vredebrengers genoemd worden, kunnen komen tot de benaming kinderen van God. De vrede, dierbaren, bevrijdt de mens van de slavernij. De vrede verleent hem de titel van vrijgeborene. De vrede bewerkt ten overstaan van God een verandering in de situatie van de persoon. Zij maakt van een knecht een zoon, en van een slaaf maakt zij een vrij man. Dat er onder broeders vrede heerst, is de wil van God. De vrede is de vreugde van Christus. Zij is de vervolmaking van de heiligheid. Zij is voor de gerechtigheid het richtsnoer. Zij is de meesteres van de ware leer, de behoedster van de goede zeden. Kortom, in alles een prijzenswaardige leidraad. de vrede betekent. Een aanbeveling voor onze smeekbeden. De vrede betekent een gemakkelijke weg voor het verkrijgen van wat wij vragen. In de vrede worden op afdoende wijze al onze verlangens vervuld. De vrede is de moeder van de liefde. Zij is de band van de eendracht. Zij is het duidelijk bewijs van een zuivere geest die bij God kan vragen wat hij wil. Met die geest kunnen wij vragen wat we willen en krijgen wij ook wat wij vragen. Het koninklijk gebod schrijft ons voor dat wij de vrede in stand moeten houden. Want het is onze Heer Jezus Christus zelf die zegt: vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Dit wil zoveel zeggen als: in vrede zend ik u heen, in vrede zal ik u aantreffen. Christus wilde dus bij zijn afscheid geven wat hij bij zijn terugkeer onder allen wilde aantreffen. Het is een hemels gebod om in stand te houden wat hij gegeven heeft. Dat betekent hetzelfde als: ik zal u aantreffen zoals ik u heb heengezonden. Het is Gods werk de vrede wortel te laten schieten. Het is het werk van de vijand de vrede te ontwortelen. Want zoals de liefde onder mensen van God komt, zo komt de haat van de duivel. Haatgevoelens dienen dan ook veroordeeld te worden. Want er staat geschreven: ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. Zo ziet ge, geliefde broeders en zusters, waarom men de vrede moet liefhebben en men de eendracht moet beminnen. De vrede en de eendracht zijn de oorsprong en de voedingsbodem van de liefde. Verder weet ge dat, volgens de apostel, God liefde is. Dus wie geen liefde heeft, is zonder God. Laten wij dus, broeders en zusters, de geboden in stand houden die van levensbelang zijn. Zorgt dat uw saamhorigheid berust op de verbondenheid in een diep gewortelde vrede. Legt u erop toe dat die saamhorigheid door de heilzame band van de liefde nog versterkt wordt, doordat ge elkaar wederzijds bemint. Op die manier worden allerlei zonden bedekt. Dus moeten wij ons met alle kracht toeleggen op de liefde, want zij brengt even zoveel voordelen als beloningen met zich mee. Boven alle andere deugden moeten wij de vrede in stand houden, want God is overal waar vrede is. Hebt de vrede lief en alles zal rustig verlopen. Dat is de waarborg voor een beloning voor mij en het betekent voor uzelf vreugde. Mogen de kerk van God, gegrondvest op de eenheid van de vrede, haar levenswijze vervolmaakt zien in Christus. Tweede lezing. Uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, op Psalm 126. Wij zijn nog altijd in ballingschap. Keer nu ons lot ten goede Heer, zoals een beek doet in de Zuidwoestijn. Let goed op de betekenis van deze woorden. De psalmist had al verteld: de Heer bracht Sions ballingen terug. Het gaat hier blijkbaar over iets dat voorbij is. Maar ook al spreekt de profeet in de verleden tijd, het gebeurt toch vaak dat hij het over de toekomst heeft. In een andere psalm dicht hij over het verleden: mijn handen en mijn voeten hebben zij doorvoort. Mijn beenderen kan ik wel tellen. Hij zegt niet: zij zullen doorboren en evenmin zal ik kunnen tellen. Hij zegt niet: ze zullen mijn kleren onderling verdelen, evenmin ze zullen dobbelen om mijn gewaad. Hier worden eigenlijk toekomstige dingen bezongen, maar dan alsof ze al gebeurd zijn. want al wat toekomst is, is voor God al voorbij. Wanneer de psalmist zingt: de Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichten elke tong. Dan wil hij uitdrukkelijk aanduiden dat het verleden voor hem naar de toekomst verwijst. En daarom zegt hij: dan zal men bij de volken zeggen: geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. Men zal zeggen: staat in de toekomstige tijd. Toen zongen ze nog over toekomstige dingen. Nu zijn die zichtbaar geworden in het heden. De psalmist bidt daarom ook voor de toekomst. Hij die toekomst als een verleden feit aankondigde: keer nu ons lot ten goede, Heer. Hun lot, namelijk hun ballingschap, was nog niet ten goede gekeerd, omdat de verlosser nog niet gekomen was. Thans is voltrokken waarvoor toen in de psalmen gebeden werd: keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de zuidwoestijn. Zoals een beek keert in de zuidwoestijn, zo keert ons lot ten goede. Met Gods hulp zal het duidelijk worden wat deze woorden inhouden. Elders in de schrift wordt op gebiedende toon opgeroepen tot goede daden en we lezen er: zoals wanneer de zon op het ijs schijnt, zo smelten dan uw zonden weg. De zonden hebben ons dus aan banden gelegd. En hoe? Zoals de koude het water vastmaakt, zodat het niet stromen kan. Door de koude van de zon gebonden zijn wij als ijs bevroren. Maar de zuidenwind is warm. Als de zuidenwind waait, smelt het ijs en de beken lopen vol. De winterse beken worden stortbeken genoemd, want als ze plots met water gevuld zijn, stromen ze met grote kracht voort. Zo waren wij in onze ballingschap tot ijs bevroren, door onze zonden aan banden gelegd. De zuidenwind woei, dat wil zeggen de Heilige Geest. Onze zonden werden vergeven en van de ijzige koude van de zonden waren wij verlost. Laten we ons naar ons vaderland haasten, zoals een beek in de zuidwoestijn. Gedurende lange tijd hebben we ons afgemat en we matten ons nog altijd af om goed te doen. Het mensenleven dat we binnengetreden zijn is moeilijk. Het is vol inspanning en lijden, gevaar, ongeluk en strijd. Laat je niet verleiden door een vreugde die slechts mensenwerk is. Zie naar wat betreurenswaardig is in deze wereld. Kan een kind, wanneer het geboren wordt, meteen al lachen? Waarom weent het als het het leven binnentreedt? Het kan nog niet lachen en toch kan het al wenen. Het is omdat het dit leven binnenkomt. Want als het tot deze ballingen behoort, kan het niet anders dan wenen en zuchten. Maar zijn geluk zal wel komen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, vol van genade. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus, alle bisschoppen en de parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de, Zoon,
1: en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis. Misschien bent u elders of onderweg. Ook dank voor het meebidden. Het mooie gebed van het Rozenhoedje.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 13e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst: Ik bezoek met offers uw huis en kom naar u mijn gelofte volbrengen. Psalm 65. De offers van de Eucharistie. Dat zijn niet onze offers, maar dat is zijn offer. Hij offert zichzelf. En wij voegen ons met onze offers in zijn offer. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes de Doper tot Jezus met de vraag: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen: De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, dan zullen zij vasten. Niemand gebruikt voor een oud kleed een verstellap van ongekrompen stof, want het ingezette stuk trekt aan het kleed en de scheur wordt nog groter. Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders bersten de zakken, de wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Dit is het woord van God. Jezus is van de nieuwe schepping het nieuwe middelpunt. Het middelpunt waaromheen zich heel de oude schepping in nieuwheid opbouwt. Bidden is leven vanuit dat nieuwe middelpunt. Dat nieuwe middelpunt van de nieuwe schepping. Bij hem eerst mijn geest laten rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, breng ik me staande zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, zoals een bruidegom zijn bruid. Ik maak een gebaar van eerbied voor zoveel onverdiende liefde. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die mij helpt mijn gebed te ondersteunen en te schragen. Niet alleen de houding van mijn lichaam, maar de houding van heel mijn leven zou op God moeten zijn afgestemd. En het is een belangrijke voorwaarde voor de echtheid van mijn gebed dat ik ook het verlangen vernieuw om heel mijn leven in dienst van God te stellen. Ik kan dat verlangen vernieuwen door dit nu als een genade te vragen. De genade namelijk dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. Nu stel ik me de geschiedenis of de situatie voor ogen, het gebeuren met Jezus waarin God zich ten diepste heeft uitgesproken en meegedeeld. Door die geschiedenis in het gebed liefdevol te beschouwen, gebeurt Gods woord opnieuw aan mij. In dit strijdgesprek blijkt dat Jezus zijn tegenstanders voor is. Hij spreekt over de bruidegom, die zal worden weggenomen, en dat is een letterlijke verwijzing naar de lijdende dienstknecht, van wie geschreven staat dat hij door een gewelddadig vonnis werd weggenomen, beter vertaald met weggerukt. De bruidegom wordt met geweld weggenomen. De scheur wordt nog groter. De zakken bersten, de wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Dat zijn niet alleen maar woorden. Deze woorden weerspiegelen geschiedenis. Jezus, de nieuwe wijn, gaat verloren. De scheur, letterlijk het schisma tussen Joden en Christenen, wordt alleen maar groter. De oude zakken van het Jodendom waren niet in staat de nieuwe wijn van het Christendom te bevatten. De nieuwe wijn die Christus is, kan slechts doorgegeven worden in nieuwe zakken, dat wil zeggen in het nieuwe Israël, de kerk. En zo gaat de geschiedenis door tot op de dag van vandaag. Jezus is uniek. Alles moet zich aanpassen aan hem. Ons leven als christen laat zich niet terugbrengen tot een of andere formule, bijvoorbeeld mens zijn of medemenselijk zijn, of zelfs niet lief hebben. Want Jezus zegt niet dat we moeten lief hebben, om het dan maar aan ons over te laten hoe we dat invullen.
Hij voegt eraan toe, dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Het is een liefde die zijn inspiratie en zijn maat vindt bij Jezus. Ik lever me pas helemaal uit aan het woord van God wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit geschiedde. Hier zal dit een geestelijke plaats zijn, namelijk de grens tussen Jezus en zijn leerlingen aan de ene kant en de leerlingen van Johannes en de Farizeeën en al die anderen aan de andere kant. Het niet op te heffen verschil tussen de kerk en de wereld. Dat is de plaats. Het gaat de menselijke kracht eenvoudig te boven het op die plek in de geschiedenis te kunnen uithouden. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik Jezus beter mag leren kennen als de bruidegom die mij met een totale liefde bemint en als de leidende dienstknecht die zijn liefde in daden toont. De overweging. Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Het verschil van mening gaat niet over het vasten, maar over het tijdstip waarop gevast wordt. Vasten hoort erbij. Daarover zijn Jezus en zijn gesprekspartners het eens. Jezus zelf heeft gevast in de woestijn, 40 dagen lang. Hij leert zijn leerlingen te vasten, zoals het God aangenaam is, met gezalfd hoofd en opgeruimd gezicht. Waarom eigenlijk vasten? Vasten begeleidt een rouwproces. Dan kunnen mensen op een natuurlijke wijze door het verdriet al geen brokken door de keel krijgen, zoals het gezegde luidt. Mensen zijn ook tot vasten geneigd wanneer ze rouwen over de dood door de zonde. De Joden kwamen te Mispa bijeen, hielden een vaste dag en ze zeiden, wij hebben tegen de Heer gezondigd. 1 Samuel 7. Door het vasten wordt er een innerlijke ruimte of leegte geschapen om de volheid van God te ontvangen. Zoals het gebed een gat is in de dag, zo geeft het vasten een leegte in je maag. Het gebed is een gat in de dag, het vasten een leegte in je maag. Binnen de kerk hebben vasten en bidden dezelfde bedoeling als alle andere vormen van onthouding en versterving, zoals het celibaat, de vrijwillige armoede, de vrijwillige gehoorzaamheid, het beleven van het slot. Zij bewerken allen een leegte die openstaat voor een vervulling van Gods wegen. Het vasten heeft in de kerk dan ook meer een mystieke gerichtheid dan een ascetische. Dat wil zeggen, het is meer gericht op de vereniging met God, mystiek, dan op de ordening van de neigingen en de hartstochten, wat wij dan samenvatten met het woordje ascese. En daarom heeft de kerk van ouds de praktijk van het eucharistisch vasten, het zogenaamde jejunium eucharisticum, gekend. En tot op de dag van vandaag vraagt zij van haar lichamelijk gezonde gelovigen, en nu letterlijk zoals het staat in de tekst, om het sacrament van de communie niet eerder te ontvangen dan nadat zij zich een uur hebben onthouden van vaste spijs en drank, water uitgezonderd. Met een volle maag is het slecht eucharistie vieren. Trouwens, dat leerde de oude monnikswijsheid al, een volle maag bidt niet graag. Met Jezus als de bruidegom in ons midden moet je in vreugde eten en drinken. En met de lijdende dienaar, die door een daad van geweld wordt weggenomen, moet je vasten. Onthouding en gebruik. Het gaat bij allebei niet zozeer om een waarde in zichzelf, of om een eerbiedwaardige traditie of gewoonte van je omgeving, als wel om deelname aan het leven van Jezus. Het zich onthouden als deelname aan zijn lijden en zijn dood, en het genieten als deelname aan zijn verrijzenis. God komt om zijn ontrouwe bruid, de bruid die hem verlaten had, te zoeken. De Messias luidt de periode in van een nieuwe, voortaan ongebroken trouw. Letterlijk met de woorden van de profeet Jesaja, zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,
zo zal uw God zich verblijden om u. Jesaja 62. Bij een huwelijk hoort vreugde. Gedurende de feestelijkheden worden de gasten ontslagen van bepaalde religieuze verplichtingen, onder andere die van het vasten. Het feit dat de leerlingen niet vasten op een dag dat fariseeën en schriftgeleerden dat wel deden, wordt door Jezus geduid als een teken dat de bruidegom in hun midden aanwezig is. Om het maar eens heel symbolisch uit te drukken, God viert in Jezus de witte broodsweken van het huwelijksverbond met zijn schepping. Elke eucharistie is dan ook een bruiloftsmaal. God richt daarin een bruiloftsmaal aan voor zijn zoon, als een teken en als een begin, als een veelbetekenend nieuw begin van de nieuwe wereld die komen gaat. En daarop wordt met woorden in de heilige communie gezinspeeld: zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Dat is de tekst van Apocalypse 19. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. De nieuwheid van Jezus, de nieuwheid van het evangelie en de nieuwheid van de kerk is dat God nu onder ons is in de Heer Jezus. Deze versen geven een tweede verklaring voor het feit dat de leerlingen van Jezus op dit moment niet vasten. Er is namelijk een nieuw tijdperk ingetreden. Oud en nieuw verdragen elkaar niet. Het Koninkrijk God vraagt een nieuwe wijze van denken en een nieuwe manier van handelen. Er is maar één norm, Jezus zelf. Of het je dichter brengt bij hem. Bij alles moet je je afvragen of het je dichter brengt bij de gemeenschap met hem. Of de nederige gestalte van de Heer er meer door tot uitdrukking komt in je leven. De norm van ons handelen kan nooit zonder meer het goede zijn. Bijvoorbeeld dat vasten goed is in zichzelf en dat het daarom zou moeten gebeuren. Laatste norm van ons handelen kan ook niet de traditie zijn, omdat iets altijd zo geweest is, en al evenmin het sociale milieu, omdat de anderen het zo doen, bijvoorbeeld de fariseeën of de leerlingen van Johannes. Binnen de kerk moet alles zich richten op hem alleen. Of het past bij hem, of het zijn kleur aanneemt, zijn weefsel. Hij geeft de toon aan waarop alle andere klanken van het menselijk leven zich moeten afstemmen. Wil de melodie van ons menselijk leven niet vals klinken? We moeten afstand nemen van al wat hij niet is, van wat niet op hem is geïnspireerd. Heel ons leven, al onze reacties en al onze gebruiken moeten zich om hem heen opbouwen, zich aan hem aanpassen als aan nieuwe, ongekrompen stof en jonge wijn. Aan het eind van het gebedsgesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, eenvoudig, hartelijk, met veel of met weinig woorden, maar direct op de man af, zoals met een vriend. Me vervolgens door Jezus naar de Vader laten brengen en bij hem mijn hart uitstorten. Voorbeden, dankzeggen, vertrouwen, lofprijzing, aanbidding. Ten slotte een Onze Vader bidden.

Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Mijn naam is broeder Joachim Oude Vrielink. Deze week staat in het licht van de 14e zondag door het jaar. En de introitus is Suscepimus Deus. Dit gezang is een typische melodie voor de eerste modus. Het begint laag en snel stijgen we al naar een kwint. Inhoudelijk lijkt het typisch samen te vallen met een intrede. De vertaling luidt dan: wij hebben uw barmhartigheid ontvangen, God, midden in uw tempel. Zoals uw naam is God, zo reikt uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is gevuld met gerechtigheid. We horen de monniken van Sankt Ottilienberg onder leiding van Johannes Bergman Gusson.